Oostertuinen, waar ook een Lourdesgrot is. Ik was jaren rector van het seminarie in Den Bosch, in de Papenhulst. En ook in de Papenhulst, in de tuin van het seminarie, is een Lourdesgrot. En daar staat nog altijd het beeld van onze lieve vrouw. En nog altijd staat daar ook het beeld van Bernadette. Bernadette is een mooi voorbeeld van iemand die geroepen werd. Zij werd geroepen om onze lieve vrouw werkelijk te zien. En de boodschap die zij wilde geven, om die over te brengen, te bemiddelen. Zij was daar aan het spelen en ze zag een licht. En ze zag daar een persoon komen in de rots. En dat was Maria. En wat deed Bernadette? Ze greep naar haar rozenkrans en begon meteen te bidden. Als je een geroeping gewaar wordt, en Bernadette werd op die manier haar roeping gewaar, geheel onverwacht, onvoorbereid, maar dan ga je vanzelf bidden. Een roeping komt van God. Die komt niet van degene die die roeping bemiddelt, maar God roept zijn mensen die hij nodig heeft voor de uitbouw van de kerk, voor het welzijn van de mensen, voor het geluk van de mensen. Maria verscheen aan Bernadette en ze heeft geluisterd naar haar gebeden. En ze heeft aan Bernadette gevraagd om aan de pastoor te gaan vertellen dat daar een kerk of een kapel zou moeten komen waar pelgrims naartoe kwamen om op voorspraak van Maria hun zorgen daar neer te leggen, hun wensen, hun vragen daar te stellen. En Bernadette ging naar de pastoor. En dat is niet zo gemakkelijk voor een meisje van een jaar of 14, 15. Een herdersmeisje die niet... Ze had wel wat geleerd, maar alleen maar een hele elementaire dingen. Om dan een pastoor te gaan overtuigen dat daar een kerk gebouwd moet worden met de boodschap dat Maria zelf daarom gevraagd had. Daarom is die verschijning ook niet één keer gebeurd, maar meerdere keren. De hemel overdondert mensen wel, maar niet zo dat ze het niet kunnen opnemen. De hemel gaat menselijk om met mensen. Maria is niet één keer gekomen, maar meerdere keren. Ze kon eraan wennen, ze kon haar leren kennen, ze kon er vertrouwd mee raken. En zo heeft onze lieve vrouw op een gegeven moment gezegd: ik ben de onbevlekte, zonder zonde ontvangen. En dat dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria, dat had de kerk in die tijd nog niet zo lang geleden vastgesteld. En met die boodschap kon ze naar de pastoor gaan. Wie is Maria? Maria is de onbevlekte. En dat heeft de pastoor overtuigd. Want hij wist, het meisje kan het niet uit zichzelf weten. Dat moet door aan haar gezegd zijn. En als zij zegt, Maria heeft het gezegd, dan moet ik dat geloven. En zo is Lourdes
eigenlijk in een vrij korte tijd een van de grootste bedevaartplaatsen geworden in de katholieke kerk. Natuurlijk zijn de grote bedevaartplaatsen in het Heilig Land, waar Jezus geboren is in Bethlehem, waar hij gekruisigd en gestorven is in de Hof van Olijven, in de buurt van Jeruzalem, in de tempel. Daar zijn de grote bedevaartplaatsen en nog altijd gaan er bedevaarten

wachten naar Jeruzalem, naar Bethlehem, naar het Heilig Land. En dat moet heel ontroerend zijn. Zelf ben ik 1 keer in het Heilig Land geweest en heb daar die belangrijke plaatsen mogen bezoeken, er de mis mogen vieren. En dat geeft heel sterk gevoel van de hemel en de aarde, die raken op sommige punten aan elkaar. De hemel komt daar tegenwoordig op de aarde. God is er dichtbij. En zijn taal, zijn spreken tot ons, hoor je daar, versta je daar. En daar, op die bedevaartplaatsen, in het Heilig Land, maar ook in Lourdes, worden heel veel mensen hun roeping gewaar. Dat ze een eerste gevoel krijgen van: wat bedoelt God hiermee? Wil Hij mij iets leren? Wil Hij mij iets zeggen? En dan komt er een proces op gang, dat die mensen hun roeping ontdekken, dat ze zich erop voor gaan bereiden, dat die roeping dan daarna, want dat is altijd een heel belangrijk criterium, wordt erkend en herkend door de kerk. De kerk stelt vast of iemand een roeping heeft. Want een roeping, die moet wel echt zijn en authentiek zijn. En daarom is het nodig dat de kerk die roeping erkent. Dat doet de kerk nooit in 1 keer. Ze zal daar heel behoedzaam en zorgzaam mee omgaan. Uit zorg voor de persoon die voorlegt of dat die de vraag voorlegt of die een roeping heeft. En uit zorg voor de kerk. En die roeping, als je bijvoorbeeld, net als Bernadette, die heeft na haar verschijning de roeping gekregen, niet om in Lourdes aan alle mensen die daar kwamen te vertellen hoe het was om Maria te zien, maar zij heeft de roeping gekregen om in een klooster, in stilte, in afzondering te bidden. Te bidden voor al die mensen die naar Lourdes gingen, voor al die mensen die in nood zijn, die hulp nodig hebben van de hemel. En om aan Maria en alle heiligen te vragen of ze tussen beiden willen komen bij onze lieve Heer, om die hulp aan die mensen te geven. Zij, Bernadette, had een leven in grote dienstbaarheid voor de mensen die verlegen zitten om hulp van God. Dat was haar gebedsleven. En natuurlijk heeft zij verteld over haar ervaringen in Lourdes en over de manier waarop zij dat beleefd heeft. Zij heeft Maria beleefd als een wonderschone dame, als wonderlijk, maar ook zacht en teer, niet dominant, niet overheersend, maar zorgend. Bernadette heeft ons vandaag de dag een heleboel te leren. Want als wij met de wereld,

0: verder willen komen, als wij de problemen die er zijn op willen lossen, als wij met elkaar op een vriendelijke manier willen leven, dan is het toch zo dat ook wij de hulp van God, van onze lieve Heer, van de hemel nodig hebben. Wij moeten leren, zoals Bernadette, om open te staan voor de hemel die open gaat. Want de hemel die gaat nog altijd open. Nog altijd wil God zijn mensen zoeken en de mensen helpen om tot hem te komen, om hen tot de volheid van het leven te brengen. Misschien is het goed dat we even rust nemen om naar muziek te luisteren.
1: Ja, dat is goed, monseigneur Hurkmans. We zullen luisteren naar het lied Te Lourdes op de Bergen, opgenomen hier in het bisdom van Den Bosch.

0: Ja, goedemiddag. Welkom terug bij het gebedsuur voor de roepingen. Vandaag live met Monsignor Hurkmans.
1: Luisteraars, het is het gebedsuur voor roepingen. En dit tweede gedeelte wil ik in de geest graag even naar Lourdes gaan. Ik ben als bisschop dikwijls met pelgrims naar Lourdes gegaan. En Lourdes is zo'n genadige plek. Een genadige plek, omdat daar iedereen als van nature bidt. Als van nature kniel je neer. Als van nature open je hart. Als van nature leg je al je zorgen voor aan Maria, die onze moeder is. Laten wij samen ook nu even in gedachten neerknielen en bidden. Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, moeder van de kerk. U bent aan Bernadette verschenen in Lourdes en hebt haar gevraagd dat de mensen zouden bidden en daar zouden komen om hulp te zoeken. Wij knielen voor u neer en vragen uw hulp. Ieder voor ons, dat wij verstaan wat God van ons vraagt. Wij hebben van God het leven gekregen. We hebben zoveel mooie dingen gekregen. Vele mensen mogen rijk leven, mogen in een vriendenkring leven, mogen kinderen hebben en kleinkinderen. Wij bidden voor al die mensen en voor al hun verwanten. Want er zijn mensen die ook veel zorgen hebben, omdat het geloof in onze tijd niet meer vanzelfsprekend is. Als wij gewend zijn om te bidden, om onze band met God te beleven, dan weten we ons veilig, dan voelen we dat er op ons gelet wordt. Maar hoe dan met de mensen die niet meer geloven of hun geloof niet meer in praktijk brengen, die niet kunnen geloven? Op voorspraak van Maria, die zorg heeft voor al haar kinderen, vragen wij om geloof voor al die mensen. Dat ze leren hun hart en hun geest te openen en zich te bekeren, toe te keren naar God, naar U, de bron van alle leven, de bron van alle goedheid, de bron van alle kracht die wij nodig hebben. En om te vragen, God, help ons. Help ons op onze tocht door het leven. Dat wij oprecht zijn. Dat wij niet voor onszelf leven, maar voor onze naasten. Voor de mensen die u ons gegeven hebt. Dat wij leren zien wat u van ons verwacht. Want wij weten wel, gij hebt ons het leven gegeven, maar met het leven geeft gij ons ook een opdracht. Iedere mens krijgt van u een opdracht om de liefde die van u komt en die door Jezus Christus op onze wereld heel sterk tegenwoordig is gesteld, om die liefde te ontvangen, te geven, te delen en daarmee de gemeenschap op te bouwen. Daarmee de wereld een krachtbron te geven dat alles goed kan gaan. Dat de mensen die ziek zijn geholpen worden. Dat de ouderen niet eenzaam achterblijven. Dat de kinderen die opgroeien, dat die een goede opvoeding krijgen, een goede scholing, een goede oefening in werken. Dat de mensen die met elkaar omgaan, leren dat ze elkaar niet mogen gebruiken, maar elkaar moeten zien als aan elkaar gegeven en als heilig. Wij zijn als mensen door u geschapen en niet bedoeld om als speelgoed te gebruiken, maar om onze heilige, onze opdracht naar uw voorbeeld, naar uw tekenen te vervullen. God, geef dat er voldoende bijzondere roepingen zijn. Kloosterzusters, zoals de heilige Bernadette, die trouw was in haar gebed, trouw bleef in het ondersteunen van alle christenen, trouw bleef aan u en uw wil is blijven volbrengen. Dat er voldoende priesters zijn, dat er voldoende broeders zijn, dat er voldoende mensen zijn die aan u zijn toegewijd, die heel hun leven aan u geven om uw liefde in uw naam door te geven, concreet te maken in de wereld van vandaag. Er is zoveel nood, zoveel armoede, zoveel emotionele armoede, zoveel eenzaamheid. Het gebed, de band met God, de band met elkaar in geloof, in diep geloof, is een rijkdom die niet te vervangen is. Is een rijkdom die eigen is aan ons mensen. Want wij zijn zo groot dat wij naar God toegeschapen zijn. Wij horen u toe en daarom bent u ook degene die ons een roeping geeft, die ons taken geeft in het leven, om dat te doen wat goed is voor ons en voor de mensen en voor de kerk. Dit alles vragen wij op voorspraak van Maria door Christus, onze Heer. Luisteraars, na dit gebed wil ik nog even ingaan op een bijzondere roeping van de kloosterzusters. Bernadette is naar Nevers gegaan, is ingetreden bij zusters die onderwijs deden, ouderenzorg, maar ook veel aandacht aan gebed besteden. En dan wil ik daarbij even in herinnering roepen dat ook in ons land, en met name in het zuiden, maar ook evengoed in het noorden, dat dat zo rijk is geweest aan religieuze, zoveel kloosters, zoveel zusters, broeders, fraters. En ze hebben allemaal een bijzondere roeping gekregen of om voor ouderen te zorgen, of om voor zieken te zorgen, of om in het onderwijs te werken, of om op andere terreinen actief te zijn. Er zijn heel veel terreinen waarin de religieuzen actief zijn geweest. En nog altijd zijn er veel, vaak wel oudere religieuzen in ons land. Wij vragen dat de religieuzen nooit mogen ontbreken in onze kerk. Wij zouden er rijk mee zijn als mensen zich geroepen weten om voor de kerk dienstwerk te verrichten onder het volk. Om mensen te leren bidden, om mensen te leren vertrouwen, om mensen te leren een thuis te scheppen voor elkaar, om mensen te leren om feesten te vieren en om ontspanning te nemen, om mensen te helpen bij de opvoeding van de kinderen, om mensen ook te leren om vergeving te vragen als het niet goed is gegaan. Het zou mooi zijn als in de kerk van Nederland religieuzen aanwezig blijven die dit werk op zich nemen en die op die manier een hele grote aanvulling zijn in het pastoraat van de parochies. Want natuurlijk hebben we priesters nodig die in een parochie werken, maar één man alleen in één parochie kan niet alles doen. Er zijn altijd een paar andere mensen nodig die ook zich geroepen weten om dat werk mee te dragen. Die roepingen moeten we zeker niet veronachtzamen. Die moeten we hooglijk waarderen. Gelukkig zijn er vele vrijwilligers die dat doen. En dat is ook mooi. En als die vrijwilligers dat doen uit overtuiging, ook vanuit een bewustzijn van: ik ben als christen geroepen om mijn geloof vorm te geven, om er iets mee te doen, dan is dat heel mooi. Want dan wordt de genade van hun doop een kracht om te werken in de kerk, aan de uitbouw van de kerk. En dat hebben we nodig. We hebben niet alleen mensen nodig die het ontvangen wat er geboden wordt, maar we hebben mensen nodig die helpen om de openheid te maken in de gemeenschap, om de gemeenschap vorm te geven, om met meerdere vanuit verschillende oogpunten en standpunten bepaalde activiteiten op te zetten, om samen te komen voor gebed, om samen te komen om zieken te bezoeken, om samen te komen om rouwenden te troosten. Dat kan een priester allemaal niet alleen. Maar er zijn zoveel mensen die dat goed kunnen. En als zij gedragen worden ook door elkaar en het als een roeping beleven, als ze dat niet alleen maar doen omdat ze iets goeds willen doen, maar als ze het doen met gebed en vanuit het gebed, vanuit de verbondenheid met God, dan wordt dat een hele rijke ervaring voor hunzelf en voor de mensen die het betreft. We gaan opnieuw even luisteren naar een lied.
0: Ja, we zijn dadelijk bij u terug. We gaan luisteren naar de nieuwe Lourdes-hymn van Marie Lanes.

0: Ja, goedemiddag, welkom terug bij het gebedsuur voor roepingen. Vandaag live met Monsignor Hurkmans.
1: Luisteraars, ik heb over Bernadette gesproken. En vanuit het gebed, op voorspraak van Bernadette, van Maria, om roepingen gebeden. Ik zou nu op de derde plaats even aandacht willen vragen en geven aan degene die al lang geleden geroepen zijn en hun leven als geroepene. De vele zusters, soms worden ze al wat ouder, de vele fraters en broeders in de kerk en de vele priesters. Onder die mensen leven heel verschillende zorgen, want velen zijn heel druk bezet. En anderen vragen zich misschien af, waar doe ik het voor? Want onze wereld waarin wij leven, die lijkt soms gesloten te zijn voor de hemel. Er zijn zoveel mensen die alleen leven voor de welvaart, voor alles wat ze kunnen hebben en wat ze kunnen genieten. Maar ik zou tot die mensen allemaal willen zeggen, wees op de eerste plaats, probeer dankbaar te zijn voor het leven dat u mag leven. Als u een roeping hebt ontvangen, hebt u een hele bijzondere plaats bij God. En u mag, hoe eenvoudig en hoe klein, uw grote bijdrage geven aan het geheel van de kerk. Op de eerste plaats, door er te zijn. Het is zo mooi dat er zoveel religieuzen zijn en dat zij met hun leven al zoveel betekenen voor andere mensen. Dat zij als van nature bidden, dat ze als van nature openstaan voor God, dat ze natuurlijk ook hun vragen hebben, hun zorgen hebben, maar dat ze daarmee om leren gaan in relatie met God. Daarin zijn de religieuzen een voorbeeld. Wees dankbaar voor uw roeping en wees u ervan bewust en van verzekerd hoe belangrijk u bent voor het geheel van de kerk. Ook als u moet lijden door ziekte, door ouderdom, als u eenzaam wordt, neem het op u, draag het, offer het aan God, dan wordt het allemaal anders. Dan is het niet meer alleen lijden, niet alleen maar eenzaamheid. Dan is het iets wat u draagt voor God, voor de andere mensen. U geeft er zin aan, betekenis aan. Zo moeten wij met ons leven omgaan, dat we proberen om alles zinvol te leven, op te dragen aan God. Ook zou ik u willen zeggen, probeer om in vertrouwen met andere mensen uw roeping en uw leven te delen. Er zijn zoveel jonge mensen die blij zijn als ze ervaringen horen van mensen die geleerd hebben om te leven met God. Dat is zo'n grote rijkdom die u met u meedraagt. En als u die deelt, dan wordt u zelf die rijkdom bewust. En dan geeft u andere mensen heel veel kracht en hoop om te bidden, om te vertrouwen, om zich te richten op God. Wij hebben zoveel ervaring, zoveel meegemaakt. Dat is niet om het onder de korenmaat te zetten, maar om het op de kandelaar te zetten. Het licht moet stralen. Wij moeten de moed hebben om ook als het voor onszelf zwaar is, om ervan te blijven getuigen, om het te delen met anderen. En als je deelt, daar word je nooit armer van. Daar word je altijd rijker van. En ik hoor dat zo vaak in kloosters waar oudere zusters leven, dat de meisjes die hun helpen, die hun verzorgen, die daar werken, dat die daar echt wel voor openstaan en dat die daar blij mee zijn. Durf uw leven te delen met anderen. En ik zou aan de priesters willen zeggen, probeer toch altijd weer nieuw te worden. Wij moeten mensen zijn van de vrezen Heer. Wij moeten mensen zijn van de Heilige Geest om telkens opnieuw nieuwe dingen te durven zeggen en op te roepen, om opnieuw mensen uit te nodigen tot een leven met God. Het leven kan rijk zijn als je veel verdient. Het leven kan mooi zijn als je veel kunt genieten. Maar het leven met God, dat geeft vervulling. Dat geeft volheid van leven, dat geeft geluk, dat geeft rust, dat geeft vrede. Dat is zoveel belangrijker. Wij als priesters mogen dat bemiddelen, mogen mensen helpen dat te zien, dat te doorleven. Wij mogen hun voorgaan om dat te leven. En als we dat doen, dan is het ook niet te verwonderen als je roepingen kunt wekken. Ook nu tot het priesterschap. Want er zijn zoveel mensen die graag heel zinvol leven, die alles ervoor over hebben om geluk te vinden. Wij kunnen ervan getuigen dat wij door te leven met God, dat we daardoor rust, geluk en vrede hebben. Dat we daardoor in rust zijn. Laten we blijven bidden voor elkaar en voor de mensen die ons zijn toevertrouwd. En om zo een nieuwe beweging van God zoekende en God gericht levende mensen te zijn. De wereld heeft het nodig. De mensen hebben het nodig. En ze hebben er recht op dat wij ontvangen hebben, dat ze dat ook krijgen. Wij moeten het hen geven. We moeten niet bang zijn dat we iets opdringen wat ze niet willen. Want mensen zeggen niet dat ze het willen, maar als we in gesprek, in contact, in goede ontmoetingen dat ter sprake brengen, dan zullen zij er helemaal voor openstaan en zullen ze er ook heel blij mee zijn. Wat de priester, de religieus, de frater, de broeder te geven heeft aan de wereld, is zo groot, zo mooi, zo intens, dat we dat niet voor onszelf mogen houden. En ieder kan op een kleine manier een weg zoeken om iets daarvan te delen. En ik weet uit ervaring dat heel velen dat doen. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want zo zijn wij nog steeds in Nederland een rijke en gezegende kerk. Hoe arm we ook in veel opzichten zijn, maar door de religieuze, door de mensen die geroepen zijn, zijn we nog steeds een rijke en een gezegende kerk. En mogen we God danken dat Hij nog zo met ons aan het werk is. En hiermee denk ik dat we aan het einde komen van dit programma.
0: Ja, heel hartelijk dank, monsignor Hurkmans, voor uw gebed, voor uw aanwezigheid hier, voor uw inspirerende en bemoedigende woorden. Zou ik u mogen vragen om af te sluiten met de bisschoppelijke zegen voor ons hier op de studio en voor alle luisteraars thuis?
1: Dat wil ik graag doen. Ik maak het dan even stil. Als u dat ook doet, dan vragen we aan God om zijn zegen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: De naam van de Heer zij gezegend. Van nu af en tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En zegene u, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden.

0: Het die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en

onbeperkte goddelijke barmhartigheid. Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Luisteraars, wederom welkom. Nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. En volgens mij zitten we aan tafel met dezelfde drie mensen. Ja, met mij erbij vier dus als vorige week. Met
2: Joris,
3: Remo
4: en Alexander.
1: Yes. En ik mag ook een steentje bijdragen. Jongelui, welk onderwerp? De synodaliteit, laten we dat eens doen. Kardinaal Wilkie heeft een brief gestuurd naar Rome met een eenvoudige vraag. Geef alsjeblieft eens een definitie van synodaliteit, want als we dat niet weten, hoe moeten we dan aan de gang gaan? Ik ga aan jullie vragen, wat is synodaliteit volgens jullie? Joris, jij mag het spits afbijten.
2: Ja. Mijn persoonlijke invulling van dit begrip is, denk ik...
1: Nee. Niet onze persoonlijke invulling. Ons wordt gevraagd synodaal te zijn. Maar wat bedoelt Rome daarmee?
2: Wat bedoelt Rome met synodaal?
1: Ja, want daar is het onduidelijke volgens mij. Ja, heb jij dat opgepikt?
2: Ja, ik dacht van, laten we eens een actie doen en allemaal heel veel meningen vragen over hoe het anders of beter zou kunnen. Dat is denk ik hoe ik het zie. Ik denk dat Rome dat bedoelt. Gewoon van meer een soort van polletje opgooien of zoiets. Ja, ik vind het erg ingewikkeld.
1: Oké, Remo.
3: Ik ben nog bezig in het boek Synodaliteit 100 vragen beantwoord en ik heb geen flauw idee, zeg ik heel eerlijk.
1: Nee. Je hebt geen enkel antwoord gevonden waarschijnlijk.
3: Ik heb tot nu toe nog niet, nee.
1: Ja, nee. Alexandre wel.
5: Ja, daar is de synodaliteit een soort bezigheidstherapie voor de hoge clerici in Rome, lijkt het net. En de Heilige Geest woorden in de mond leggen die hij nooit gezegd heeft. De synodaliteit, helaas, het lijkt net alsof het de kerkelijke hiërarchie ondermijnt en het een soort van democratisering wordt, wat totaal nooit geweest is in de hele kerkgeschiedenis.
3: Je bent fan, hoor.
5: Waarom zouden we daar niet beginnen? De synodaliteit, wat brengt het? Verdraaiing van de Heilige Geest.
3: Hoe laat is het?
5: De mijter is tegenovergesteld op de kop zetten.
3: Synodaliteit.
5: Precies, synodaliteit. Wat een waanzin. Ja. Laten we nou maar gewoon de kerk.
1: Nou,
3: u bent expert.
1: Kijk, we moeten luisteren. Alsof we dat nooit gedaan hebben, maar goed. Naar wie? Dat is een beetje de vraag. Waarover? Is er een agenda? Nee, het is een proces. Maar een proces heb je normaal gesproken met een inhoud. En dan moet het proces bevorderen dat die inhoud duidelijk wordt. Maar het is alleen maar een proces, dat wordt ook zo gezegd. En ja, wat is de bedoeling daarvan? Het is volstrekt onduidelijk. Ik heb dan een open brief geschreven aan de paus, is een beetje bekend geworden, geloof ik. Met eigenlijk de simpele vraag, we zijn 8 jaar bezig, hè? 8 jaar, hè?
2: Oh, zitten we 8 jaar in al?
1: Ja, 8 jaar. En het wordt elke keer maar verlengd. Wat zijn de vruchten van het synodaal proces? Ik zie ze niet. Ik zie ze echt niet.
3: Ze
1: heeft de mensen dichter bij Christus gebracht. Ze zijn mensen meer geneigd om naar de Eucharistie toe te gaan. Roepingen, noem allemaal maar op. Ik zie het gewoon niet. En het lijkt meer op een poging dat men bepaalde dingen wil veranderen in de kerk, wat gewoon niet kan. En elke keer dan wordt er gezegd, nee, we veranderen de leer van de kerk niet. Ondertussen vullen ze het wel alles in. Dat creëert zo'n verwarring. Zo'n verwarring. Dus ja, mijn pleidooi is, als we niet eens weten wat er over gaat, stop er alsjeblieft mee. Wat een tijd we daarmee kwijt zijn.
3: Want wat was de bedoeling van, wat Franciscus heeft het ingezet, Paus Franciscus. Wat was zijn bedoeling dan eigenlijk met het hele synodale proces?
1: Nou, dat is nou net het onduidelijke. Ja. Dat weet geen mens. Dus een kardinaal die nou een brief naar Rome stuurt van, geef er eens alsjeblieft een definitie van. Dat is laatst een interview geweest met zuster Beckaert, zo spreek ik dat geloof ik uit, die een beetje het hoofd van heel dat spul is. Ja, het zijn allemaal clichés, open deuren, cirkelredeneringen. En de vragensteller bleef maar vragen van, maar geef nou eens een definitie, waar gaat het over? Mm-hmm. Ze weten het zelf niet.
3: Ja.
1: Namens onze bisschoppenconferentie is monsieur Hogeboom daar geweest een volle maand. Ik had medelijden met hem. Ja, iedereen was doodmoe, kwam doodmoe terug en ja, en als ik dan wel eens rapporten lees, denk ik, ja, het zijn allemaal van die open deuren en clichés. En
3: denkt u dat u antwoord van de paus gaat krijgen?
1: Nou, zo werkt dat niet. Die heeft wel misschien wel iets anders te doen dan brieven te beantwoorden van vage, onbekende hulpbisschoppen uit Nederland. Ja.
3: Nou, ik ben niet onbekend, maar dit is... Ja, dat,
1: ja, ja. Ja. Maar ik meen het echt, het is niet om anti te zijn, maar zoveel tijd er dan bij kwijt zijn. Vraag hier, ik zit hier in Oostenrijk, zitten we nu aan 100 progje aan, wat is synodaliteit? 95 hebben er nooit van gehoord en die andere 5 die weten eigenlijk niet wat het is. Ja. Vraag het aan jongeren, ik spreek veel jongeren. Het zegt ze niks.
3: Nee.
1: Is dat wat jongeren bij de kerk brengt? Nee, het speelt gewoon iets bij ze. En als ze mij vragen wat is, ik kan het eigenlijk niet uitleggen.
3: Ja.
1: En dat is toch raar?
3: En die kardinaal Wulki, hoe zeg ik het?
1: Wulki uit Duitsland.
3: Wat is dat voor iemand dan?
1: Dat is een hele, ja, gewoon een uitstekende traditionele katholieke bisschop. Dat klinkt raar voor een bisschop, maar niet dat ze katholiek zijn. Maar
3: is een zeldzaam in Duitsland, heb ik vernomen.
5: Nou, een van de enige 4.
1: Ja. Ja. De situatie in Duitsland en België is wel een beetje moeilijk, ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Is de situatie in Nederland niet ook moeilijk?
1: Nou, de meeste bisschoppen zijn wel eensgezind. Ze spreken zich misschien niet uit over dit onderwerp. En ja, dat ze eraan meedoen, ik snap het ook wel weer. Want het is een verzoek uit Rome. Ja, als braaf katholiek denk je, dan doen we daar maar aan mee. Maar ja, ik zou er zelf minimaal tijd aan besteden. Want waar leidt het toe? Na 8 jaar, als we dan nog geen vruchten zien... Tijd om te besluiten.
2: Nee, nou, en als je het stop zou zetten, dat je inderdaad over een jaar kan vragen, van hoe kijken jullie terug op die tijd? En dan inderdaad dat inderdaad 90% van de mensen zegt van, oh, was dat bezig? Oh, is het gestopt? Oh, niks van gehoord, niks meegekregen. Ik denk dat je een hele bepaalde niche kant van de katholieke kerk moet hebben om het inderdaad bij te, zeg maar, altijd allemaal bij te houden, dan nog te weten wat het inhoudt en nog welke richting je op zou moeten gaan. Want
3: Paus Leo heeft toch ook gewoon gezegd in zijn intrede-speech dat hij ermee door zou gaan? Of heb ik dat verkeerd onthouden?
1: Ja, kijk, het is al een paar keer verlengd. En dan op landelijke schaal en dan op Europese schaal en dan op werelddeelschaal.
3: Ja.
1: Ja, toen het op landelijke schaal was, ja, het is toch niet voor te stellen dat in het Rome waar ze dus 80 postzakken krijgen, dat ze die allemaal door gaan spitten. Dat kan niet eens.
3: Nee.
1: En het gaat om het proces, denk je, ja, maar een proces dient toch ergens voor?
3: Ja.
1: Om tot conclusies te komen of tot standpunten. Nee, het proces, ja. De Titanic is aan het zinken en we zijn de meubilair een beetje aan het herschikken. Ja.
3: Ja. Ja.
1: Nee. Maar ja, vooruit maar. Laten we er iets vrolijkers van maken.
3: Ja,
1: ja.
3: Nee, ik moet zeggen, echt, ondertussen zoekt er vooral inderdaad een vraag op. Maar ik heb echt, ik heb er de ballen verstand van, om het plat te zeggen. Want er is wel zo'n boek dat erover gaat. En af en toe lees je ergens iets, maar het woord zegt mij niks. En ik heb ook geen flauw idee wat het is. En ik denk, ja, alles wat ik zie is dat, nou, volgens mij is het een beetje dat de kerk zijn deuren open moet zetten voor beide wereldse ideeën. Ik zie Alexander nee knikken, maar...
5: Van oudsher was het hele punt van de synode, een bisschop kon de synode uitroepen om simpelweg te vragen van, hey, hoe staat het nou in de kerk over een bepaald onderwerp?
3: Ja.
5: Zodat de bisschop kon beslissen.
3: Ja.
5: Nu lijkt het net alsof de synode er een soort van democratie van maakt, wat niet de bedoeling is.
3: Ja.
1: Synode is altijd geweest, bisschoppen synode.
5: Precies.
3: Ja.
1: Dat is het al niet meer, daarom noemen ze het ook niet meer zo. Maar goed, laten we daar niet te veel, want we worden er niet zo vrolijk van.
3: Nee,
1: ik heb hier van onze vrolijke vragensteller Floris nog een paar vragen.
3: Dag Floris.
1: Ja. Latijn, Gregoriaans en wierook. Waarom vinden jongeren dat ineens mooi? En dan staat eronder, is dat nostalgie? Is dat esthetiek? Of is het een verlangen naar iets groter dan wij zelf?
5: Het is 2000 jaar traditie.
1: Ja. Zeker, maar dat heeft ook een reden. Ik bedoel... Het verwijst naar iets, hè? Ik denk trouwens, als je getrokken wordt tot het geloof, dat is niet allereerst verstandelijk. Je kunt niet iemand, bij wijze van spreken, een catechismus naar zijn hoofd slingen, en als je dat begrepen heeft, dan wordt hij katholiek. Zo werkt het niet. Het begint denk ik met iets anders. Schoonheid.
3: Ja.
1: Schoonheid. Of nou het kerkgebouw is, of de liturgie, of alles wat ermee te maken heeft. Schoonheid. En dat is een belangrijk punt. En dat werkt een beetje uit zichzelf. Dat doet ook het dagelijks overstijgen en wijst naar iets anders. Het is niet voor niks dat kerken worden gebouwd in een bepaalde vorm die wijzen naar God. In de Sint-Jan en de Bos bijvoorbeeld heb je beeldjes op die steunbogen staan. Die kun je helemaal niet zien beneden. En toch staan ze er. Waarom? Ter eer van de goede God hebben die kerk gebouwd. Wierook, dat stijgt in hemel op. Laat met het wierook uw gebeden opstijgen. Dat soort dingen allemaal. Ik heb het sacrale.
2: Ja, ik ben het soort van wel eens met het woord schoonheid. Maar ik denk dat ik een ander woord heb. En dat is meer vanuit mijn werk, de gesprekken die ik met onze protestantse broers en zussen heb. Is het woordje eerbied. Dus wat wij doen inderdaad in de mis en alles wat liturgisch is. Dat is met zo'n bepaalde eerbied. Dat ook de mensen uit andere christelijke stromingen heel erg zien en ervaren. Van wanneer de katholieke kerk inloopt en je bent met zo'n mis bezig, dat ze toch wel daarvoor en daarna ook iets ervaren. Dus ook niet, dat ze het ook niet rationeel kunnen doen. We hebben ook mensen rondgeleid op Emmaus die de kerk, die onze kapel binnenkomen en zeggen, wow, dit voelt meteen anders dan onze eigen kerk. En dat kunnen ze niet plaatsen. Ik denk dat het ook deels schoonheid is of zoiets, maar een bepaalde eerbied wat de schoonheid uit, zeg maar.
1: Ja, vaak kunnen ze het ook niet benoemen, maar we hebben hier iemand gedoopt. Inmiddels 3 jaar geleden, die had net VWO afgerond, die was wel zoekend. Die kwam hier toevallig langs de kerk toen kwartier voor de mist, Rozenoetje was bezig en die liep naar binnen. En wat ze meteen voelde is, ze kon het niet verwoorden, maar ze zei, ik voel me hier thuis. En die is zich enorm gaan verdiepen. En die is uiteindelijk ook gedoopt, de trouwe kerkgangster geworden. Zit in de studentenvereniging. En daar doet ze de mondje wel open.
3: Heel goed.
1: Een christelijke standvereniging is overigens goede lui, maar bijna allemaal zijn ze protestant. Oh ja. En ze zijn een keer hier meegekomen, ook voor de doop. Gaan dan ook niet de communie.
3: Gaan ze door, zeggen ze, ja.
1: En die schoonheid, die raakt ze. Die schoonheid raakt ze.
3: Ik moet hem even wegdrukken. Dan knippen jullie het wel uit bij de studio, hoop ik. Ja. Ja. Ze knippen het nooit uit.
1: Maar. Ja. Maar er was een katholiek iemand die belde, dus dan mag je er later maar in zitten. Dan zien we dat live is.
3: Jazeker. Ja. Maar wat u zegt is inderdaad wat ik interessant vind, om Floris zijn vraag ook even om te draaien. Want de jeugd heel erg naar de traditie in Latijn en Gregoriaans en alles toetrekt, dat weet ik. Maar wat is het juist dat ik, ook merk, is dat het tegenovergestelde is juist iets wat de ouderen juist heel erg aantrekt. En de ouderen hebben juist een soort afkeer gekregen tegen de traditie op de een of andere manier. Als ik mijn eigen parochie mag gebruiken, daar is het echt zo dat op een gegeven moment werd er een vraag vanuit het oudere mensen aan de pastoor gevraagd van, waarom moet dat iedere keer dat Gregoriaanse in de mis? En waarom hebben we steeds meer Latijn? En waarom bent u van plan om weer een keer het altaar om te draaien? Ze wisten niet eens meer wat ad orientum betekende. Maar en toen zei hij, ja, de jeugd wil dat en anders komen ze niet meer. Dus ik ga dat gewoon doen. Ik weet, is er ook een verklaring voor het feit dat ouderen het juist afstoot of afkeer tegen hebben?
1: Ja, ik denk dat het een beetje, zoals veel bij de ouderen is, helaas een gewoonte is. We zijn dit gewend.
3: Ja.
1: Je ziet ook vaak bij twee parochies fuseren. Ja, bij die andere, daar kennen we niemand. En dat is gewoon ook afhaken. Dus het is geen kwestie van geloof, maar meer van gewoonte. We zijn het altijd zo gewend. En als het anders is, is het anders. Dat pakt kennelijk niet.
3: Nee. Als de kerk sluit, dan gaan we niet meer.
1: Dat is helaas bij heel velen het geval. Mm-hmm. En dat begrijp ik niet. Want dan kun je afvragen, waarom zijn ze al die tijd al wel gegaan? Kennelijk niet voor het sacrament, niet voor de verkondiging, niet voor noem maar op.
2: Mm-hmm. Zou je niet een argument kunnen gooien van, juist omdat we het niet in het Latijn doen, daardoor is de kerk laagdrempeliger iets om binnen te komen? Als ik bedoel, er zijn heus mensen die het supermooi vinden, interessant en blijkbaar heel veel jongeren. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je een kerk binnenkomt en je staat er helemaal niks van en je moet gymnasium, eindlevel Latijn kunnen bevatten om gelovig te worden. Ik denk dat ook heel veel mensen zou kunnen afschrikken.
1: Ja, volgens
2: want als ik zeg maar als gelovige Latijn zou moeten kunnen verstaan volledig om met de mis mee te kunnen doen, ik zou dat heel moeilijk vinden.
4: Maar dat is het hele punt niet van een liturgie van de mis. Je hoeft het niet te kunnen verstaan. Je participeert erin door er al aanwezig te zijn, door te bidden. Je hoeft niet letterlijk mee te bidden wat de priesters daar staan
2: en
4: te bidden.
2: En ik denk dat die uitleg, want
4: de hele wereld is al laagdrempelig. Laten we nou iets hebben waar we werk in steken.
2: Ben ik
4: laat
2: niet
4: het nou toevallig zijn wat naar de Heer brengt.
2: Wat vind de kerk jij de wereld moet niet laagdrempelig zijn. Als je het vergelijkt met onze kerk?
4: Nou, bijvoorbeeld alles steeds meer naar beneden willen buigen. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten juist naar boven buigen, naar de Heer toe. Laagdrempelig, alles in de wereld is al laagdrempelig. Alles is zo op je telefoon. Je kunt zoiets vinden.
5: Er is geen drempel meer.
2: Makkelijk te bereiken bedoel je dan?
5: Ja.
2: Oh,
5: ja.
2: Zo. Ja, ja, ja.
5: Makkelijk te verstaan, makkelijk te begrijpen. Alles wordt vertaald. Nee, laten we nou eens een keertje werk steken in. Oké, ik begrijp dit niet, maar ik zie er een schoonheid in. Ik denk, nou, zij zeggen dat Christus hier aanwezig is. Misschien dat ik daar eens in ga verdiepen. Ik denk dat het juist meer brengt en juist meer van je vraagt om je ook meer over te kunnen leveren. En zo ook meer liefde te ondervinden.
1: Ik merk wel dat jongeren, die willen niet gepamperd worden, die willen uitgedaagd worden. En overal waar het echt heel laagdrempelig is, waar je haast geen verschil meer ziet tussen de seculiere opvatting en wat daar verkondigd is, daar blijven ze weg. Daar blijven ze weg, die jongeren. Ze willen echt, ze zoeken gewoon de traditie. En dan gewoon, hè? Dus niet iets heel bijzonders, maar gewoon. Denk aan, nou, je kent de Maria geboorte. Daar houden ze zich in alles aan gewoon wat de kerk van ons vraagt.
5: Ja.
1: Geen clownsliturgie zoals dat in de
3: Nijmegen. Nijmegen toch?
2: Ja, Nijmegen.
1: Ja, ja. Ja. En er moet ik iets zijn wat boven hun uitstijgt. Want ze voelen wel, wat ik nu meemaak in de wereld, dat kan toch niet alles zijn? En ja, als je alleen maar dat tegenkomt in een kerk, ja, dan...
2: Ja, maar de Maria Geboortekerk, zelf... dat is dus een voorbeeld van een volle kerk, trekt veel jongeren, veel mensen laten zich daar dopen. Er wordt ook wel af en toe Latijn gezongen, maar het is zeker geen Latijnse mis.
1: Nee, nee.
2: Dus het is maar, we hadden het net een beetje over dat, over Latijn, Latijn
1: okay,
2: en het
1: okay.
2: Laagdrempelige en het uitdaging. Ik zie dus die uitdaging op Latijns gebied niet terug in de Maria Geboortekerk.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ik wil maar zeggen...
2: Het is wel een volle kerk met veel gelovigen.
1: Daar is het wel gewoon goede liturgie.
2: Ja, ja, de liturgie is wel echt...
1: En dat kan met Nederlands, dat kan met Latijn, dat kan alle twee. Als de liturgie maar goed is, niet dat slordige...
2: Nee, de liturgie staat als een huis daar, zeker.
1: Ja, ja, en daar zie ik de jongeren. Dat is precies hetzelfde in Eindhoven, precies hetzelfde in Den Bosch.
3: Bladel.
1: Helmond, Bladel, oké. Ja, dus het moet wel iets zijn van... Kijk, de metafysica, een moeilijk verhaal. Dat is het grote punt van onze tijd. Die ontbreekt. De hele crisis in de kerk is geen geloofscrisis, is een filosofische crisis. Is er iets wat boven ons uitstijgt?
3: Mm-hmm.
1: Met metafysieke. Als er dat niet is, ja, dan heeft de kerk niks te melden.
3: Nee.
1: En daar moeten we naar verwijzen, naar het sacrale. Wat ook centraal moet staan, is niet wij. Godsdienst, want het is godsdienst, geen mensendienst.
3: Ja.
1: Ik hoor vaak van, het gaat toch om de gemeenschap? Nee, daar gaat het niet om.
2: Nee.
1: Daar gaat het niet om. We moeten een gemeenschap vormen die...
2: Nou, als je God centraal zet, dan kan de gemeenschap daarop voortbouwen... Ja, en beter worden en een mooie, betere gemeenschap worden. Maar je moet wel God en Jezus op één zetten, zeker met de geest erbij.
3: En de gemeente begrijpt dat ook. Die weten ook gewoon waar het om draait. En uiteindelijk, nou ja, je merkt wel...
1: De gemeente...
5: Nee, is hervormd geworden, Remo. Heb je iets op te biechten?
3: Wat zei ik?
5: Gemeente.
3: Oh, nee. Ik ben niet bang. Nee. Die terminologie hier, ik word weer slecht gezet.
2: No worries.
3: Nee, maar het is naar mijn idee wel dat zeg maar de nou, hoe moeten we het dan noemen? Zeg maar,
5: de parochie.
3: De parochie. De parochie die vormen zelf iets en die weten waar ze het voor doen. En een beetje parochie die ook echt gewoon devoot is, die zeggen ook van, ja, maar het draait niet op ons. Het is wel zo dat uiteindelijk je zelf bezig bent om naar de hemel toe te komen, maar... Dat, Alexander die gebaart instemmend, maar je bent wel zelf bezig met de hemel te komen. Maar je moet wel beseffen uiteindelijk dat er iets hogers is waar je naartoe streeft en waar je het ook voor doet. En dat zie je bijvoorbeeld heel vaak terug ook in wanneer, ik wil niet meteen pastoor Menne gaan citeren, maar veelal dan gaan opa's en oma's die gaan dan niet, die kleinkinderen zorgen niet eens meer dat ze een kerkelijke uitvaart krijgen. En dan vervolgens, dan is het van ja, maar mag dan moet het allemaal om opa en oma gaan, et cetera. Terwijl juist heel veel echt hele devote katholieken met hele devote kinderen weer, die hele devote kleinkinderen hebben, die zeggen dan van ja, maar mijn begrafenis hoort niet eens om mij te gaan. En dan wil ik niet zeggen dat alle luisteraars nu moeten zeggen van zorg dat je helemaal niet op je eigen begrafenis voorkomt, maar het is vaak een soort lof ook naar de God om, hè, jullie snappen wat ik bedoel, maar ik kom gewoon bijna niet uit mijn woorden, maar ik vind het een prachtig iets als iemand zichzelf zelfs dan op de tweede plek kan zetten, en dat is wat ik een beetje naartoe wilde, maar goed.
1: Ja, bij mijn uitvaart proeven ze liever niet over mij te hebben.
3: Nee.
1: Als ze bidden voor mijn ziel is, vind ik het helemaal goed.
3: Dat doe ik bij de koffietafel wel.
2: Zeg maar dan bij de borrel wel. Ja, maar, ja.
1: Maar ik maak in de praktijk, wel, ik heb vorige week weer meegemaakt, en dat is vrij vaak, dan heb je ouders die zijn gelovig, kerkgaand, en de kinderen niet.
3: Ja.
1: En is het echt heel regelmatig, dan vragen ze om een bediening en daarna hoor je niks meer.
3: Ja.
1: Dan hebben ze toch iets gedaan voor moeder of vader en dat was het dan. En ik vind dat zo triest, want ze weten gewoon, dat is belangrijk voor ons moeder. En dan jullie er niks mee hebben, ik zeg, dat doet niet de zaken.
3: Ja.
1: Ja,
2: en maar bedoel je dan dat je ze ziet en dat ze wel nog een begrafenis doen voor hun... Of dat ze dat dus niet doen?
3: Nee, de begrafenis is niet meer.
1: Gewoon omdat ze zelf niks mee hebben. Ik denk, dat is niet zo relevant.
2: Oh ja, precies. Ja.
1: Ja. Ik zeg het ook altijd tegen mensen. Ik zeg, heb er mee je kinderen over. Dat je een uitvaart mis wil, als je die wilt tenminste.
3: Ja, laat het vast
1: nemen. Ja, ja, dan laat ik aan mijn kinderen over. Ik zeg, kun je één manier kunnen het altijd regelen. Als ze het niet doen, onterven. Dat helpt.
3: Ja. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad zo, ja.
1: Ja, ik ga er heel serieus op in.
3: Ik zit al na te denken over de toekomst.
1: Ja. Ja.
3: Nou ja, ik heb er wel een aantal keer gewoon ook van de week ook nou over nagedacht. Van hoe, ik luister aan de Club van Job in de auto. En dan hoor je dus ook hoe vaak dat voorkomt. En ik heb zo vaak ook gezien dat je dan een heel brave katholieke oma had. En die worden dan gewoon, zeg maar, om het heel oneerbiedig te zeggen, per doos het crematorium ingestuurd. En sterker nog, ik heb het één keer gezien, dat was een... oma, dus van een heel brave katholieke vrouw. Ik ben ook bij die vrouw thuis geweest, maar dat was dus een oma van een vriend van mij. En tijdens dat ze in het crematorium al die foto's dus lieten zien, draaiden ze op de achtergrond Sanctus, Sanctus, Sanctus. Mm-hmm. En liet ze alleen maar foto's zien van die vrouw op bedevaart, op pelgrimage, in de kerk. En dat ik denk van, oké, maar volgens mij ben je hier dan dus heel erg de plank mis aan het slaan door hier nu de uitvaart te houden. En niet eens, zeg maar, de kerk erbij
2: te
3: trekken.
2: Als ze dat besef niet hebben, en die kennen, ik bedoel, ik snap het hele idee van, als jouw moeder of oma dat zegt, dan doe je dat en dan slik je je trots maar even in. Maar als ze dat niet weten, omdat het niet duidelijk genoeg gezegd is, dan kun je ze niet in die zin kwalijk nemen dat ze weten zij veel wat het inhoudt en wat dan ook. En ze weten van oma, oh ja, de kerk was wel belangrijk. Maar als ze daar geen kennis van hebben...
3: Ergens
1: nee,
3: niet.
1: Dat hebben ze wel, want hebben oma ging heel haar leven naar de kerk.
3: Ja,
1: en die snappen heel goed. En dan moet oma gewoon zeggen, jongens, ik wil gewoon een uitvaart mis hebben.
3: Ja, en als je daar thuis komt...
1: Dat is toch niet te veel gevraagd? Nee, ook al hebben die kinderen er niks mee.
2: Het is dus ook niet... Zeg maar, ik snap dat. Alleen, ik kan me heel goed begrijpen dat als jij als kind of kleinkind... iets hoort en je denkt, oh, laat oma maar praten of laat mama of papa maar praten. Dat is heel mens eigen. Dus als dat over het geloof gaat, of over werk, of over die ene buurvrouw, dan zit het allemaal op dezelfde lijn. En dan komt dat besef dus niet
3: naar
2: binnen.
3: Maar wat ook
2: en dat
3: spreekt...
2: Is zonde, en toch maar is wel begrijpelijk.
1: Heel vaak uitvaarten. Kinderen die helemaal niet kerk zijn, dan neem ik ze niet kwalijk, want niemand heeft ze meer aangereikt onderhand. Mm-hmm. Maar als je dan een gewone uitvaart doet... En achteraf op de koffietafel, ze vinden het allemaal prima, ze vinden het mooi. En zonder dat je allemaal foto's moet laten zien, dan moeten ze maar ergens anders doen. Want het past gewoon niet bij ons.
3: Nee.
1: Ik heb een keer een huwelijk gehad. En die wouden allemaal echt hele vreemde muziek, meer popmuziek en zo in die mis. Ja,
3: het is een nacht van Guus Meeuwis.
1: Ja, ja. En ik zeg, want het werd een beetje gedoe. Ik zeg, ik vind het goed, maar onder één voorwaarde... dat het kerkkoor op jullie huwelijksfeest Gregoriaans komt zingen de hele avond.
3: Ja.
1: En nou ja, en toen viel het kwartje een beetje en toen was het probleem ook voorbij. Dan moet ik geen ruzie gaan maken natuurlijk. Maar dit is soms niet duidelijk te maken dat het niet past.
3: Ja.
1: Ze zijn een beetje kerkvreemd geworden.
3: Maar om zo terug te komen op dat vorige, want inderdaad met dat ze het niet kunnen weten, die snap ik inderdaad. Maar wat je ook zag in dat huis van die oma, om dat terug te pakken, dan zag je boven iedere deur hing een crucifix. Aan iedere muur hingen minimaal 4 iconen, weet je wel.
2: Ja.
3: En dan zouden die kinderen daar thuis komen. Kijk, jij weet het natuurlijk niet, want je bent er niet thuis geweest, maar die kinderen wel. En je komt daar thuis en dan is het van, goh, zou oma islamitisch zijn geweest?
2: Het was vrij overduidelijk.
3: Precies, het is heel duidelijk, ja.
2: Dan is het inderdaad zonde dat ze dan niet misschien even het kwartje ergens liet vallen van oké, laten we misschien maar eens toch die ede priester waar oma altijd naartoe ging.
3: Ja.
2: Heeft ze een keer met u daarover gesproken? Dat inderdaad, dat is wel jammer dat dan... Misschien is dat wel gebeurd, maar als dat niet is gebeurd, dan is dat echt jammer. Want als je een huis vol met kruisen ziet hangen, dan denk je van, nou, misschien moeten we maar iets met dat geloof gaan doen.
3: Ik heb een wijspriester ooit horen zeggen, al onwetend zondig men niet... daar komen er veel te veel mee weg tegenwoordig.
2: Ja,
3: dat is ook.
1: Ik weet niet wie dat zegt.
3: Ja, dat dacht ik al dat u dat wist. Ja, maar dat is wel zo. En het is ook echt heel treurig. Ik heb wel een keer een tegenovergesteld. Nou hoop ik niet dat er een fatwa uitgesproken wordt. Maar er was één jongen in een gezin en die was tot de islam bekeerd. En die heeft dus uiteindelijk wel van een atheïstische familie één jongen islamiet geworden en die heeft wel een islamitische begrafenis gehad. Dus dan denk ik van, pak die gemeenschap, om dat zo maar te zeggen. Ik wil niet gemeente zeggen, want dan krijg ik het weer de wind tevoren. Maar dan pakken die dat gewoon beter aan? Of is dat, ik weet het niet,
1: Ja, die zijn er gewoon duidelijk in.
3: Ja, denk het wel.
1: En dit is gewoon helder hoe het zit. En wij houden er veel te veel rekening met emoties. Mensen zonder emoties zijn ook niet het meestal de aangenaamste mensen, maar emoties die erover, als er een strijd is tussen het verstand en de emotie, ik kies voor het verstand.
3: Ja,
1: dat scheelt een hoop.
3: Het scheelt een hele hoop, inderdaad, ja.
1: Alexander zit zo zwijgend te kijken. Wat denk je er allemaal over?
3: Hij zou al heel de tijd handgebaren maken. Ja. Dus,
6: wat zo mooi is met bijvoorbeeld de Trinitaanse liturgie, een uitvaartmis, een requiemmis, kan altijd gehouden worden, zelfs zonder het lijk. Dus stel voor, men denkt achteraf, we hebben oma gecremeerd met een Dela PowerPoint. Ja, dat is misschien toch niet de bedoeling.
3: Dela PowerPoint.
6: Ja, die vind ik het zo zeggen. Een tante van mij, die had inderdaad een keer zo'n Dela PowerPoint.
3: Ja.
6: Was niet per se heel katholiek, maar wel van oudsher.
3: Ja.
6: Sprak altijd met enige lof over. Nou, die heeft niks gekregen.
3: Ja.
6: Echt, die kreeg inderdaad zo'n verschrikkelijke PowerPoint in een lelijke plek. Nou,
3: Toen
6: ben ik naar een hele vriendelijke pastoor gestapt. En daar hebben we een requiemmis voor gehouden.
3: Ja.
6: Een lege kist neergezet. Belde eroverheen, dat is het zwarte kleed.
3: Ja.
6: En dan vervolgens hou je nog steeds dezelfde uitvaartliturgie met dezelfde aflaten voor de persoon.
3: Ja.
6: Dus dat is heel mooi.
2: En dat je kunt eigenlijk met z'n tweetjes gedaan dan? Of
6: ja, dus de missen die deed natuurlijk. Hè? De requiemmissen en dan vervolgens de absoluten over de lege kist.
3: Ja.
6: Wat mogelijk is in die oude liturgie.
1: Met de lege kist kun je ook achterwege laten, neem ik aan.
6: Ja, dat kan ook.
3: Ja.
6: Voor een absolute maakt het net wat makkelijker.
3: En een volle kist kan dus ook gewoon, hè? Dat is,
6: ja, precies. Ja, maar
3: gewoon,
6: stel voor, je denkt achteraf van, we hebben oma toch iets geschonken wat eigenlijk niet de bedoeling was.
3: Ja.
6: Dan kan dat achteraf altijd.
3: Ja, precies.
1: Ja, vorig jaar was er een uitvaart van een hele katholieke man, maar die had zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. En die dachten dat er daarom geen uitvaart kon zijn. Ik zeg, dat kan natuurlijk heel goed. Je hoeft er niet bij aanwezig te zijn als het dode lichaam. Uiteraard. En dat hebben we het ook gewoon gedaan.
3: Ja, kijk eens aan.
2: Goeie kaart om te hebben als katholiek.
3: Maar dat mag ook, want ik dacht dan juist dat je het orgaandonatie bijvoorbeeld ook niet mocht. Maar,
1: ja, maar dat is wat anders. Dat is als, want dan leef je eigenlijk nog. Dat is het grote punt. Maar je lichaam, het dode lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, dat is een ander verhaal.
3: Dat mag wel.
1: Om onderzoek te doen. Niet, dus het gaat niet over orgaandonatie of wat dan ook.
3: De microfoon wat dichterbij houden.
1: Oh ja.
3: Ja, maakt niet uit.
1: Je wil een borrel hebben? Of
3: nee. Dat is,
6: ook lekker.
2: Nee, helemaal niet hoor.
3: Nee, daar ben ik heel braaf in. Voordat mensen het rare idee krijgen thuis. Maar...
1: Nee, hij is de hele sobere vanavond. Dus dat is heel goed, Remo. Is een goed voorbeeld voor ons. Of eigenlijk niet.
6: De rest van ons geniet van de cognac waarop staat VSOP, zoals dat betekent.
1: Voor 's avonds op de pastorie.
6: Ja, exact.
3: Ja, als we sigaar opgestookt hadden, had ik wel meegedaan.
2: Dat doen we een andere keer.
1: De volgende keer mee.
3: Ja, dat is goed. Gaan we in de tuin deze aflevering opnemen. Ja. Tegenwoordig kan het, want we hebben een mobiele studio, dames en heren.
2: Ja.
3: Het is fantastisch. En ze hebben de aparte keuze gemaakt om mij aan de knoppen te zetten. Dus ik kan gewoon bepalen wat er vanavond niet wel en niet gecensureerd wordt. Dus
1: we hebben er alle vertrouwen in.
3: Gelukkig. Ja. Nee, dan is het goed. Ja, we hebben nog 3 minuten over. En ik denk dat de batterij dadelijk weer uit gaat vallen. Maar het lijkt mij verstandig dat we afsluiten met een gebed. Is dat misschien verstandig?
1: Dat hebben we de vorige keer verzuimd, dus dat kunnen we nu wel doen. Hè.
3: Ja, helemaal goed.
1: In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
3: Aan. Microfoon bij je mond.
1: Heer, zegen ons en zegen vooral ook die deze uitzending mogen horen. Zegen allen dat ze nader tot u mogen komen, Heer. Want dat is toch uiteindelijk waar alles om gaat. Het zielenheilen, het salus animarum, dat is uiteindelijk het enige waar het om draait. En mogen onze uitzendingen daar een kleine bijdrage aan leveren. Zoals ook de alle andere uitzendingen van Radio Maria. Laten we maar eindigen met het gebed van Jezus zelf. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij van onze schuld vergeven.
6: En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
1: De goede God zegen alle luisteraars, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: Remo, dank voor de techniek.
3: Ja,
6: gracias. Helemaal naar de knop.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Dag beste luisteraar van Radio Maria. Van harte welkom voor weer een nieuwe bijdrage van het programma Het Inzicht. Een thema dat vandaag meer dan ooit ter discussie staat, is dat van het celibaat. Meer bepaald het verplichte celibaat voor priesters en kloosterlingen. Het wordt in verband gebracht met het wereldwijde seksuele misbruiksschandaal dat de kerk sinds geruime tijd treft. Onterecht, overigens, zoals uitgebreid onderzoek heeft aangetoond. Er klinkt meer en meer de roep, ook in België, om het verplichte karakter van het celibaat af te schaffen. Het zou archaïs zijn, van vervlogen tijden. Iets wat niet meer past in de huidige context van herwonnen seksuele vrijheid sinds de 60er jaren van vorige eeuw. Toch houdt de kerk vast aan haar standpunt. En er zijn hiervoor grondige redenen. Hierover wil ik het vandaag graag hebben. En ik zal dit doen aan de hand van twee bronnen. Enerzijds een getuigenis van een bekeerling die zichzelf een pelgrim van God noemt en die na een erg liederlijk leven en een diepe bekering in 1972 zijn celibaatsgelofte heeft afgelegd in de handen van zijn kardinaal. Hij is monnik en diaken geworden. Zijn beschouwing over het celibaat, dat hij gewijde liefde heeft getiteld, dateert van 1974, maar hij is sindsdien trouw gebleven aan zijn engagement. Daarna zal ik putten uit een prachtig boekje dat de titel draagt Chastity, Reconciliation of the Senses, Kuisheid, Verzoening van de zintuigen. Dit boekje is geschreven door de Cisterciënzer monnik, maar nu Noorse bisschop Erik Varden. Hoewel hij het zelf zo niet benoemt, gaat het eigenlijk om een pleidooi voor kuisheid. Zelfs niet alleen voor priesters en religieuzen. Trouwens, diezelfde gedachte zal ook klinken in het getuigenis van de pelgrim van God. Ik zal uit de tekst van Erik Varden putten om gedachten die de pelgrim van God heeft neergeschreven te verdiepen en te kaderen. Varden schrijft eveneens als een man die zich geëngageerd heeft om kuis te leven en het celibaat te omhelzen. Over dergelijke dingen moet inderdaad in de eerste plaats gesproken en geschreven worden door mensen die deze levenswijze ten diepste beleven. Varden meent ook dat het christelijk geloof integraal moet besproken worden, zonder uitstelgedrag of compromissen. Tezelfde tijd moet het uitgelegd worden op een manier die begrijpelijk is voor mensen die het niet volledig of verkeerd begrijpen. Persoonlijk meen ik dat het celibaat inderdaad een thema is dat vaak onbegrepen is. Laten we samen op zoek gaan naar het diepe levensmysterie dat erachter schuilgaat. Nu eerst de tekst van de pelgrim van God. Ik wil het hebben over een mysterie dat velen intrigeert, maar weinigen werkelijk begrijpen: de gewijde liefde. Sommigen noemen het celibaat ter wille van het Rijk der Hemelen, anderen spreken over kuisheid in plechtige belofte of een staat van maagdelijkheid. Maar achter al deze namen schuilt hetzelfde diepe levensmysterie. Dit mysterie overstijgt de menselijke krachten. Het is een werk van de geest die door het geloof in de mens het aardse transformeert en bevrucht zonder het te vernietigen, maar het juist te overtreffen. De geest zuivert en heiligt alles wat hij aanraakt. Dit werk is als een afdruk van God in de mens, een teken van totale toewijding en zelfgave aan God alleen. Het is een teken voor alle mensen dat zowel de heiligheid van de levende God als de wonderbaarlijke kracht van zijn woord openbaart. En dit teken zondert de mens af
op grond van een keuze van de geest, met het oog op een taak die de menselijke mogelijkheden te boven gaat. De staat van maagdelijkheid is tegelijk een aankondiging en een begin van het komende koninkrijk. In dat koninkrijk zullen alle mensen in het vuur van de geest maagdelijk zijn, zoals de engelen. Het is dus een profetische roeping die in de kiem het hele mysterie van de toekomstige tijden bevat. Het is nauw verbonden met het mysterie van de Heilige Geest. Want men kan de wegen van de geest alleen betreden door het aardse te overstijgen, zonder het echter te ontkennen. Deze genade wordt alleen gegeven aan hen die er kunnen begrijpen en die uit vrije wil en definitief afstand doen van bepaalde werken om toe te staan dat de werken van de geest in hen volbracht worden. Dit charisma is wellicht het edelste van alle gaven. Op een dag zal het gedeeld worden met alle mensen, bij de opstanding, onder de scheppende adem van de geest. Dan zal deze gave voor iedereen een bron zijn van vruchtbare vreugde en onaantastbare jeugd, die een diepe gemeenschap van intimiteit en liefde zal vestigen in de zuiverheid van de geest. Maar in onze huidige tijd wordt dit charisma ervaren als een offerande van lofprijzing. Toch is het celibaat in de eerste plaats niet gebaseerd op verzaken, maar op een levenskeuze. Want wie als maagd leeft, man of vrouw, doet geen afstand van de menselijke liefde in zijn hart. Integendeel, hij heeft beloofd al de tederheid van zijn hart en deze immense behoefte om lief te hebben of bemind te worden, te reserveren voor één enkel wezen, uniek in de wereld, dat waarachtig mens is en tegelijk waarachtig God. Het is een eeuwige en heilige verbintenis die zo'n man of vrouw in de integriteit van hun zijn met de ander verenigt. Dit mysterie is zeer groot. En God is de auteur ervan. Hij laat zijn genade zegevieren, zelfs waar hij alleen maar ellende en menselijke zwakheid aantreft. Het wezen dat aan de Godmens gegeven is, moet maagd zijn of opnieuw maagd worden, om zijn levenskrachten te reserveren voor hem alleen die hem geschapen heeft. Als de maagdelijkheid een teken is van een totale verbondenheid aan Christus, is het dan niet logisch dat de priester, wiens hele leven gewijd is aan de dienst van het evangelie en de eucharistie, zelf deelneemt aan dit mysterie van genade? Dit is precies wat Christus verlangt van allen die hun leven uitsluitend willen wijden aan de verkondiging van het evangelie en de komst van zijn koninkrijk. Want het is niet in de eerste plaats door hun levensstaat, meer nog dan door hun woorden, dat deze verkondiging moet plaatsvinden. Nemen niet allen die het heilige naderen op een of andere manier deel aan zijn stralende heiligheid? Er is niets heiligers in de kerk dan het eucharistisch lichaam van Christus. De priester wordt door roeping en genade geleid om de woorden uit te spreken die allen die hem naderen heiligen, net zoals hij de woorden moet uitspreken die het brood en de wijn van het altaar heiligen. Deze heiligheid kan niet anders dan zijn hele persoon weerspiegelen. Hij wordt gewijd met een bijzondere genade, gemerkt met een teken, zowel in de ogen van God als in de ogen van de mensen. Door een man als priester aan te stellen, heeft God met hem een definitief verbond gesloten dat niets van Gods kant kan verbreken. Dit verbond is niet afhankelijk van de mens, maar van de kracht van God die van die man een priester maakt voor altijd.
Hij blijft voor altijd getekend door het zegel van de Heilige Geest. Dit scheppende woord bereikt hem niet alleen in zijn bestaan, maar ook op het niveau van zijn diepste zijn. Het is een soort tweede schepping die in de man tot stand komt. Hij wordt voor altijd getekend met een onuitwisbaar teken. Dit zegel van de Heilige Geest is de afdruk van Gods hand op en in de mens. Christus zelf heeft, na het hele menselijke bestaan gedeeld te hebben, tot en met lijden en dood, bewust in de staat van maagdelijkheid willen leven. Hij had een ware moeder, maar hij wilde geen echtgenote. Niet omdat het huwelijk onwaardig zou zijn. De liefde tussen man en vrouw, zoals God het gewild heeft, is het hoogtepunt van de schepping. Het huwelijk is waarlijk iets heiligs dat de kerk tot sacrament verheven heeft. Maar Christus wilde zich uitsluitend volledig toewijden aan de liefde voor zijn Vader, om die zelf te beleven en aan de mensen te openbaren. Is het dan niet normaal dat zij die zich aan de persoon van Jezus en zijn evangelie toewijden, dezelfde paden bewandelen als hun Heer en Meester? Dat dit de menselijke mogelijkheden te boven gaat, wat is daar verrassend aan? Want het plan van de eeuwige maagdelijkheid plaatst de mens boven het aardse in het mysterie van de geest, om in het hart van de mensheid het ware bovennatuurlijke leven te verwekken. Als het soms pijnlijk is om in deze levensstaat te blijven, laat men dan bedenken dat wat onmogelijk is voor de mens, altijd mogelijk is voor God. In het mysterie van de maagd Maria, moeder van God, heeft God ons het teken gegeven van zowel de mogelijkheid van maagdelijkheid als van de verbazingwekkende vruchtbaarheid ervan. Deze voorbestemde vrouw, die moeder was, bleef toch maagd in de integriteit van haar vlees, want niets is onmogelijk voor God. Gezegend zijn daarom zij die tot het einde toe geloofd hebben in de wonderbare kracht van het woord van God. Van alle charisma's hebben zij het meest kostbare ontvangen. Door de broosheid van het aardse wordt het verbazingwekkende mysterie van de geest volledig vervuld. Tot daar de prachtige woorden van de pelgrim van God.

Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, de thema's maagdelijkheid, kuisheid, celibaat liggen vandaag erg gevoelig, ook bij sommige herders van de kerk. Verplicht celibaat wordt in verband gebracht met het wereldwijde misbruiksschandaal in de kerk. Onterecht, overigens. Er klinkt meer en meer de roep om het verplicht celibaat af te schaffen. Maar het celibaat is een thema dat vaak onbegrepen is. Voor de pauze luisterden we naar een beschouwing over het celibaat van een bekeerling die het al decennia lang beleefd heeft. Hij heeft het over gewijde liefde. Maar laten we nu luisteren naar de aanvullingen van de Noorse monseigneur Varde. Hij begint met te zeggen dat een christelijke visie op kuisheid, als die oprecht is, niet simplistisch is. Ze omarmt vastberaden de complexe volheid van onze menselijke conditie, maar evenzeer de goddelijke vervulling waartoe die natuur geroepen is. De christelijke visie op wat het betekent om seksueel te zijn en dus bij uitbreiding wat het betekent om kuis te zijn, veronderstelt een specifieke visie op wat het betekent om mens te zijn. Om die visie te achterhalen, keren we naar de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. De eerste christenen lazen deze protologie, dat is het verslag van het ontstaan van de wereld, aandachtig. De tekst spreekt over de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God. Sommige kerkvaders stelden zich deze gelijkenis voor als een mantel van glorie. De naaktheid die Adam en Eva na de zondeval plotseling verbijsterde, stond voor het verlies van deze mantel. Onze eerste ouders probeerden die naaktheid te verbergen door zich met vijgenbladeren te bedekken. De spreekwoordelijke vijgenbladeren waren echter maar een schamele oplossing. Aan het einde van Genesis 3 wordt ons verteld dat God, voordat hij hen uit het paradijs verdreef, ik citeer, voor de mens en zijn vrouw kleren van huid maakte en hij deed hen die aan. Genesis 3, vers 21. Dit is theologie in beelden. In de volgorde van aankleden, uitkleden en opnieuw aankleden vonden de vaders een hermeneutische, dat is een verklarende sleutel tot de menselijke ervaring. We kunnen die sleutel met succes in een van onze eigen verroeste hangsloten uitproberen. Maar eerst iets over de mens die geschapen is naar Gods beeld. In Genesis 1, vers 26 lezen we: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Dit vers is waarschijnlijk de meest bestudeerde passage uit de Schrift. Wijzen, zowel Joden als Christenen, hebben er zich eeuwenlang over gebogen en elke lettergreep, letter en leesteken ontleed. Toch onthult zelfs een vluchtige kennismaking met het Oude Testament dat God geen beeld heeft. Hoe kan God dan zeggen dat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld? Het woord beeld moet wel verwijzen naar iets heel anders dan het bezitten van een specifieke vorm. Het fundamentele punt van Genesis 1 is dat God de natuur overstijgt. Daarom is hij vrij, onbegrensd door de wetten van de natuur. Door de mens naar zijn beeld te scheppen, gaf God ons een soortgelijke vrijheid en stelde ons in staat zelf creatief, zelf scheppend te zijn. Toch zagen de kerkvaders een verdere ontologische dimensie in deze formule. Ze vonden er een verklaring in voor het potentieel dat de mens in zich draagt. Onze voorouders in het geloof
hadden een beter begrip van wat de zin geschapen naar ons beeld zou kunnen betekenen. Ze kenden veel van de schrift uit hun hoofd. Ze wilden graag de Bijbelse betekenis van het woord beeld begrijpen. Christenen, zegt Paulus, moeten weten dat ze uit de duisternis zijn opgewekt door de enige Zoon van de Vader die het beeld is van de onzichtbare God. Brief van de Colossenzen, eerste hoofdstuk, verzen 12 tot 15. Christus is het beeld van God. Nu is het niet langer abstract. De mens die naar ons beeld gemaakt is, bestaat van nature in de Zoon. De mens wordt van meet af aan gezien als een verwijzing naar de incarnatie van de Zoon. Nog sterker, het beeld waarnaar de mens is gevormd is een trinitair beeld, verwijzend naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is relationeel van aard. Het beeld van God leeft in ons, maar nog als een gevoelde onvolmaaktheid. Mens zijn is bestaan met het gevoel van een afwezigheid die opgevuld moet worden. Daarom verlangt de mens ten diepste, zelfs als hij zich dit niet bewust is, naar vereniging met God. Alleen in het licht van dat verlangen krijgen onze kleinere verlangens zin. Hoe zit het dan met het aan- en uitkleden en opnieuw aankleden van Adam en Eva? Hierover bestaat een prachtige midrash, de Cave of Treasures, de grot der schatten. De grot der schatten werd geschreven in het Syrisch en bestaat al sinds de 4e eeuw. Bijna niemand leest het nog, tenminste niet in het Westen. Een Engelse vertaling werd begin 20e eeuw gepubliceerd. Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat de heilige Ephrem de tekst van de grot uit zijn hoofd kende, zelfs voordat zijn christelijk geloof zich had gevestigd. Alleen zo kon hij het gebruiken zoals hij in al zijn werken deed. We hebben met de grot hier een tekst voor ons die een bron was voor enkele van de scherpzinnigste geesten van de kerk. Zoals ik al zei, is de grot een midrash. In de rabbijnse traditie duidde een midrash op een interpretatiemethode die verder gaat dan de letterlijke betekenis van de schrift, namelijk het onderzoeken van de tekst in elk aspect, waarbij elke druppel betekenis eruit wordt geperst om deze essentie toe te passen op de behoeften van gelovigen. De grot der schatten gaat over het leven en het leven na de dood van Adam, de eerste mens. Zijn leven is een model voor ons bestaan, het jouwe en het mijne. De tekst biedt een overzicht van de wereldgeschiedenis van het begin van de schepping tot Christus' opstanding. Adams verhaal wordt verteld in termen van metaforen van kleding, van een reeks kledingstukken die aan- en uitgetrokken worden. Dit is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Als we goed kijken, zien we dat het motief van kleding centraal staat in de eerste drie hoofdstukken van het boek Genesis. We denken vaak alleen maar aan Adams zelfgemaakte vijgenbladeren. Maar dit is slechts één van de kledingstukken in het verhaal. Hoe dan ook, Adam en Eva waren op de een of andere manier gekleed, want hoe zouden ze anders, nadat ze gezondigd hadden, kunnen ontdekken dat ze naakt waren? De Syriërs interpreteerden deze oeroude kleding in het licht van de psalmen, waarin onze Bijbel in psalm 8, vers 6 staat: niet veel minder dan een engel hebt ge hem geschapen, hem gekroond met luister en eer, staat in het Syrische Oude Testament: met glorie en eer hebt u hem bekleed.
De Syrische kerkvaders vonden in dit werkwoord een verwijzing naar de oorspronkelijke onschuld van Adam en Eva. Zo ontstond een prachtig beeld, dat van de gewaden van glorie die onze ouders aanvankelijk droegen. We krijgen een reeks van gewaden voorgeschoteld, dramatisch getimed, met verwijzingen naar kledingstukken uit een garderobe. Van oorspronkelijke gloriekleding, via het trauma van naaktheid, tot de kunstgreep van schorten van bladeren, tot door God gemaakte kledingstukken van huid. Toen de Heer zijn voornemen verkondigde om de mens naar zijn beeld te scheppen, beefden de engelen. Ze werden bevangen door angst bij de gedachte dat ongeschapen pracht in een geschapen wezen zou huizen. Zelfs voordat Adam gevormd werd, riepen de engelen uit: een groot wonder is ons vandaag verschenen, de gelijkenis van God onze Schepper. Alleen al de gedachte was ontzagwekkend. Toen God de mens met zijn rechterhand vormde, schiep hij hem uit de vier geschapen elementen: warmte en koude, droogte en vocht. Hij deed dit zodat alle dingen door middel van deze elementen aan de mens onderworpen zouden zijn en een doel via hem zouden tonen. De verheerlijking van Adams eerste glorie blijkt uit het contrast met wat volgt. De gebeurtenissen van de zondeval, ons wel bekend, worden zonder melodrama verteld in de Midrash. Daardoor wordt de objectieve tragedie duidelijker. Het is niet zozeer Adams schuld die naar voren komt, dan wel zijn existentiële armoede. Hij ziet dat wat hij als vanzelfsprekend beschouwde, namelijk vertrouwdheid met God, het glorieuze gewaad, heerschappij over de schepping, hem niet toekwam. Het was pure genade, nu verloren door zijn eigen verraad. Ongehoorzaamheid verbrijzelde de levensschenkende vertrouwensband die zijn reddingslijn naar het goddelijke was. De gevallen Adam merkt dat hij gereduceerd is tot de elementaire natuur. Hij wordt aangetrokken tot de aarde, tot de dood, tot het graf. Dat is de oorzaak van zijn schaamte, dat hij zich zo ver heeft verlaagd onder de waardigheid die hem oorspronkelijk toebehoorde. Zijn eens zo schitterende lichaam is een lichaam van verdriet geworden, gebukt onder behoeften en hartstochten. Zich bedekkend met vijgenbladeren, streeft Adam ernaar decorum te bewaren, maar belangrijker nog, hij verbergt zich. In het verhaal van Adams val, dat het westerse bewustzijn heeft gevormd, lijkt het verhaal daar te eindigen. Maar niets is minder waar. Zelfs voordat Adam voor het bedrog van de slang viel, wordt ons verteld: God wist vooruitziend dat Satan een plan had gesmeed. Dus plaatste hij Adam van tevoren in zijn genade, zoals de gezegende David zingt: O Heer, U bent onze toevlucht geweest. De Grot der Schatten schrijft aan de relatie tussen God en de mens een tweede oorspronkelijke dimensie toe. Een dimensie die verder gaat dan, maar toch de bekende tweedeling van eerste onschuld versus latere schuld bevat. De waarheid van de Adam die we in deze tekst tegenkomen wordt niet adequaat gedefinieerd door de zondeval. De zondeval zelf wordt op mysterieuze wijze vastgehouden door genade. Deze betekenis wordt episch naar voren gebracht wanneer de tijd aanbreekt dat Adam uit het paradijs wordt verdreven. Eeuwenlange moralistische prediking heeft ons eraan gewend gemaakt God boos te zien en Adam eruit te schoppen. De traditie van de grot
schetst een ander beeld. Hier wordt Adam met troostende woorden naar de poort van Eden geleid. God treurt om het afscheid, maar spoort Adam aan niet te wanhopen. Want, zegt hij, ik zal je terugbrengen naar je erfdeel. Zie hoe lief ik je heb gehad. Om jouwentwil heb ik de aarde vervloekt, maar jou heb ik voor de vloeken behoed. Omdat je mijn verbod overtreden hebt, ga dan weg, maar wees niet bedroefd, want wanneer de tijd vervuld is, zal ik je mijn zoon zenden, en door mijn zoon zal je redding bewerkt worden. Een latere Arabische vertaling voegt eraan toe: ik heb je bekleed met mijn barmhartigheid. De door God gegeven kledingstukken van huid zijn een bedekking van barmhartigheid, een sacrament van vriendelijkheid. Hoewel ontdaan van glorie, gaat Adam verder gehuld in gratie. Dit gewaad zal hem de troost en kracht geven die hij nodig heeft om te werken en te zwoegen in afwachting van verlossing. Het beschermt Adams huidige bestaan en beschermt zijn iconische natuur in een omgeving van vervreemding die de wereld buiten Eden is. De belofte van verlossing zal de ballingschap van de mensheid verlichten. Vanaf het begin, zo wordt Adam verteld, moet je van mij weggaan, maar ik zal je terugbrengen. God is voor hem een toevluchtsoord. Hij kan zijn hoofd hoog houden, niet uit trotse zelfverzekerdheid, maar uit Gods verzekering van liefde. Hij is een drager van hoop, de heroud van een verbond van genade. In de Grot der Schatten wordt het levensverhaal van Adam na zijn wegzending uit de tuin van Eden heel uitvoerig verteld. Ik zou het hier ook graag willen doen, maar dat zou ons te ver brengen. Enkele accenten wil ik eruit pikken, omdat ze belangrijk zijn om de samenhang tussen het getuigenis van de pelgrim en het pleidooi van Monseigneur Varde om gewijde liefde te kunnen begrijpen. Adam heeft Gods genade gekend. Zijn taak en de taak van zijn nakomelingen zal zijn om die paradijselijke genade als een beschermend firmament over de wereld te brengen. Eenmaal verdreven uit Eden, vestigt Adam zich aan de rand van de berg een stukje verderop. God wijst hem daar een grot aan. Het moet voor hem een plaats van aanbidding en wachten zijn. Hier sterft Adam en wordt hij begraven nadat hij zijn zonen eerst heeft opgedragen een door God gegeven bevel op te volgen. Wanneer ze in de toekomst de berg verlaten, mogen ze Adams beenderen niet achterlaten. Ze moeten zijn lichaam meenemen en het herbegraven in het midden van de aarde, waar de redding van de mens zal worden bewerkt. Het midden van de aarde, waar Adam begraven zou worden, is natuurlijk Golgotha. In Noord-Europa is het gebruikelijk dat afbeeldingen van de gekruisigde een schedel onder het kruis tonen. Die schedel is niet zomaar een schedel. Het is die van Adam, die de aanraking van Gods handen had gekend en met glorie was gekroond. Toen bloed en water uit Christus' zijde druppelde, lezen we in de grot, stroomden ze in Adams mond. Gods belofte werd vervuld. Adam werd gered na millennia te hebben gewacht. Door een besluit tot restitutie, opgesteld in het bloed van Christus, werd hij bevrijd uit de kerker van de dood. Op dat moment kon het kleed van huid worden afgeworpen. De mantel van glorie was beschikbaar om de mensheid opnieuw te bekleden.
Als het verhaal van Adam zo zorgvuldig wordt verteld, komt dat omdat zijn verhaal het onze is. Monseigneur Varde wil zijn reflectie op kuisheid graag baseren op het verhaal van een waardige mens, goddelijk versierd, vervolgens ontdaan van glorie, gereduceerd tot een staat van verward verlangen, altijd meer verlangend dan het aardse leven kan bieden, maar toch in staat, zelfs te midden van doornen, momenten van uitbundige vreugde te kennen, huiswaarts kerend, of men nu weet waar thuis is of niet, bekleed met genade. Steunend op dit diep bijbelse verhaal, suggereert Varden dat de heelheid waartoe een kuis ideaal zou leiden, niet in strijd is met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. Het nastreven van integriteit is zelden eenvoudig. Het kan ons door belangrijke spanningen heen leiden. Toch is het een essentiële optie. Een optie die een goede kans maakt om geluk te brengen. In de taal van Deuteronomium staat het voor de keuze voor het leven, niet voor de dood. Op het eerste gezicht lijkt de antropologie van de Grot der Schatten misschien voluntaristisch en overdreven positief, van glorie tot glorie. We hebben echter de diepte opgemerkt die tussen oorsprong en einde te peilen valt. De Adam die we ontmoeten is verantwoordelijk. Hij draagt verantwoordelijkheid. Zijn verhaal heeft de dichtheid van een werkelijk geleefd leven. Hij draagt het teken van de zondeval, jazeker, maar hij herinnert zich ook de geuren van het paradijs. En hij is bekleed met genade. Dit is het cruciale inzicht. Hoe meer we ons ervan bewust zijn dat we bekleed zijn met genade, hoe serener we met onszelf kunnen leven, met onze verlangens en tekortkomingen, tegenstrijdigheden en hoop. Genade geeft ons de moed om te herinneren en vooruit te kijken. Het maakt vergeving mogelijk, geeft kracht voor mededogen, voedt hoop. De christelijke missie is om genade te verspreiden, om er geen uithoek van de wereld onberoerd door te laten. De Adam die we beschouwen, in wie we onszelf zien, is tegelijk een leraar van de waarheid en een getuige van genade. Hij ontrafelt de volheid van onze menselijke staat in al zijn tragiek en glorie. Van deze twee is het laatste aspect het meest cruciaal. Zijn verlangen is op Jezus gericht, zelfs voordat hij weet wie de beloofde redder is. Hij kan ons bij de hand nemen, want hij weet waarheen we op weg zijn.

zegt over het celibaat, ook wel gewijde liefde genoemd. De Noorse monseigneur Erik Varden breekt in zijn boekje Chastity een lans voor het celibaat. Zijn beschouwing biedt een mooie verdieping en uitweiding aan hetgeen de bekeerling, de pelgrim van God, rond dit thema neergeschreven heeft. Aan de hand van een prachtige midrash legt monseigneur Varden ons uit dat de heelheid waartoe een kuis ideaal ons zou leiden niet in strijd is met onze natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Dat hoorden we voor de pauze. De katholieke moraaltheologie kwalificeert bepaalde neigingen en gedragingen als objectief ongeordend. Het klinkt misschien hard. In normale taal betekent ongeordend dat iets verkeerd wordt samengevoegd. Wie durft zich zo'n oordeel over een ander te vellen? In de theologie heeft de taal van orde en wanorde daarentegen een andere betekenis. Het is belangrijk om deze woorden werkelijk te verstaan zoals de kerk ze bedoelt. Laten we beginnen bij het scheppingsverhaal. God schept de kosmos. Hij schept daarbij orde uit wanorde. De grondbetekenis van kosmos is orde. In het begin maakte de menselijke natuur volmaakt deel uit van deze volmaakte orde. Deze was gericht op het eeuwige leven en de manifestatie van Gods substantiële genade. Man en vrouw, schepselen van stof, waren bekleed met heerlijkheid, geroepen om transcendentie in de schepping te brengen en te leven in een spanning die aarde en hemel, het materiële en spirituele rijk, verenigt. Niet alleen in hun ziel en geest, maar ook in hun lichaam. Hun bestaan zelf had een verenigend priesterlijk karakter. De mens werd uitgenodigd om voor de zaligheid te kiezen, wat betekende dat hij ook de vrijheid had om die te verwerpen. Zijn priesterlijke offer lag in de ordening van zijn vrije wil volgens Gods roeping. De beslissing van de mens om ongehoorzaam te zijn, om zich te laten leiden door begeerte in plaats van door vertrouwen in Gods gebod, verstoorde deze orde. In Romeinen 5e hoofdstuk, versen 12 tot 19, schetst Paulus een keten van oorzaken en gevolgen die de oorspronkelijke kosmos in de war schopt. Deze keten begint vanuit ongehoorzaamheid, een perversie van de wil die de mens ertoe aanzet een koers te kiezen waarvan de kwalijke gevolgen hem bekend zijn. God had verklaard dat hij zou sterven als hij zich niet zou houden aan het enige gebod dat hem in ede was gegeven. Adam was een rechtstreeks pad gewezen dat hem op een rechte, vreugdevolle reis door het leven zou voeren, van de tijd tot de eeuwigheid, zonder onderbreking, waardoor hij door aanneming de status van zoon van God kon bereiken. Hij verwierp deze route, willens en wetens. Deze stand van zaken, zegt Paulus, kan in het algemeen als zonde worden bestempeld. Zonde die ons allen conditioneert, is van nature ontregelend en trekt ons weg van het doel waar we van nature naartoe zouden bewegen. Leven in deze staat van verbijstering, zegt Paulus, is de dood. Het is het tegenovergestelde van het streven waarvoor wij geschapen zijn, wat niet slechts een staat van bezieling is, maar een glorieuze, transformerende volheid van het zijn in God. Het zou duidelijk moeten zijn dat wij allemaal een leven leiden dat getekend is door wanorde, al is het alleen maar omdat wij leven met het vooruitzicht op de dood. Wanorde staat voor een heropleving van iets van die oeroude chaos waarboven de geest

zweefde om uit elementaire krachten datgene te scheppen wat goed was, is en voor altijd blijft. De catechisme spreekt over ongeordende begeerte. Deze uitte zich als lust of onkuisheid. Luxuria in het Latijn. Luxuria contrasteert met gezond verlangen in zoverre dat het niet gericht is op gemeenschap door overgave aan een ander, maar op zelfbevrediging. Voor dat doel wordt een ander mens niet als persoon ontmoet, maar gebruikt als middel tot een doel. Lust of onkuisheid, zegt de catechismus, is dus een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot. Geslachtelijk genot is moreel ongeordend wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging omwille van zichzelf zoekt. Dat vinden we in de catechismus onder nummer 2351. We staan voor een bijna universeel probleem. We zijn kwetsbaar op dit gebied. Vanuit een geloofsperspectief is de inzet hoger. De kerkvaders gingen ervan uit dat alle mensen ordening nodig hebben. De liefde in ons die ordening nodig heeft, is niet alleen van vleeselijke aard. Het kan gebeuren dat wanorde in de sfeer van fysieke passie samengaat met ordening in de hogere sfeer van naastenliefde. God, die alles van bovenaf ziet, zal deze parallele processen, die zich verbijsterend ontvouwen binnen de grenzen van één enkel leven, als een geheel beoordelen. De weg naar ordening gaat voor de meeste van ons via wanorde. Proberen we deze te omzeilen, is het risico lopen het leven te omzeilen. Je bewustzijn, zij het onbewust, van de wanorde die ik met me meedraag en toch doen alsof die niet bestaat, is illusie koesteren. Op die basis is geen enkele zinvolle relatie en geen enkel spiritueel leven mogelijk. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt, lezen we in de Galatenbrief, 5e hoofdstuk, vers 1. Is de leer van de kerk over seks en kuisheid bevrijdend? Veel mensen denken van niet. Toch iets over de betekenis van vrijheid. Gewoonlijk beschouwen we vrijheid als de ruimte om te doen waar we zin in hebben. We denken in termen van vrijheid van, niet van vrijheid tot. De Bijbelse visie op de menselijke natuur beschouwt de mens als in essentie relationeel, offervaardig en verbindend. Om die reden is het ongehinderd najagen van kortstondige verlangens geen vrijheid. Het is slaaf zijn van grillen, wat zelden blijvend geluk oplevert. Ten tweede is de vrijheid waar Paulus over spreekt van een specifieke soort, die waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. We verliezen vaak het kleed van glorie uit het oog, dat als enige de zin van onze verlangens onthult en als enige de belofte in zich draagt om ze te bevredigen. De vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt is de vrijheid om hem te volgen en de zegeningen te verkrijgen die hij voor ons in petto heeft, niet om te verdwalen in het bos. Het christelijke idee van kuisheid is onaantrekkelijk wanneer het met woede of verontwaardiging wordt gepresenteerd, een houding die de zelfingenomenheid van de aanvechters verraadt. Wat een leven bepaalt, is niet de mal waaruit het voortkomt, maar het doel waar het naartoe beweegt. We zijn allemaal geroepen, en nog meer de priesters en religieuzen, om ons leven te heroriënteren op het einddoel dat in Christus is geopenbaard. In hem wacht ons de volheid van het leven. Nergens anders. De christelijke conditie is de kunst om te streven naar het beantwoorden van een roeping tot volmaaktheid, terwijl we de diepte
van onze onvolmaaktheid peilen, zonder te wanhopen en zonder het ideaal op te geven. Het ideaal afschaffen staat gelijk aan het veranderen van kathedralen in zwembaden, aan het vervangen van Christus' persoonlijke oproep kom, volg mij, door een voorgedrukte boodschap om het rustig aan te doen, te eten, te drinken en vrolijk te zijn. Het doel waartoe we geroepen zijn, ligt altijd voor ons. Stilstaan is dodelijk. We moeten leren ons te laten dragen. De primaire ascese die een christen nodig heeft, is vertrouwen. We geven ons over in Gods handen en kiezen ervoor om ons te laten hervormen volgens zijn voornemen. Athanasius, alle in zwembaden, aan het vervangen van Christus' persoonlijke oproep, kom, volg mij, door een voorgedrukte boodschap om het rustig aan te doen, te eten, te drinken en vrolijk te zijn. Het doel waartoe we geroepen zijn, ligt altijd voor ons. Stilstaan is dodelijk. We moeten leren ons te laten dragen. De primaire ascese die een christen nodig heeft, is vertrouwen. We geven ons over in Gods handen en kiezen ervoor om ons te laten hervormen volgens zijn voornemen. Athanasius verwondert zich in zijn over de incarnatie, over christenen die het celibaat beleven. Voor hem is hun getuigenis een teken van de eindtijd. Ik vond nog vele andere mooie gedachten in het boekje over kuisheid van Monseigneur Erik Varden. Ik heb helaas niet de ruimte om ze vandaag allemaal aan te reiken. Kernbegrippen in zijn werk zijn seksualiteit en heelheid. Seksueel zijn betekent je bevinden in een staat van onvolledigheid, verlangend naar herstel. Heelheid wijst op een helende omhelzing waar we zo naar verlangen. In de taal van de Bijbel is kuisheid een functie van eenvoud van inzicht. Kuis worden betekent niet langer verscheurd worden door hartstochten en verlangens, maar ze verzoend en vervuld zien. Door creatieve spanningen tussen lichaam en geest, mannelijk en vrouwelijk, orde en wanorde, hartstocht en dood, kunnen we een nieuwe vorm van integriteit bereiken. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik. Die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, namelijk thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met hem te leven. Tot slot wil ik er nog aan toevoegen dat iemand die kuis wil leven het voor eerst en vooral moet willen. Absoluut, vastberaden willen, met het voornemen om de geëigende middelen te gebruiken en, in nederigheid, om het vallen berouwvol te aanvaarden en weer op te staan met het verlangen het weer goed te maken. Het menselijk willen volstaat hierbij echter niet. Hier is een bovennatuurlijke wilskracht nodig, een gave die God schenkt als de mens ernaar verlangt en hem erom vraagt. Maar het zal een voortdurende strijd blijven. Waakzaamheid is geboden. De liefde tot God is van kapitaal belang om kuis te leven. Alles wat een diep innerlijk leven begunstigt, is daarom een onvervangbaar middel om tot volle kuisheid te komen. Denk maar aan het gebed, het vaak ontvangen van de sacramenten, de fijngevoelige devotie tot de Heilige Maagd. Maar men mag niet vergeten dat die bovennatuurlijke middelen geen wonderen verrichten zonder beantwoording aan de genade. Het zijn evenmin magische zalfjes die een mens van zijn persoonlijke inspanning ontslaan. Beste luisteraars, ik heb vandaag gesproken over maagdelijkheid, kuisheid, het celibaat, kortom de gewijde liefde.

Het is een thema dat tegenwoordig zeer gevoelig ligt, ook bij een aantal herders van de kerk en bij sommige monniken. Misschien ligt het gevoelig omdat we niet meer weten wat de oorspronkelijke betekenis ervan is. Daarom hebben we vandaag het mooie en indringende getuigenis van een pelgrim van God beluisterd. Ook wat de Noorse monseigneur Erik Varden over dat thema in zijn mooie boekje Chastity, Reconciliation of the Senses geschreven heeft. We onthouden dat een kuis leven nodig is om de hartstochten en verlangens in ons te laten verzoenen. Nodig om een nieuwe vorm van integriteit te bereiken, van wanorde naar orde. Die integriteit heeft niet alleen de priester nodig of de monnik, die hebben we allemaal nodig om ons leven volledig vervuld te zien, thuis te komen in Gods liefde en in volledige verbondenheid met Hem te leven. De heelheid waartoe een kuis ideaal zou leiden, is niet in strijd met de natuur, maar staat voor de vervulling van de natuur. Het is een ideaal dat voortkomt uit onze genadige oorsprong en wijst naar ons bovennatuurlijk einde. De heilige Athanasius noemde celibatair leven een teken van de eindtijd. Het mysterie van de gewijde liefde hebben alle heiligen ten diepste beleefd. Zijn we niet allemaal geroepen tot heiligheid? Daarom is het ook voor ieder van ons belangrijk om dit mysterie te overwegen. Want onze werkelijke toekomst ligt in Gods koninkrijk, waar we allen zullen leven zoals de engelen, in een diepe gemeenschap van intimiteit van liefde met God en met elkaar. Zo, beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende bijdrage.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ja, het nieuwe jaar is begonnen. Of beter gezegd, het nieuwe werkjaar. Werkjaar, ik hou nooit zo van het woord. Niet dat ik niet van werken houd, maar het klinkt zo werelds. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè? September, de scholen zijn weer begonnen. Mensen die een baan hebben, die zijn bijna allemaal weer naar hun werk. En dat betekent voor de kerk vaak ook dat er weer wat meer drukte komt. In de zomer is het vaak wat stiller in de parochie. En nu begint alles stilletjes aan weer op te starten. En de sluimerende werkgroepjes in een parochie die gaan weer vergaderen. En de catechese neemt weer toe. De andere initiatieven die nemen weer toe. Bij ons in de parochie betekent dat bijvoorbeeld de filmavond of de geloofscursus die weer gaat herstarten na de zomer. En het is altijd wel een mooie tijd, want dat betekent dat we ook even kunnen gaan kijken van waar gaan we nou het komende jaar vooral aandacht aan geven. Nou, ik wil met u vandaag gaan bespreken een ontwikkeling, een tendens die we sinds een paar jaar in onze kerk toch steeds duidelijker gaan zien. Namelijk dat jonge mensen zich aanmelden voor het doopsel. Een tendens die in verschillende landen gaande is overigens, niet alleen in Nederland. En in sommige landen nog veel duidelijker zichtbaar dan bij ons, hè, zoals Amerika of Frankrijk. De landen zijn al vaker genoemd. Maar ook in Nederland kunnen we er niet meer omheen dat de interesse voor het geloof onder de jongeren echt aan het toenemen is. Nou, ik zeg wel vaker hier in de parochie dat dat vooral in de steden het geval is. En dat is ook zo, hè. De grote parochies in de steden die hebben de laatste jaren echt veel aanmeldingen voor het doopsel. Maar inmiddels zien we het ook in de dorpen gebeuren. Ja, dat gebeurt nog niet zo massaal als in de steden, maar een heel simpel voorbeeld. De parochie waar ik zelf pastoor mag zijn, een kleine parochie in Druten bij Nijmegen. Een kleine parochie, want ik ben pastoor van 5 dorpen, maar er is helaas nog maar 1 kerk open in deze parochie. Dus alleen de hoofdkerk in Druten is opengebleven. En de andere kerken die zijn al gesloten, al voor mijn komst zelfs. Dus die zijn al een paar jaar dicht. Ja, dat is natuurlijk jammer, maar aan de andere kant heeft het ook zeker voordelen. Hè, want het betekent dat alle gelovigen van de parochie in dezelfde kerk hun geloof belijden. Hè, wat natuurlijk voor de eenheid van het geloof ook wel weer heel goed is. Maar het begint op te vallen dat zelfs in een kleine parochie als de onze steeds meer jongeren open gaan staan voor het geloof. En ik wil er vandaag wat over gaan spreken, want er wordt natuurlijk heel druk gespeculeerd hoe dat kan. En dan wordt er vooral gekeken naar de oorzaak in de wereld, hè, dat er veel onrust is in de wereld, veel verwarring is in de wereld. En dat jongeren dan toch stilletjes aan weer gaan zoeken naar wat meer houvast. Nou, ongetwijfeld is dat een van de redenen. Maar ik geloof dat er ook een belangrijk deel niet zo makkelijk te benoemen is, of een belangrijke oorzaak van deze beweging eigenlijk eerder in het onzichtbare zich afspeelt. Want sommige van de verhalen, en ik ga er een paar met u delen, die komen niet alleen maar door menselijke overtuigingen of overwegingen. Soms is het ook echt zo dat jongeren gewoon geroepen worden door God, vrij rechtstreeks. Ik hoorde een tijdje geleden het verhaal van een jonge man die op zondagochtend op de bank zat, thuis. Hij zat een beetje tv te kijken. En ineens had hij voor het eerst van zijn leven een hele sterke aandrang om naar de kerk te gaan. Nou, de jongen stond op. Hij ging naar de kerk, op zondag naar de mis. En hij ontmoette daar een groepje jongeren. Hij raakte ermee aan de praat na de mis. En vanaf dat moment is hij elke zondag naar de mis gegaan. Nou, dan kun je zeggen, dat is mensenwerk in die zin dat die jongen natuurlijk een stap heeft gezet. Maar het is ook heel duidelijk Gods werk. God die blijkbaar op dit moment gewoon harten aanraakt en jongeren oproept om in beweging te komen. Nou, gelukkig maak ik dat hier in de parochie ook mee. Het zijn geen schoolbussen vol met jongeren, maar toch wel echt meerdere jongeren die zich melden. Ik ga er met u vandaag over praten. Maar ik zal zoals gebruikelijk beginnen met een kort gebedje. En ik bid vandaag het gebed van de kinderen van Fatima, wat ze geleerd krijgen door de engel van Fatima. Dat heel duidelijk gaat over de tegenwoordigheid van Jezus Christus in de tabernakels in de wereld. En waarom uitgerekend dit gebed? Nou, dan komen we al een beetje tot de inhoud van deze podcast. Omdat ik ten diepste geloof dat het juist Jezus Christus vanuit het heilig sacrament in het tabernakel, dat hij degene is die de jongeren op dit moment aan het roepen is. En ik kan dat ook staven straks. Ik kan dat ook bevestigen met een paar getuigenissen, bijvoorbeeld hier uit de parochie. Goed, eerst het gebed en dan gaan we er daarna wat langer over spreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied. En ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus. Tegenwoordig in alle tabernakels op aarde. Tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Ja, beste luisteraars, we zitten op dit moment in september 2026. Ik noem dat even omdat er soms wel eens een podcast wordt herhaald op de radio. Nou, dan weet u dat het dus in september 2026 is ingesproken. En ja, waarom noem ik dat? Omdat deze week, afgelopen week, op dinsdag, het is vandaag donderdag, maar afgelopen dinsdag, had ik zo'n prachtig voorbeeld van jongeren die blijkbaar geraakt zijn door God en die ineens, ja, toch voor mij totaal onverwachts, de kerk binnenkomen lopen. Nou, wat gebeurde er van de week? Ik had om 7 uur 's avonds de mis, dat is elke dinsdagavond. Nou, dat is maar heel rustig altijd. Er zitten maar een paar mensen in de kerk dan. En toch altijd wel heel mooi om zo met een klein groepje de mis te kunnen celebreren. Nou, na de mis had ik nog een gesprekje met een paar van de parochianen. En toen zij naar buiten liepen, kwamen er net twee jongens aangewandeld. En die liepen via de Mariakapel, want die staat elke dag altijd open. Liepen ze zo de kerk in en ze gingen een kijkje nemen. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. Ik zei net al, Druten is geen grote stad, het is een dorp. Daarom gebeurt dat hier niet zo heel vaak. Overdag lopen er wel eens wat mensen de kerk in. Zeker als de kerkwachter is om de kerk open te houden. Maar goed, dus 's avonds rond een uurtje of 8, twee jonge mannen die de kerk binnenwandelen. Nou, ik heb ze rustig hun gang laten gaan, ze hebben een kijkje genomen. En toen ze op het punt stonden om weer naar buiten te gaan, spraken ze me aan. Er ontstond een klein gesprekje. En wat bleek? Deze twee jonge mannen, ze kenden elkaar wel, ze hadden samen wat gedronken tegenover in het café. En ja, ze waren wel vaker in de Mariakapel geweest. En dan zeiden ze van ja, dan gaan we altijd even een kaarsje opsteken als er iets, als er een intentie is waarvoor we graag een kaarsje willen aansteken. Maar zeiden ze, ja, we voelen ons eigenlijk aangetrokken tot die kerk en tot God. Nou, de ene jongen bleek 32 jaar oud te zijn en de andere jongen 22 jaar oud. En ineens ontstond er een heel mooi gesprek over God en over het geloof. En één jongen die zei van ja, ik voel me eigenlijk wel heel erg aangetrokken tot de kerk. En zelfs zozeer dat ik ook echt iets mee wil gaan doen. Maar ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En ik weet ook niet zo heel goed wat mijn vrienden ervan zullen vinden. En dat vind ik wel een beetje een probleem. Nou, hij legde in één keer al zijn kaarten op tafel. En ja, er ontstond een heel mooi openhartig gesprek waaruit bleek dat ze eigenlijk al jaren het gevoel hadden van ja, die kerk is zo helemaal zo gek nog niet. Hè? Alsof ze toch het idee hadden van er bestaat wel degelijk een God. En alsof die God al wat langer aan ze aan het trekken was, maar dat ze nog niet zo goed de indruk hadden van wat ze daar nou precies mee moesten doen. En toen vertelde een van deze jongens dat hij ook al wel eens in een protestantse kerk was geweest. Maar goed, ja, dat was toch niet helemaal wat hem trok. En dat hij, als hij in de katholieke kerk binnenliep, dat hij daar een aanwezigheid voelde die hij niet kon verklaren, maar die hem heel erg trok. Nou, ik zei net al, toen we het gebed baden, de aanwezigheid in onze kerk, ja, dat is niet iets vaags. Dat is niet iets wat we niet kunnen duiden. Nee, dat is heel duidelijk. We noemen dat zo mooi de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament. Jezus die echt leeft in de Heilige Hostie. De Heilige Hostie is de Heer, is God, is Jezus. Ja, vaak met heel weinig woorden kun je dat aan nieuwkomers uitleggen. Ik heb vaker gemerkt, ik noem nu deze twee jonge mannen en nou, het gesprek ging nog door. Ze willen heel graag een keer wat langer op de pastorie komen praten. Ze willen zich ook gaan verdiepen in het geloof. Ze wilden ook weten wanneer de mistijden waren. Dus in één keer ga je dan van 0 tot 100. En ik heb al vaker gemerkt dat dit de beweging is die veel jonge mensen maken. Dit zijn twee voorbeelden, maar ik heb het de afgelopen maanden vaker meegemaakt. Dat jonge mannen, overigens niet alleen jonge mannen, ook jonge vrouwen, maar toch wat meer jonge mannen dan jonge vrouwen, naar de kerk toe komen. En dat ze dan toch al wel iets van een reis achter de rug hebben. Vaak komen ze van een totale atheïstische achtergrond. En dan zijn ze wat gaan zoeken. Ze zijn op het spoor gekomen van God. En dat ze dan vaak eerst in een protestantse kerk zijn beland, maar dat dat toch niet helemaal bevredigend is. En als je dan een beetje doorvraagt, waarom dan niet? Hè? Wat maakt nou dat je daar niet toe aangetrokken wordt en wel tot die katholieke kerk? En dan is heel vaak het woord wat wordt genoemd aanwezigheid. Hey, ik merk die aanwezigheid van God daar minder. En dat hebben ze meer in de katholieke kerk. Nou, dat is natuurlijk de spijker op zijn kop. Ik heb zelf ook een keer zo'n ervaring gehad. Ik was in Frankrijk en daar had je een prachtig katholiek kerkje. En ik was de kerk binnengelopen. Ja, dan op het eerste gezicht leek het gewoon een kerk, want het was niet omgebouwd tot bibliotheek of iets anders. Het had geen nieuwe bestemming gekregen. Maar ik kwam de kerk binnen en het voelde hol, leeg. En ik ging op zoek naar het tabernakel, want zoals ik al zei, de kerk zag er nog normaal uit. Was grotendeels nog intact. Volgens mij, het is al jaren geleden, maar volgens mij stonden zelfs de kerkbankjes nog in de kerk. Maar in ieder geval, de kerk leek intact te zijn. Maar ik ging zoeken naar het tabernakel en dat was nergens te vinden. En wat bleek, deze kerk was aan de eredienst onttrokken. Dus mijn eerste aanvoelen, wat een lege plaats dit, bleek ook ergens op gefundeerd te zijn. Jezus was daar niet aanwezig. Dus blijkbaar wat je niet kunt bewijzen, we kunnen nooit bewijzen dat Jezus Christus werkelijk leeft in het sacrament, maar toch zien we heel veel getuigenissen van het feit dat dat wel degelijk waar is. En dan hoor je vaak, als je deze jonge mannen aan het woord laat, dat ze in een protestantse kerk aan een bepaalde worship hebben meegedaan, met een hoop muziek en dans soms, met een bandje erbij, hun liefde voor God uitzingen. Nou, dat klinkt allemaal prachtig, maar toch is dat niet wat het hart van deze jongeren dan echt raakt, blijkt dan. Ja, en als je dan nog wat verder doorvraagt, dan komt het er eigenlijk op neer van, wat gebeurt er op zo'n moment? Wat gebeurt er als een grote groep jongeren God aan het worshipen zijn, zonder dat Jezus Christus daadwerkelijk aanwezig is in het sacrament, dan wordt het toch vooral een geloof dat viert onze liefde voor God. Nou, op zich is dat natuurlijk in de kern niet per se fout. Hè? Als we uitzingen hoeveel we van God houden, is dat ook iets moois. Maar wat biedt de katholieke kerk nou nog meer dan dat alleen? Nou, heel eenvoudig zou je kunnen zeggen, in de katholieke kerk vieren we niet alleen maar onze liefde voor God, maar vieren we zijn liefde voor ons. Het vertrekpunt is anders. In een protestantse kerk zou je kunnen zeggen, het geloof is meer een menselijke expressie, een zelfexpressie. Mijn relatie met God, zo uit ik dat, ik begin op die manier te zingen. Maar de katholieke liturgie, de heilige mis met name natuurlijk, is iets wat vertrekt bij God, is een gegevenheid, is iets wat Hij aan ons geeft. En waar wij het natuurlijk wel in antwoorden. Op het moment dat wij zijn liefde beantwoorden, dan gaan we ook zingen. Dat doen we ook in de Heilige Mis. Dan gaan we ook onszelf uitdrukken, uiten in liefde. En dus die expressie van ons gevoel voor God, of niet alleen zozeer van ons gevoel voor God, maar van ons geloof in God, en van de wetenschap dat God wel degelijk in ons midden leeft, is natuurlijk iets heel moois, maar moet altijd wel vertrekken bij God zelf. En in onze katholieke liturgie is dat ook heel concreet het geval. De Heilige Mis is niet iets wat als het ware in het verlengde ligt van hoe wij ons als mensen willen uitdrukken naar God toe. Nee, de katholieke liturgie, de Heilige Mis, is datgene wat God aan ons geeft, waarin Hij zijn liefde voor ons uitdrukt, die wij vervolgens beantwoorden. Ja, misschien niks nieuws wat ik nu vertel, maar het is wel heel mooi dat op dit moment veel jongeren, als het ware deze katholieke theologie, deze katholieke theorie zou je willen zeggen, dat die dat bevestigen in hun levensovertuiging. Dat ze inderdaad in een katholieke kerk komen en dat ze dan pas zeggen, hier ben ik echt thuis. Hier is een aanwezigheid, hier weet ik God heel nabij. Nou, met de twee jonge mannen waar ik het net over had, ben ik van de week ook even de kerk ingelopen, richting het altaar, richting het tabernakel. We hebben daar even wat gebeden. Toen zei een van de jongens, wat een rust. Ik heb in tijden niet zo'n rust ervaren. En die rust die ze dan ervaren is natuurlijk niet alleen maar stilte. Hè? Want als je in Druten 's avonds over het marktplein loopt, is er ook stilte. Hè? Wat ik al zei, Druten is geen metropool. Zo is het rustig. Maar toch is de rust waarover dit soort jongeren dan spreken, is een andere rust. Het is iets wat over de ziel neerdaalt. Het is precies datgene wat Jezus Christus zelf ook zegt. Komt alle tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Het gaat om die rust. Nou, het mooie is dat ik daar de laatste maanden en zelfs al jaren verschillende voorbeelden van heb mogen ervaren. Jongeren die zich aanmelden voor het doopsel en die inderdaad langs die weg van de protestantse kerk vaak zijn gegaan, maar die daar niet die genoegdoening hebben gekregen. En die uiteindelijk dan in dat sacrament, in de heilige hostie ook, in zijn aanwezigheid, herkennen, ja, dit is hij echt. En daarom geloof ik ook ten diepste dat in het hart van de missie van de kerk, dus ook in het nieuwe werkjaar dat we nu gaan beginnen, dat daar die eucharistische aanbidding centraal zou moeten staan. Die eucharistische aanbidding is natuurlijk eigenlijk niets anders dan de mogelijkheid voor de gelovigen om Jezus in dat sacrament te ontmoeten. Jezus Christus die zelf zichzelf toont, zichzelf openbaart in de monstrans op het altaar. Kijk, als we dat niet doen, als we niet Jezus Christus als het ware die vrijheid geven om zelf te kunnen regeren over zijn kerk, om zijn eigen aanwezigheid aan de mensen te presenteren, dan kunnen we ook niet verwachten dat jonge mensen, of wie dan ook, hem zal leren kennen. Dus ik geloof dat alle parochies van Nederland, maar niet alleen van Nederland natuurlijk, in het komende jaar vooral die eucharistische aanbidding in het hart zouden moeten plaatsen. Kijk, nu is elke heilige mis is natuurlijk ook eucharistische aanbidding. Hè? Eucharistische aanbidding staat nooit los van de heilige mis. Het is als het ware eerder een verlenging van de heilige mis. Hè? Tijdens de heilige mis bij de consecratie, daarna bij de opheffing van het brood en van de kelk. Hè? Die zijn veranderd in zijn lichaam en zijn bloed. Op dat moment houden we ook eucharistische aanbidding. Hè? Maar ik wil ermee zeggen van de mensen de mogelijkheid geven om Jezus te ontmoeten. He, dus open kerken ook overdag is ontzettend belangrijk. Dat mensen even de kerk in kunnen lopen. Niet alleen maar om dus, wat ik net al zei, hun eigen intenties uit te spreken. Maar om in de nabijheid, in de aanwezigheid van God te vertoeven. He, om even bij het altaar te kunnen knielen, bij het tabernakel te kunnen knielen. De heilige paus Johannes Paulus II die deed die prachtige en die rake uitspraak. Die zei namelijk: Eén moment van eucharistische aanbidding is kostbaarder, is waardevoller dan 100 goede werken, zelfs als ze apostolisch zijn. Nou, dat is een heel mooi raak woord, maar het is ook een aansporing. Het is ook een aansporing om niet in een soort evangelisch activisme te vervallen, dat we heel de wereld rondgaan, heel de wereld gaan bekeren. Ja, uiteindelijk bekeren wij niet zoveel mensen. En natuurlijk kunnen we wel meehelpen met God. En natuurlijk moeten we ook getuigen. En moeten we ook spreken over Gods waarheden. Hè, datgene wat hij aan ons heeft geopenbaard. Maar het vertrekt uiteindelijk altijd bij hemzelf. We moeten hem aan het woord laten. En we laten hem pas aan het woord als we hem alle ruimte geven aan het altaar. Om te kunnen spreken vanuit zijn allerheiligste sacrament. En daarom denk ik dat dat de eerste zorg zou moeten hebben in het nieuwe jaar. Dat we de mogelijkheid bieden in alle kerken van ons land, dat mensen met grote regelmaat hoe dan ook de kerk in kunnen, hè, dus om het tabernakel te kunnen naderen, maar ook de mogelijkheid om de Heer te aanbidden bij eucharistische aanbidding. Eucharistische aanbidding wil zeggen, Jezus is niet langer verborgen in het tabernakel, maar hij wordt in ons midden geplaatst, zichtbaar, tastbaar. Hij wordt getoond. Dat betekent monstrans, dat komt van het Latijnse woord monstrare. Dat betekent tonen. Dus Jezus in de monstrans wil zeggen, Jezus wordt getoond. Toont zichzelf, openbaart zichzelf. Nou, ik geloof dat we nog veel van dit soort kleine wonderverhaaltjes zullen horen. Van jonge mensen die ogenschijnlijk totaal uit het niets, totaal onverwachts ineens zich aandienen. En die zeggen, ik wil God leren kennen. Ik wil mijn relatie met God verdiepen. Ik wil aan de slag. En ik denk dat we die beweging ook heel erg moeten stimuleren. En dat we dat vooral doen door in de eucharistische aanbidding, in de stilte geknield voor de Heer, te vragen, hè, met een prachtige woorden van de heilige Johannes Bosco, Don Bosco, da mihi animas. Ja, dat is wat Don Bosco altijd bad en dat betekent, Heer, geef mij zielen, domine, da mihi animas, geef mij zielen, laat de zielen komen tot u. Nou, ik wens u een heel goed nieuw werkjaar toe en ik zal bidden dat de Eucharistische Heer mag regeren elke dag meer en meer, ook als koning over uw leven en over uw hart.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Ze hadden al hun energie nodig om vooruit te komen. Het tempo werd steeds trager. Eefje, die telkens als een bekend bloempje zag, in gejubel losbarstte, er soms bij neerhurkte om voorzichtig te aaien, bleef steeds verder achter. Maar voor pa was het een welkom excuus om telkens zogenaamd op haar te wachten. Zijn conditie viel tegen. Hij hijgde als een afgedankt renpaard. Jaloers keek hij af en toe naar Rob, die zo licht als een klipgeit van de ene keine op de andere sprong. Maar Sanne scheen ook moeite te hebben met de steilte van het pad. Bij een viersprong hielden ze halt. Het was daar een vlak stukje grasland. Mooi om even lang uit te gaan liggen met een rugzak onder je hoofd. Wat is het hier stil? Zuchtte Sanne dromerig. Ik dacht dat je in een bos altijd wel vogels hoorde fluiten. Die hebben ook last van de warmte, hoor, zei Rob. En waar ik nou last van heb, is honger. Valt er iets te bikken? Met de waterfles aan zijn mond knikte pa van ja en gebaarde met zijn vrije hand naar zijn rugzak. Hoe laat is het eigenlijk? Informeerde Eefje. Mijn horloge staat stil. Dat heeft zeker ook last van de hitte.
1: Rustig stil laten staan, adviseerde pa. We leven nou op de schobberdebonk. Hier, je brood. Probeer er je tanden en kiezen op heel te houden, want we verspillen tijd noch geld aan een tandarts.
0: Ook niet aan andere artsen, viel Rob hem bij. Wie ziek wordt of een ongeluk krijgt, laten we gewoon liggen. Sanne gooide een stuk vermolmd hout naar zijn hoofd. Eefje lachte. Jullie zijn een knotsgekke familie, stelde ze vast. Even later zagen ze nog iemand aankomen. Het bleek een stevige jonge man te zijn, met een knalrood hoofd. Hevig zwetend en hijgend zwoegde hij op een renfiets naar boven. Hij zigzagde de stapvoets van de ene kei op de andere en kwam nauwelijks vooruit. Belangstellend keken ze met zijn vieren toe. Van knotsgek gesproken, zei Rob. Wat is dit nou? Een wielkruiper of een snelslak?
1: Jullie gaan er steeds maar vanuit dat niemand je verstaat, zei pap hoofdschuddend. Dat gaat een keer mis.
0: Toen de eenzame fietser, die hun geen blik waardig keurde, rechtsaf verdwenen was, gingen ze weer verder. Na het steile pad volgde er een lang, vlak beschaduwd bospad langs de flank van de berg. Tot ze een asfaltweg bereikten, die slingerend langzaam afdaalde. Bij de laatste bocht zagen ze, ingeklemd tussen twee bosrijke hellingen, de kluizenarij van de Sarkeri liggen. Het ligt daar prachtig, zei Eefje, maar ik zie geen eenzame hutjes en grotten.
1: Ze zijn er wel. Grotten waar Franciscus of zijn broeders zich terugtrokken om ongestoord met God te kunnen omgaan. Franciscus heeft zelfs een aparte regel geschreven voor kluizenaars. Hij kwam hier vaak, maar het was geen vaste verblijfplaats. Eigenlijk trokken ze, net als Jezus met zijn leerlingen, prekend door het land. Ze mochten ook nooit een stenen huisje bouwen, want dat duidde op iets blijvend.
0: Maar dit is toch wel van steen? Zei Rob.
1: Ja, de latere bouw. Nu wonen er ook blijvend een paar broeders om in alle rust te kunnen mediteren, maar ook om de boel te bewaken en te onderhouden. Laten we maar eens naar binnen gaan.
0: Ze liepen door een poortingang en volgden een smal pad door een muur, afgeschermd van een diep ravijn, naar een klein binnenplaatsje, met alweer een put omringd door vuurrode geraniums. Een pater gaf hen een plattegrondje met uitleg en liet hen toen verder met rust. Ze bekeken een kapelletje met een kleine ruimte waar de broeders samen de psalmen hadden gezongen en in koor gebeden. Diep gebogen,
1: en zo smal als ze zich maar konden maken, schoven ze een gangetje door en daalden af in een spelonk waar Franciscus zelf geslapen en gebeden had. Het waren toch geen dwergen vroeger, fluisterde Sanne, het is allemaal zo klein en eng. Je snapt niet dat de mensen zo konden leven, zei Eefje afkeurend. Dat is toch abnormaal?
0: Je bent niet de enige die dat zegt, zei pap. Toch had Franciscus veel volgelingen, tot nu toe.
1: Maar nu leven ze toch niet meer zo, zei Rob.
0: Nee, natuurlijk niet. Dit is van de 12e, 13e eeuw. Ze wisten toen nog niks van hygiëne, vitaminerijk voedsel, gezond leven. Alles was uiterst primitief. En dat is natuurlijk veranderd.
1: Ze passeerden een bruggetje over een diep ravijn. Hoe diep kon je zien via een gaatje in de vloer?
0: Hier is de duivel neergestort toen hij broeder Rufino lastig viel. Franciscus had gezegd, als de duivel het weer doet, moet je maar zeggen, open je bek en ik poep erin. En dat hielp. Onder ijselijke kreten stortte de duivel neer.
1: Als het niet waar is, is het toch een mooi verhaal, zei Sanne. Wat je mooi noemt, zei Eefje, een ruig advies van onze heilige, met nadruk op vies. Lachend liepen ze verder het bos in. Daar stond in een hoek een mooi beeldje van Franciscus, waar hij van een boerenjongetje twee duiven kreeg, die hij de vrijheid gaf. Dit vind ik mooi, zei Eefje. Daar koop ik straks een kaart van.
0: Nadat ze de grotten ook nog gezien hadden, gingen ze buiten de Sarkeri op een beschaduwd plekje een uurtje siesta houden.

Als ze de grotten ook nog gezien hadden, gingen ze buiten de Sarkeri op een beschaduwd plekje een uurtje siesta houden. Zo, en nu door naar Spello, zei pa. Hij zei het opgewekter dan hij zich voelde. Zwijgend hezen de kinderen hun rugzakken op hun rug. De weg liep bovenlangs de Sarkeri en na een 500 meter sloegen ze af naar weer zo'n stel, keiig bospaardje. Nu ook nog glibberig van natte bladeren. Blijkbaar had het daar 's nachts behoorlijk geregend. Pa liep voorop. Dat wilde zeggen, hij deed 4 stappen en stond dan zowat dubbel gevouwen uit te hijgen. De kinderen volgden en zagen het met bezorgde gezichten aan. Dit kon nooit goed gaan. Opeens keerde pa zich om en ging erbij zitten. Jongens, pufte hij, ik kan het niet, ik geef het op. Gelukkig, riep Sanne opgelucht. Ik dacht al, dadelijk val je dood neer. En wat hadden we dan moeten doen? Liggen laten, zei Rob laconiek, maar de anderen vonden hem niet grappig. Pa zag er beroerd uit en dat gierend hijgje hield maar niet op. De meisjes stonden hem angstig aan te staren. Haal nou eens rustig en diep adem, pap, zei Sanne met een bibberig stemmetje. Maar hij schudde zijn hoofd. Laat me nou maar even. Doe uw rugzak af, raadde Eefje dringend aan. Kom maar, die nemen wij wel samen over tot u weer lucht hebt. Dat vond hij gelukkig goed. Ze hielpen hem de banden afstropen. Toen stond hij op. Rob had intussen gauw een stok afgesneden, waar zijn vader op kon steunen bij de glibberige afdaling, en hij bleef vlak achter hem, om te kunnen ingrijpen als het nodig was. De meisjes schuifelden voorzichtig met de zware rugzak tussen hen in naar beneden. Telkens keken ze even om, maar alles ging goed. Tot ze weer op de asfaltweg stonden, had pa zijn adem alweer bijna onder controle. Allemachtig, zuchtte hij ontdaan. Wat heb ik daar een figuur geslagen? Nee hoor, helemaal niet, riep Eefje. Ik was eigenlijk zo blij dat u het opgaf, want anders had ik het moeten zeggen. Ik kon ook niet meer. Het kwam door van alles tegelijk, troostte Rob. De warmte, de ijle lucht, de bepakking, waar we nog niet aan gewend zijn, alles, eindigde hij met een brede armzwaai. Maar wat doen we nu? Vroeg Sanne. Hoe komen we nou in Spello? Eigenlijk was dit het moment waar ze in Holland zo vurig naar verlangd hadden. Pa gaf op, maar hij had het beter op een andere plek kunnen doen, niet zo ver van de bewoonde wereld. Dit was doodeng. Wat moeten ze, als hij weer zo'n aanval kreeg? We volgen gewoon deze weg, zei pa, want die blijft op gelijke hoogte. We zijn nu ongeveer 800 meter hoog, dat kan ik wel aan. Maar boven de 1000 zie ik nu even niet zitten. Ik heb daar juist een bordje gezien met Spello, 12 kilometer, kwam Rob meedelen. Dat is te doen. Ik schat 2,5 uur lopen. Nou, dat viel best mee. Dat was de oplossing. Opgelucht gingen ze even later weer verder en pa hield zich goed.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Juni Toyoma speelt Barqueuse van componist Frédéric Chopin. Heer, op elk moment van de dag en de nacht mag ik bij u komen. U bent er altijd voor mij, wat er ook gebeurt. Draag mij, verdraag mij, maak mij stil, maak mij open. Maak mij ontvankelijk, Heer. Laat mij luisteren naar uw woord.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, vanaf vers 1.
1: Kort daarop begon Jezus rond te trekken, van stad tot stad en van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem, en ook enkele vrouwen, die van kwade geesten en ziekten genezen waren. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. En Susanna, en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

De 12 waren een veelkleurig gezelschap. We weten dat er een belastingontvanger bij was en minstens 4 vissers. De vrouwen vormden ook een gemengde groep. Maria Magdalena had een duister verleden en Johanna was de vrouw van een rijke en machtige echtgenoot. Kun je jezelf voorstellen als een van die naaste volgelingen van Jezus?

Al deze mannen en vrouwen gebruikten alles wat ze hadden om waar ze maar konden Jezus van dienst te zijn. Welke mogelijkheden heb jij om hem te dienen? Wat heb je hem te bieden?

0: Als je weer luistert, zie dan die groep, van dorp naar dorp trekkend, samen met Jezus. Iedereen probeert ongetwijfeld zo dicht mogelijk bij hem te zijn, tijd met hem door te brengen en naar hem te luisteren.
1: Kort daarop begon Jezus rond te trekken, van stad tot stad en van dorp tot dorp, om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem, en ook enkele vrouwen, die van kwade geesten en ziekten genezen waren. Maria van Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna, en nog tal van andere vrouwen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

Zie jezelf nu als een van die groep. Probeer dicht bij Jezus te komen. Wat zou je hem willen zeggen? En wat antwoordt hij?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Baruch. Het gebed van het volk dat zijn schuld beleidt. Leest in de tempel het boek voor dat wij, ballingen, u toezonden, wanneer gij op feesten en hoogdagen daar uw schuld beleidt. Zeg dan, de Heer onze God is rechtvaardig, maar wij, Judeërs en burgers van Jeruzalem, onze koningen en edelen, onze priesters en profeten en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor Hem. Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Ongehoorzaam waren wij. We hebben niet naar Hem geluisterd en niet geleefd volgens Zijn voorschriften. Vanaf de tijd dat de Heer onze God onze voorouders uit Egypte leidde tot vandaag toe, waren wij Hem ongehoorzaam. In onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar Hem geluisterd. Zo hebben ons tot op heden de rampen en de vervloekingen getroffen die de Heer zijn dienaar Mozes bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte naar het land van melk en honing liet afkondigen. We hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God mishaagt. Daarom voerde de Heer tegen ons de bedreiging uit die Hij had aangekondigd tegen ons, tegen de vorsten die Israël regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en Juda. Nergens ter wereld heeft Hij zoiets gedaan als in Jeruzalem. Iedereen at het vlees van zijn eigen kinderen, zoals in de wet van Mozes voorspeld was. Hij leverde hen over aan de willekeur van alle koninkrijken in de omgeving. Een mikpunt van spot. Een schrikbeeld maakte Hij hen bij alle volken waaronder Hij hen verstrooid had. Dienaren waren wij in plaats van heersers. Inderdaad, wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God en niet naar Hem geluisterd. Almachtige Heer, God van Israël, in mijn nood en in mijn ellende roep ik tot U. Verhoor ons, Heer, ontferm U over ons, want wij hebben tegen U gezondigd. Gij zetelt eeuwig, maar wij gaan steeds meer te gronde. Almachtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van de Israëlieten in de greep van de dood, de zonen van hen die tegen U zondigden. Zij hebben niet geluisterd naar de Heer hun God. Daarom overkwamen ons deze rampen. Vergeet de misstappen van onze vaderen. Denk alleen aan uw macht en uw naam. Gij zijt toch de Heer onze God, u willen wij prijzen. Gij hebt de vrees voor u in ons hart gelegd, opdat wij u zouden aanroepen. Daarom prijzen wij u in onze ballingschap en keren ons van ganser hart af van de misstappen door onze voorvaderen tegen u begaan. Als wij heden ballingen zijn in de verstrooiing, een mikpunt van spot, een vloek, een verwensing, dan komt dat door de misstappen van onze voorvaderen die de Heer onze God hebben verlaten. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, aan Proba. De geest spreekt voor ons ten beste. Wie dat ene, namelijk te mogen wonen in het huis van de Heer, vraagt en dat verlangt, bidt met zekerheid en veilig. Hij hoeft niet bang te zijn dat het hem misschien nadelig zal zijn wanneer hij het ontvangt. Zonder dit ene zal niets hem voordelig zijn, ook al heeft hij het ontvangen zoals het behoort. Want dat ene is het ene ware en gelukkige leven waarin we voor eeuwig de vreugde van de Heer aanschouwen. Onsterfelijk en onbederfelijk, naar ziel en lichaam. Omwille van dat ene worden alle andere dingen verlangd en niet onbetamelijk gevraagd. Al wie dat ene zal hebben, zal alles hebben wat hij maar wil en hij kan daarbij niet iets willen hebben wat niet past. Daar is immers de bron van het leven waarnaar wij nu in het gebed moeten dorsten, zolang wij nog leven in hoop en nog niet zien wat wij hopen, terwijl we ons bevinden onder de bescherming van de vleugels van hem voor wie al onze verlangens open liggen. Zo worden wij dronken door de overvloed van zijn huis en gedrenkt door de stroom van zijn geneugte. Bij hem ontspringt de bron die leven geeft en in zijn licht zullen wij het licht aanschouwen wanneer ons verlangen met goede dingen verzadigd wordt en er niets meer is wat wij onder zuchten zoeken, maar alles in vreugde bezitten. Omdat het echter gaat om de vrede die alle begrip te boven gaat, weten wij niet eens hoe wij haar naar behoren in het gebed kunnen wij vragen. Want omdat wij ons die vrede niet kunnen voorstellen zoals zij is, kennen we haar ook niet. Maar al wat in onze gedachten komt verwerpen wij, verachten wij, keuren wij af, omdat wij weten dat het niet is dat wat wij zoeken, hoewel wij nog niet weten hoe het is. Er is dus in ons, om zo te zeggen, een zekere geleerde onwetendheid, maar dan geleerd door de Geest Gods die onze zwakheid te hulp komt. Want wanneer de apostel gezegd heeft, daar onze hoop gesteld is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met geduld, voegt hij eraan toe, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint. Want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Dit moeten wij niet zo verstaan, alsof de Heilige Geest van God, die in de drie-eenheid onveranderlijk God is, en één God is met de Vader en de Zoon, pleit voor de heiligen als iemand die niet is wat God is. Er wordt namelijk gezegd, hij pleit voor de heiligen, omdat hij de heiligen doet smeken. Zoals er gezegd wordt, de Heer uw God stelt u op de proef om te zien of gij hem met heel uw hart en ziel bemint, dat wil zeggen, om het u te doen weten. Hij doet dus de heiligen smeken met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij stort hun dus het verlangen in naar dat nog onbekende grote goed dat wij in geduld verhopen. Want hoe kan men erover spreken wanneer men iets verlangt dat men niet kent? Als het immers hemels niet gekend zou zijn, kan men het niet verlangen. En van de andere kant, als men het zou zien, zou men er niet naar verlangen, nog het onderzuchten zoeken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: De Heer is ons goed gezien. Gezien, zegen zijn naam.
1: De Heer is ons goed gezien. Zegen zijn naam.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Jaken wij de roos van ons geheel. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is ons goed gezien. Zegen zijn naam.
0: En machtige God immers is de Heer. Koning is Gij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is ons goed gezien. Zegen zijn naam.
0: Komt, werpen wij ons aanbiedend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Gij is onze God en wij zijn volk. Gij is de Heer en wij zijn kudde.
1: De Heer is ons goed gezien, zegen zijn naam.
0: Luistert gij dan naar zijn stem. Wees niet galstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is ons goed gezien, zegen zijn naam.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dollend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zijn roes bij mij.
1: De Heer is ons goed gezien. Zegen zijn naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is ons goed gezien. Zegen zijn naam.

0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid.
1: Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
2: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
1: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
2: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
1: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij velt gegrond.
2: Ach, met zulk belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
1: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
2: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
1: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
2: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
1: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
2: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
1: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterke nedermoedigheid.
2: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
1: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
2: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
1: In geschenken heb gij geen behagen. Wat ik u ook bid, gij wilt het niet.
2: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
1: Wees op Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
2: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
0: Verheug u, Jeruzalem. Van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer. Gij, uitverkorenen, zegen de Heer. Komt allen zijn majesteit loven.
1: Viert feest en verheerlijk hem.
2: Jeruzalem, heilige stad. Nu tuchtigt hij u om wat ge gedaan hebt.
1: Verheerlijk de Heer zoals het betaamt. En zegen de koning der eeuwen.
2: Dan zal men verheugd uw tempel herbouwen. En maakt hij in u alle wallingen blij.
1: Dan zal hij alle beproefden in u zijn liefde tonen voor eeuwig.
2: En een schitterend licht zal dan stralen, dat heel de aarde verlicht.
1: Van verre komen tot u vele volken, uit iedere streek naar de heilige naam. Met offers gewijd aan de koning des hemels.
2: Geslacht na geslacht zal u vreugde brengen. En uitverkorene blijft steeds uw naam.

0: Gelukkig is elk die u lief heeft, die zich in uw vrede verheugt.
1: Verheerlijk mijn ziel dan de machtige koning, omdat in Jeruzalem weer wordt herbouwd. Zijn huis voor de komende eeuwen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheug u, Jeruzalem, van verre komende volken tot u, en loven de eeuwige Heer.
2: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde. Loof de Heer, Jeruzalem.
1: Sion, verheerlijk uw God,
0: want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
1: Hij laat u in vrede uw land bewonen en voedt u met tarwebloem.
0: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
1: De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol en rijp strooit hij uit als as.
0: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
1: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
0: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
1: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde.
3: Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.

0: Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
1: God is vol zorg voor allen die hij heeft geschapen en door zijn Zoon verlost. Vol vertrouwen op hem bidden wij.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Vader vol ontferming, leid onze schreden op de goede weg. Laat onze aandacht gericht blijven op al wat waar is en edel, wat rechtvaardig is en rein.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Heer, blijf ons nabij omwille van uw naam en doe uw verbond gestand.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Wijs een vermorzeld en vernederd hart niet af. Op u hoop.

0: hopen wij, beschaam ons vertrouwen niet.
1: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
0: Gij hebt ons in Christus geroepen voor een profetische taak. Laat ons uw grote daden verkondigen.
1: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Onze Vader,
3: die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood,
1: en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Heer, verhoor ons gebed en schenk uw genade in overvloed om met uw bijstand de weg van uw geboden te gaan. Laat ons kracht en steun vinden voor dit leven en eens de eeuwige vreugde ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg de Almachtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven wij dit.
1: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 24e week van het jaar haalt de kerk de tekst van de Introïtus uit een woord van bij Matthäus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ze lijden en sterven dus als losprijs om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggenomen. Johanna, de vrouw van Herodes rentmeester Chuzas. Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dat is alleen goed mogelijk als je je eerst hebt losgemaakt van je omgeving. Mens van mensen en dingen, van eigen ideeën en neigingen, ja, van jezelf hebt losgemaakt. En dan kun je ook je hart openmaken voor hem. Die het niet bij woorden van liefde wil laten, maar in de Eucharistie zijn lichaam en zijn bloed geeft als teken van zijn liefde tot het uiterste toe. Bij de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet, welwillend met meegevoel, met een diepe liefde. Zo is hij in staat om dat bonte gezelschap van leerlingen, van apostelen, van vrouwen, tot een bezielde eenheid samen te binden. Elk lid van die grote groep mensen voelde zich persoonlijk door Jezus bemind. Ze hoorden bij elkaar, doordat elk zich bemind wist door de leider van de groep, door Jezus, door zijn liefde. De houding van het gebed aannemen, zittend, geknield, liggend, in de houding waarvan u mag vermoeden dat u hem daarmee het meeste kunt vinden. In die houding dan vragen, dat ook uw levenshouding zo op God gericht mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Hier wordt een samenvattend overzicht gegeven van Jezus' werkzaamheid in Galilea. En die wordt getekend als altijd onderweg. Jezus heeft geen eigen thuis. En daardoor is hij overal thuis, en waar de mensen met hem meegaan, hebben zij een thuis, een geborgenheid in hem. En de plaats, er zijn bewegingen in het horizontale vlak, in Galilea, waarin Jezus rondtrok. Maar daardoor werd hij geïnspireerd door de Vader in de hemel, die hem gezonden heeft. Volgens Jezus' eigen zeggen, ik moet ook aan andere steden het Godsrijk verkondigen, want daartoe ben ik gezonden. Gezonden door de Vader. Maar wat zit er nu achter bij mij in deze overweging? Wat is mijn diepste bekommernis bij deze overweging? Is het niet dat ik Jezus beter mag leren kennen? Niet met mijn verstand alleen of met mijn menselijke inlevingsvermogens, meer psychologisch, maar met een innerlijke kennis, een kennis van het hart. En dat is geen vrijblijvende kennis, maar een door liefde bezielde kennis. Een kennis die mij brengt tot navolging, tot inzet en overgave. De overweging. In het evangelie hoorden we hoe Jezus predikend rondtrok. En ook bij Paulus in de eerste lezing horen we zoiets, wij verkondigen Christus. Wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt. Dus de blijde boodschap verkondigen, evangeliseren en prediken, dat zijn twee woorden voor dezelfde bezigheid. In de Eucharistie wordt de blijde boodschap verkondigd in de lezingen en in de preek. En verkondiging is wat in de Eucharistie het eerste gebeurt. God begint met het woord tot ons te richten. Hij verbreekt het stilzwijgen. Hij is de eerste die over de brug komt. Die contact zoekt. God zoekt de mens, richt het woord tot de mens, en het antwoord van de mens op het woord van God is
Het geloof. Ik geloof. Ik open mijn hart voor uw woord. Zo was het bij Jezus, zo was het bij Paulus, en zo is het nog op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria. Nu ging het bij Paulus om een elementair bestanddeel van de geloofsverkondiging, namelijk om de opstanding van de doden. En daar hadden de Grieken het nu juist zo moeilijk mee. Voor hen was opstanding van de doden loskomen van de materie en dus ook loskomen van het lichaam. En dat hangt samen met hun negatieve kijk op de materie. Materiestof is minderwaardig. Dat moet worden afgestoten. Maar voor de christenen is de opstanding van de doden juist wel lichamelijk. We krijgen een lichaam. Wel een nieuw lichaam, maar een echt lichaam. En Jezus is verrezen met ziel en lichaam. En hij verschijnt aan zijn leerlingen met een lichaam. Een lichaam dat je kunt zien en aanraken. Ja, dat ook voedsel tot zich kan nemen. Jezus at een stuk geroosterde vis voor hun ogen op. Verheerlijking of verrijzenis is wat Jezus overkwam bij zijn doopsel in de Jordaan. Hij vernederde zich. Hij onderging een geestelijke vernedering. Een afdaling. Hij daalde af in de Jordaan tussen de zondaars. En wel zo dat hij helemaal onderging. Als een beeld van wat hem zou overkomen in lijden en dood. En toen hij daaruit opstond, uit het water van de Jordaan, ging de hemel open boven hem. God ging boven hem open. En als God open gaat, dan komt er liefde uit. Want God is liefde. Hij zag de Heilige Geest als een duif over zich neerdalen. En deze gewaarwording van een duif moest ook nog een betekenis krijgen, een inhoud. Deze ervaring moest ook nog een woord krijgen. En daarom die stem uit de hemel die sprak: dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Welbehagen, welgevallen. Dat is het antwoord van de Vader op de vernedering van Jezus en de verheffing in de Heilige Geest. En dat is ook de verrijzenis en de verheerlijking. Bij zijn dood was het leven uit Jezus geweken. En hij verbleef 3 dagen in het graf. En als er dan wel nieuw leven uitkomt, dan kan dat nergens anders vandaan komen dan van de Vader. De Vader komt voor zijn zoon op. Hij getuigt voor hem. En als je dat weglaat uit ons geloof, als je dus God weglaat uit het geloof en de verrijzenis, het Gods getuigenis weglaat, dan is je geloof waardeloos, zegt Paulus. Hetzelfde zien we ook gebeuren in Jezus' leven. Jezus predikt, de mensen luisteren. Ze laten het woord van Jezus in hun hart vallen en gaan een ander leven leiden. En dat is een verrijzenis in het klein. Ze staan op uit hun zondig leven. Ze worden bevrijd uit de bezetenheid door boze geesten. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. En eenmaal bevrijd gaan ze een nieuw leven leiden in de dienst van God. De vrouwen zorgden voor hem. Eigenlijk staat er, zij dienden hem. De vrouwen die vrijgemaakt waren, losgemaakt, bevrijd, gingen nu uit hun eigen middelen voor Jezus en zijn leerlingen zorgen. Ze dienden hen als diaconessen. Wat was nu het woord van God dat Jezus sprak? Er staat, hij verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. Daarmee wordt bedoeld te zeggen, in Jezus is God koning. In Jezus zit God op de troon, maar niet zomaar om niks te doen. Hij heeft het eerste en het laatste woord. En zoals een koning doet voor zijn onderdanen, bescherming bieden, zekerheid geven, veiligheid waarborgen, dat doet God ook. En mensen die fouten gemaakt hebben, gezondigd hebben, zullen worden gestraft. Maar in eerste instantie krijgen ze vergeving. En als ze verhard zijn en dat blijven, dan zullen ze ook worden gestraft. Maar het eerste woord is altijd vergeving. En wel royaal, koninklijk, een koning waardig.
Maar Jezus kan het nu allemaal wel zeggen, maar maakt hij het ook waar? Ja, want het naderbijkomende koningschap van de Vader was in Jezus werkelijk aanwezig. Mensen voelden zich met Jezus, de koning, te rijk. En dat gold dan op de eerste plaats de kleine mensen, de kinderen, de kleinen, de zwakken, de vrouwen en de zondaars, mensen die door de publieke opinie waren uitgerangeerd, afgeschreven, mensen die een last geworden zijn voor de samenleving en door iedereen gemeden, die er niet meer bij hoorden. En daaraan konden zij merken, dus niet alleen horen door het woord van Jezus, nee, ze konden het gewaar worden, inderdaad, in Jezus is God koning. Vrouwen konden zien dat Jezus deed wat hij verkondigde. Zij lieten zich in hun hart raken en begonnen hun leven te veranderen. Zij begonnen hun leven te stellen onder dat levende woord van Jezus. En konden zij dat nu ineens wel? Ze hadden toch al zo dikwijls gehoord dat ze zich moesten bekeren van het zondige leven dat ze leidden? Waarom konden zij nu ineens wel veranderen? Zij konden dat omdat zij de liefde voelden waarmee Jezus dat woord sprak. Jezus zei niet alleen hoe het moest, maar hij gaf er meteen zijn liefde bij. De liefde waardoor men zich gewonnen gaf aan zijn hart. Aan de persoon van Jezus gaven ze zich gewonnen en daarom vanzelf ook aan zijn woord. En zo doet hij het nog steeds. Zoals nu, op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria, eerst hebt u zijn woord gehoord en daarna krijgt u zijn zelfgave, zijn liefde, zijn laatste druppel bloed. Dit is mijn lichaam voor u. En als u zich door zijn woord tot diep in uw hart laat raken, zodat het greep krijgt op uw hele hart, dan zult u ook geen moeite meer mee hebben om uw leven te stellen onder zijn woord. Want dan bent u dat woord. Aan het eind niet abrupt afbreken, maar vloeiend eindigen. Zodat de gebedsgenade bij u blijft in het leven na het gebed. God heeft contact gezocht met ons door zijn woord. En dat is de manier voor mensen om contact te maken met een medemens. En dus ook om contact te maken met God. En als hij spreekt, zachtjes spreken, langzaam, letten op wat je zegt, je hart leggen in je woorden en ook stiltes inlassen, woordeloze pauzes. En zo met Maria, je eigen moeder, je bent haar kind. En van Maria naar Jezus, zoals de Kana, Maria zei tot de dienaren, doet alles maar wat hij u zeggen zal. En dan van Jezus naar de Vader, de bron van de liefde. De alleenspraak laten uitlopen op het Onze Vader, het gebed van de kerk dat Jezus ons gegeven heeft.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Beste luisteraars, inderdaad, goedemorgen op deze vrijdagochtend 18 september. Fijn dat u naar ons luistert en ik wens u van harte een gezegende dag toe. Ik hoop dat u blijft luisteren naar Radio Maria, want ook vandaag hebben we mooie dingen voor iedereen die naar ons wilt luisteren. Nou, het eerste mooie ding is natuurlijk het morgengebed. Het morgengebed uit het katholieke gebedenboek van Tabor. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijzis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat gij zijt één God in drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd de waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we gaan naar een stuk muziek luisteren, een stuk TC-muziek, Laudate Omnes Gentes.

Ja, beste luisteraars, laat ons de Heer prijzen. Laat ons de Heer prijzen. Dat zegt het lied wat wij net naar hebben geluisterd. Vandaag op 18 september gedenkt de kerk de heilige Jozef van Cupertino. Een bijzondere heilige met een bijzonder verhaal. Jozef, ook Giuseppe van Cupertino, is overleden in 1663. Hij is kloosterling en mysticus en is overleden in Ancona, Italië. Jozef was van zeer arme afkomst en werd op 17 juni 1603 geboren in het Italiaanse plaatsje Cupertino, niet ver van Lecce. Men beschouwde hem niet helemaal al goed bij zijn verstand. Hij leed aan toevallen, leek enigszins geestelijk gehandicapt, wat bleek uit het feit dat hij altijd zijn mond half open had, bocca aperta. Hij was onhandig, gedroeg zich vaak afwezig, leed aan plotselinge woedeaanvallen en was voor iedereen in zijn buurt een blok aan het been. Omdat hij bij de gewone mensen eigenlijk nergens terecht kon, ging hij tenslotte de kloosters langs om te vragen of er ergens een plekje voor hem was. Hij mocht het proberen bij de kapucijnen. Maar na 8 maanden stuurde men hem weg, omdat hij, zo luidde het bericht, zo intensief door de genade in beslag werd genomen dat hij nog niet een wit brood van een bruin kon onderscheiden. Regelmatig liet hij de borden uit zijn handen vallen op de stenen vloer en hij het werk had men meer last dan gemak van hem. Uiteindelijk namen de minderbroeders conventuele, een tak van de Franciscanen, van Grotella hem aan. Ze gaven hem als taak de kloostersezel te verzorgen. In 1628 ontving hij zelfs de priesterwijding. Hij is beroemd geworden door de elevaties, opgeven worden van de grond, die hem tijdens zijn gebed overkwamen. Dan verhief hij zich zomaar van de grond en bleef in de lucht hangen. Het gebeurde hem tijdens de maaltijd, in de refter, in de kerk, bij het gebed. Dan kleefde hij als het ware aan het plafond en hij zweefde in de gevelen. Of het gebeurde gewoon buiten, zodat iedereen hem ergens in de hoogte zag zweven. Dat was allemaal begonnen op de feestdag van de stichter Sint Franciscus, op 4 oktober, dus van het jaar 1630. Het gebeurde hem zo vaak dat duizenden mensen naar hem kwamen kijken. Iedereen wilde het wonder van eigen ogen aanschouwen. Hij werd een ware toeristische attractie. Met dromen tegelijk togen ze erop af. Onder hen bevonden zich kardinalen, prelaten en andere hoogwaardigheidsbekleders als ambassadeurs, de koning van Polen en de Lutherse hertog Johan Frederik van Sachsen, die bij het zien hiervan onmiddellijk katholiek werd. Voor Jozef zelf was het allemaal even verschrikkelijk. 3 jaar lang werd zijn geval door de inquisitie uitgeplozen en stond hij bloot aan vernederende ondervragingen en onderzoeken. Men wilde nagaan of hij niet onder invloed van duivelse machten en kwade geesten stond. Maar er werd niets gevonden dat hem ten laste kon worden gelegd. Onafgebroken werd hij met argwaan en achterdocht bekeken. Steeds achtervolgd door nieuwsgierige sensatiezoekers en geen klooster dat hem nog wilde hebben, van de monniken in de kloosters zochten juist de afzondering en de stilte, terwijl hele mensenstoeten kwamen toestromen om het wonderverschijnsel van de zwevende broeder te zien. Zo komt dat hij zich vanaf 1639 terugtrok in ver afgelegde kloosters, eerst de Assisi, vervolgens in Vossebronne en tenslotte vanaf 1656 in Osimo. Waar hij ook kwam, hij was er onmiddellijk het voorwerp van spot en pesterijen. Men meent zelfs dat de uiteindelijk ook zijn doodsoorzaak is geworden. Hij is heilig verklaard in 1767 en hij is patroon van de vliegeniers en luchtreizigers en de Tweede Wereldoorlog en het bijzonder van de Italiaanse luchtlandingstroepen en de Amerikaanse piloten.
sinds 1963 van de ruimtevaarders. Daarnaast ook nog van de geheelonthouders van schoenmakers en examenkandidaten. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor de bekering van verstookte zondaars, naar aanleiding van de bekering van hertog Johan Frederik van Sachsen. En hij wordt afgebeeld als monnik in Franciscanerbij, in zwevende toestand of met

zwevende toestand of met vleugels. En beste luisteraars, je hoorde zojuist het wonderlijk verhaal van de heilige Jozef of Giuseppe van Cupertino, overleden in 1663. En na zo'n verhaal natuurlijk weer een lied, Lauda Jerusalem van de Schotse kantorij.

nog intenties doorgeven. Daarna om 9:00 begint de heilige mis vanuit de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem. Op 10:00 hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Kort over 10:00 het programma Biofides met Vincent Kemme over geloof en wetenschap die door een deur kunnen gaan. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastor Mennen en geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 1:15 hoort u een les van Sint Franciscus over de wolf van Gubbio met broeder Jan Termaat. En om 11:30 kunt u luisteren naar aflevering 12 uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dodderstein. Om 14:00 kunt u luisteren naar het programma Musica Sacra met pastor Anton Overmars over een aantal heiligen. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg. En om 16:30 begint het programma Het Weekend In met Radio Maria. En om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie bij het Evangelie van de Dag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. En om 17:05 kunt u luisteren naar een lezing uit het archief van priester Paul van der Stuift over Vlaamse mystici. Om 19:00 begint de heilige mis vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. Aankomende zondag begint de heilige mis om 10:00 vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. En dat was de programmering van vandaag. We kunnen ook nog kijken naar de lezingen uit de heilige mis van vandaag. Vandaag is het vrijdag in de 24e week door het jaar. De eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond. Dan volgt zelfs dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat Hij Christus ten leven heeft gewekt, dat Hij niet gedaan heeft indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet. Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Woord van de Heer. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen, redder van ieder die vlucht in uw hand. Uw aanblik, Heer, verzadig mij als ik ontwaak. Verberg mij onder de schuts van uw vleugels, want ik ben rechtschapen en mag u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Uw aanblik, Heer, verzadig mij als ik ontwaak. Alleluia. Het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het evangelie verkondigt. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekte verlost waren. Maria,
die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggegaan. Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Gusas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden. Woord van de Heer. En beste luisteraars, dat waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. Zo over een paar minuten bidden we de Rozenkrans, de droevige geheimen. Ik ga de meebidster bellen en we gaan om 8:30 beginnen. En ter voorbereiding weer een loflied voor de Heer en weer Laudate Dominum van Tessin.

Ja, beste luisteraars, Lauda Jeruzalem van de Schotense Kantorij op deze vrijdagochtend 18 september. Nou, als je luistert, misschien wilt u wel ook weten wat er op de radio vandaag te horen is. Zo om 8:30 gaan we de Rozenkrans bidden en u kunt

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. Beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. We gaan de droevige geheimen overwegen. We nemen alle intenties die er via WhatsApp zijn binnengekomen, maar ook de intenties van degene die met ons nu aan het meebidden zijn. We bidden om de voorspraak van onze lieve vrouw. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, eigen Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald ter stelle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u, ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor de Foyer de Charité, wiens feest morgen is. We bidden dat alles goed gaat en we bidden ook om nieuwe roepingen. We bidden voor alle genade die iemand heeft ontvangen, met dankbaarheid. Voor een schoolkind dat zij geleid wordt door de Heilige Geest. En voor barmhartigheid voor ons allen. Voor de moeder van een vriendin die vandaag aan het hart wordt geholpen in het ziekenhuis, dat het goed mag verlopen. We bidden dat Gods wil geschieden voor iemands ernstige zieke broer. En voor de zielenrust van een dierbaar overleden vader, mogen de engelen hem begeleiden naar het eeuwig licht. Voor een gezin in een voortdurende storm, een voorspraak van Carlo Acutis, dat Maria hen bijstaat en alle naar Jezus leidt. We bidden ook om zegen over de bedevaart naar onze lieve vrouw van Beuren. En ook uit dankbaarheid voor een voorspraak van de Heilige Familie om steun en genezing van een schoonzoon die ernstige hartklachten heeft, dat de cardioloog hem daarbij een goede behandeling geeft. Voor een goede uitslag van hartonderzoek. We willen voor degenen die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen. Voor rust in iemands hoofd en genezing van ooglidontstekingen. Uit dankbaarheid. En we bidden voor een bijzondere intentie. voor een zoon die morgen jarig is, dat het nieuw levensjaar een gezegend jaar mag zijn. Uit dankbaarheid voor de mooie dag en de lieve mensen op de dagbesteding. En we bidden om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Caïtan voor een speciale intentie en verhoring ervan. Om hulp van Maria, koningin van vrede, en om vrede in onze harten. Ook bidden we op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie voor bescherming, troost en barmhartigheid voor een zoon die het moeilijk heeft na de scheiding van zijn ouders. En voor alle intenties van degenen die met ons aan het meebidden zijn. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim, Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de
2: Heilige Geest. Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek. En om 9:00 begint de Heilige Mis. Deze keer vanuit de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Mijn dierbaren, van harte begroeten we elkaar in het huis des Heren op deze morgenuren. Komen samen rond het altaar van onze Heer om zijn liefde te vieren die hij telkens hernieuwt in het offer van zijn sacrament. Mag ons dat goed doen en mag ons dat allen sterken voor de dagen die voor ons liggen. Heel bijzonder ook ter voorbereiding op de komende zondag. Wensen we elkaar veel devotie toe bij het opdragen van de mis op deze dag. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.

Laat ons bidden. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enig geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Wij bidden u, laat ons die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel. Door dezelfde onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Zo is het niet. Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.

Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggegaan. Johanna, de vrouw van Herodes rentmeester Guzas. Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Woord van de Heer. Dierbare, op deze vrijdagochtend in de septembermaand valt het feest van kruisverheffing. We hebben het afgelopen maandagavond ook luisterrijk gevierd. Een bijzonder moment waarin we ook het Wereldjongerendagenkruis in ons midden hebben mogen verwelkomen. Dat over de wereld reist en al sinds decennia naar alle continenten toe gaat, ooit uitgezonden door de geliefde paus Johannes Paulus II, die zoveel hart had voor de jongeren en om hen in contact te brengen met Jezus. De aanblik van Jezus verzadigt ons als we ontwaken in het morgenuur, als we onze ogen opslaan naar het Heilig Kruis, want wanneer we kijken naar een wereld die soms heel wanhopig, heel onrustig, heel God verlaten en verduisterd lijkt, mogen wij altijd weten dat er ooit een dag is geweest dat het Heilig Kruishout van onze Heer Jezus Christus in deze wereld is geplant en dat het op deze aarde is opgericht als een teken van hoop. Gegroet, o kruis, onze enige hoop. O crux ave spes unica. Dichtelijk wordt het in het getijdengebed als volgt in de hymne verwoord. En dat is altijd mooi, een klein beetje ook poëtisch. Dan stijgen we al een klein beetje hoger. Het Heilig Kruis hoog opgericht, dat heel het wereld rond verlicht, waaraan de Heiland hangt en leidt, en door zijn onschuld ons bevrijdt. Dat is een groot geheimenis, dat is een boom die schoner is dan ceders op de Libanon, die staan te prijken in de zon. Een boom wiens vrucht geen schade doet, maar leven geeft in overvloed. Het teken dat God met ons is in het midden der geschiedenis. Ik groet u, kruis, want gij slechts zijt mijn blijde hoop te allen tijd. Geef vreugde wie op u vertrouwt, genade wie zijn kwaad berouwt. U, koning Christus, bidden wij, sta met dat teken ons terzij. Bescherm ons dagelijks altijd weer met uw gezegend kruis, o Heer. Broeders en zusters, bidden wij tot God die liever barmhartigheid wil dan offers en zijn heil schenkt aan wie rechte wegen gaan. Voor de herders die de kerk leiden, moeten leiden op haar aardse pelgrimstocht, dat zij met waakzame ijver zorg dragen voor de kudde die hun is toevertrouwd tot de komst van de Mensenzoon. Laat ons bidden. Voor allen die werken in de gezondheidszorg,
dat zij zich met liefde en overgave kunnen wijden aan hun zorgende taak. Laat ons bidden. Voor de positie en waardigheid van de vrouw, dat haar rechten in alle landen gerespecteerd worden en zij in gezin en maatschappij de waardering ondervindt die haar toekomt. Laat ons bidden. Voor ons die in Christus geloven, dat wij, geleid door het licht van het geloof, de weg van de volmaaktheid mogen volgen. Laat ons bidden. Goede God, we voegen ook in dit misoffer intenties, welke ons bijzonder ter harte gaan.

denken aan de gezinnen en aan onze dierbaren, levende en overledene. We willen ook gedenken aan onze pelgrims die aanstonds terugkeren met onze bisschop vanuit Lourdes, maar ook voor de bedevaartgangers die in de komende tijd nog op pelgrimage zullen gaan naar Lourdes en andere heilige plaatsen. Dan willen we ook voor paus Leo XIV, die vlak voor zijn apostolische reis naar Frankrijk staat, dat hij in de ontmoeting met de vele mensen die hij zal hebben, het woord van Christus in de harten mag zaaien als graankorrels van leven, heiligheid en liefde tot God. Bidden welkom de vrede in de wereld voor alle die voor een belangrijke levensstap staan of aan het onderscheiden zijn. We bidden voor goede katholieke relaties en verbintenissen tussen mensen, dat mensen elkaar mogen vinden. En voor hen die zich voorbereiden op het heilige huwelijk. Ten bijzonder bidden wij voor Arthur en Margot, die op 29 september elkaar het jawoord zullen geven. Er is een speciale intentie ook opgegeven voor overleden familie Schilder Rutkowski en bekering van Marcel. God, uw zoon sprak woorden vol genade en in hem is het schriftwoord in vervulling gegaan. Hij is in uw naam gekomen om de mens te genezen. Maak ons bereid om naar hem te blijven luisteren en laat ons gehoor geven aan zijn boodschap, zodat wij hem aanvaarden en deelachtig worden aan het heil dat ons is gebracht door Christus onze Heer. De mis wordt ook opgedragen voor alle vrijwilligers van de parochiekerken hier in de regio, in het kerksamenwerkingsverband, die morgen bijeen zullen zijn hier voor de Vrijwilligersdag om zegen over hun mooie werk.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen. Heer, mogen dit offer ons zuiveren van alle zonden, zoals het de zonde van de hele wereld heeft weggenomen op het altaar van het kruis, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtig en eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Het kruis waaraan uw Zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar, op het kruis, werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood. Door Christus onze Heer, door wie de engelen eenstemmig van u spreken, u huiverend aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dal van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Denk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen, met de heilige Bavo, schutspatroon van deze stad, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer, door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En beste luisteraars, terwijl de priester de heilige communie aan de gelovigen uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik ben nu boven alles en wens je in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Gesterkt door uw heilige maaltijd, bidden wij u, Heer Jezus Christus. Leid allen die gij hebt verlost door het hout van uw levenwekkend kruis tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Wens u allen een zalige communie toe en een heel gezegende en goede dag. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Beste luisteraars, voor de Heilige Mis waren we verbonden met de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem met celebrant, pastoor, plebaan Floris Bunschoten. We gaan zo door met onze programmering. Om 10:00 hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:15 het programma Biofides met Vincent Kemme over geloof en wetenschap. En om 10:15 hoort de lezingen uit de lezingdienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen en geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus, met het middaggebed daarna. Met de Rozenkrans. Om 12:15 hoort u een les van Sint Franciscus over de wolf van Gubbio. En om 13:30 een aflevering uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Om 14:00 Musica Sacra over een aantal heiligen. Om 15:00 de Kruisweg. En om 15:30 het programma Het Weekend In met Radio Maria. Om 16:30 de meditatie van Bart de Bots bij het Evangelie van de Dag. En om 17:00 de Rozenkrans en om 17:30 de Vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief over Vlaamse mystici met priester Paul van der Stuift. Nou, beste luisteraars, we wensen van harte een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Op deze vrijdag de 18e september in Ierland. Ja, wel niet mooi weer. Het is droog. Er is een windje. Een graad of 12. Maar het zou vandaag tegen de 20 graden worden. Dus we hopen er het beste van. Vandaag wil ik het eigenlijk hebben over een Italiaanse heilige. Wel over Jozef van Cupertino. Ave Maria. Geestelijk afwezig. Saai. Maar boven alles verschrikkelijk onhandig. Ja, dat vindt zo'n beetje iedereen van Giuseppe op Jozef uit het Italiaanse Cupertino. Dit gehucht ligt in de hak van de Italiaanse Laars, waar het zonverbrande land zo plat is als een dubbeltje en amper 34 meter boven zeeniveau ligt. En daar liep Giuseppe Dessa dan in het jaar 1621. Een beetje landlopen zag er beter uit dan hij. Giuseppe was, 18 jaar oud, weggestuurd bij de paters Kapucijnen als zijnde een goede jongen, maar hopeloos. Ze konden hem niet eens de borden op tafel laten zetten. Hij kon zomaar stilstaan en alles uit zijn handen laten vallen om te gaan staren. En wat hij dan zag, dat zei hij niet. De broeders hadden scherven aan zijn pij gehangen in de hoop dat hij van die vernedering zou leren. Maar ook dat hielp niets. En daar liep Giuseppe nu dan, in zijn burgkleren. Nou ja, kleren. Hij was zijn schoenen en sokken kwijtgeraakt. En wat nog aan zijn lijf bengelde, hing aan flarden. En dat werd er niet beter op toen hij door honden achterna werd gezeten. Maar gelukkig had hij een rijke oom. Tenminste, dat dacht hij. Maar oom, die vet geworden was met het maken en verkopen van schoenen, stuurde de zwerver uit zijn zaak. Stel je eens voor dat men doorhad dat die familie was. Die jongen was geen knip voor de neus waard, net als zijn vader overigens. Giuseppe's enige hoop is nu nog zijn thuis. Althans, als daar nog wat van over is. Zijn vader overleed nog voor zijn geboorte, maar had toen al zoveel schulden gemaakt dat Francesca, zijn moeder, hem vol schaamte in een stal ter wereld had moeten brengen. En toen hij 17 jaar oud werd, had zijn plaats voor hem weten te regelen in het klooster. En daar was hij nu weggestuurd. Thuisgekomen, gooit Giuseppe zich letterlijk voor de voeten van zijn moeder. Maar Francesca tiert: ik was zo blij dat ik van jou af was. Jij, nergens goed voor. En nu zelfs weggestuurd uit een klooster. Wat moeten de buren wel niet denken? De buren. Ook toen vonden ze toch wel belangrijk wat de buren er wel niet van zouden denken. Uiteindelijk zijn de minderbroeders, conventuelen, bereid de verschoppeling op te nemen. Nou ja, opnemen. Hij mag als lid van hun derde of lekenorde de stal schoonhouden. Oh ja, en ook nog voor hun ezelzorg. De broeders die hem zo nu en dan opzoeken, houden van die altijd goed geluimde jongen. Ze vragen zelfs hun meerderen of die hun mening niet kunnen herzien. En zo gebeurt het dat Giuseppe zelfs voor het priesterschap mag studeren. Maar hij kan amper lezen en bovendien moet de bisschop het eerst nog goedkeuren. Giuseppe weet niets van de Heilige Schrift, kent maar één vers, wel dat waar een vrouw uit het volk tegen Jezus riep: zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die u hebben gezoogd. Waarop onze Heer antwoordde: zalig eerder die luisteren naar Gods woord en het beleven. Daar kon Joe Pepper dan ook uren over nadenken. En laat de bisschop nu juist dat vers opslaan en vragen wat Giuseppe daarvan vindt. En deze vertelt en vertelt. En de bisschop is diep onder de indruk. Maar voor een wijding moeten de kandidaten nogmaals getest worden. De een na de ander komt. De bisschop is uiterst tevreden. En juist als Giuseppe aan de beurt is, besluit de prelaat dat het wel goed zit. En zo wordt Giuseppe een minkukel in de ogen van de wereld en in die van het klooster door God uitverkoren. Na zijn wijding blijft Giuseppe bedelen, vloeren schoppen en afwassen. Een priester onwaardig, roepen zijn medebroeders. Maar wat wachten jullie dan van broeder Ezel? Luidde zijn reactie. Deze volgeling van Sint Franciscus bedelt zo nu en dan ook bij de zusters, die hem niets kunnen weigeren. En als ze weer eens goed voor hem zijn geweest, belooft hij dat hij een vogeltje zal sturen die hun bij zal staan als ze zingen. Meteen al bij het eerst volgende koorbed zingt een musje op de vensterbank uit volle borst mee, om de afloop weer weg te vliegen. Iedere morgen en avond zingt het trouw, tot op een dag een zuster het beestje wegduwt, waarop het wegvliegt om niet meer terug te keren. Wanneer pater Giuseppe weer het klooster bezoekt, vertelde de zusters, zonder de oorzaak te duiden, dat het vogeltje niet meer komt. Hij vloog weg, en nog terecht ook, is het onverwachte antwoord. Hij kwam niet bij jullie om beledigd te worden. Aan God van Giuseppe keerde het beestje toch weer terug. Voor pater Giuseppe beginnen de problemen pas echt als de andere broeders ontdekken dat hij geregeld in extase raakt en daarbij zelfs van de grond wordt getild. Vanuit de wijde omtrek komen de mensen naar het klooster om mee te maken hoe hij zweeft boven het altaar. En zoals dat zo vaak gaat, moeten ze daar in het klooster niets van hebben. De paters roepen zelfs de kerkelijke rechtbanken bij, die Giuseppe als een misdadiger wegvoeren. De ondervragers kunnen echt niets vinden wat in strijd zou zijn met de leer. Maar voor de zekerheid wordt Giuseppe bij de paus gebracht. En voor de ogen van Christus plaatsbekleder wordt de conventueel van de grond getild. Zweeft tot hem geboden wordt weer omlaag te komen. Paus Urbanus de VIII verklaart tegenover alle aanwezigen dat mocht pater Giuseppe eerder overlijden dan hij persoonlijk zal getuigen van dit voorval. Zou je denken dat pater Giuseppe nu wel met rust zou worden gelaten? Nou, rust krijgt hij. De rechtbank verbandt de monnik naar een afgelegen Kapucijner klooster in de bergen, waar hem alle contact met de wereld wordt verboden. Giuseppe trilt. Kan het niet geloven. Stoppen jullie mij in een gevangenis? Dan verandert plots zijn gelaat. Hij lacht. Hij knielt. En kust de voeten van zijn rechter. En stapt in de koets. Omdat de mensen van overal weer toestromen, wordt pater Giuseppe van klooster naar klooster gebracht. Tot hij 6 jaar voor zijn dood terug wordt gegeven aan de conventuelen ook wel zwarte Franciscanen genoemd. Deze paters in hun zwarte pijen sluiten hun medebroeder hermetisch af van de wereld. Hij mag de Eucharistie vieren in zijn eigen cel, waar hij ook zijn eten krijgt. Wie hem daar ooit op zocht, vond hem onafgebroken in vervoering. Maar wat pater Giuseppe van Cupertino dan zag, weet alleen God en zijn heilige moeder. Na een leven van vasten en verstervingen, besluit het lichaam van de altijd bindende monnik dat het na 60 jaar eigenlijk wel genoeg is. De laatste maanden zal Jozef niet meer in staat zijn het bed te verlaten. Tot de dag van de 18e september 1663. Wanneer in de gangen het belletje klinkt dat ons lieve Heer begeleidt, wordt de monnik plots opgelicht. Ze vinden hem naast de trappen van de kapel, waar hij geknield ons lieve Heer ontvangt. Zijn viaticum. Terug in bed ontvangt de naar de hemel smachtende broeder nog de laatste sacramenten. En als de monniken vervolgens het Ave Maris stellen, het Wees gegroet Sterre de Zee beginnen, stralen de ogen en zal een glimlach zijn mond voor eeuwig sieren. Paus Clemens XIII klaarde hem 100 jaar later, in 1767, heilig. San Giuseppe da Cupertino, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom beste luisteraars bij deze uitzending van Biofides en welkom ook Vincent Kemme met ons verbonden. Vorige week, vorige keer, dat is 2 weken geleden, hadden wij een video kregen we binnen van Credo Katholiek. Die club die ook, laten we zeggen, de missie, de missionaire houding deelt met Radio Maria. Credo Katholiek. Ja. En ze hebben video gemaakt over geloof en wetenschap. Moet je daar nou tussen kiezen als katholiek of niet? Roos Sparreboom heeft een hele mooie video over gemaakt. En een linkje daar naartoe zet ik ook in de radiogids. En Vincent, jij hebt die video ook bekeken.
2: Ja.
1: Wat is jouw eerste indruk over deze video?
2: Nou, ik was heel blij dat je me erop attent gemaakt had. Ik vind het een heel leuk initiatief, Credo Katholiek. Ik situeer het ook een beetje in de beweging van jongvolwassenen die de kerk en het geloof ontdekken of herontdekken.
1: Dat klopt ook en zeker, dat is wel een targetgroep, ja.
2: Ja, en die ook daar met hun verstand mee goed geëquipeerd met goede inzichten en gedachten hun geloof willen beleven en niet zomaar een beetje devotioneel doen of zo, omdat het mooi is of zo. Dat is op zich ook heel goed, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ze staan met 2 benen in de wereld, heb ik het idee. Nou, dat is een heel interessante video waarbij, ik ben de naam van die jonge dame vergeten.
1: Roos heet, zij heet Roos. We kennen haar ook. Ze is wel vaak in uitzendingen geweest hier bij ons.
2: Ja, over geloof en wetenschap en de vraag inderdaad of je daar moet kiezen. Nou, dat is een thema, denk ik, wat wij over iets van 15 jaar dat ik al bij Radio Maria Nederland
1: kom. Ja, vaak over gehad vormen, hebben, hè?
2: Over gehad hebben, maar ik heb je vorige keer tegen gezegd, daar kun je altijd wel eens even op terugkomen. Ja. Want voor heel veel mensen is dat toch altijd nog even een dingetje, zoals ze dat noemen.
1: Een dingetje, ja. Nou, het is inderdaad dus bijzonder hoe Credo Katholiek dan daar hier een video over maakt in 5 minuten.
2: Ja, het is een hele korte video, ik weet iets van 7 minuten, dus je kunt daar niet alles behandelen. Dus ik ga een beetje, kan dat daar, zonder dat de luisteraars die gezien hebben natuurlijk, een beetje over praten.
1: Graag.
2: En wat accenten leggen. Het is dus zo dat, de wereld waarin wij leven, die gelooft dat wij fabeltjes, krant, fanaten zijn. En de fabeltjes die staan in een oud dik boek dat de Bijbel heet. En dat door sommigen, zeker in het Nederland, in de protestantse cultuur, akelig letterlijk soms wordt genomen. Want je zegt, nou, dit kan hem. En dan zeggen ze gelijk. Maar de wetenschap dan? En dan krijgt dus een leerling, was een meisje, een jongetje, die was op het schoolplein, de lagere school, aan het rennen. En die kreeg steken in zijn zij van het harde lopen.
1: Ja.
2: En, maar hij had die ochtend godsdienstles gehad over de vrouw die uit de rib van de man, de man was genomen.
1: Ja, ik voelde me aankomen, ja.
2: En toen zei de juf tegen hem, wat is er, heb je pijn? Ja, ik geloof dat ik een vrouw krijg. Dus zei dat jochie. Dus met andere woorden, er is soms een spanning tussen geloof en wetenschap, zelfs op het schoolplein.
1: Ja.
2: Maar de wetenschap, de manier waarop zij wetenschap bespreken, daar heb ik toch een kleine kanttekening bij. Want als ik zeg wetenschap, maar goed, de wereld waarin wij leven, vindt de wetenschap buitengewoon goed en oké en belangrijk, en dat is ook zo. Maar de geloof dat

0: is niet wetenschappelijk. Dat is eigenlijk de premisse in de families van onze luisteraars. Hè? Die weten allemaal goed waar ik het over heb.
1: Ja.
0: En dan moet je met harde bewijzen komen of zo. Mm. Een broer van mij die zegt ook, ja, ik moet volgens de methode van Karl Popper, een belangrijke wetenschapsfilosoof, moet je dan ook kunnen bewijzen dat God bestaat, bijvoorbeeld. Hè? Alsof God een ding is. Zoals een planeet of een buitenaards wezen. Goed, de wetenschap, het begrip van wetenschap dat we in de volksmond aanvaarden, is eigenlijk natuurwetenschap. Wetenschap dus biologie, natuurkunde, scheikunde, geologie, mag ook nog door. Maar dan gaat het al fout als ik het woord menswetenschap ga laten vallen. Goed, menswetenschap kan ook nog heel veel empirisch zijn. Het woord empirisch wil zeggen proefondervindelijk met waarneming en metingen enzovoort.
1: Ja.
0: Dus sociologie, psychologie is allemaal. Maar de wiskunde dan en de logica, dat zijn ook wetenschappen, is dat. Nee, de wiskunde is gewoon 3 plus 3. Hoeveel is het? 6 geloof ik. Hè? Dat kun je niet in een reageerbuis of onder een microscoop testen. Behalve, ja, je kunt 3 appels en 3 appels naast elkaar leggen. Zoals je in
1: en dan tellen dat het er 6 zijn. Dat is ook wel een bewijs.
0: En dan tellen, ja. Maar dat noem ik toch geen. De kunst is juist van leerlingen om abstract te leren denken. Dus niet meer aan appels denken, maar waarneming. 3 plus 3 is 6. Mm-hmm. En het getal 3 is geen ding met een gewicht of een lengte of een breedte. Dus,
1: abstractie.
0: Maar het is wel een waar bestaande werkelijkheid. Dus dat is al. Dan heb ik het nog niet over de filosofie. Dat is de wetenschap van het denken, van de logica, van wat er ook bij. En dan heb ik het nog over de theologie. En dan wordt het spannend, want is theologie ook een wetenschap?
1: Ja, daar heb je vorig jaar een uitzending over gemaakt. Is theologie ook een wetenschap? Ja, een hele uitzending daarover.
0: Mijn geheugen laat mij in de steek. Maar theologie, dus wetenschap in de klassieke betekenis, van voor de moderne tijd, zo gezegd, is een geheel van kennis en inzichten over een bepaald terrein van kennis en inzicht. Dat is niet per se alleen de materiële werkelijkheid.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat is belangrijk. Goed punt. Dus ik zou liever gezegd hebben dat ze dat even onderscheid gemaakt hebben. Maar voor de luisteraar, wetenschap is niet alleen maar natuurwetenschap, vind ik. Maar wie ben ik? Nou, dat is de klassieke opvatting van wetenschappen. Dus dan. Theologie heeft ook de ambitie om een geordend geheel van kennis te zijn dat rationeel is, redelijk is, om te geloven. Hè, dat Jezus, ja, als hij de zoon van God is, kun je hem niet vergeven, kun je hem niet kwalijk nemen dat hij over water kan lopen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Want de water is door hem geschapen, de natuurwetten ook. Dus hij is niet gebonden aan, hè, hij staat boven die realiteit van natuurwetten. Dat heeft hij zelf bedacht. Einstein vond dat. Hè? De natuurwetten zijn door God geschreven, zoals Einstein geloofde.
1: Uh-huh.
0: Dus dat betekent dat toch al een heel punt is om theologie. Wat bestudeert de theologie dan? Je kunt God niet in een reageerbuis terugvinden of stoppen, of via een telescoop. Maar de theologie bestudeert in één woord eigenlijk de openbaring. Dat wil zeggen, die gebeurtenissen in de mensengeschiedenis, die opgetekend zijn, waar getuigenissen van zijn verslagen, die zijn in een dik boek gekomen, dat heet de Bijbel. Maar ook in de katholieke traditie, in de joods-christelijke traditie nog iets breder. Zelfs de islam claimt de openbaring te bestuderen, maar dan van aan de profeet Mohammed, daar heb ik wat meer problemen mee, maar de joods-christelijke is de tuin waarin, denk ik, ons gesprek zich afspeelt. En die joods-christelijke, dat idee, dus die feiten, dus op bijvoorbeeld de verrijzenis van Jezus, is historisch heel erg sterk beschreven, en gewoon op grond van historische bronnen. En daar is dus redelijk te maken dat je daar ook in gelooft.
1: Ja.
0: Maar het is een openbaringsfeit, net zoals de menswording, dus het feit dat de maagd zwanger wordt door de overschaduwing met de Heilige Geest, bij de boodschap van de engel, dat is een opgetekend verhaal, maar dat is ook voor ons een openbaringsfeit, om het zo te zeggen. En je gaat dan als theoloog proberen al die zaken, het scheppingsverhaal, de menswording, de verrijzenis, de uitstorting van de Heilige Geest, het ontstaan van de kerk, ga je proberen te duiden in een samenhangend geheel van kennis en inzicht dat we theologie noemen.
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, want als dat een redelijke oefening is, waarbij je geen fabeltjes aanhangt, maar gedegen. Hè? Jezus heeft geleefd onder Pontius Pilatus, dus dat is historisch verankerd. Hè? Dus dan kun je zeggen, oh wacht even, dus theologie is rationeel. Natuurwetenschap is ook rationeel, menswetenschap is rationeel. Dus als de reden, het terrein van de filosofie, zeg maar, als we dat gemeenschappelijk hebben, dan kunnen ze met elkaar praten en kun je eventuele misverstanden, zo van heeft God werkelijk in 6x24 uur de wereld geschapen, of toch evolutie ook waar, nou dan kun je misverstanden en schijnbare tegenstellingen oplossen.
1: Met elkaar discussiëren en ook onderzoeken.
0: Ja, maar ook oplossen.
1: En oplossen.
0: Zelfs het conflict oplossen. Het zijn slechts schijnbare tegenstellingen, blijkt bij nadere studie. En dat is heel belangrijk om het gesprek van geloof en wetenschap, natuurwetenschap zeg ik dan nu even, te voeren op een redelijke manier. Dus,
1: mooie aanvulling. Ja.
0: Ja. Er is bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp wat je in de natuur. Aristoteles heeft ons geleerd dat de dingen vier oorzaken kunnen hebben. Dus filosofie, wat we nu even doen. En dat is de materiële oorzaak. Mijn stoel is van hout. De efficiënte oorzaak. Er is een timmerman aan te pas gekomen om hem te maken. Die had een concept in zijn hoofd, iets om op te zitten. Dat is de vorm van het ding. En dan is er ook de doeloorzaak. Dus doel, ja, ik wil zitten. Weet je, ik wil iets hebben om te zitten.
1: Ja.
0: En zo is het ook voor de biologie. Dus mijn neus is van vlees gemaakt en het kraakbeen heeft een oorzaak in de vorm van de vorming van mijn lichaam, embryonaal en ook evolutionair zelfs. Het heeft een vorm, dus het is niet een vierkant plomp ding, maar het heeft een specifieke vorm. En het heeft een doel. Raai eens wat, om te ruiken. Dus het heeft een heel. Dus alles heeft die vier, dat is Aristoteles briljant. De natuurwetenschap kijkt eigenlijk alleen naar de materiële oorzaak, waar is het ding van gemaakt? En wat is de ontstaansgeschiedenis? Hoe is het bijvoorbeeld embryonaal ontstaan in de vorming van mijn aangezicht? Maar de vorm, dat is al speculatief. Hoe komt die vorm tot stand? Dat is niet meer puur natuurwetenschap, die kun je eigenlijk niet precies, misschien supercomputers in de toekomst, maar waarom die precies die vorm krijgt die heeft, zeg maar, ja, genetisch, zeggen we dan. Maar waar komt die vorm is al een beetje een metafysisch begrip. Ja. En het doel van dat ding, ja, wij weten allemaal dat het er is om te ruiken, maar je kan het niet natuurwetenschappelijk bewijzen.
1: En ademen.
0: Moeilijk. Ja. En dat is dus weer zoiets specifiek tussen geloof en wetenschap. Dan laat staan dat we nog denken dat die door God geschapen is, het hele spel. Dus dat is, en dan zit je in de theologie, als we geloven dat dat wij naar Gods beeld en gelijkenis zullen roepen en zo. Dus dan zie je die lagen van natuurwetenschap naar filosofie, dat is dus de vorm van het ding, het doel van die neus. Maar ook dan eventueel nog de gedachte dat het door God geschapen is, bedacht is zo, dat is theologie. Dan zit je op het hoogste niveau eigenlijk. Dus je ziet hoe die dingen met elkaar samenhangen. Hoe je zo'n eenvoudig onderwerp als een neus vanuit drie lagen kunt overwegen.
1: Nou, je hebt er een neusje voor, kun je wel zeggen. Maar het is inderdaad in de video, moet je kiezen tussen geloof en wetenschap? Ja, dat is natuurlijk heel relevant om te kijken van, wat is dat dan precies wetenschap? En daar lijkt het inderdaad in de video vooral te gaan over de positieve wetenschap en oftewel de natuurwetenschap en wat minder. En jij geeft daar een mooie aanvulling op, dat het veel meer is dan alleen maar dat.
0: Ja, zeker.
1: Oké, dankjewel voor die aanvulling, voor dat inzicht, Vincent. We komen alweer aan het einde. Maar jij wilde ook nog een aankondiging doen voor de volgende uitzending. Klopt dat?
0: Nou, het is tegelijkertijd past het in deze. Ik ben op
1: precies,
0: een Amerikaanse neurochirurg gestuurd die ook dus eigenlijk vanuit, en dat is wel heel interessant, dat geldt ook voor de biologie in het algemeen, dat je de biologie en de neurowerking van ons verstand eigenlijk niet kan begrijpen zonder te geloven in een onsterfelijke ziel.
1: Nou, dat is zeer interessant. Wauw. En wie is dat?
0: Ik ben zijn naam even kwijt.
1: Oh, daar gaan we erbij zoeken. Ja.
0: Maar ik zal het toesturen voor de volgende keer. Maar het komt erop neer dat de dat er in ons in verstand functies zijn die geen biologische of neurologische oorsprong hebben. Bijvoorbeeld de vrije wil. Abstract denken zijn er twee die me zo te binnen schieten. Ja. Die kunnen ze niet ook stimuleren. Een handbeweging kan men stimuleren door de hersen, een bepaald deel van de hersen te stimuleren en dan gaat je hand omhoog.
1: Mm-hmm.
0: Maar vrije wil en abstract denken en nog ethisch denken bijvoorbeeld, kunnen ze niet, de neurologen kunnen dat niet opwekken bij jou door een elektrode of zo. En dan is dat dus de hypothese, geen bewijs, maar wel een redelijke veronderstelling, dat komt van een geestelijke werkelijkheid in jouw wezen, in je hoofd ook. En dat noemen we de menselijke geest of de ziel.
1: Ja.
0: En dat, die zou zelfs dus, die is ook rationeel, die kan dus abstract denken. Dat is ook wat Aristoteles al bedacht had, wat Thomas. En die lijkt niet daarmee bewezen, maar je kunt er bijna niet omheen dat wij die moeten hebben. En daar kunnen we de volgende keer misschien wat dieper op
1: heel graag. Inderdaad, een meer specifieke toepassing zou je kunnen zeggen van die discussie of dat onderscheid, oftewel het is geen onderscheid, hè, maar tussen geloof en wetenschap, namelijk de neurochirurgie of de neurobiologie over verstand en ziel. We mogen er naar uitkijken, Vincent. Heel veel dank en tot de volgende keer.
0: Tot dan.
2: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Baruch. Het gebed van het volk dat zijn schuld beleidt. Leest in de tempel het boek voor dat wij, ballingen, u toezonden, wanneer gij op feesten en hoogdagen daar uw schuld beleidt. Zeg dan, de Heer onze God is rechtvaardig, maar wij, Judeërs en burgers van Jeruzalem, onze koningen en edelen, onze priesters en profeten en onze voorvaderen staan nu vol schaamte voor Hem. Wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God. Ongehoorzaam waren wij. We hebben niet naar Hem geluisterd en niet geleefd volgens Zijn voorschriften. Vanaf de tijd dat de Heer onze God onze voorouders uit Egypte leidde tot vandaag toe, waren wij Hem ongehoorzaam. In onze lichtzinnigheid hebben wij niet naar Hem geluisterd. Zo hebben ons tot op heden de rampen en de vervloekingen getroffen die de Heer zijn dienaar Mozes bij de uittocht van onze voorouders uit Egypte naar het land van melk en honing liet afkondigen. We hebben niet geluisterd naar de woorden van de profeten die de Heer onze God ons zond. Wij gingen hardnekkig onze eigen weg, dienden andere goden en deden wat de Heer onze God mishaagt. Daarom voerde de Heer tegen ons de bedreiging uit die Hij had aangekondigd tegen ons, tegen de vorsten die Israël regeerden, tegen de koningen en edelen, tegen heel Israël en Juda. Nergens ter wereld heeft Hij zoiets gedaan als in Jeruzalem. Iedereen at het vlees van zijn eigen kinderen, zoals in de wet van Mozes voorspeld was. Hij leverde hen over aan de willekeur van alle koninkrijken in de omgeving. Een mikpunt van spot. Een schrikbeeld maakte Hij hen bij alle volken waaronder Hij hen verstrooid had. Dienaren waren wij in plaats van heersers. Inderdaad, wij hebben gezondigd tegen de Heer onze God en niet naar Hem geluisterd. Almachtige Heer, God van Israël, in mijn nood en in mijn ellende roep ik tot U. Verhoor ons, Heer, ontferm U over ons, want wij hebben tegen U gezondigd. Gij zetelt eeuwig, maar wij gaan steeds meer te gronde. Almachtige Heer, God van Israël, luister naar het gebed van de Israëlieten in de greep van de dood, de zonen van hen die tegen U zondigden. Zij hebben niet geluisterd naar de Heer hun God. Daarom overkwamen ons deze rampen. Vergeet de misstappen van onze vaderen. Denk alleen aan Uw macht en Uw naam. Gij zijt toch de Heer onze God, U willen wij prijzen. Gij hebt de vrees voor U in ons hart gelegd, opdat wij U zouden aanroepen. Daarom prijzen wij U in onze ballingschap en keren ons van ganser hart af van de misstappen door onze voorvaderen tegen U begaan. Als wij heden ballingen zijn in de verstrooiing, een mikpunt van spot, een vloek, een verwensing, dan komt dat door de misstappen van onze voorvaderen die de Heer onze God hebben verlaten. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, aan Proba. De Geest spreekt voor ons ten beste. Wie dat ene, namelijk te mogen wonen in het huis van de Heer, vraagt en dat verlangt, bidt met zekerheid en veilig. Hij hoeft niet bang te zijn dat het hem misschien nadelig zal zijn wanneer hij het ontvangt. Zonder dit ene zal niets hem voordelig zijn, ook al heeft hij het ontvangen zoals het behoort. Want dat ene is het ene ware en gelukkige leven waarin we voor eeuwig de vreugde van de Heer aanschouwen. Onsterfelijk en onbederfelijk, naar ziel en lichaam. Omwille van dat ene worden alle andere dingen verlangd en niet onbetamelijk gevraagd. Al wie dat ene zal hebben, zal alles hebben wat hij maar wil, en hij kan daarbij niet iets willen hebben wat niet past. Daar is immers de bron van het leven waarnaar wij nu in het gebed moeten dorsten, zolang wij nog leven in hoop en nog niet zien wat wij hopen, terwijl we ons bevinden onder de bescherming van de vleugels van Hem, voor wie al onze verlangens open liggen. Zo worden wij dronken door de overvloed van zijn huis en gedrenkt door de stroom van zijn geneugte. Bij hem ontspringt de bron die leven geeft, en in zijn licht zullen wij het licht aanschouwen wanneer ons verlangen met goede dingen verzadigd wordt en er niets meer is wat wij onder zuchten zoeken, maar alles in vreugde bezitten. Omdat het echter gaat om de vrede die alle begrip te boven gaat, weten wij niet eens hoe wij haar naar behoren in het gebed kunnen wij vragen. Want omdat wij ons die vrede niet kunnen voorstellen zoals zij is, kennen we haar ook niet. Maar al wat in onze gedachten komt, verwerpen wij, verachten wij, keuren wij af, omdat wij weten dat het niet is dat wat wij zoeken, hoewel wij nog niet weten hoe het is. Er is dus in ons, om zo te zeggen, een zekere geleerde onwetendheid, maar dan geleerd door de Geest Gods die onze zwakheid te hulp komt. Want wanneer de apostel gezegd heeft, daar onze hoop gesteld is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met geduld, voegt hij eraan toe, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint. Want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Dit moeten wij niet zo verstaan, alsof de Heilige Geest van God, die in de drie-eenheid onveranderlijk God is, en één God is met de Vader en de Zoon, pleit voor de heiligen als iemand die niet is wat God is. Er wordt namelijk gezegd, Hij pleit voor de heiligen, omdat Hij de heiligen doet smeken. Zoals er gezegd wordt, de Heer uw God stelt u op de proef om te zien of gij hem met heel uw hart en ziel bemint, dat wil zeggen, om het u te doen weten. Hij doet dus de heiligen smeken met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij stort hun dus het verlangen in naar dat nog onbekende grote goed dat wij in geduld verhopen. Want hoe kan men erover spreken wanneer men iets verlangt dat men niet kent? Als het immers hemels niet gekend zou zijn, kan men het niet verlangen. En van de andere kant, als men het zou zien, zou men er niet naar verlangen, nog het onderzuchten zoeken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Mennen hier in de studio. En wel wat vragen.
1: Goedemorgen. Ja, er zijn heel veel vragen en ik heb er nog op de telefoon staan.
0: Zijn er goede vragen tenminste?
1: Ja, sommige.
0: Sommige, nou ja.
1: Ik heb ze allemaal nog niet goed bekeken, want ik had te weinig tijd.
0: Nou, voor mij zijn allemaal een verrassing.
1: Vanmorgen was ik te laat hier natuurlijk door de trein. De NS die liet weer een trein uitvallen. Zodoende is er ook geen mis geweest van hier. Maar wel een hele mooie uit de BAVO, heb ik begrepen.
0: Ja, het was een prachtige mis met gezang
1: en ik zal voor het altijd later komen, denk ik.
0: Nee.
1: Nee, toch niet?
0: Echt niet. Nee.
1: Goed. Hier een hele belangrijke vraag waar ik natuurlijk alles vanaf weet. Hoe moet je beginnen in een relatie?
0: Ja, hè? Mensen willen wel advies.
1: Je leert elkaar eerst kennen en zo. Ja, natuurlijk. Vroeg of laat komt er toch een knuffel of een zoen. Ja, ik denk wel tamelijk vroeg al soms. Voor je het weet ga je te ver. Hoe moeten we hiermee omgaan? Nou, je moet je verstand wel bijhouden. Het is geen verstandelijk gebeuren allemaal, natuurlijk. Dus je moet liefdesbetuigingen, hartelijkheidsbetuigingen, die mogen er natuurlijk zijn, aangepast aan de stadium waarin de relatie verkeert. Dus inderdaad, omhelzingen, hugs en dan een kus. Uiteindelijk een kus op de mond en zo weet ik. Dat kan allemaal vooruit gaan. Ik weet het allemaal niet, maar in ieder geval, je moet wel voldoende ver blijven van wat niet kan.
0: Maar hoe ver kan het? Dat is de vraag. Wat is het uiterste wat je kunt doen zonder getrouwd te zijn?
1: God, het uiterste wat je kunt doen.
0: Ja, dat willen mensen, denk ik. Dat is de vraag.
1: Ik denk niet veel meer dan kussen en omhelzen en zo.
0: Oké.
1: Als je iets anders gaat doen, dan gaat het toch heel gauw te ver, denk ik.
0: Ja.
1: En bovendien, ja, dan is het er ook allemaal op gericht. Als al wat je verder doet, is gericht op datgene wat eigenlijk voor het huwelijk bewaard moet blijven. Dus je moet niet verstand verliezen in een relatie. Dat is ook niet katholiek, je verstand verliezen. Dat wil niet zeggen dat heel de relatie door verstand beheerst moet worden. Nee, of beheerst eigenlijk wel. Het moet verstand moet er boven staan. Je moet zeggen, dit kan niet en dat doen we niet en dat willen we niet. Dan moet je samen willen.
0: Ik volgde wat mensen op internet. Die waren protestanten. En die lieten zelfs het handen houden voor en na het huwelijk. Of na de verloving. En kussen sowieso na het huwelijk. Is dat te ver?
1: Ja, ik vind dat nogal een beetje ver gaan. Maar kijk, je kent jezelf het beste.
0: Ja.
1: Als je denkt van ik word gewoon meegesleept. Moet je niet. Ik heb ook wel eens gehoord van een Indiaas priester die ik in huis gehad heb. Dat was de jongste uit een groot gezin. En op een gegeven moment liet hij foto's zien van een nichtje dat getrouwd was. En die zat daar met de bruidegom hand in hand. En hij zei, dat is waarschijnlijk de eerste keer, dat was na het huwelijk, dat ze elkaars hand vasthouden.
0: Ja.
1: Dus in heel veel culturen is die afstand een stuk groter. Omdat men ook niet wil dat men te ver gaat. Nou, bij ons is dat wel, maar ja, ik weet wel dat vroeger, of heb ik het al verteld, denk ik, dat mijn zussen, als die uit waren geweest en die kwamen s'avonds thuis, die werden thuisgebracht, dat mijn vader heel ongedurig was, als je de auto gehoord had van ze mocht niet te lang in de auto blijven zitten, want het was allemaal gevaarlijk.
0: Alleen?
1: Ja. En klef op de bank zitten mocht ook niet.
0: Oké, gewoon op een stoel zetten.
1: Gewoon op een stoel en niet allemaal klef aan elkaar zitten, daar vonden ze ook allemaal niks. Er hoefde trouwens ook niemand bij te zijn als je dat deed, zal ik maar zeggen. Dus, maar die dingen zijn allemaal weg. Al die remmen zijn weg.
0: Ja.
1: Ook omdat men over het algemeen vindt het niet erg is dat je tot het uiterste gaat.
0: Ja, en mensen ook wonen niet meer met hun ouders. Hè? Dus dan ga je op kamers, dan ga je eigen plek hebben.
1: Als je een kamer kunt krijgen tenminste, want er zijn er toch veel
0: dat is tegenwoordig lastig.
1: Maar ook heel veel ouders hebben er geen probleem mee. Vroeger zou natuurlijk het vriendje van zussen van mij, die zou niet naar de slaapkamer hebben mogen meegaan.
0: Nee,
1: dat werd niet toegestaan tegenwoordig naar de eigen kamer. Ja, je hebt toch privacy. Nou, dat is de
0: bestond
1: kat op spek binnen. Dus dat bestond toen niet.
0: Nee.
1: Goed. Een hele andere vraag. Er zijn altaren met en zonder relieken. Waarom dit onderscheid? En is dit voor de liturgie ook relevant? Voor de liturgie is het niet relevant. Vroeger was het verplicht om de mis op te dragen op een altaar met relieken. Dus voor een draagbaar altaar, in de missie zelfs, had men een altaarsteen bij zich. Of soms ook een doek waarin relieken waren ingenaaid en die men dan op het altaar legde onder het velum, onder het corporale. Dat is niet meer zo. Dus in de nieuwe liturgie is het wel aangeraden om relieken in het altaar te hebben, maar het is niet verplicht. Dus voor de liturgie is het geen verschil. Maar het sluit aan bij de traditie vanaf het begin. Eigenlijk dat in het begin veelal de missen werden opgedragen op de graven van de martelaren. Kerken werden gebouwd boven de graven van de martelaren. En dus op plaatsen waar men geen martelaren had, daar bracht men relieken van martelaren om die onder het altaar te begraven, zal ik maar zeggen, op een soort op het graf van een martelaar. Dus het hoort bij de traditie. En het is een verbinding met de hele kerk, zal ik maar zeggen. Ja, nou. Dan gisteren, 11 september, dus dat is weer even geleden,
0: een week geleden,
1: in het gesprek met pastoor Menne en zijn interviewster, sprak de interviewster over een eucharistieviering waarin Indonesische of Chinese vrouwen dansten voor het altaar. Ze wist niet wat voor een volk uit Azië, zei ze. Het zal waarschijnlijk om een rituele dans zijn gegaan. Ik vond de toon kleinerend en minachting tegen deze vrouwen. Was dat de bedoeling?
0: Nee.
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Nee.
1: Mensen horen met rare oren.
0: Ja, nee, het is... Kijk, ik ben er nog steeds van mening dat dat zoiets niet in een kerk hoort.
1: Ja.
0: En dat, maar dat is niet
1: kleinerend.
0: Maar
1: dat is toch niet kleinerend ten opzichte van die vrouwen?
0: Het is prima, dat is een rituele dans. Ja, prima, maar niet in een kerk.
1: Ik vind het zeker niet onder de mis.
0: Ja.
1: Alhoewel...
0: Ik denk, in een kerkgebouw hoort dit niet. Maar mijn gevoel is, maar ja.
1: Ja, maar ik bedoel...
0: Sensus fidelium.
1: Nou, het is wel zo in zo'n Afrikaanse liturgie die goedgekeurd is.
0: Oké.
1: Okay. Daar zijn gewoon dat de offergaven dansend naar het altaar worden gebracht. Nou. Zo'n beetje wiegelend.
0: Ja, maar we zijn hier in Nederland. Dus we wiegelen niks.
1: Nee, wij zijn niet wiegelachtig hier.
0: Nee.
1: Dus ik kan me ook niks voorstellen bij ritueel. Volgens mij hebben we in andere Oosterse liturgie ook... Nee, is geen rituele dansen of zo. Dat kennen we eigenlijk
0: niet.
1: Nee. Rituele dansen zijn bekend uit heidense godsdienstige plekken. Maar niet zozeer uit christelijke. Nou wil men in bepaalde kringen die afstand tussen heidense en christelijke rituelen verkleinen. Denk maar aan het hele Pacha-mama-verhaal. Maar die heidense afgoden, daar worden coca-blaren enzovoorts aan. Dus,
0: ja, ik denk aan bepaalde bewegingen, van de nieuwe bewegingen, die ook dansen in hun gebedsleven. Want ze zeggen, David heeft voor het aangezicht van God gedanst.
1: Zeker.
0: Dus dan hoort het wel bij...
1: Maar dat is wel heel lang geleden.
0: Ja, dat... Maar ja, goed, maar dan zie je wel dat ze proberen dans en een gebed te...
1: Ja, en extase kwam in vroeger liturgie, maar wij willen het ook geen extase in de liturgie.
0: Nee, we zijn...
1: Extase mag wel, maar niet in de liturgie.
0: Ja, het christelijk geloof is wel nuchter.
1: Ja.
0: Of sowieso de katholieken. Dus,
1: dus wij vallen ook niet in de Heilige Geest, zal ik maar zeggen.
0: Nee, die mensen doen
1: protestanten, evangelische protestanten doen dat ook, die vallen in de geest. Ik kan me daar niks bij voorstellen.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het ook heel raar, mag ik eerlijk zeggen. Zeg ik nou iets kleinerends over die mensen? Nee, ik vind het alleen maar raar.
0: Ja.
1: We zouden meer respect moeten hebben voor medegeloven, ook al hebben ze hun eigen gewoonte. Ja, tot op zekere hoogte.
0: En dus, dat zag daarbij, ik neem aan dat de lokale pastoor van deze dans wist, hij was aanwezig.
1: Ja, maar de lokale pastoor gaat niet over rituele dansen.
0: Ja.
1: In de liturgie is geen rituele dans voorzien bij ons. Ik denk dat het... Was het voor de mis of was het een ander?
0: Was het bij intreden. Hè? Dus dan liep de pastoor binnen. Dus na de klok.
1: En dan
0: hè?
1: Wiegelen ze een beetje.
0: Dan gaan ze, de pastoor gaat en de andere... Dan gaan ze staan en zo. Dan gaan ze een dans doen voor het begin. Nou, ik weet niet of de livestream nog op internet is. Dan kan ik het versturen.
1: Nou, in ieder geval, dat is niet voorzien in de liturgische riten van onze kerk.
0: Nee.
1: In Afrika misschien wel, maar hier niet. Dus dan mag ik direct kritiek op hebben, want dat moeten ze niet doen. Wij gaan verder. Zag je deze vraag bij Facebook pagina DTM? Misschien iets voor de Club van Job. U bent enkele jaren op stoor geweest in onze omgeving. Waarom zwijgt u over de anticonceptie en de gevolgen van de fabriek Organon? Het huwelijk is en was voor mij ook heilig, maar de anticonceptie heeft de moraal vergiftigd. Ik heb mensen ontmoet die letterlijk ziek werden door te werken bij Organon. Wat is voor u nog de waarde van een huwelijk als in de relatie anticonceptie wordt gebruikt? U stelt terecht te geloven dat alle betekent alle geboden waarderen en ernaar leven. Maar hoe zit het dus met de moraal en de kuisheidsregels in een huwelijk? Daar spreekt u in de katholieke kerk niet over, helaas.
0: Dat moet zeggen is op een reactie op uw preek bij de Tridentijnse mis, dat u voor de laatste keer hebt een os
1: gedragen. En heb ik dus iets verkeerd gedaan?
0: Ik weet het niet, dat was gewoon een reactie daaronder.
1: Oh.
0: En iemand dacht, zou dat niet een goede vraag voor de Club van Job?
1: Kijk, de preek is geen plaats om alle moraal tot in detail te bespreken. Mm-hmm. Dat is catechese.
0: Ja.
1: Natuurlijk kunt het woord anticonceptie laten vallen enzovoort. Maar verder erop ingaan hoe dat allemaal zit, dat is exegese. Hè, je kunt ook zeggen, een heleboel dingen van de moraal. De kerk heeft het daar wel over.
0: Ja.
1: In alle officiële documenten staat dat anticonceptie verboden is.
0: En ik moet zeggen, u heeft het in het programma wel vaker gezegd.
1: Ja,
0: dat is niet dat u zwijgt over...
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: En Organon, ja, wat kunt u tegen doen?
1: Nou, je moet eerlijk zeggen, Organon, die begon pillen te produceren toen de kerk daar nog niet heel duidelijk over was.
0: Aha.
1: Er is een hele tijd geweest, toen die pil net uitgevonden was, van is het nou toegestaan of is het niet toegestaan? Er waren heel veel dingen verboden. Maar die pil was iets nieuws. En het heeft dus verschillende jaren geduurd voordat Paulus VI een encycliek, hoe heet die ook weer?
0: Humane Vitae
1: heeft uitgebracht, waarin het duidelijk verboden werd. Tegen de meerderheid van de adviescommissie in overigens. Ja. En de adviescommissie van kardinalen, die was in meerderheid voor het toelaten van de pil. De paus heeft toch aangesloten bij de traditionele leer. En gezegd dat kunstmatige geboorteregeling tegen het geloof is. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen meteen daarin gingen geloven. Er is natuurlijk een enorme weerstand, ook vanuit bisschoppen en overal. Er zijn er nou nog een heleboel die zeggen dat moet kunnen. En die op aandringen dat de kerk haar leer verandert op dat punt. Dus ja... In het begin zijn die pillen van Organon door de Clarissen in Megen ingepakt als een vorm om geld te verdienen. Die hebben geld nodig.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Omdat dat toen eigenlijk niet eens als iets slechts gezien werd. Dus zijn ze naar de hand mee opgehouden.
0: Maar ik zou denken, ja, dan zou je wel weten dat dit een beetje, misschien is het niet 100% zwart toen, maar wel grijs.
1: Ja, ik weet het niet. Je moet je ook in die tijd zien. Het
0: was net dat is moeilijk voor mij om mij te beelden. Nee, daar kun je niet in. Maar het is wel ook grijs.
1: Het is ook Monsieur Beckers in die tijd. Die heeft niet gezegd de pil mag, maar die was er wel ook niet tegen. Omdat dat was nog voor de encycliek.
0: Ja, ja.
1: Dus dan is het niet zo duidelijk. Goed. Bovendien is het... Denk ik om de katholieke kerk, die moet natuurlijk haar moraal verkondigen. Maar ze moet allereerst verkondigen het geloof in Christus. Want zonder dat geloof in Christus heeft die moraal geen enkele basis. Je kunt mensen die moraal wel voorhouden, maar daar geloven ze niet in als ze niet in Christus geloven. Dan is er een verhaal tussen de zegen die de celebrant geeft aan het einde van de mis, aan heel de gemeenschap, en een persoonlijke zegen.

0: persoonlijke zegen. En de vraag die daarop volgt, is dat een goed idee om aan de mensen per stukje tekst in de liturgieboekje uit te leggen dat zij welkom zijn voor de communie, mits voorwaarden, en dat wanneer zij niet ter communie gaan, toch zijn uitgenodigd naar voren te komen om de zegen te ontvangen. Nou, in principe is een zegen, maar die kan wel toegespitst worden op bepaalde personen. Dus als iemand een zegen vraagt om dat ze graag een kind krijgen, dan wordt die zegen daarop toegespitst. Aan het eind van de mis is de zegen eigenlijk in het algemeen. Zegenbeden, dus alle goeds of van God wordt over de gemeenschap, over afzonderlijke mensen afgeroepen. De vragensteller heeft het hier met name ook over mensen die niet de communie gaan, maar naar voren komen en dan persoonlijk een zegen ontvangen. Ja, die zegen geldt voor die persoon dan. Maar ja, er worden. Ja, wat dat betekent precies, weet ik ook niet.
1: Ja, het is om mensen dat ze zich niet uitgesloten voelen. Dus dat ze niet, of dat ze niet.
0: Ja, dat begint daarom is. Ja, of, ik heb het altijd onzinnig gevonden.
1: Ja, maar om kijk, mensen gaan in plaats van de Heilige Communie ontvangen. Dus ze schamen zich om zo op hun plaats te blijven. Dus je kunt toch nou.
0: Ja, maar ze moeten zich niet schamen. Er is een tijd geweest dat het grootste gedeelte van de mensen op hun plaats bleef. Toen ze nog wisten waar zonde was.
1: Ja, het is zo. Dus om heiligschennis te voorkomen.
0: Huh? Gaan we ze allemaal zegenen. Ja, ik vind het. We hebben het ook ooit gehad. Ik heb daar ooit nog tegengehouden toen ik daar weer waarnemend pastoor werd. Daar kregen alle kinderen die de communie nog niet gedaan hadden, die kregen een snoepje of een koekje.
1: Ja, ja. Bij de communie?
0: Bij de communie.
1: Oh.
0: Dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Ja.
0: Min of meer, hè?
1: Ja, ja.
0: Een placebo.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk allemaal onzin. Mensen moeten volwaardig zeggen van, die blijven gewoon zitten.
1: Ja.
0: Waarom moeten we allemaal in één rij lopen en de een die moet er zegenen? Maar ja, ik geef die zegen wel als ze bij mij komen. Maar ik blijf het onzinnig vinden. Okay. Of onzinnig. Ja. Het is
1: overbodig.
0: Ja, overbodig.
1: Overbodig is een beter woord. Want je krijgt sowieso een zegen op het einde.
0: En niet passen in de communie.
1: Ja. Maar ja, het is een gewoonte die nu normaal
0: sinds kort,
1: is.
0: Hè? Ja, ja, ja. Want alle mensen moeten toch iets krijgen. Hm? Een koekje of wel een zegen.
1: Een snoepje. Er zijn nog een paar vragen op de telefoon. Dat weet
0: ja?
1: Je. Ja, ja. Die zijn binnengekomen net.
0: Voor de groep 50-plussers onder ons die al van alles heeft meegemaakt in zijn of haar leven, een huwelijk of een relatie. Als je weer gaat daten en na een periode geef je een zoen en een kus, dan moet dat toch kunnen? Natuurlijk moet dat kunnen. Dan geven mensen dan een zoen terwijl ze niet daten, dus dat kan allemaal. Als ik mag spreken voor mezelf, ik heb mezelf gewoon onder controle. Een knuffel en een kus is prima toch? Je gaat niet zomaar trouwen op deze leeftijd. En natuurlijk is een huwelijk supermooi. Veel mensen van 50 en ouder staan niet meer zo te springen om onder één dak te wonen. Wat kunt u zeggen over deze groep? Door de huizencrisis bijvoorbeeld nemen mensen niet zo snel meer een risico. Ja, dat is waar. Maar als ze dus zo ver willen gaan dat ze het bed met elkaar willen delen, ook af en toe, dan zullen ze toch moeten trouwen. En dat kan ook best. Mensen boven de 50 kunnen best trouwen, dat is helemaal geen probleem.
1: Nee, 50 is niet zo oud.
0: Huh?
1: 50 is niet zo oud.
0: Nee, ik heb mensen getrouwd van 80. Dat kan allemaal.
1: Ja. Het is het enige wat het is. Je gaat samenwonen. Je gaat trouwen samenwonen. En gaat het niet goed. Dan is het bijna onmogelijk om weer een woning te vinden. Dan zit je in een moeilijke situatie. Ik denk dat
0: ja, maar je moet gaan samenwonen als je zeker weet. Dat is ook zo.
1: Ja. Het is een risico.
0: Een risico. Dan moet je niet trouwen. Dan moet je ook niet met
1: als
0: elkaar.
1: Als je bang bent dat dit gaat gebeuren, moet je gewoon niet trouwen. Nee.
0: Nee, en dan moet je ook niet met elkaar in bed duiken. Dat moet je dan niet doen.
1: Ja.
0: Je moet daar, denk als je ouder bent, misschien ook iets langer elkaar leren kennen. Omdat je natuurlijk, ja, je bent een paar, als je lang alleen bent geweest, is het moeilijk om aan het tweede te wennen. En ook als je afscheid hebt moet nemen van iemand, ook al is het een tijd geleden, dan is het ook weer moeilijk om aan een ander te wennen. Dus ze zeggen wel eens, als een oude schuur in brand staat, dan brandt het heel hard. He, daar bedoelen ze dan mee te zeggen van, als je als oude mens verliefd wordt, dan gaat het wel heel snel. Daar moet je dan een beetje voor opletten.
1: Ja.
0: En bovendien,

0: Je hoeft niet onder. Je kunt het huis aanhouden als je wilt, als je bang bent dat je er kwijt bent.
1: Nou, als het een sociale woning is, dan mag eigenlijk niet.
0: En als je erbij staat.
1: Dus als je eigen huis hebt, dan ja, prima, behoud het maar. Maar als het een sociale woning is, dan mag niet zomaar twee woningen hebben.
0: Nee. Nou ja. Afijn.
1: Nou ja. Dus goed nadenken.
0: In de geschiedenis heeft de kerk zich volverweerd tegen het pantheïsme en gnostiek. Zo ook tegen christelijke groepen die de aarde zegenden en daar verlossing van verwachten. Het kwam zover dat sommige groepen seksuele handelingen verrichten met de aarde, bomen en planten. De pantheïstische gnostiek heeft momenteel een sterke invloed op overheden en kerken. De vraag is daarmee het zegenen van ijsblokken te verklaren? Het doen van handelingen ter bescherming van de goddelijke aarde? Vraag, is het Pachamama, moeder aarde ritueel, niet passend in deze gnostische sferen? Vraag, ziet u met mij de opkomst van de oude pantheïstische gnostiek in een modern jasje, waarin men dan spreekt over de aarde als van een goddelijke moeder? Veel eenvoudig op het verkeerde been worden gezet. Mogen God ons bewaren. Ik ben het met de vraagsteller eens. Dat er natuurlijk allerlei heidense ideeën binnensluipen. In onze westerse samenleving. De westerse samenleving is. Heeft christendom verloren. Noem ik geseculariseerd. Maar zonder godsdienst kunnen de meeste mensen toch niet leven. Dus dan zoeken ze weer een soort surrogaatgodsdienst. Ze geven af op het christendom. Maar je hebt mensen die aan Wicca gaan doen.
1: Ja, maar de oude goden die komen terug.
0: Ja, dat zeker. De heksen en oude goden. En dan is natuurlijk de Pachamama uit de Amazone. Want die Indianen die zijn zo dicht bij de natuur. En die snappen het allemaal zo goed. Zeggen wij dan, weet je niet. Die zijn bij de... Dat ze elkaar kelen en kinderen doodmaken. Enfin, daar kijken we dan even niet naar. Maar dicht bij de natuur. En daar zijn wij van, hè. He, GroenLinks, dicht bij de natuur. De natuur handhaven, nu, al dat soort dingen. Nou, dus dat lijkt ook wel eens dat heel die natuurbeweging, die milieubeweging, een soort godsdienst is. En dan zitten we heel dicht bij die goddelijke moeder en bij moeder aarde, Pachamama enzovoort. Dat is dus buiten de kerk, maar de kerk neemt de wereld in onze tijd heel vaak over. Vroeger verweerde de kerk zich tegen de wereld, maar sinds Vaticaan II heeft ze de ramen opengezet en komt de wereld binnen. Tot de gekste dingen toe. He, als nou in aanloop van het bezoek van paus Leo aan Peru er een godsdienstige plechtigheid is waarin coca-bladeren worden geofferd aan de Pachamama.
1: Serieus?
0: En wie doet dat? Wie doet dat? Een medewerker van de Congregatie voor de Geloofsleer van Rome.
1: Wie is dat?
0: Ik ben even zijn naam kwijt, een van de monsieur daar. En een bisschop uit die buurt doet er ook aan mee. En dan zit er een stel vrouwen, want het zijn voornamelijk vrouwen. Bij die moeder aarde toestanden zijn hij dan priesteressen. Dat is natuurlijk ook iets wat tegenwoordig in is. We hebben ook graag priesteressen in onze kerk. Dat lukt niet zo hard. Maar dan halen ze maar bij de heidenen. Dat zijn heidense vrouwen. En daar krijgen we dan met eerbied naar. En we doen daar een beetje mee.
1: Nou.
0: Ja, het is heel treurig. Maar dus de heidendom is tot in het centrum van het geloof, tot in de Congregatie voor de Geloofsleer doorgedrongen.
1: Wij kunnen zeggen dat in Peru is het christendom niet helemaal doorgedrongen.
0: Nou, er zijn kleine groepjes, maar die worden nou bevorderd. De gewone mensen in Zuid-Amerika, de gewone katholieken, daar is een groot gedeelte daar protestant van geworden.
1: Klopt.
0: Omdat die katholieke priesters allemaal van dit soort gekke ideeën hebben. En die protestanten gaan er niet in mee.
1: Ja.
0: Dus ja. Onze kerk is inderdaad in een diepe crisis. Een hele diepe crisis wereldwijd. En bij ons is die crisis al zo ver dat er bijna niemand meer over is. Gelukkig komen er nou sporadisch, maar toch nieuwe mensen die weer het geloof aanvaarden zoals het is. Dat is een teken van hoop. Maar dat vervangt niet de grote groep die we waren. Het zal een minderheid blijven. En omdat de kerk in zijn geheel met de paus aan het hoofd er voor een stuk in meegaat, zal de ziekte zich over de hele wereld verbreiden.
1: Nou, we kijken dan met interesse naar de bezoek van de paus op Peru.
0: Nou, zal hij het zelf waarschijnlijk niet doen, hè?
1: Nee. Hoop ik niet.
0: Hij heeft het wel, als priester heeft hij het al wel gedaan, hoor. Er zijn foto's van.
1: Ja, weet ik, maar...
0: Ja, dat zijn jeugdzonden, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar waarom doen ze het dan nou, als je in voorbereiding op zijn komst? Het is toch gek?
1: Ja, maar hij
0: ik vind het zo knettergek. Veronderstel dat we hier een heilige eik gaan vereren. En kardinaal Eik, gaat die heilige eik bewieren over.
1: Ja, dat hoort bij zijn naam.
0: Nou, kunt u eigenlijk toch niet voorstellen, dit soort onzin?
1: Nee,
0: maar zo ongeveer hetzelfde.
1: Dit is Peru niet. Dat...
0: Nee. Maar wij zijn hier toch bijna net zo gek?
1: Nee, ik denk
0: in
1: dat...
0: In de verering van de wolf?
1: Nee, niemand... Ja, op een andere manier.
0: Ja, want... zeker, seculier, ja. Maar we doen het wel.
1: Beschermen van de wolf.
0: Het vereren van de wolf. Is zo'n lief beest.
1: Niet uw grote
0: tante. Je mag er hoogstens boe tegen roepen als je hem ziet.
1: Nou ja.
0: Enfin, ik heb vanmorgen in de krant weer een hele berg schapen zien liggen die je kapot gevreten had. Want het wordt steeds erger. Maar in het geloof zien ze dat niet. Dat geloof van de D66-achtigen en de GroenLinksers en zo. Ja.
1: Dan moeten ze grote honden hebben. Grote honden, supergrote honden die de wolf kunnen vreten. Ja, dat kan.
0: Ik weet wel, als er nou eens een paar boeren waren die benevelen een wolf of twee. Zetten die in een auto. In een elektrische auto, anders mag je de stad niet in. Maar een elektrische auto, dan rij je mee naar Amsterdam. En je zet ze midden in het Vondelpark neer. Dan moet je afwachten wat er dan gebeurt. Of die mensen allemaal nog zo voor de wolf zijn.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, maar ja, andere mensen blijven ermee zitten. En ze in Den Haag maken ze het uit. Maar dan heb ik het weer over politiek. Dat mag niet, dus dat doen we niet. Nou, dat was dat. Dan geven we... Even kijken. Mijn papieren. Ah ja. Kardinaal Schönborn... De vroegere aartsbisschop van Wenen is dat, sprak over de priesterbroederschap Sint Pius X in het kader van de ongeoorloofde bisschopswijdingen. De kardinaal herinnerde aan de jarenlange inspanning van kardinaal Ratzinger om een breuk met Rome te voorkomen. Alles moet worden gedaan om de eenheid te bewaren, sprak Ratzinger. Volgens Schönborn toont de geschiedenis aan dat kerkscheuringen nauwelijks ongedaan kunnen worden gemaakt. Daarom zette Ratzinger zich volgens hem op bijna heroïsche wijze in voor de verzoening met de priesterbroederschap. Na het ondertekenen van een overeenkomst met aartsbisschop Marcel de Ferme zou Ratzinger zelfs gezegd hebben: dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Maar al de volgende ochtend trok de Ferme de bereikte overeenkomst weer in. Ook als paus deed Benedictus XVI er alles aan wat in zijn macht lag om de Piusbroederschap zoveel mogelijk te normaliseren. Wat kan paus Leo de IV nu in de lijn van zijn voorganger Benedictus doen om dat doel alsnog te bereiken? Op de eerste plaats dat inderdaad de geschiedenis kerkscheuringen moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden, dat is zo. Dat komt omdat bij echte scheuringen met mensen uit elkaar groeien en dan is dat... En de haat en de weerstanden zijn dan zo groot. Nou, is het wel een verschil met Pius X? Neem de grote kerkscheuren met Oost en het Westen. Die wilden ook, deel elkaar in de ban. En die wouden ook niks meer met elkaar te maken hebben, zal ik maar zeggen. Maar dat is met Pius X niet. Die willen wel met de kerk, die willen gewoon in de kerk blijven. Zijn alleen op een bepaald punt ongehoorzaam. Dat is iets anders. Maar op punt van geloof en gehoorzaamheid in het algemeen wilden ze bij de kerk blijven. Dat is een groot verschil. Zolang ze dat volhouden, dan gaat het over Ratzinger. Dus inderdaad, die heeft er vooral alles aan gedaan. Die heeft ook excommunicaties opgeheven enzovoorts allemaal. Heeft ook nooit gezegd dat ze schisma waren. Wat ze nou wel heel hard roepen. Terwijl de situatie hetzelfde is in 88. Hij had het alleen maar over irreguliere kanonieke situaties. En dat is ook zo. Dat is natuurlijk geen schisma. Dat is gewoon opkloppen van de werkelijkheid. Maar dat doet het wel goed. Een hele hoop mensen die zijn tegen PS10, die zijn tegen traditie. En die horen, dus, jullie zijn schismatici.
1: Maar weet u, er zijn mensen die wel voor traditie zijn en toch tegen PS10.
0: Dat kan wel, maar dat wordt ook opgejaagd. Die grote tegenstelling. Ik ben voor de traditie en ik ben niet voor PS10, maar ik ben er ook niet tegen. Ik vind dit allemaal opgeklopte onzin. Te meer dat ze werkelijk een punt hebben dat je in de huidige kerk de traditie niet gewaarborgd is. Als je ziet, ook onder Leo wordt de zaak nog steeds geminimaliseerd. Is er onderhand vrijheid van dingen? Helemaal niet.
1: Vrijheid van wat?
0: Van rites. Nee.
1: Ja.
0: Nee, oh God, nee.
1: Ja.
0: Nee. Ik hoor zelfs van een bisdom hier in Nederland, waar ze graag een mis zouden hebben, net als wij in de mos. Maar de bisschop durft het niet, want het mag niet. Officieel mag het niet. Dan moet je je tegen Rome verzetten. Nou, daar zou ik geen moeite mee hebben.
1: Ja. Maar dan heb je een bisschop, ook een Nederlands bisschop, die aankomende zondag een Tridentijnse mis gaat vieren.
0: Ja, die heb je ook.
1: Ja, dus het is een...
0: Ja, maar het is angst of durf?
1: Ja, of gewoon...
0: Ja, wat gewoon. Het mag niet. Hè?
1: Ik vraag me af wat u vertelt is angst of niet willen. Want...
0: Wat hij zondag doet, mag trouwens wel.
1: Ja.
0: Dat is monsieur Hendricks, die gaat in de Agnes. Want in de Agnes mag het wel. Die zijn van de Petersbroederschap, daar mag wel de oude mis gedaan worden. Dus dat kan de bisschop daar ook doen.
1: Ja.
0: Maar als je het in zijn eigen kathedraal zou doen, zou het officieel niet mogen. Ik zou het wel doen, hè, maar dat mag dan niet. Rome beknot dat aan alle kanten.
1: Ja, ja.
0: Maar we dachten dat het naar Franciscus een beetje beter is, maar helemaal niet, wordt niet beter.
1: Ja, ja. Maar ik vermoed dat in dat bisdom wat u vertelt, dat de bisschop angstig zou zijn. Ik denk dat het, vraag me af of dat angst is of eigenlijk een andere richting willen.
0: Welk bisschop bedoel je?
1: U vertelde dat in een Nederlandse bisschop zijn er priesters die graag, net als een bisschop.
0: Oh, ja.
1: Ja, ik vraag me af of dat angst is.
0: Ja, het is angst, pure angst.
1: Ja?
0: Oh. Ja. Nee, die is er zelf niet tegen, maar die durft het niet. Ik zal zijn naam niet noemen, want hij heeft helemaal nergens geen zin.
1: Nee.
0: Wat wou ik nog weer zeggen hier? Oh ja. Dan zijn er twee dingen waar Rome steeds op aandringt. Op de eerste plaats dat men de geldigheid van de nieuwe mis erkent. En ten tweede dat men Vaticanum II in zijn totaliteit onderschrijft. En ook dat eerste overeenkomst was dat eigenlijk ook. En Lefebvre heeft dat in eerste instantie ondertekend. Omdat hij ook praktisch alle conciliedocumenten ondertekend had. Hè, als concilievader. Ja. Hij is alleen geschrokken van de uitleg naar de hand. Enzovoorts allemaal. Dus heeft pas achteraf gezien wat voor venijn erin zat in sommige van die stukken. Dat is dus wat Pius X eigenlijk niet wil. Het concilie ongeziens in alle onderdelen onderschrijven. En dat kan ook niemand eisen. Het was een Ik heb het vorige week ook gezegd. Het is een pastoraal concilie. En pastorale concilies hoef je niet te onderschrijven in alle opzichten. Er zijn dogmatische uitspraken van Vaticanum II zijn alleen maar die men herhaalt uit het verleden. Dat hebben ze zelf gezegd. En de rest, die moet je serieus nemen, maar die hoef je niet te aanvaarden. Dus over de godsdienstvrijheid en over die dingen, dat hoef je niet. En dat... Je ziet dus ook wat voor slechte gevolgen dat heeft gehad. De hele kwestie van die godsdienstvrijheid en het omgaan met andere religieuze groeperingen en de ecumenen. Dat heeft gewoon de hele missie lam gelegd. Na Vaticanum II is er nauwelijks missieactiviteit in de kerk. En is dat toevallig? Nee. Dat ligt aan de uitleg en de stukken van Vaticanum II. En dat Pius X dat niet wil onderschrijven, hebben ze groot gelijk. En ik ook niet. Ik zou het ook niet doen.
1: Maar kunnen ze niet doen zoals monsieur de Lefebvre zeggen, nou, de documenten ondertekenen we wel, maar de uitleg niet?
0: Want ze zijn er natuurlijk ondertussen achter, en dat was Lefebvre ook, dat die uitleg niet helemaal losstaat van de documenten zelf.
1: Ja, nou hangt af. Ik denk dat is de knelpunt. En,
0: op sommige punten.
1: Ja, maar dat is lastig.
0: Hè, en dan heb je nog het beroemde, waar theologisch natuurlijk toch subsistiet in.
1: Ja. Hè? Ja, dat de kerk een
0: de kerk
1: andere...
0: bestaat in de katholieke kerk. Terwijl vroeger zei, de kerk is de katholieke kerk. Ja. En dat is een heel groot verschil. Dat is altijd gezegd. Het kerk van Christus is de katholieke kerk. En nou hebben ze van die bestaat in de katholieke kerk, subsistiet in. Ja. Dat is een verschil. Mag je daarover discussiëren?
1: Ja.
0: Of heeft het concilie daar een eindwoord? Nee. Dus dat wilde dan niet ondertekenen. Daar hebben ze groot gelijk in. Dan zei... Petersbroeders heeft er wel gedaan. Die hebben er wel ondertekend.
1: Mm-hmm.
0: Maar die zijn dus helemaal... Ja, zal ik zeggen, de slaaf.
1: Nee, dat zegt de Pius X.
0: Ja, maar dat is ook
1: dat
0: zo.
1: Dat zegt de Pius X. Nou, Petrus, dan zegt dat niet.
0: Nee, natuurlijk ze zeggen ze
1: eigenlijk
0: niet.
1: Best veel vrijheid.
0: Zeggen ze niet, nee.
1: Nee,
0: als,
1: maar
0: jij een hele, als jij een hele kwaaie man hebt en je wilt de schijn ophouden, dan zeggen hij is heel lief.
1: Maar
0: je
1: ze zijn dus niet schismatisch.
0: Nee, maar Pius X is ook niet schismatiek. Dus, het is een onzin. Je kunt er overal schisma op plakken. Ben ik ook schismatiek?
1: Als je zegt, ik doe de nieuwe mis niet meer, dan wel. Want ik vind het een verschrikkelijk iets.
0: Ik heb enkel grote bezwaren tegen de nieuwe mis. Die is gaandeweg gekomen.
1: Ja,
0: had ik oorspronkelijk ook niet. Maar als je erover gaat lezen...
1: Nee.
0: En je kunt dus zeggen dat de hele veranderingen in de kerk... en alles wat er fout gegaan is, na Vaticaan II... voor een groot stuk het gevolg is van de liturgie.
1: Ik keek naar de livestream van de mis met kardinaal Burke en Bavo, de nieuwe mis. Nou, ik dacht, mooier dan dit kan eigenlijk niet. Zelfs de oude mis. Het hangt af hoe het... ik snap de offerande die anders is en weet ik veel. En dat en dat die andere. Maar dat is... Ja, het is sowieso de offerande zoals het was is sowieso door mensen gemaakt. Niet.
0: Oh, de liturgie is door mensen gemaakt, maar die is in de eeuwen is die gegroeid.
1: Ja.
0: Waarom hebben ze die nu veranderd? Vanwege een bepaalde nieuwe theologische opvattingen. Die mensen wilden gewoon modernistische opvattingen in de liturgie inbakken. Hè, normaal is de liturgie altijd alleen van misbruiken gezuiverd en doorgegeven. En nu hebben ze gewoon een nieuwe gemaakt. Die precies aangepast kan worden aan de opvattingen van die moderne... Lees de commentaren maar eens van de meer traditionele liturgisten. Die zijn allemaal vernietigend over die commissie.
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, dan ben je dan niet meer... Ja, als je probeert andere bronnen op te kijken.
0: Ja, maar andere bronnen... Dus als ik zeg, ik moet nog steeds een stuk schrijven... maar ik heb het zo in mijn arm. Ik ga een stuk schrijven tegen de nieuwe liturgie. Gewoon waarom ik vind dat zelfs geen liturgie is. En zeker niet katholiek.
1: Het is
0: is wel geldig, maar niet katholiek en eigenlijk geen liturgie.
1: En wat doet hij toch dan nog vieren?
0: Hm? En dat doe ik wel.
1: Nog? Waarom?
0: Ja, omdat het handig is. Omdat het gemakkelijk is, moet ik nou zeggen. Het goed
1: maar is dat eerlijk met jezelf?
0: Natuurlijk is dat niet eerlijk. Ik ben ook niet eerlijk. Ik marchandeer af en toe. Dus ik zou zeggen, luister naar hun woorden en doe het niet naar hun daden. Dat moet ook tegenover mij zeggen.
1: Nou.
0: Goed. Andere kerkscheuring wordt in wetenschappelijk onderzoek schismatieke activiteit genoemd. De Leuvense hoogleraar professor Dr. Valeer Nekkebroek deed daar onderzoek naar. Vele jaren deed hij in Afrika onderzoek en de uitslag van deze onderzoeken is eenduidig. Overal waar de protestantse kerk verschijnt, ontstaat een verhoogde schismatieke activiteit. Kerkscheuring. Professor Nekkebroek haalt in zijn onderzoeken voorbeelden van deze verhoogde schismatieke activiteit en waar het aantal kerkgenootschappen in sommige landen groeide tot in de duizenden. Je ziet dat op een beperkte schaal ook in de Bijbelbelt op de Veluwe. Deze verhoogde schismatieke activiteit, kerkscheuring, gaat toch niet samen met het streven naar eenheid? Aan het begin staat Luther in 1517. Volgens mij is terugkeer naar de moederkerk de enige juiste oplossing en de discussies... en de discussie daar doen plaatsvinden. Het puberaal reageren als kardinaal Eijk zegt dat de documenten van het Concilie van Trente nog steeds onverkort gelden, is toch kinderachtig en getuige van weinig inzicht. Jazeker. Kardinaal Eik heeft gezegd dat de documenten van Vaticaan 1 en Vaticaan en Trente nog onverkort gelden. Dat is dogma. En veel denken dat het concilie dat allemaal overroeld heeft. Nee, integendeel zelfs. Want die hebben gezegd, wij zijn geen dogmatisch concilie. En als de kardinaal dat zegt, dan wordt dat misprijzend beoordeeld. Want nee, we moeten helemaal niet meer Vaticaan, nee, niet meer met Trente. En ze, terwijl de enige vastigheid hebben we in Trente en in Vaticanum 1 en diverse andere concilies. In Vaticaan 2 hebben we geen enkele vastigheid. Dat zijn mooie teksten. Maar je kunt er veel kanten mee uit. En de meesten gaan er met verkeerde kanten mee uit. Goed, dat was dat. Ja. Vaak ben ik het met uw standpunten eens en ik luister geïnteresseerd naar de uitzending van Christina en u. Christina zegt ook wijze woorden,
1: ja,
0: maar van akte. Met haar ben ik het ook vaak eens. Maar ik vind dat u vaak bulderend onverdraagzaam ten opzichte van de door u vermeende ketters, protestanten, afwijkende bisschoppen, foute christelijke bewegingen, hervormingen van de oude liturgie, paus, Franciscus, priesters, waarmee u het niet eens bent, enzovoort. Dus ik ben te veel tegen.
1: Je bent onverdraagzaam tegen die mensen waar u het niet mee eens bent.
0: Dat is niet waar.
1: Nee.
0: Laat ik het zeggen dat het niet waar is. Ik ben het met een hoop mensen niet eens. En dan kan ik ze best verdragen. Dan zal ik zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Maar mensen die niet katholiek zijn, die dus afwijken van het dogma van de katholieke kerk, daar ben ik strijdbaar tegen. Mm-hmm. Tegen ketters moeten wij optreden. Mensen die een andere mening hebben, dat zijn niet per se ketters. Ik zal een voorbeeld geven. Ik bedoel, er zijn veel mensen die geloven in de theologie van het lichaam. Johannes Paulus II heeft verkondigd.
1: Ja.
0: Hele positieve kijk op het lichaam en het huwelijk enzovoorts allemaal. Ik zet daar vraagtekens bij. Mm-hmm. Omdat ik dat eigenlijk in de hele kerkgeschiedenis nooit zie. Maar het een nog het ander is een dogma. Je kunt daar vrij van mening over verschillen. Dat kan in de kerk over een heleboel dingen. Of ik geloof in Fatima of in Lourdes. Daar kun je over verschillen van mening. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft er niet in te geloven. Ook al heeft de kerk het goed gevonden. Je kunt van mening verschillen over De geheimen van het licht, of die in de rozenkrans thuis horen.
1: Ja,
0: ja, bijvoorbeeld, zeker. Ik noem maar. Ja. En zo zijn er een heleboel dingen. Je kunt dan minder van mening verschillen over het feit of Maria middelres van alle genade mag worden genoemd. Want dat is in de kerk door paus eeuwenlang al gebeurd. Dus dat heeft een vaste plaats in de kerk ingenomen. Dus ik denk dat ik wil niet zeggen dat het een dogma is, maar er zit er wel dichter tegenaan dan die geheimen van het licht.
1: Ja.
0: Ja?
1: Nee, ik zeg niks.
0: Nee, je zegt niks. Je bent heel verstandig.
1: Ja, ja.
0: Niemand mag zich het monopolie van het uitvoeren van Gods werk toe-eigenen. Nee. Dat is ook zo. Er zijn in de kerk altijd verschillende stromingen geweest. Ook verschillende congregaties en orders die allemaal hun eigen manier hadden om het evangelie te verkondigen of te beleven. Dat had allemaal zijn plaats in de kerk, maar wel op basis van het ene katholieke en apostolische geloof. Dat kun je op verschillende manieren uitwerken. Maar zo gauw als het tegen het geloof ingaat, is het ketterij en moeten we er ernstig ons tegen verzetten. Dat hebben alle kerkvaders gedaan, dat heeft de kerk altijd gedaan, want daar staat of valt de kerk mee. Niet met verschillende spiritualiteiten, die kunnen allemaal verschillend zijn. En ik hoef geen fan te zijn van Radio Maria, bij wijze van spreken, om katholiek te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar Radio Maria moet wel katholiek zijn, wil ze mij als fan kunnen vinden.
1: Ja.
0: En dat is Radio Maria is wel katholiek, dus dat
1: ja,
0: zeg
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ja.
0: Maar als die allerlei rare meningen gaat verkondigen over, ja, wat zal ik zeggen? Dat ze zegt, ja, maar de aanbidding in de Eucharistie vinden wij niet belangrijk, want de Eucharistie is een maaltijd.
1: Ja.
0: Dan zitten we tegen de ketterij.
1: Er zijn niet zo veel mensen die zo denken.
0: Die zijn er niet zoveel meer, maar
1: inmiddels,
0: er zijn er wel veel die als zodanig doen.
1: Even kijken, iets anders.
0: Kijk, het punt is dat ketterij in de kerk tegenwoordig niet blunt, bot verkondigd worden. Er worden alleen dingen verzwegen en dingen worden anders gedaan. Er zijn bepaalde kerken, heel veel kerken, waar uitstelling is. Maar er zijn er andere waar het nooit is.
1: Ja.
0: En waar bisschoppen ook tegen de uitstelling zijn. Dan denk je, wat geloven die bisschoppen dan? Die zullen het niet ontkennen. Maar ze doen het niet.
1: Het is niet hun spiritualiteit.
0: Huh? Dat is heel mooi gezegd.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik denk dat je niet meer kunt zeggen. Kijk, de aanbidding is uitgevonden. Ergens rond, ja, 1000 of zo.
1: Ja, toch in de middeleeuwen.
0: Juist in de middeleeuwen. Maar dat is een ontvouwing van het geheim van de Eucharistie. Je kunt er niet meer terugdraaien.
1: En als je zegt, ik ben christen zoals de christenen waren in de derde eeuw.
0: Dat kan op bepaalde punten niet. Nee, want dan, toen was het Concilie van Nicea ook nog niet geweest. Die fijne fine-tuning van rond de drie-eenheid, die was er ook nog niet geweest.
1: Nee, nee.
0: Dus, maar als dat wel is geweest, dan kun je niet meer terug.
1: Ja.
0: Dat is net zo goed. Een kip is iets anders dan een ei. Mijn kip is wel komt uit het ei, want ik kan niet meer terug.
1: Ja.
0: Ik kan ook geen kind worden.
1: Ja.
0: Ik ben wel hetzelfde als de kind wat ik was, maar toch ook weer anders.
1: Klopt.
0: Goed. Vindt u niet in dit licht dat u soms te bulderend onverdraagzaam reageert op ontwikkelingen in de kerk? De gemeenschap van alle christenen die trachten het voorbeeld van. De kerk is niet de gemeenschap van alle christenen die trachten het voorbeeld van Jezus te volgen. Nou begin ik weer te bulderen, want dit is onzin. Dit is een modernistische opvatting dat iedereen die Jezus probeert te volgen kerk is.
1: De Rooms-Katholieke... Dat zegt het Tweede Vaticaans Concilie wel.
0: Dat zeggen ze niet.
1: Nee?
0: Nee, dat zeggen ze helemaal niet.
1: Want ik dacht dat het zegt dat, ik heb het niet gelezen. Dat,
0: ja, dan moet je ook niks zeggen. Tweede Vaticaans Concilie.
1: Iedereen die in Jezus gelooft, is wel deel van de kerk. Op een of andere manier, op een mystieke wijze.
0: Ook als dat kan zijn. Ja, ik bedoel, we kunnen nog een stuk verder gaan. Karl Rahner zei dat alle mensen van goede wil anonieme christenen waren. Dus die wisten zelf niet dat ze christen waren, ze waren het toch.
1: Ja, dat kan. Ja, ja, God.
0: Zo kon men een beetje de alverlossing proberen voor te bereiden. Het zijn allemaal ketterijen. Dat is nouvelle theologie, is natuurlijk voor een groot stuk een modernistische ketterij.
1: Oh.
0: En dat zie je in de uitwerkingen daarvan.
1: Maar ik weet dat Paulus Benedictus helemaal van de nouvelle theologie was. Of niet?
0: Dat weet ik niet. Ja, die is er ook besmet mee geweest. Maar die is op tijd tot bekering gekomen.
1: Ja.
0: Ik denk dat Benedictus tijdens het concilie, als Peter, ook een beetje anders was dan naar de hand. Hoor.
1: Ja.
0: Die heeft ellende wel gezien. Je kunt soms ook zien
1: aan de kleren.
0: He, als een ei dat heel mooi is en heel lekker.
1: Ja.
0: Maar als je dan naderhand ziet wat voor gedrocht uit de ei klopt. Ja, dan zeg je, hadden we de ei maar nooit uit laten komen. Bij wijze van spreken. Dus de kerk van Christus bestaat uit mensen die gedoopt zijn. Die het geloof in Christus hebben. Die het ene katholieke geloof hebben. En die de sacramenten. En die in eenheid van bestuur met de paus en de bisschoppen leven. Dat is de echte kerk. Anderen staan een beetje op de kerk gericht. Dus protestanten, die noemen we tegenwoordig niet in volle communio met de kerk. Maar die hebben wel iets ervan, die hebben wel het geloof voor het grootste stuk. Ook niet helemaal, maar toch wel het belangrijkste, namelijk in Jezus en Verlosser enzovoorts allemaal. Maar in de sacramenten hebben ze dan geen geloof. En ook niet in het priesterschap en in de bisschoppen en zo, dat hebben ze ook niet. Dus die mankeren een heleboel in geloof. En dus ook in gemeenschap. Dus je kunt niet zeggen dat. Wij moeten gewoon voor de waarheid zijn. dat zegt ook de brieven van Paulus. Die zeggen allemaal, het gaat om de waarheid. Mm-hmm. De waarheid in Christus. Vanmorgen ging het nog in de mis over dat Paulus zegt, wie niet in de verrijzenis gelooft, diens geloof is volkomen zinloos. Dan kun je ophouden met geloven. Terwijl er tegenwoordig mensen zijn die zeggen, ja, maar ik geloof wel dat de ziel voortbestaat, maar die geleidst van liggen geloof. Nou, zeg, hou op christen te zijn. Zo zegt, zegt Paulus het. Dan ben je geen christen meer. Dan kun je jezelf een christen noemen, dan ben je niet meer. Want de verrijzenis van het lichaam is de kern, een van de kernpunten van het christelijk geloof. En dat is wat ik zeg. En niet dat iedereen een stukje afknabbelt en zegt, als een soort buffet neem ik eruit wat ik graag wil. Nee, je moet het hele buffet nemen. Anders ben je niet katholiek. Want er zijn ook talloze christenen van andere gezinten die heel goed werk doen als volgende. Dat geef ik direct toe. Dat ze heel goed werk doen, dan moeten ze ook vooral mee doorgaan. Maar dan is het nog niet het geloof. Denk aan protestante missionarissen, mercy ships, wilde ganzen enzovoort. Nou, die protestante missionarissen vind ik, die doen heel goed werk. Maar als ze mensen protestant maken, dan vind ik dat niet zo goed werk.
1: Ja, dat is hun doel eigenlijk. Het is hun doel.
0: Dat is hun doel, ja.
1: Ja.
0: Goed, maar blijf met interesse en waardering luisteren naar de Club van Job.
1: Heel goed.
0: Dan staat er nog een PS. Communie op de tong is niet Bijbels. In de Bijbel staat niet Jezus gaf het brood op de tong van de apostelen.
1: Huh? Is toch wel iets wat je vaker hoort?
0: Ja, dat is allemaal kletspraat. Het is een meneer die dit zegt. Die is een beetje kletspraat. Want je weet helemaal niet hoe de communie wordt uitgereikt. Er zijn liturgisten die menen dat Jezus weliswaar misschien het brood in de mond heeft gelegd. Waarom? De vader ook vaak zijn kinderen het brood in de mond legde. Dat was op zich niet zo'n gekke.
1: Maar dat is nog steeds niet bijbels, want dat staat niet in de Bijbel.
0: Want het staat ook niet dat het niet is.
1: Nee, dat staat niet dat het niet is.
0: Nee. Dus het is in ieder geval vrij vroeg in het christendom ontstaan dat men, en niet alleen in het westen, maar in het oosten ook, dat men in de mond de communie ging.
1: Ja.
0: Uit eerbied voor het sacrament. Er staat ook in de Bijbel niet dat Jezus, toen hij zei, dit is mijn lichaam, dat hij dan ging knielen. Dus dan zei hij, het is niet Bijbels om te knielen, dus we moeten in de mis niet meer knielen. Dat is natuurlijk een grote onzin. Wat er gebeurd is allereerst tijdens een maaltijd, de paasmaaltijd, is de eucharistie ingesteld. In het allereerste begin werd ook de eucharistie gevierd in het kader van de maaltijd. Dat is heel gauw opgegeven.
1: Want mensen dronken te veel en aten te veel.
0: Dus men heeft dat losgemaakt.
1: Ja.
0: Het is een aparte viering geworden. En dat is een legitieme ontwikkeling in de kerk, door de kerk als zodanig goedgekeurd. En wij doen het niet meer in de vorm van een maaltijd. Huh? Want het belangrijkste is niet die maaltijd. Het belangrijkste is het tegenwoordigstelling van het offer van Christus. Dus het vooruitgrijpen op Witte Donderdag van wat er op Calvarië gebeurde. Dit is mijn lichaam gebroken voor u. Dit is mijn bloed vergoten voor u. Nou, het kruisoffer wordt als het ware al naar voren gehaald. En voor de eeuwigheid gegeven, eeuwigheid, aan de kerk. Zodat het altijd bij de kerk zal zijn. En daar gaat het om. Op 4 oktober wordt Monsieur Wurtz de nieuwe bisschop van Eichstätt. Hoe kijkt hij als deskundige aan tegen een interview met de bisschop-elect, waarin hij een heel andere houding aanneemt tegenover de vele mensen in Duitsland die AfD stemmen, dan de verklaring van de Duitse bisschop uit 2024, die katholieken simpelweg verbood op AfD te stemmen? Ik weet helemaal niet wat die man gezegd heeft. Maar ik weet wel dat het heel dwaas is wat de Duitse bisschop hebben gedaan door zich tegen de AfD te verzetten. Men moet geen politiek oordeel hebben, tenzij er de AfD zeker heel onchristelijke standpunten zou verkondigen. Maar dat doen ze niet. hun standpunt. Kijk, dat er rare mensen hier en daar in de AfD zijn, die zitten er ook waarschijnlijk in de CDU en zitten er overal in. Daar gaat het niet om. Het gaat over het standpunt, de partijstandpunten. En de mensen die er tegen ageren, hebben die waarschijnlijk nooit gelezen. Of ze zijn het er gewoon niet mee eens. Kijk, dus AfD is tegen
1: migratie
0: vooral. Is tegen de uitgaven voor die grote oorlog in Oekraïne. Die is voor onderhandelingen en voor vrede. Nou, al dat soort dingen. Daar zijn andere partijen het niet mee eens. Maar dan moet de kiezers kiezen steeds meer voor de AfD. En dat doen ze dan. Die AfD zwart maken. Die mensen zwart maken. Terwijl ze eigenlijk niks kunnen inbrengen tegen de standpunten. En de bisschoppen zijn daarin meegegaan. Dat is helemaal gek. De bisschoppen zich daardoor laten leiden. Want wat krijgen we nou? Dat de AfD, die waarschijnlijk gaat regeren in Sachsen-Anhalt, zegt we moeten die invloed van die kerk beperken. Want die hebben allemaal kerkbelasting. Die gaan wij innen, die moeten wij innen. En daarmee bestrijden ze ons en de democratie. Dus het is heel gevaarlijk wat die bisschoppen doen. En dat is vanuit een links-woke standpunt wat die bisschoppen hebben. In Duitsland, dat hebben ze allemaal. Wij in Nederland hebben daar geen last van, maar in Duitsland is dat wel. En die hebben hele rare standpunten. Dat hele, die synodale weg en zo, die allemaal tegen Rome. Rome heeft ook verschillende, zelfs Paus Franciscus heeft er tegen gewaarschuwd. En ze gaan maar gewoon door. En daar past die anti-AfD in. En dan ben je voor het milieu en tegen tegen de CO2 en weet ik wat dan. Waar de AfD ook niet voor is. Die zegt, ja, we moeten de hele economie niet opofferen aan een idee fix van het klimaat. Daar ben ik het uiteraard ook mee eens.
1: Ja, dat weten onzin. We al inmiddels.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen, maar ik zeg het toch. Oh, wat hier die bisschop elect zegt, is dat een politieke keuze niet mag veranderen in minachting voor de mensen die op een partij stemmen.
1: Hey.
0: De vraag waarom stemmen zoveel mensen AfD, moet volgens hem serieus worden. Oh, dus de man heeft groot gelijk. Dat is ook zo.
1: Ja, uiteindelijk.
0: Kijk, weet wat het grote punt is? In Duitsland, ik heb het even over Duitsland. In Nederland speelt het.
1: Heeft 1 minuut.
0: Daar was de grootste partij altijd de CDU-CSU, de Christendemocraten.
1: Ja.
0: De AfD die kwam rechts daarvan op. Daar hebben ze zich tegen afgezet. En ze hebben een brandmauer. Ze hebben gezegd, we gaan nooit met die AfD's regeren. Nooit. Die werden steeds groter.
1: Ja.
0: En ze werden dus verplicht tegen hun eigen standpunten in met links te gaan regeren.
1: Ja. Gaat niet goed, hè?
0: Nee, dat gaat helemaal niet goed. Ze zijn nu ze waren het 40%, ze zijn in de peilingen tot onder de 20% gezakt. Waarschijnlijk komende zondag hebben ze kans dat ze zelfs in Fort Mecklenburg-Vorpommern uit het Landtag gaan. En dat ligt omdat ze zich verkocht hebben aan de socialisten. Terwijl ze veel beter met de AfD hadden kunnen samenwerken. Bovendien, als de AfD met CDU en als ze ook water in de wijn moeten doen.
1: Nou ja,
0: dus het was veel
1: dat is politiek weer.
0: Mag ik niet, maar het gaat over Duitsland. Dan mag het iets makkelijker misschien.
1: Je hebt nog 30 seconden.
0: Nou, het gaat over mensen die blij zijn met de nieuwe paus. Nou, echter los van de vriendelijkheid, de hoffelijkheid en de rode mozetta, begin ik me stilstaand wat zorgen te maken. Nou, ik ook al langer. Met name de benoemingen die hij doet. Ja. Ik noem hem Franciscus Light. Daar kunnen we dan de volgende keer nog wel over hebben.
1: Nou, dat kan. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Als God het wil, tot volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Zij die uw wet liefhebben, Heer, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden. Maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
1: Ik ben gelukkig met uw belofte. Als iemand die kostbare schatten vond.
0: Ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief.
1: Ik prijs u 7 maal elke dag. Omdat gij oordeelt naar recht.
0: Zij die uw wet liefhebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg.
1: Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt.
0: Mijn geest neemt in acht alles wat gij verordent. Dat heb ik van harte lief.
1: Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft. Want al mijn wegen zijn u bekend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zij die uw wet liefhebben, Heer, leven in vrede. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders.
1: Als kostelijke olie op het hoofd, die afdruipt op de baard van Aaron.
0: Die afdruipt op de boord van zijn gewaad. Als Hermondauw die neerdaalt op de Sion.
1: Daar schenkt de Heer zijn zegen. En leven voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt. Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
1: Zij denken alleen aan gemene streken en zoeken voortdurend twist.
0: Hun tongen zijn scherp als slangentongen. Vol addergif is hun mond.
1: Bevrijd mij, Heer, uit kwaadwillige handen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
0: Zij zijn erop uit om mij te doen vallen. Arglistig zetten zij mij een strik.
1: Zij vlechten koorden en spannen netten. En leggen een klem op mijn pad.
0: Ik sprak tot de Heer. Gij zijt toch mijn God, Heer, luister naar mijn gebeden.
1: Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt. Gij dekt mijn hoofd bij het strijden.
0: Vervul, Heer, de wensen der boosdoeners niet. Maar laat hun plannen mislukken.
1: Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet. De armen rechtvaardig behandeld.
0: Zo toch zullen vromen uw naam steeds loven. En deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.
1: Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Laat ons bidden, Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden U, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Beste luisteraars, het is 12:15. In de studio zitten wij er klaar voor. Samen willen we gaan bidden. De rozenkrans. En willen we ook... Ja, het is mooi om zo weer samen in gebed verenigd te mogen zijn. En we gaan bidden voor de intenties die wij hier bij Radio Maria hebben ontvangen. Ook straks tussen de tientjes door, tussen de geheimen van de rozenkrans, kunt u bellen naar de studio om het in intentie door te geven. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist.

0: onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrijzen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. We mogen dadelijk het eerste tientje gaan bidden. En dan mogen we de intentie van de paus voor de maand september ook meenemen. En dan mogen we bidden, geïnspireerd door Sint Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. En ook vandaag, Heer, komen we weer bij u om te bidden voor al degenen die op een of andere manier betrokken zijn bij Radio Maria. Wil hen dag aan dag zegenen. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die we van u mogen ontvangen. En u weet het, Heer, als het uw wil is, wil dan ook steeds nieuwe luisteraars aan ons blijven geven. Maar we danken u voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. Maar mogen ook bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. En ook vandaag, Heer, komen we bij u om te vragen om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook het godsgewijde leven in de wereld. En we mogen hierbij dan ook bidden voor onze paus, dat hij elke dag opnieuw van u alles krijgt wat hij nodig heeft in dit toch zware ambt.
0: Ook is ons gebed gevraagd voor de zielrust van een overleden nicht. Dat onze lieve Heer en moeder Maria haar in liefde mogen ontvangen. We bidden ook uit dankbaarheid voor een succesvolle operatie van een hond. Ook willen we bidden om eerherstel voor alle beledigingen die het Heilig Hart worden aangedaan. Overwegen we het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde

0: was in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: U mag bellen tijdens de muziek nu weer. Als u nog een intentie wilt doorgeven voor dit tweede tientje. En misschien vindt u het ook fijn om het tweede tientje van de Rozenkrans mee te bidden. Dat kan, dan kunt u thuis door de telefoon op de radio meebidden. En als u niet weet hoe het moet, dan willen wij u daar graag bij helpen. Het telefoonnummer van de live studio is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2-001-9670.

0: En voor het tweede tientje mogen we bidden om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. Ja, en bijzonder ook nog voor monsieur, de bisschop van Breda, dat hij toch echt helemaal mag genezen. En ook dat het goed blijft gaan met de hulpbisschop van Den Bosch. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ja, Heer, ook vandaag, we blijven u vragen vol vertrouwen dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. Wij blijven u vragen, als het mogelijk is, Heer, wil hen dan toch de vrede in het hart geven. Maria wil daarbij een voorspraak zijn en we blijven bijzonder ook bidden voor de mensen in Oekraïne en in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Het zijn er helaas heel vele. En dat alle betrokkenen zich ook hiervoor mogen inzetten. En dan mogen we ook bidden om zegen en kracht en bescherming voor de bidders die steeds elke dag opnieuw bidden voor het ongeboren leven. Dan mogen we ook bidden voor iemand dat ze een goede reis mag hebben. En ook dat familieleden toch verlost mogen worden van verslavingen. Dan brengen we ook een zoon bij u die morgen met zijn vader de mars gaat lopen voor Alzheimer. En zijn vader heeft Alzheimer. En dat toch goed mag gaan. En dat heel veel genade en zeden mag opleven. En bidden we ook voor iemands hart. En we bidden uit dankbaarheid, Heer, en u weet waarvoor wij allemaal graag dankbaar zijn. Wij willen dat in de tientje vooral ook meenemen.
1: We willen ook bidden uit dankbaarheid en om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. We bidden ook om hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Sitan voor speciale intentie en verhoring ervan. En om hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. We willen ook bidden voor onze naasten en voor een luisteraar zelf om genezing van alle ziektes en kwalen op voorspraak van de Heilige Maria en alle heiligen. Bidden ook voor een vriendin die is opgenomen in het ziekenhuis.
0: En dan overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Dank je. Dank je wel voor het meebidden van het tweede tientje. Zo dadelijk zetten wij de muziek aan en dan mag u weer bellen naar de studio van Radio Maria. Als u graag een tientje wil meebidden, thuis, door de telefoon op de radio en misschien heeft u ook nog een intentie voor dit derde tientje. Het nummer van de studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook een intentie inzenden. Het nummer is 062-001-9670. Dankjewel voor uw belletje.

0: En dan mogen we dadelijk het dertientje gaan bidden. En dan bidden we om, met een bidden uit dankbaarheid. Heer, elke dag opnieuw mogen we ook vol vertrouwen bij u komen. En ook beseffen wat we allemaal elke dag opnieuw van u krijgen, waar we u bijzonder voor willen danken. Dan bidden we ook om kracht voor mensen die chemokuur ondergaan. Dat zijn er helaas ook velen. Dat het ook mag werken en dat ze de kracht krijgen om het op te brengen. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid voor een neefje dat gisteren in goede gezondheid geboren is. Nou, dat is wel heel mooi weer het nieuwe leven. Dank u, Heer. En we brengen ook een meneer bij u die opgenomen is in een huis dat hij heel veel kracht en zegen mag ontvangen. En ook voor zijn familie. Het zijn vaak hele moeilijke processen. Maria, wilt u daarbij zijn en voor hem bidden? En we bidden ook, brengen intentie bij u. Dat was ook de wens van de mevrouw en misschien ook wel van meerdere luisteraars, dat Radio Maria nog lang mag blijven bestaan. Nou, dat willen we allemaal, denk ik. En dan gaan we ook alle mensen bij u brengen. Dat zijn er ook helaas heel vele hier die te maken hebben met lijden. De een wat meer, de ander wat minder. En we denken ook aan een mevrouw die ook heel veel pijn heeft. Dat zij toch mogen verlicht worden en de kracht krijgen om vol te houden.
1: We willen ook bidden op voorspraak van de heilige Peregrinus voor een neef die hervallen is in leverkanker. We bidden voor hem om genezing naar ziel en lichaam en dat de Heer hem wil sterken. We bidden ook voor iemand dat deze persoon verlost mag worden van geldproblemen. We bidden Sint-Jozef om uw hulp, of u deze persoon wil helpen en met hem zoveel andere mensen die in deze tijd geldproblemen hebben. Kom hen te hulp, Sint-Jozef. We bidden ook voor diegenen die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden zoals wij vergeven aan schuldenaren. En breng ons niet in proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef onze zonden, bewaar ons van het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het vierde tientje van de rozenkrans bidden. En zo dadelijk, als ik de muziek aanzet, dan mag u weer bellen naar de studio van Radio Maria. Dan kunt u uw gebedsintentie doorgeven. En misschien wilt u ook een tientje meebidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2-001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: We gaan dadelijk het vierde tientje gaan we bidden. En dan mogen we de volgende intenties meenemen. We bidden voor goede werken in alle parochies. Dat iedereen dat met zijn hart mag doen. En dat er zegen over alle werken mag zijn. En dat de parochies een echte gemeenschap van liefde zal mogen worden. Alle jongeren die zoekende zijn, Heer, we brengen ze bij u. Dat zij, of toch door hun vrienden of hoe dan ook, dat ze u mogen gaan leren kennen. Bidden we ook uit dankbaarheid voor alle zegeningen. En we brengen een zusje bij u voor een veilige reis terug naar Suriname. Maar ook, Heer, komen we bij u en vragen u toch dat in de hele wereld de vrede mag komen in de harten. En dat allen dag daaraan mee willen werken, zichzelf vergeten en kijken wat belangrijk is. We brengen ook een zus bij u die geopereerd gaat worden, dat dat allemaal goed mag verlopen.
1: We willen ook bidden voor een gezin in moeilijkheden, dat er een oplossing mag komen en ook rust voor de toekomst. En we willen bidden op voorspraak van de heilige familie. Ons gebed is ook gevraagd voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat de Heer hen allebei wil staan. Ons gebed is ook gevraagd voor een nichtje die ziek is, voor een nichtje die een open been heeft. En we willen bidden om een oplossing, voor genezing, voor herstel. Ook willen we bidden voor de sterfdag van een vriend, die toch door allen nog zo wordt gemist. We bidden voor de zielenrust van deze vriend, dat hij door de Heer mag worden verwelkomd. We bidden ook dat Jezus koning mag zijn in de harten van alle mensen, van alle volkeren. Dat hij erkend mag worden als onze koning.
0: Overwegen we het vierde geheim, het droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons, heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. Zo dadelijk zijn we aangekomen aan het laatste geheim van de Rozenkrans. U kunt nog bellen naar de studio van Radio Maria als u nog een intentie wilt doorgeven voor dit vijfde tientje. En misschien vindt u het fijn om ook nog een tientje mee te bidden. Het telefoonnummer van de studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook een intentie inzenden. En het nummer daarvan is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we naar het laatste tientje. En dan mogen we bidden voor kinderloze echtparen, dat de Heer hen toch genadig wil zijn. En ja, de wonderen laat gebeuren van het leven. En ook laat zien wat zijn plan is in de weg met hen. We vragen ook uw zegen, Heren, over de voorbereiding van communicanten en vormelingen, dat ze geraakt mogen worden in hun hart en Jezus ook mogen leren kennen. Bidden we om kracht van de Heilige Geest voor alle priesterstudenten tijdens hun vorming. En ons gebed is ook gevraagd voor het zielenheil van onze dierbare overledenen en voor de zielen in het vakervuur. Dan mogen we ook graag bidden voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Heer, geef hun de kracht en de zegen om vol te houden. Maar we brengen ook degene bij u die dat doen, dat zij toch tot inkeer mogen komen. Maar ook willen we alle gezinnen bij u brengen. We danken u voor de gezinnen waar het goed gaat, maar vooral brengen we bij u de gezinnen waar scheiding is, waar geweld is. Heer, al die gezinnen brengen we bij u. Met name ook de kinderen. Dan denken we ook aan de kinderen in de oorlogsgebieden die vaak al hun ouders al verloren hebben. Dan mogen we ook bidden voor alle mensen die voor mevrouw bidden, dat zij daarmee ook gezegend mogen worden en dat deze mevrouw ook de kracht krijgt om zelf ook voor hen te bidden en dat ze toch bevrijd mag worden uit een moeilijke situatie. Maar we brengen ook alle luisteraars bij u, Heer, dat het goed met hen mag gaan.
1: We bidden ook op voorspraak van onze lieve vrouw van Fatima en van Sint-Jozef, dat kinderen, dat onze dierbaren, de juiste weg vinden die hen naar Jezus leidt. We bidden ook voor de vrede in onze wereld en dat alle leiders zichzelf bekeren en dat zij de genade van het geloof mogen ontvangen, dat ze we bidden ook uit de dankbaarheid op voorspraak van onze lieve vrouw van Fatima en La Salette. We bidden ook voor hen die te maken hebben met verslaving, dat zij de kracht mogen ontvangen om hun verslaving te boven te komen. Dat de Heer hen heel nabij wil zijn. We bidden ook om zegen voor hen die zich voor hen inzetten, en bijzonder de gemeenschap Cenacolo. We bidden ook dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en zijn plan voor iedereen. We bidden ook voor een zusje en een neef dat zij goed mogen herstellen. We bidden ook uit de dankbaarheid, Heer. We hebben toch zoveel redenen om u te danken. We bidden ook voor een kwaad dat tegen iemand wordt ingezet. We bidden om bescherming tegen het kwade. En dat ook zij die het kwade doen tot inkeer mogen komen. We bidden ook voor al die intenties, Alle onuitgesproken intenties die leven in de stilte van ons hart. We nemen ze mee in het vijfde tientje als we samen gaan bidden en overwegen. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we de litanie van het lijden van onze Heer Jezus Christus gaan bidden. Mocht u het katholiek gebedenboek hebben, dan kunt u dat vinden op bladzijde 111, 110. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, vlees geworden en als vernietigd in uw menswording.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, uit liefde voor ons arm geworden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, die 40 dagen en nachten in de woestijn gevast hebt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die om ons aan te moedigen en te onderrichten door de duivel bekoord wilde worden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zelfs om uw wonderwerken belasterd en ervan beschuldigd dat u door de macht van de boze geesten duivels uitdreef.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, in de Hof van Olijven, op uw aanschijn liggend voor de Vader, beladen met de zonde van geheel het mensdom.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, met droefheid overstelpt, in doodstrijd gebracht en in een zee van bitterheid gedompeld.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, die uit alle delen van uw lichaam overvloedig bloed hebt gezweet.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, door een trouweloze leerling verraden en als slaaf verkocht.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, die met overgrote tederheid de verrader Judas kuste.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, aan koorden door de straten van Jeruzalem gesleept en overstelpt met allerlei vervloekingen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, onrechtvaardig beschuldigd en veroordeeld.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, door alle versmaad in het gezicht gespuwd en met stokken geslagen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, die een spotskleed hebt gedragen en als een dwaas bent behandeld aan het hof van Herodes.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, gegezeld en badend in uw bloed.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, met scherpe doornen gekroond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, bij Barabbas achtergesteld.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, door Pilatus aan de woede van uw vijanden overgegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, uitgeput door het lijden en bezwijkend onder het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, aan het kruis genageld tussen twee booswichten.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, vol goedheid voor hen die u met gal en azijn laafden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, die voor uw vijanden hebt gebeden en hun verdediging bij uw Vader op u hebt genomen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, die om ons te verlossen uw eer en uw leven hebt geofferd.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, die uit liefde tot ons aan het kruis de geest hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt door het lijden van uw enige geboren Zoon en door het bloed dat hij uit zijn vijf wonden vergoten heeft, het menselijk geslacht dat door de zonde verloren was gegaan, herstelt. Wij smeken u, verleen ons dat wij, die de wonden die hij ontvangen heeft op aarde vereren, de vrucht van zijn heilig bloed verdienen te ontvangen in de hemel, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Dankjewel u alle thuis voor het meebidden van het Roze Hoedje. Fijn dat we zo samen mochten bidden met en voor elkaar. Ja, ik ga even de programmering even kijken waar die zit. En dan ga ik u vertellen wat u nog kunt beluisteren bij Radio Maria. Zo dadelijk kunt u luisteren naar de lessen van Sint Franciscus, de wolf van Gibeon.

0: Dan om 1:30 wordt u voorgelezen de onbekende tochtgenoot. Om 2:00 is Mishka Sakra. Om 3:00 bidden wij de kruisweg, zoals elke vrijdag namiddag. 3:30 is Pater Bots. En om 5:00 kunt u het rozenhoedje meebidden. 6:30 bidden wij het kerkelijk avondgebed, de Vespers. De vrijdagavond van de vierde week. Dan kunt u om 6:05 luisteren naar de luistertip uit het archief. Met priester Paul van der Stuift. Mystieke lectuur Vlaamse mystici. Om 7:00 is de heilige mis en die komt vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. Dan om 8:00 kunt u vanaf 8:00 luisteren naar herhalingen. En dat is de heilige van de dag met Michael As. 8:30 de club van Job met pastoor Cor Menne. Om 9:30 is Pater Bots. Om 10:00 dan bidden wij de dagsluiting, de complete. En dan is om 9:15 Biofides met Vincent Kemme. En om 10:45 een herhaling van Het Weekend In met Radio Maria. Ik wens u een hele mooie namiddag toe en dan kunt u nu luisteren naar de lessen van Sint Franciscus.
1: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
2: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 21ste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het zeer heilige wonder dat Sint Franciscus verrichtte toen hij de bloeddorstige wolf van Gubbio bekeerde. In de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio vertoefde, dook daar in de omgeving een grote woeste en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren, maar ook mensen verslond. En omdat hij zich dikwijls dicht bij de stad vertoonde, leefden de inwoners in grote angst en was iedereen die de stad uitging gewapend alsof het oorlog was. Toch kon iemand die alleen was en hem tegenkwam niets tegen hem beginnen. Het werd zelfs zo erg dat niemand de stad meer durfde te verlaten uit angst voor die wolf. Franciscus had erg met de inwoners van de stad te doen en wilde de wolf gaan opzoeken, hoewel zij het hem sterk afraden. Hij sloeg een kruis en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel en al vertrouwend op God. Op het punt waar de anderen niet verder durfden, sloeg Franciscus de weg in naar de plek waar de wolf leefde. Daar gebeurde het, zoals de vele burgers zagen die naar dit wonder waren komen kijken, dat toen de wolf met open gesperde muil op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem toe liep, een kruis over hem maakte en hem bij zich riep: "Kom hier, broeder wolf, ik gebied je namens Christus mij nog anderen kwaad te doen." Een wonder geschiedde. Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis had gemaakt, liet de geduchte wolf zijn bek dichtvallen en hield hij in. En zodra hij het gebod hoorde, kwam hij mak als een lammetje naar hem toe en ging voor zijn voeten op de grond liggen. Franciscus

0: Franciscus sprak tegen hem: "Broeder Wolf, jij veroorzaakt in deze omgeving veel ellende. En je hebt je afschuwelijk misdragen door schepselen van God, zonder zijn toestemming te verminken en te doden. Je hebt niet alleen dieren gedood en verslonden, maar het ook gewaagd om mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn te doden en te verminken. Hiervoor verdien je als gemene dief en moordenaar de galg, want alle mensen haten en vervloeken je en de hele stad is je vijandig gezind. Maar, broeder Wolf, ik wil jou vrede laten sluiten met de mensen, zodat jij hun geen kwaad meer zult doen, en zij jou al het kwaad dat je berokkend hebt zullen vergeven, en er geen mensen of honden meer op je zullen jagen." Op Franciscus' woorden gaf de wolf met bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren, en door het knikken met zijn kop, te kennen dat hij ermee instemde en bereid was te gehoorzamen. Toen zei Franciscus: "Broeder Wolf, als jij bereid bent vrede te sluiten en die te bewaren, beloof ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang van de inwoners van deze stad te eten krijgt, zodat je geen honger meer hoeft te lijden. Want ik weet best dat je door honger tot al die kwade dingen werd gedreven. Maar omdat ik deze gunst voor je zal vragen, broeder Wolf, moet jij me beloven dat je nooit meer enig mens of dier zult schaden. Beloof je dat?" De wolf knikte met zijn kop ten teken dat hij het beloofde. En Franciscus zei: "Broeder Wolf, ik wil dat je op je erewoord zweert je aan deze belofte te zullen houden, zodat ik daar volledig op kan vertrouwen." En terwijl Franciscus zijn hand uitstak om een erewoord te krijgen, tilde de wolf zijn rechterpoot op en legde die gedwee in de hand van Franciscus, waarmee hij hem op zijn manier zijn erewoord gaf. Toen zei Franciscus: "Broeder Wolf, ik gebied je in naam van Jezus Christus nu zonder enige schroom met me mee te komen om deze vrede te gaan sluiten in naam van God." En tot grote verbijstering van de inwoners die het zagen, liep de wolf als een mak lammetje met hem mee. Meteen ging dit nieuws als een lopend vuurtje de hele stad door, zodat iedereen, groot en klein, man en vrouw, jong en oud, naar het marktplein trok om Franciscus met de wolf te zien. Toen al het volk zich daar verzameld had, ging Franciscus op een verhoging staan en hield een preek. Hij zei onder meer dat God beproevingen als deze toeliet vanwege de zonden en dat het vuur van de hel, waarin de verdoemde zielen voor eeuwig branden, vele malen erger is dan de vraatzucht van de wolf, die alleen maar een lichaam kan doden. Hoezeer moet dus de muil van de hel gevreesd worden als zo'n grote groep mensen al in angst en beven leeft om de muil van een klein dier. Keert daarom terug naar God, beste mensen, en toont waardig berouw over uw zonden. Dan zal God u in het heden van de wolf bevrijden en in de toekomst van het hellevuur. Na afloop van zijn preek zei Franciscus: "Luister, mijn broeder Wolf. Hij die hier voor u staat, heeft me op zijn erewoord beloofd vrede met u te willen sluiten en u op geen enkele wijze ooit nog kwaad te doen, als u belooft hem elke dag zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor in dat hij zich strikt aan dit vredesverbond zal houden." De burgers beloofden eenstemmig dat ze hem altijd te eten zouden geven. En ten overstaan van iedereen zei Franciscus tegen de wolf: "En jij, broeder Wolf, beloof je de mensen dat je je aan het vredesverbond zult houden en nooit meer een mens of dier of welk schepsel dan ook zult belagen. De wolf knielde neer, knikte met zijn kop en gaf door vriendelijke bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren zo duidelijk mogelijk te kennen dat hij elke afspraak zou nakomen. Vervolgens zei Franciscus: "Broeder Wolf, ik wil dat je, zoals je me buiten de poort je erewoord op deze belofte hebt gegeven, ook in aanwezigheid van alle mensen op je erewoord zweert, dat je niet zult beschamen waarvoor ik heb ingestaan." En de wolf tilde zijn rechterpoot op en legde die in de hand van Franciscus. Door dit alles werden de mensen met zoveel bewondering en blijdschap vervuld over de devotie van de heilige, het uitzonderlijke wonder en de vrede met de wolf, dat iedereen luid naar de hemel jubelend God loofde, omdat hij Franciscus had gestuurd om hen door zijn goede daden van de muil van het woeste beest te bevrijden. Nog 2 jaar lang leefde de wolf daarna in Gubbio en ging als een tam dier de huizen langs van deur tot deur, zonder dat hij iemand lastig viel of door mensen werd lastiggevallen. Hij werd door iedereen royaal gevoed en wanneer hij door de stad en langs de huizen liep, was er geen hond die tegen hem blafte. Na 2 jaar stierf broeder Wolf uiteindelijk van ouderdom, en dat betreurden de mensen zeer, want telkens wanneer ze hem zo mak door de stad zagen gaan, werden ze duidelijk herinnerd aan de deugd en de heiligheid van Franciscus. Tot lof van Christus. Amen. Ja, wat we gehoord hebben is één van de beroemdste verhalen over Franciscus. Franciscus en de wolf van Gubbio. Het is een lang verhaal en daardoor ook een heel rijk verhaal. Wat ik mooi vind in dit verhaal is onder andere dat Franciscus benadrukt dat het leven van een mens veel waard is, omdat de mens geschapen is naar het beeld van God. En dat daardoor niemand, ook deze wolf niet, het leven van deze mens mag nemen. Maar ik wil met u stilstaan bij een andere betekenis die je uit dit verhaal kunt halen. Een betekenis die ik niet zelf ontdekt heb, maar die ik heb overgenomen van een medebroeder van mij, een goede broeder uit 's-Hertogenbosch, broeder Philippus. Hij gaf aan, als kunstenaar, die veel dit verhaal heeft uitgebeeld, dat dit verhaal hem wijst op het omgaan met je eigen wolf. Elk van ons mensen heeft een wolf in zich. Een wezen dat bloeddorstig is en je het leven dreigt te benemen. Een angstwekkig geheel dus. Maar in dit verhaal leren we dat het goed is om je eigen wolf in de ogen te kijken. Een kruis over je eigen wolf te maken en het te zegenen. Dan leer je met mildheid naar je wolf te kijken en verandert de wolf van karakter. Van een bloeddorstig wezen in een goedmoedig dier. En dan ga je misschien het goede zien in de wolf en zie je ook welke oorzaak achter de bloeddorst en de zonde zich bevindt. In dit verhaal is dat de honger. Elk mens hongert naar iets. En we hebben dus voedsel nodig om de honger te stillen. Om onze eigen wolf te temmen, moeten we weten wat hij graag lust, hoe we hem mak kunnen maken, uit onze eigen hand kunnen laten eten. Wat hebben wij nodig om onze eigen wolf te temmen? Wat heb jij nodig om met jouw eigen wolf om te kunnen gaan? Een ander betekenis van dit verhaal is dat deze mensen in de wolf die getemd is, Franciscus, zien. In alle zonde waarmee wij leren omgaan, kunnen we de hand van een ander zien. Misschien van een heilige, maar zeker van Jezus, die ons helpt om onze zonde te temmen. Laten we daar dankbaar voor zijn. En laten we ook bidden om zijn bijstand met het gebed uit de brief van Franciscus aan zijn gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons, erbarmelijke mensen, omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt, en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, Almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
2: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Ze hadden al hun energie nodig om vooruit te komen. Het tempo werd steeds trager. Eefje, die telkens als een bekend bloempje zag, in gejubel losbarstte, er soms bij neerhurkte om voorzichtig te aaien, bleef steeds verder achter. Maar voor pa was het een welkom excuus om telkens zogenaamd op haar te wachten. Zijn conditie viel tegen. Hij hijgde als een afgedankt renpaard. Jaloers keek hij af en toe naar Rob, die zo licht als een klipgeit van de ene keine op de andere sprong. Maar Sanne scheen ook moeite te hebben met de steilte van het pad. Bij een viersprong hielden ze halt. Het was daar een vlak stukje grasland. Mooi om even lang uit te gaan liggen met een rugzak onder je hoofd. Wat is het hier stil? Zuchtte Sanne dromerig. Ik dacht dat je in een bos altijd wel vogels hoorde fluiten. Die hebben ook last van de warmte, hoor, zei Rob. En waar ik nou last van heb, is honger. Valt er iets te bikken? Met de waterfles aan zijn mond knikte pa van ja en gebaarde met zijn vrije hand naar zijn rugzak. Hoe laat is het eigenlijk? Informeerde Eefje. Mijn horloge staat stil. Dat heeft zeker ook last van de hitte.
1: Rustig stil laten staan, adviseerde pa. We leven nou op de schobberdebonk. Hier, je brood. Probeer er je tanden en kiezen op heel te houden, want we verspillen tijd noch geld aan een tandarts.
0: Ook niet aan andere artsen, viel Rob hem bij. Wie ziek wordt of een ongeluk krijgt, laten we gewoon liggen.
2: Sanne gooide een stuk vermolmd hout naar zijn hoofd. Eefje lachte.
0: Jullie zijn een knotsgekke familie, stelde ze vast.
2: Even later zagen ze nog iemand aankomen. Het bleek een stevige jonge man te zijn, met een knalrood hoofd. Hevig zwetend en hijgend zwoegde hij op een renfiets naar boven. Hij zigzagde de stapvoets van de ene kei op de andere en kwam nauwelijks vooruit. Belangstellend keken ze met zijn vieren toe.
0: Van knotsgek gesproken, zei Rob. Wat is dit nou? Een wielkruiper of een snelslak?
1: Jullie gaan er steeds maar vanuit dat niemand je verstaat, zei pap hoofdschuddend. Dat gaat een keer mis.
2: Toen de eenzame fietser, die hun geen blik waardig keurde, rechtsaf verdwenen was, gingen ze weer verder. Na het steile pad volgde er een lang, vlak beschaduwd bospad langs de flank van de berg. Tot ze een asfaltweg bereikten, die slingerend langzaam afdaalde. Bij de laatste bocht zagen ze, ingeklemd tussen twee bosrijke hellingen, de kluizenarij van de Sarkeri liggen.
0: Het ligt daar prachtig, zei Eefje, maar ik zie geen eenzame hutjes en grotten.
1: Ze zijn er wel. Grotten waar Franciscus of zijn broeders zich terugtrokken om ongestoord met God te kunnen omgaan. Franciscus heeft zelfs een aparte regel geschreven voor kluizenaars. Hij kwam hier vaak, maar het was geen vaste verblijfplaats. Eigenlijk trokken ze, net als Jezus met zijn leerlingen, prekend door het land. Ze mochten ook nooit een stenen huisje bouwen, want dat duidde op iets blijvend.
0: Maar dit is toch wel van steen? Zei Rob.
1: Ja, de latere bouw. Nu wonen er ook blijvend een paar broeders om in alle rust te kunnen mediteren, maar ook om de boel te bewaken en te onderhouden. Laten we maar eens naar binnen gaan.
2: Ze liepen door een poortingang en volgden een smal pad door een muur, afgeschermd van een diep ravijn, naar een klein binnenplaatsje, met alweer een put omringd door vuurrode geraniums. Een pater gaf hen een plattegrondje met uitleg en liet hen toen verder met rust. Ze bekeken een kapelletje met een kleine ruimte waar de broeders samen de psalmen hadden gezongen en in koor gebeden. Diep gebogen, en zo smal als ze zich maar konden maken, schoven ze een gangetje door en daalden af in een spelonk waar Franciscus zelf geslapen en gebeden had. Het waren toch geen dwergen vroeger, fluisterde Sanne. Het is allemaal zo klein en eng. Je snapt niet dat de mensen zo konden leven, zei Eefje afkeurend. Dat is toch abnormaal?
1: Je bent niet de enige die dat zegt, zei pap. Toch had Franciscus veel volgelingen, tot nu toe.
2: Maar nu leven ze toch niet meer zo, zei Rob.
1: Nee, natuurlijk niet. Dit is van de 12e, 13e eeuw. Ze wisten toen nog niks van hygiëne, vitaminerijk voedsel, gezond leven. Alles was uiterst primitief. En dat is natuurlijk veranderd.
2: Ze passeerden een bruggetje over een diep ravijn. Hoe diep kon je zien via een gaatje in de vloer?
1: Hier is de duivel neergestort toen hij broeder Rufino lastig viel. Franciscus had gezegd, als de duivel het weer doet, moet je maar zeggen, open je bek en ik poep erin. En dat hielp. Onder ijselijke kreten stortte de duivel neer.
2: Als het niet waar is, is het toch een mooi verhaal, zei Sanne. Wat je mooi noemt, zei Eefje, een ruig advies van onze heilige, met nadruk op Wies.
0: Lachend liepen ze verder het bos in. Daar stond in een hoek een mooi beeldje van Franciscus, waar hij van een boerenjongetje twee duiven kreeg, die hij de vrijheid gaf.
2: Dit vind ik mooi, zei Eefje. Daar koop ik straks een kaart van.
0: Nadat ze de grotten ook nog gezien hadden, gingen ze buiten de Sarkeri op een beschaduwd plekje een uurtje siesta houden.
1: Zo, en nu door naar Spello, zei pa.
0: Hij zei het opgewekter dan hij zich voelde. Zwijgend hezen de kinderen hun rugzakken op hun rug. De weg liep bovenlangs de Sarkeri en na een 500 meter sloegen ze af naar weer zo'n stel, keiig bospaardje. Nu ook nog glibberig van natte bladeren. Blijkbaar had het daar 's nachts behoorlijk geregend. Pa liep voorop. Dat wilde zeggen, hij deed 4 stappen en stond dan zowat dubbel gevouwen uit te hijgen. De kinderen volgden en zagen het met bezorgde gezichten aan. Dit kon nooit goed gaan. Opeens keerde pa zich om en ging erbij zitten.
1: Jongens, pufte hij, ik kan het niet, ik geef het op.
2: Gelukkig, riep Sanne opgelucht. Ik dacht al, dadelijk val je dood neer. En wat hadden we dan moeten doen?
1: Liggen laten, zei Rob laconiek, maar de anderen vonden hem niet grappig.
2: Pa zag er beroerd uit en dat gierend hijgje hield maar niet op. De meisjes stonden hem angstig aan te staren.
1: Haal nou eens rustig en diep adem, pap, zei Sanne met een bibberig stemmetje. Maar hij schudde zijn hoofd. Laat me nou maar even.
2: Doe uw rugzak af, raadde Eefje dringend aan. Kom maar, die nemen wij wel samen over tot u weer lucht hebt. Dat vond hij gelukkig goed. Ze hielpen hem de banden afstropen. Toen stond hij op. Rob had intussen gauw een stok afgesneden, waar zijn vader op kon steunen bij de glibberige afdaling, en hij bleef vlak achter hem om te kunnen ingrijpen als het nodig was. De meisjes schuifelden voorzichtig met de zware rugzak tussen hen in naar beneden. Telkens keken ze even om, maar alles ging goed. Tot ze weer op de asfaltweg stonden, had pa zijn adem alweer bijna onder controle.
1: Allemachtig, zuchtte hij ontdaan. Wat heb ik daar een figuur geslagen?
2: Nee hoor, helemaal niet, riep Eefje. Ik was eigenlijk zo blij dat u het opgaf, want anders had ik het moeten zeggen. Ik kon ook niet meer.
1: Het kwam door van alles tegelijk, troostte Rob. De warmte, de ijle lucht, de bepakking, waar we nog niet aan gewend zijn, alles, eindigde hij met een brede armzwaai. Maar wat doen we nu? Vroeg Sanne. Hoe komen we nou in Spello? Eigenlijk was dit het moment waar ze in Holland zo vurig naar verlangd hadden. Pa gaf op, maar hij had het beter op een andere plek kunnen doen. Niet zo ver van de bewoonde wereld. Dit was doodeng. Wat moeten ze? Als hij weer zo'n aanval kreeg?
2: We volgen gewoon deze weg, zei pa. Want die blijft op gelijke hoogte. We zijn nu ongeveer 800 meter hoog. Dat kan ik wel aan. Maar boven de 1000 zie ik nu even niet zitten.
1: Ik heb daar juist een bordje gezien met Spello, 12 kilometer, kwam Rob meedelen. Dat is te doen. Ik schat 2,5 uur lopen.
2: Nou, dat viel best mee. Dat was de oplossing. Opgelucht gingen ze even later weer verder en pa hield zich goed.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Ook vandaag, zusters en broeders, luistert u weer naar Musica Sacra bij Radio Maria. En als je het hebt over Musica Sacra, dan heb je het over muziek van de heiligen. En juist in deze tijd hebben we heel veel heiligen op de kalender staan. En ik heb toch maar besloten om in deze uitzending en in die van volgende week aandacht te besteden aan een aantal heiligen die voor velen van ons toch wel bekend zijn of waar we een speciale devotie voor hebben. Maar daarover hoort u straks meer. Want we komen vandaag verschillende heiligen tegen, zoals de heilige Pater Pio. We krijgen nog werk te horen van de heilige Hildegard van Bingen in het kader van de heilige apostel Matthäus. Nou, maar we gaan beginnen met de Heer te vragen en te bidden om zegen. Bless the Lord, O my soul. Zo zingt het choir of the Moscow Church. Ik begin deze uitzending met Russische muziek. Want ook het Russische volk lijdt onder de strijd die er is tussen Oekraïne, of Rusland en de Oekraïne, moet ik zeggen. Want hoe we het ook wenden of keren, de agressor is toch echt Rusland. Maar ik wil niet zeggen dat alle Russen ook die oorlog steunen. Daarom, bless the Lord, O my soul.

En als je zo geluisterd hebt naar Bless the Lord, O My Soul van het Moskou Church Choir, laten we dan ook gaan luisteren naar het kamerkoor uit Kiev, het Oekraïense kamerkoor, wat zingt Praise the Lord, O My Soul.

Praise the Lord, O my soul. Zo zong het Kiev's Chamber Choir. En zoals ze hier bij Radio Maria in Musica Sacra perfect samengaan, het Russisch en het Oekraïns koor, Moskou en Kiev, hoop ik dat er ook een verzoening en een vrede komt tussen Moskou en Kiev. Afijn, ik zei al dat de verschillende heiligen wilde laten passeren vandaag. Want de kalender van de heiligen laat er eigenlijk heel wat zien deze dagen. 23 september bijvoorbeeld vieren we de feestdag van de heilige Pater Pio. Pius van Pietrelcina. We kennen hem allemaal. Mensen die, als je geboren bent, zeg maar, voor de jaren 80. En dat zullen de meeste van de luisteraars, denk ik, zijn. En we hebben allemaal het beeld van Pater Pio, die heilige pater, die beroemd was als biechtvader, maar ook als gestigmatiseerde, ook op hele bijzondere wijze, de mis opdroeg. Ik heb wel eens begrepen van mensen dat hij over het uitspreken van de consecratiewoorden heel lang deed vanuit een hele intense beleving. En na de mis altijd bad hij een gebed. En in dat gebed gaat het over: blijf bij mij, Heer, zodat ik u nooit zal vergeten. Blijf bij mij, Heer, want ik ben zwak. Blijf bij mij, Heer, want u bent mijn leven. Blijf bij mij, Heer, want u bent mijn licht. O, wat heb ik u nodig, mijn Jezus, in deze nacht van ballingschap. Blijf bij mij, mijn Jezus, bij het breken van het brood. Het licht dat alle duisternis verdrijft. De kracht die mij in stand houdt, de unieke vreugde van mijn hart. Blijf bij mij, Heer, om mij uw wil te tonen. Blijf bij mij, Heer, zodat ik uw stem mag horen en u kan volgen. Blijf bij mij, Heer, want ik verlang ernaar uw lief te hebben. Blijf bij mij, Heer, als u wilt dat ik trouw aan u blijf. Dit gebed bad de heilige Pater Pio elke dag na de heilige mis. Stay with me, Lord.

Stay with me, Lord. Dit gebed van Pater Pio. En daar gaat het, wat mij dan zo treft, is dat ook Pater Pio bidt dat hij zwak is. En dat hij de Heer vraagt om kracht en om sterkte. En ergens klinkt er altijd toch nog wel ergens blijdschap en vreugde, ook in dit gebed, hè? Als Pater Pio bidt het licht dat alle duisternis verdrijft. En dan is er altijd nog een lofzang. Halleluja. En daarvan zingt Martijn Buwalda in het lied altijd nog wel ergens halleluja.

altijd nog wel ergens. Halleluja. En eigenlijk kan je zeggen dat wij altijd God mogen loven en prijzen, ook omwille van de heiligen. En ik zei u toen straks al, het is als u op vrijdag luistert, kan ik u zeggen morgen. En als u op zondagochtend luistert, kan ik u zeggen gisteren was het de feestdag van de heilige Matthäus, apostel en evangelist. Eigenlijk een van de grote steunpilaren van Christus in de verkondiging en in het dienstwerk van apostel zijn, de Heer verkondigen, de Heer brengen bij de mensen. En dat heeft Matthäus natuurlijk heel speciaal gedaan in het evangelie dat hij opgeschreven heeft. De blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus. Maar we hebben ook van de week, op 17 september was dat, het feest van de heilige Hildegard van Bingen. Die grote abdis, die hele bijzondere vrouw die van alle markten thuis was als abdis, maar ook in de muziek, in het schrijven van teksten, in kruiden en geneeskunde. Afijn. Van de

Is de heilige Hildegard van Bingen. Gaan we luisteren naar het koor Sequentia. En die zingen een responsorie op de apostelen. O lucidissima apostolorum turba.

O lucidissima apostolorum turba. En zo hebben we lof gebracht aan de apostel en evangelist Matthäus. Maar er waren natuurlijk meerdere apostelen. En als we op zon- of hoogfeesten in de mis zijn, dan bidden we daar de geloofsbelijdenis. En de ene keer is dat met de apostolische geloofsbelijdenis, en de andere keer die bijvoorbeeld van Nicea. Oftewel de kleine of de grote. Die grote, de apostolische geloofsbelijdenis, daarvan zegt men dat die samengesteld is door alle apostelen samen en dat ze allemaal één regeltekst gemaakt hebben. Dat symbolum apostolorum, zoals dat officieel heet, dat horen we eigenlijk zelden of nooit gezongen worden. Maar nu vandaag hier bij Musica Sacra hoort u het in de gezongen versie en wel van John Shaw.

Symbolum Apostolorum. Ik zou het toch mooi vinden als we dat ook in de kerken zouden gaan zingen in plaats van altijd lezen. Het credo zingen we wel vaak. Afijn, misschien nog mogelijkheden. Ik moest eventjes hoesten, zusters en broeders. Dat hoort er ook soms bij. Je bent op weg. We zijn allemaal op weg. En we zijn allemaal op weg met God, naar God. En we doen het samen met anderen. De regel van Augustinus voor kloosterlingen begint daarom ook met u die een kloostergemeenschap vormt, draag ik op. Eén van hart en één van ziel, samen op weg naar God te zijn. Je bent op weg. En heel het leven is voor ons een pad om te gaan. Een weg waarvan je niet weet wat er allemaal te wachten staat en wat er allemaal zal komen. We gaan luisteren naar dit lied van Kinga Ban. Kinga is een paar jaar geleden overleden, heel jong. Moeder van een paar kleine jonge kinderen. Ze werd ziek, ze was niet meer beter te maken. Maar ze heeft het vertrouwvol ondergaan. En dat is haar weg geweest in haar leven. En Kinga zingt, ik ben op weg.

Ik ben op weg. Ja, we zijn allemaal op weg, hè? Heel het leven is een gaan van een pad, een weg. Een weg die uiteindelijk leidt naar de voltooiing van ons aardse leven, om dan door te groeien en verder te gaan in het eeuwig leven. Ik maak er wel eens een klein grapje over. Bijvoorbeeld als ik zeg dat ik alle tijd van de wereld heb, want ik heb toch de eeuwigheid. Dan staan mensen me wel eens raar aan te kijken als ik dat soort dingen zeg. Maar ik meen dat echt, hè? Zo van, ja, ik heb geen haast in het leven. Wij mensen maken ons vaak veel te druk en we hebben haast, haast, haast. Het moet allemaal snel en druk en nog, nou, van alles en nog wat. En dan denk ik wel eens, ach mensen, leef toch wat relaxter, leef wat ontspannen, geniet van je bestaan. Je bent op weg met de Heer en je bent op weg naar de Heer. Afijn. Lauda Sion, Salvatorum. Zo zingen de zusters Benedictinessen van Maria, koningin van de apostelen.

Laudation, loof zij Christus, loof zij God. Wij moeten vaak toch de Heer loven, prijzen, danken en bejubelen. Afijn. Zusters en broeders, ik wil u nog een paar dingen laten horen. Natuurlijk bij Radio Maria hoort ook een Maria-lied. En vandaag is dat het Ave Maria. En wel in een werk van Jacob Clemens Non Papa en Capella Pratensis zingen dit prachtige Ave Maria.

Tussen twee uitzendingen in van vrijdag en zondag vieren we de 21ste, eigenlijk het begin van de Vredesweek. En eigenlijk is dat gek, hè? Als je op de kalender kijkt, dan staat er bij de 21ste van deze maand begin van de Vredesweek. En een week later staat er einde van de Vredesweek. En dan denk je, hoezo einde van de Vredesweek? Eigenlijk moet het hele jaar een vredesjaar zijn, dat we werken en dat we altijd bezig zijn met te werken aan die vrede. De 21ste zenden allerlei radiozenders over de hele wereld een werk uit van Frank Martin. Frank Martin is een componist die een paar grote werken gemaakt heeft en onder andere, een daarvan is het In Terra Pax. En in het In Terra Pax klinkt het Onze Vader. En juist dit Onze Vader uit het In Terra Pax van Frank Martin wordt wereldwijd op 21 september door allerlei radiozenders uitgezonden. Juist om te bidden om vrede. En het is toch een prachtig idee dat over de hele wereld allerlei radiozenders het Onze Vader laten horen. En er zijn ook al die radiozenders die misschien nooit religieuze muziek laten horen. Maar juist op die 21ste september klinkt daar het Onze Vader, Notre Père van Frank Martin. En hier vandaag bij Radio Maria hoort u het vast.

0: En met dit In Terra Pax, Notre Père, het Onze Vader van Frank Martel, is weer een einde aan deze uitzending van Musica Sacra. Laten we bidden en de Heer vragen om zijn zegen. Goede God, wilt u alle werkers die waar ook ter wereld werken aan vrede bijstaan met uw kracht en met uw zegen? Wilt u ook ons zegenen als wij met name een tekort hebben aan vrede in ons hart, aan vrede in ons leven? Liefdevolle God, zegen ons in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een goedemiddag, beste luisteraars. Op deze vrijdagmiddag om 3:00 willen we de Heer gaan volgen weer. Zoals elke vrijdag namiddag bidden we de kruisweg. En vandaag willen we de kruisweg van de liefde bidden. Ik wens u veel devotie. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik van onze moeder bereiden wij ons voor om u te begeleiden op de lijdensweg, die de losprijs is geweest om ons vrij te kopen. Wij willen alles lijden wat u geleden hebt, u ons arm en berouwvol hart aanbieden, omdat u onschuldig bent en voor ons gaat sterven, voor ons die de enige schuldigen zijn. Mijn moeder, bedroefde maagd, help mij die bittere uren opnieuw te beleven die uw zoon op aarde wilde doormaken, opdat wij, die uit een handvol leem gemaakt zijn, uiteindelijk zouden kunnen leven in de vrijheid en de glorie van de kinderen Gods. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Ik liet mij als God door de mensen veroordelen. Ik, die het leven was en ben. Ik nam het valse oordeel aan, omdat ik jullie bemin en jullie door mijn dood zou verlossen. Alles deed ik uit liefde voor jullie. Wat doen jullie uit liefde voor mij? Laten jullie je door de ook dunne mensen veroordelen, als jullie alleen maar het goede doen uit liefde voor mij? Worden jullie dan niet kwaad vanwege de onrechtvaardigheid? En wat deed ik? Verdroeg ik niet alles voor jullie? Ook jullie moeten alles verdragen uit liefde voor mij. Veroordeel niemand, want de ander kan ook onschuldig zijn, zoals ik. Draag alles met liefde. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Met de tranen in haar ogen stond de moeder diepe bewogen bij het kruis waar Jezus hing. Door haar zuchtend moederhart overstelpt van wee en smacht ging het zwaard der marteling.
2: Tweede statie. Jezus neemt het zware kruis op zijn schouder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ik aanvaarde het kruis dat men mij oplegde. Ik droeg het met stille vreugde, omdat ik dacht aan jullie verlossing. Draag jullie ook je kruisen, die ik je opleg, die anderen je opleggen, of die jullie zelf opleggen, zo gelaten en met liefde zoals ik? Is het kruis je niet snel te zwaar? Bemin het kruis zoals ik het beminde en het met liefde omarmde. Omdat het de opdracht van mijn Vader was. Eertijds heb ik gezegd, wie mij volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en met mij navolgen. Dit geldt ook voor jou. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Hoe bedroefd en hoe vol rouw was die zegenrijke vrouw, moeder van Gods enige zoon.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Het kruis drukte zo zwaar op mijn open gescheurde schouderwonden, dat ik eronder ineen zakte. Het waren jouw zonden die het kruis zo zwaar maakten. Bij deze val dacht ik eraan om jou, als je in zonde gevallen bent, de kracht te geven om weer uit de zonde op te staan. Daarom volhard niet in de zonde, want door deze val verdiende ik voor jou de genade om weer op te staan, als je in zonde gevallen bent. Daarom zeg ik je, sta op, ga met mij verder, betreur je zonden en doe er boete voor. Ja, vermijd de zonde, uit liefde voor mij, je kruisdragende Christus. Amen. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
2: O God, wijs ons zondaars genadig.
1: Ach, hoe weende zij en snikte, als ze op het lijden blikte van haar kind, oneindig schoon.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Op mijn kruisweg ontmoette ik mijn bedroefde moeder. Zij gaf mij troost. Mijn moeder, die zozeer lief had, leidt met mij. Mijn moeder bemint ook jou. Zij ontmoet ook jou op je kruisweg. Zij volgt je uit liefde. Ga uit liefde de kruisweg met mij, je heiland en verlossen. Dan zult jij ook je hemelse moeder ontmoeten. Zij laat je niet alleen, zoals zij ook mij niet alleen liet op mijn kruisweg. Heb mijn moeder lief, want zij is de moeder van smarten en begrijpt ook jouw lijden. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Voor de zonden van de zijnen zag zij Jezus zo in pijnen en door gezelsvrijheid gewond.
1: Het vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Ik droeg het kruis van de zonden, maar opeens ging het bijna niet meer. Er kwam mij een man te hulp, die men daartoe had gedwongen. Hij hielp mij niet graag. Hoe is het? Help jij me graag het kruis te dragen? Of houd je van alles behalve van het kruis? Als je mijn leerling wilt zijn, dan moet je me ook helpen het kruis te dragen, maar wel uit liefde. En wat bemin je, mij of de wereld? Als jij je hart in deze wereld verloren hebt, dan heb je geen zin om mij bij het dragen van het kruis te helpen. Dan is het voor jou dwaas. Daarom kies voor mij of tegen mij. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wijs ons zondaars genadig.
1: Zij zag haar kind verlaten sterven, alle troost en vreugde derven, in dit bittere doden stond.
2: Zesde statie. Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Deze liefdevolle vrouw gaf ik in grote vreugde. Op de doek die zij mij aanreikte, liet ik mijn heilig gebloede aanschijn achter. Het moet voor hen die zich voor mij rijk inzetten een symbool zijn, dat ik hen mijn aanschijn inprent. Ze gaan op mij lijken. Degene die lief heeft, gaat lijken op degene die hij bemint. Daarom zeg ik je, werk voor mij en voor mijn rijk op deze aarde. En als je je ogen op mij gericht houdt, mij bemint, neem je ook mijn gelaatstrekken aan. Amen. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Laat mijn moeder, bron van liefde, voelen het leed dat u doorgriefde. Geef mij dat u met u klaag.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Opnieuw lieten mijn krachten me in de steek. En ik viel onder de last van het kruis op de grond. Het kruis werd steeds zwaarder en ik steeds zwakker. Desondanks stond ik op en ging ik verder. Ga ook jij verder, ook als je steeds weer opnieuw in zonde en fouten valt. Trek je op aan mij. De kruisweg hier op aarde houdt pas op de dag van je dood. Daarom zeg ik je, sta op en ga verder uit liefde voor mij. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en mijn Jezus steeds behaag.
2: Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ik zei tegen hen, wijs niet over mij, maar over jezelf en over jullie kinderen. Zij moeten wenen over hun zonden en over die van hun kinderen en niet over mij. Ik zag hun zondeschuld, waarover zij niet erg in zaten en zich nog minder beijverden om zich te bekeren. Daarom zeg ik ook tot jullie, wenen niet op de eerste plaats over mijn lijden, maar over jullie eigen zonden en die van je kinderen, want in verlang niet enkel medelijden, maar dat jullie je afkeren van je zonden, van de zonde. Beween ze en betreur ze, en word een nieuwe mens naar mijn goddelijk hart. Dan mag je over mijn lijden wenen, omdat je mij zo zeer lief hebt. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Heilige Moeder, wil bewerken dat ik Christus lijdensmerken diep mag voelen in mijn hart.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: De laatste val was de zwaarste vanwege al je lauwheid en onverschilligheid tegenover mij en tegenover je naaste. Maar als jullie zien hoe ik vertrapt als een worm op de grond lig, kun je dan nog lauw en onverschillig blijven? Als je van mij houdt niet. Weet je, degene die nog koud, nog warm zijn, die zou ik uit mijn mond willen spugen. Zorg jij dat je niet tot die lauwe behoort. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wijs ons zondaars genadig.
1: Na uw kind bedekt met wonden, zoveel leed om mijn zonden. Laat mij delen in zijn smacht.
2: Tiende statie, Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Het was voor mij verschrikkelijk, toen met mij de kleren van het lijf rukte. Niet alleen vanwege de wonden die opensprongen, maar vanwege de schaamteloosheid van de mensen, hoe zij mijn heilig lichaam ontwijden door hun wellustige blikken. Ook dit wilde ik verdragen om de schaamteloosheid uit te boeten van zoveel mensen die meer lijken op dieren dan op mensen, geschapen naar mijn beeld. Ook voor jou verdroeg ik dit. Kleed je zoals dit gepast is voor een kind van de hemelse Vader. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Laat mij met u samen wenen, mij met Christus kruis vereren, alle dagen dat ik leef.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Aan het kruis werd ik genageld, opdat jullie vrij kunnen worden van de zonden. Ik leed deze verschrikkelijke pijn voor jou, omdat ik je lief heb. Omdat ik je verlossen wil van de vloek van de zonde, die de mensheid aan het kruis van de zonde sloeg. Ik wil je vasthechten aan het kruis van de liefde. Volg mij tot op Golgotha. Ontwijk de slagen van mijn liefde niet. Door elke ziekte en elk leed ben je aan het kruis gehecht. Neem het aan. Uit liefde. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wijs ons zondaars genadig.
1: Maagd der maagden, onvolprezen, wil mij niet ongunstig wezen. Laat mij treuren aan uw zij.
2: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ik gaf mijn leven, omdat jij leeft in mij en ik in jou. Ik hoop dat ik mijn leven niet vergeefs voor jou gegeven heb, want ik gaf het uit liefde voor jou. Wat doe je uit liefde voor mij?

0: jou? Wat doe je uit liefde voor mij? Offer ook jezelf voor mij, je leven, je ik, je hart? Wil je je hart voor jezelf houden of wil je het mij schenken zodat ik erin kan wonen? Wat denk je te doen? Voorrang te geven aan je eigen liefde of aan de liefde? Ik wacht op je antwoord. Amen. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden. Laat mij sterven zoals Hij.
1: Dertiende statie. Het lichaam van Jezus wordt op de schoot van zijn moeder gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Ook de lijdenskelk van mijn moeder liep over toen men mij haar dode zoon op de schoot legde. Kun jij je voorstellen welke smart dat voor mijn innig geliefde moeder moest zijn? En toch was ze kalm door de genade die zij had, om niet alleen met mij te leven, maar ook om met mij te lijden. Blijf ook jij sterk in het lijden als je iets dergelijks treft. Als een geliefd persoon van je weggenomen wordt, zoals dat bij mijn moeder was, verlies dan de moed niet. Ga naar mijn moeder. Zij is jullie voorbeeld. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Laat zijn hartewond mij raken en zijn bloed mij dronken maken in die liefde van uw Zoon.
0: Viertiende statie. Het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Ik rustte in het graf, maar ik had beloofd op de derde dag verheerlijk uit het graf op te staan. Ook jij zult, als je mij navolgt, verheerlijk uit het graf opstaan. Na de dood begint een nieuw leven, op de wijze zoals je hier op aarde geleefd hebt. Was je leven op mij gericht, dan zul je mij zien van aangezicht tot aangezicht. Maar hoe verder je je op deze aarde van mijn goddelijk hart verwijderd hebt, des te verder zul je in het hier en hiernamaals van mij verwijderd zijn. Amen. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Moog ik in het vuur niet branden, neem, o Maagd, mijn zaak in handen, als ik staan zal voor Gods troon. Als mijn lichaam komt te sterven, laat mijn ziel dan met u erven het gezegend paradijs. Amen.
1: Vader, wij bidden u, zie neer op uw volk, voor wie uw Zoon, onze Jezus Christus, niet geaarzeld heeft zichzelf over te leveren in handen van boosdoeners en de vredefolteringen van het kruis te doorstaan. Geef ons, Vader, dat wij in geest en waarheid de kruisen van ons leven mogen dragen, geleid en gesterkt door Hem die Gij ons zond, onze Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Van harte welkom hier bij het programma Het Weekend In. We zitten er weer klaar voor, samen met onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman.
2: Ja. Ja. Dag luisteraars. Ja, we zitten inderdaad weer op de valreep van het weekend. Ja, het is toch altijd wel een bijzonder moment, want alles moet nog zo'n beetje afgerond worden, hè, voordat iedereen dadelijk naar huis toe gaat natuurlijk. En het is altijd wel extra druk zo op vrijdagmiddag, maar toch ook altijd wel heel mooi om op deze manier het weekend in te luiden. Hè?
1: Ja.
2: Ja, nou ja, volgens mij hebben we nog nooit een weekend ingeluid zonder dat we van alles te vertellen hebben. Meestal moeten we een beetje snijden en knippen, hè, want er gebeurt zoveel.
1: Er gebeurt heel veel.
2: Ja, ook deze week weer. Daar gaan we dadelijk over praten. Hoe is het, Yvonne? Voordat we hals over kop erin duiken.
1: Alles, nou, het is goed.
2: Ja,
1: ja, het is fijn dat we eigenlijk afgelopen week een beetje de normale gang van zaken hebben kunnen oppakken.
2: Ja.
1: Want het was de week daarvoor echt nog bijkomen van
2: voor
1: de Rosary Rally.
2: Ja, echt,
1: je kon het merken.
2: Het heeft er echt wel ingesneden, hè?
1: Dat je gewoon, ja, letterlijk qua vermoeidheid en in je hoofd, ja, er is nog zoveel.
2: Je ziet alles als een soort film nog niet 1 of 2 keer, maar 35 keer voorbij komen zo ongeveer.
1: Ja. En mensen die je erop aanspreken en wat je natuurlijk aan andere mensen vertelt over al die bijzondere kleine dingen, vooral ook die er omheen gebeurd zijn.
2: Ja.
1: Dus heb jij nog een reactie? Heeft u nog een reactie gekregen nog van de kardinaal later of zo? Nee, het is gewoon op een gegeven moment, je hebt afscheid
2: kardinaal
1: genomen.
2: Kardinaal Burke, bedoel je?
1: Ja.
2: Nou, ik heb hem nog niet gesproken, maar ik wilde hem nog wel een mail gaan sturen. Want het contact verliep altijd met de mail. En dan hem nog wel een keer extra bedanken. Maar ook gewoon om dat contact wel warm te houden. Want we hebben natuurlijk veel samen gedaan. Ook in de aanloop naar deze bijzondere dagen. Ja, we hebben ook natuurlijk van alles gehoord over de apostolaten die hij heeft. En ik denk dat het prachtig is om dat ook wat levend te houden natuurlijk.
1: Ja.
2: Wat wil je zeggen?
1: Nou, ik weet zo al dat een van degenen die voor bijvoorbeeld het apostolaat van het Marian Catechist apostolate, die zou dolgraag naar Nederland komen om mensen hier daar ook enthousiast voor te maken.
2: Nou ja, wie weet. Het zijn goede dingen natuurlijk. Hè? Dus, en ook natuurlijk het reliek dat de kardinaal had meegenomen van de heilige Peregrinus Laziosi.
1: Ja.
2: Hij heeft daar een paar kaartjes van achtergelaten hier. Ik denk dat daar wel heel veel vraag naar is. Je zag dat op de zondag ook, van dat er meer mensen waren die wel zo'n kaartje wilden hebben.
1: Mm-hmm.
2: Ja, helaas had hij maar een heel klein pakketje bij zich. En dat snap ik, want hij moest vanuit Amerika via Rome in Nederland zien te komen. Dus dan kun je niet eindeloos veel koffers meenemen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk wel gaan proberen om dat apostolaat, de goede dingen van zijn apostolaat, ook hier wat levend te houden. En dat komt dan binnenkort ook op onze website. Dat we ook die gebedskaartjes van de heilige Peregrinus, die gaan we hier ook uitgeven in Nederland.
1: Ja.
2: En de hoop is, maar dat moeten we dus nog met de kardinaal bespreken, dat die dan ook langs die bijzondere reliek van Peregrinus Laziosi gestreken worden in Amerika en dan opgestuurd worden.
1: Ja.
2: Dus dan is het ook meteen een reliquie hier, hè? Een derde klas reliquie.
1: Ja.
2: Dus, maar goed, daar zullen we u van op de hoogte houden. Zijn we toch weer bij het weekend terug, hè?
1: Ja. Nee, maar goed, wat ik zei. Deze week kon gelukkig het gewone programma weer opgepakt worden. Begin van de week bijvoorbeeld was wel heel mooi. Tweede uitzending in het programma De Ladder van Jacob. Waarin Theo Parlevliet aandacht heeft besteed aan die tentoonstelling die nog steeds loopt, hè, in het Noord-Brabants Museum. Over de 15 mysteriën van de Rozenkrans. In 2 uitzendingen heeft hij dat gedaan. En het is nog tot, wat ik zei, tot en met 25 oktober te bekijken. Dus de uitzendingen kun je beluisteren in de audiotheek, terugluisteren. En de tentoonstelling zelf, die is dus hier in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.
2: Ja.
1: Nog
2: ben je
1: altijd
2: al geweest of niet?
1: Nee, ik ben nog niet geweest.
2: Ik ook nog niet.
1: Nee, ik wil het eigenlijk wel gaan bekijken.
2: Bijna de hele parochie in Druten is al geweest. Dat is toch wel een reisje naar Den Bosch. Maar nee, ik ook nog niet. Nee.
1: En reacties gehoord?
2: Nou, iedereen vindt het ontzettend mooi.
1: Ja,
2: het is echt wel en ook wel een beetje verbazing van, hey, dat had je niet verwacht in dit museum.
1: Ja.
2: Maar het schijnt echt een hele mooie tentoonstelling te zijn. En het zijn natuurlijk ook prachtige kunststukken die normaal nooit te zien zijn eigenlijk. Nee, ofwel te zien zijn, maar op echt hoge afstand. Hè, want ze hangen
1: heel hoog,
2: hoog in de basiliek, geloof ik.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd. Ik wil heel graag nog gaan.
1: Ik ook. Dus hopelijk kunnen we een keer hier vertellen dat we geweest zijn. En nu gaat Theo Parlevliet vanaf aanstaande maandag weer de serie oppakken over katholieken in Vietnam. Want daar was hij eigenlijk mee bezig. Dat gaat gewoon weer door.
2: Ja, ja. Nou, we zijn benieuwd.
1: Ja.
2: Afgelopen maandag had jij ook een bijzondere gast in de uitzending, heb ik begrepen.
1: Ja, was leuk. Ik had telefonisch dan twee mensen aan de lijn die iets vertelden over het WJD-kruis. Hè. Dat is het wereld... Jongerendag kruis, dat op het moment rondgaat in de bisdommen, tot aan ook 7 november, want dan is de katholieke jongerendag weer in Ede dit jaar. Overal waar dat kruis komt in de bisdommen, daar wordt dan iets georganiseerd, een gebedsbijeenkomst, kan ook een gewone bijeenkomst zijn om met elkaar in gesprek te gaan, echt allerlei. Het is natuurlijk een hele mooie aanleiding om de jongeren uit te nodigen. En dat gebeurt dus in alle bisdommen. Ik had iemand uit het bisdom Breda aan de lijn. Daar begon namelijk ook die tour. En iemand uit het bisdom Groningen. Dat was ook heel erg leuk.
2: Ja, en ik heb begrepen dat het kruis ook in Heilo is geweest. Is daar iets over verteld of niet?
1: Ja, want bisdom Haarlem was, toen ik dat gesprek had, was die op het moment in het bisdom Haarlem Amsterdam.
2: Ja. Want vorige week zaterdag, dat is niet voor de radio geweest, maar dat was toch wel een belangrijke dag. Daar is er een speciale jongerendag geweest in Heilo.
1: Ja.
2: Voor het eerst in deze setting. De nieuwe, inmiddels ook al niet meer zo nieuw. Maar de rector van Heilo, priester Jacques Kwaadvlieg, die had dat mee georganiseerd. En ook de Blauwe Zusters. En dat is toch wel een groot succes geworden ook.
1: Ja, voor jongeren en studenten was dat.
2: Ja, precies.
1: Klopt.
2: Ja, ik haal die leeftijdsgroepen altijd een beetje door elkaar. Dus een jongere, wanneer ben je ook alweer jonger?
1: Nou, ik denk dat het iets eerder begint.
2: Tot je 65 in de kerk ongeveer.
1: Ja, dat vind ik een goeie. Laten we het daarbij
2: toch
1: bij houden.
2: Ja. We ronden het naar beneden af.
1: Ja. Nee, maar zeker natuurlijk als je ziet de belangstelling voor jonge mensen, zullen we dat dan maar zeggen, maar ook inderdaad ouderen, voor het geloof die soms heel weinig weten, of in ieder geval niet in hun directe omgeving al een gemeenschap hebben. Dan is het natuurlijk ontzettend fijn als je zo'n bijeenkomst kunt bijwonen. En vriendschappen kan sluiten ook.
2: En er is veel in het land. Ik zit in meerdere van die WhatsApp-groepen. Een Engelstalige en een Nederlandstalige. En er zitten dan echt honderden jongeren in. En heel de dag door krijg je flyertjes van dingen die worden georganiseerd in Nederland.
1: Ja.
2: Dus je kunt echt je hart ophalen in deze tijd. Ja,
1: ja. Ja. Dat is mooi.
2: Ja. Dus het WJD-kruis, de KJD moet ik zeggen, de Katholieke Jongerendag in Nederland. Je zei het net al, hè, 7 november.
1: Ja.
2: Daar zullen we als Radio Maria ook weer bij aanwezig zijn. Hè, in ieder geval met een kleine delegatie van ons team. En daar zullen we ook weer naartoe gaan leven natuurlijk. Altijd een hele bijzondere dag. Sinds een paar jaar is dat weer eigenlijk uit het slop gehaald. Hè, want dat is een hele tijd is dat niet geweest. En dat is nu weer terug. Dus hele hoopvolle tekenen. Ja, ik had afgelopen week, gisteren om precies te zijn, een Zuiderlicht uitzending gemaakt. En dat ging onder andere over jongeren die de weg naar de kerk weten te vinden.
1: Oh, ja.
2: En ik heb daar toch wel een bijzonder verhaaltje verteld. Dat is meteen een soort teaser voor de uitzending zelf, van twee jonge mannen afgelopen dinsdagavond na de Heilige Mis in Druten. En Druten ligt toch niet echt in het hart van de wereld, moet ik heel eerlijk zeggen. Een jongen van 22 en van 32. En die kwamen rond een uurtje of 8:15 ineens de kerk binnengewandeld. En die begonnen om zich heen te kijken. Ik denk, ik laat ze maar even wandelen. Hè. Die zijn misschien voor het eerst van hun leven in de kerk. Maar daarna ontstond er een gesprek. En echt binnen no time, ik denk binnen 10 minuten of een kwartiertje, was het helemaal duidelijk dat ze gewoon volledig voor God wilden gaan. Dat ze zich door de kerk en door God aangetrokken voelden. En dat ze zich thuis voelden in dat kerkgebouw. En dat ze aan de slag wilden. Dus dat was echt, dat heb ik nog niet vaak zo meegemaakt. Twee apostelen die ineens van 0 tot 100 gingen.
1: Ja.
2: En die binnenkort dan ook wat uitgebreider kennis komen maken. En ook vroegen van zijn er dan ook geloofscursussen? En hoe zit dat met de mis? En mogen wij daar ook naartoe en zo? En die waren al wat voorbereid op internet. Want tegenwoordig jongeren die zoeken natuurlijk alles op. Maar die zijn ineens, willen die ook meedoen, zeg maar. Nou, ik had ze niet gebeld. Ik had ook geen flyertje opgehangen van kom naar de kerk of zo.
1: Nee.
2: Dus ze dienen zich gewoon aan. Dat is ontzettend mooi. En dat gebeurt op veel plaatsen op dit moment.
1: Ja, gebeurt op veel plekken.
2: Ja.
1: Ja, prachtig om te horen, ja.
2: Ja. Goed, ja, het is altijd belangrijk dat we even wat uitzendingen ook doornemen. Hè? Dat mensen weten wat er voor de radio is geweest. Ja.
1: Nou, ik wou eigenlijk even, want u noemde het Zuiderlicht. Dat was de vorige week, ging dat speciaal over het Franciscus, de Franciscusmaanden.
2: Ja, klopt.
1: En we hebben afgelopen donderdag het eerste Franciscusuur ook mogen uitzenden. Ja, en dat hoort daar dus bij die Franciscusmaanden.
2: Klopt, ja. Ja, inderdaad. Sinds het nieuwe radioseizoen, om het zo te noemen, zijn we begonnen met 3 maanden heel bijzonder in het teken van de heilige Franciscus. En ja, natuurlijk niet alleen die persoon, maar ook de spiritualiteit en wat hij, het stempel dat heeft gedrukt op de kerk toen, maar nog steeds natuurlijk. We willen ons gaan verdiepen in de kloosters, de verschillende Franciscaanse kloosters die er zijn in de wereld. En dat is eigenlijk in het kader van een groter project. Ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, maar in ieder geval een groter initiatief dat we zijn gestart. Waarin we de komende jaren het religieuze leven veel meer op de kaart willen gaan zetten. En dan besteden we daar natuurlijk bij Radio Maria al jaren wel aandacht aan. Maar we willen daar echt heel specifiek op gaan focussen. Ja, ook omdat dat religieuze leven, we hadden het net over jongeren die terugkomen naar de kerk. Als de kerk weer opstaat, om het zo te noemen. Als de kerk weer steeds meer levend wordt. Dan zie je dat ook altijd dat religieuze leven weer mee opkomt. Mm-hmm. Dat er ook weer steeds meer roepingen komen tot het kloosterleven. Tot het religieuze leven. En daarom leek het ons heel belangrijk om dat ook, ook echt in het hart van onze radio te plaatsen. Ja, en we zijn begonnen met Franciscus. Hè? En we zijn inmiddels van start. Yvonne, wat kunnen de luisteraars allemaal verwachten in die maanden?
1: Ja, nou, we hebben in onze gewone programma's zullen we in deze maanden zo af en toe eens proberen om iemand vanuit bijvoorbeeld een van de Franciscaanse kloosters aan het woord te laten. Of iemand die Franciscaan is en zich ergens voor inzet. Hè, om die natuurlijk aan het woord te laten. We hebben natuurlijk al een tijdje de lessen van de heilige Franciscus.
2: Erg mooi.
1: Die worden uitgezonden al een tijdje op de radio. En die komen elke vrijdag komen die ook voorbij. Zoals vandaag natuurlijk ook weer het geval was. Die worden voorgelezen. En ja, een korte meditatie zou je kunnen zeggen van broeder Jan ter Maat. Nou, die kennen we inderdaad. Dan is het voorleesboek op het moment. Een herhaling weliswaar, maar dat gaat ook over een reis van een gezin in Assisi of naar Assisi. En over hun belevenissen en wat ze allemaal te horen krijgen. Ook over Franciscus, hoe ze langzaamaan steeds dieper als het ware in zijn gedachtegoed zeg maar ook duiken. Dus dat is het voorleesboek. De titel daarvan is De Onbekende Tochtgenoot. Hè? Dus dat komt een paar keer per dag voorbij.
2: Ja, wie zou dat zijn?
1: Ja, precies. Wie zou die Onbekende Tochtgenoot zijn? Ja, precies. Het Franciscusuur noemde ik op. Ik maakte eigenlijk een klein foutje, want het is nu weer vrijdag en we hebben vorige week donderdag het eerste Franciscusuur uit mogen zenden.
2: Hoe vaak wordt het uitgezonden?
1: Om de week. Op de tweede en de vierde donderdag om 2:00. En daarin proberen we eigenlijk aspecten naar voren te brengen die, hoe zou ik het zeggen, heel kenmerkend zijn of heel nauw verbonden zijn met Franciscus. Nou, we hebben, en we gaan dat ook in de komende Franciscusuren doen, de verwondering voor de natuur. Dat is natuurlijk iets waar hij volop ook onbekend staat. En dat is in gesprek. Korte gesprekjes zijn dat met Mike. En nou ben ik even zijn achternaam kwijt. Maar hij kan ontzettend aanstekelijk vertellen over amfibieën.
2: Het is een heel klein beetje over vissen gesproken ook, geloof ik.
1: Dat komt inderdaad nog. Maar het is ontzettend leuk om te horen hoe iemand gewoon zo uit enthousiasme daarover vertelt. Dat is een onderdeeltje in dat Franciscusuur. Maar bijvoorbeeld ook besteden we aandacht aan de musical natuurlijk. De Franciscus musical. Waarover u al een gesprek ook heeft gehad met Michelle Boesen. Maar dat is steeds een gesprekje met of een van de spelers. Nou, dat zal volgende week zal dat zijn op de donderdagmiddag. Degene die, dan zullen we even kijken wie dat dan ook alweer is. Als ik dat zo snel kan vinden. Die een van de rollen vertolkt in ieder geval in de musical. Die dus in première gaat.
2: Ik dacht geen bijrolletje ook. Ik ga even kijken of ik kan vinden inderdaad. Want volgens mij was het de rol van Clara zelf, klopt
1: ja,
2: dat?
1: Ja, ik geloof het wel, ja. Ja, degene die Clara speelt.
2: Ja, die zoeken we even op.
1: Maar het mooie is dus dat de première zal hier in Den Bosch zijn. Nou, die is al heel erg uitverkocht. Maar door
2: heel
1: het hele land...
2: Uitverkocht.
1: Ja, die is heel erg uitverkocht.
2: Ontzettend uitverkocht, ja. Niet een beetje.
1: Er wordt dus door het hele land, hè, zijn er uitvoeringen.
2: Het is Lisanne de Greeuw. Dat is de mevrouw die de Heilige Clara gaat spelen. Ja. Nou, dat is wel een bijzondere rol. Ja. Ja.
1: Nou, daar kunnen we dus komende donderdag ook iets over horen. En verder proberen we gewoon de gebeden van de Heilige Franciscus in Goedemorgen Radio Maria bijvoorbeeld ook te gebruiken. Zo door de dag heen als het past, zeg maar. En op die manier toch een beetje die sfeer
2: En wat ik ook leuk vond, je had ook een van mijn parochianen gebeld. Maar dat ga je vaker doen, niet alleen bij mijn parochie, maar bij verschillende parochies. Ja. Die wat persoonlijk vertelt over de devotie tot Franciscus.
1: Ja.
2: Het is dan toevallig een Franciscus parochie, dus dan ligt dat voor de hand natuurlijk. Hoe was dat? Hoe was dat gesprekje?
1: Ja, was heel leuk. Was echt heel mooi. Want het ging ook over van de parochie zelf die die naam draagt. Of je dat in de parochie terugziet. Nou, bij de een wellicht wat meer dan de ander. En toen vroeg ik op een gegeven moment ook van, nou, heeft u ook zelf misschien een devotie? Nou, en toen kreeg je een ontzettend leuk verhaal over de hond. En
2: ze bidt elke avond voor de hond op voorspraak van Franciscus.
1: Precies,
2: geloof ik,
1: ja. En ik denk, nou, dat is zo mooi om mensen echt vanuit hun hart te horen vertellen over, nou in dit geval dan een devotie tot de Heilige Franciscus. En dan zie je ook hoe rijk onze kerk is. Hè? Zo mooi. Omdat,
2: inmiddels dit jaar 800 jaar geleden dat hij stierf. Hè? Dus het is ook een speciaal Franciscusjaar. Hè? Dat is ook de reden dat we met hem zijn begonnen. Hè? Dus met zijn spiritualiteit.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en dan de komende, hopelijk komende paar jaar gaan we dus elke paar maanden een andere heilige met de spiritualiteit van die heilige onder de loep nemen. Er zal nog van alles uit ontstaan. Hè? Want je zet iets neer, maar daar komt altijd weer van alles nieuws bij wat je zelf helemaal niet had gepland. En dat is vaak heel mooi. Nog even de afgelopen week. Ik had dinsdag een mooi gesprek met onze Tom, onze medewerker. Ja, over het Franciscusuur gesproken. Hij heeft sinds deze week een hondje. Dus het blijft allemaal een beetje hetzelfde thema. Dus we zien hem nu iets minder. Want hij komt nu volgende week geloof ik met de hond ook naar de studio. Dus ik denk dat dat dan binnen de kortste keren onze Radio Maria mascotte wordt. Hè? Dat hondje overal mee naartoe gaat. Maar ik had in ieder geval met hem een gesprek over de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die vorige week is gelopen. En daar had hij prachtig over verteld. Een pittige bedevaart van 2 dagen waarin... Ik geloof 30 en nog een keer 35 kilometer wordt gelopen of zo. Dus wel stevig doorstappen. Dat was ontzettend mooi om te horen. Dat ze toch onder best wel pittige omstandigheden. Want het was zondag heel de dag aan het regenen. Naar Kevelaar zijn gewandeld. En dat die bedevaarten, ook in Nederland. Maar ook daarbuiten natuurlijk ook steeds meer aantrekken. Dus ook een aanrader om dat nog terug te luisteren.
1: Ja, ja. Ik heb er trouwens ook één, die is echt, echt interessant. Vandaag is vanmorgen Biofides uitgezonden. Hè? Het gesprek wat altijd met Vincent Kemme is. Degene die ook Biofides heeft opgestart. En dat gaat over wetenschap en religie. En volgens mij sluit dat ook weer aan op dat... Ik heb het laatst gehoord. Fides en Ratio. Of nee, de lezing van Paus Benedictus in Regensburg. Dat is geloof ik iets van precies 20 jaar terug. Nee, dat kan niet, hè? Zo lang geleden al? Nee, toch niet?
2: Dat zou wel kunnen, denk ik.
1: Zo lang, er was een bepaald jubileum daarvan. Maar het gaat dus over wetenschap en religie naar aanleiding van een uitzending bij Credo Katholiek. Hè? Dat is natuurlijk die op internet, die YouTube-filmpjes, waar ze uitleg geven over allerlei geloofszaken. En daar, Vincent Kemme geeft daar natuurlijk, of natuurlijk, die geeft daar nog wat toevoeging, nog wat commentaar op. Het is echt zijn, de core of zijn kennis en waar die zich mee bezighoudt. Dus dat is heel interessant om dat nog een keertje na te luisteren.
2: Maar het is inderdaad exact 20 jaar geleden.
1: Toch wel.
2: Op 12 september, dus ook echt in deze maand ook precies 20 jaar geleden. Ja.
1: Ja, dat gaf heel wat... reuring toen. Ja, maar prachtig dat
2: was een lezing die sloeg in als een bom. En dat heeft hij nog heel lang moeten horen daarna ook. Maar ik denk dat het wel een hele sterke lezing was.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, dus... Ja. Daar werd even ook de of niet aangestipt, maar daar werd ook duidelijk wel over Mohammed gesproken. Hè? En dat was natuurlijk
1: dat werd het
2: zeer,
1: toen helemaal
2: zeer gevoelig, alsof dat het enige was waar hij over sprak.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja,
2: maar
1: ja.
2: Inderdaad, het ging vooral over Fides et Ratio.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, mooi. Dus Biofides, ook nog terug te luisteren in onze audiotheek. Het is goed om toch weer even te noemen. De audiotheek blijft af en toe een beetje moeizaam. Meestal staan daar alle uitzendingen wel op. Maar soms niet. Dus mocht u nou merken van ik ben op zoek naar een uitzending. Stuur het even naar WhatsApp of mail het even naar info@radiomaria.nl. Of bel even. Dat kan door de week in de ochtend natuurlijk ook altijd. Dan weten wij wat er niet goed zou zijn.
1: Ja. Ja, altijd fijn inderdaad om reacties van luisteraars te krijgen. Want dat helpt ons om dingen toch te verbeteren.
2: Precies, ja. Yvonne, ben jij heel de week vanuit het brevierboek het brevier gaan bidden nu of niet?
1: Nou, nee.
2: Zeg eens heel eerlijk.
1: Nog niet, nee. Want dat was inderdaad het onderwerp van de mini-retraite. Eens in de maand op de derde dinsdag voor de medewerkers en de vrijwilligers die daarbij willen zijn. Het was heel informatief, maar ook gewoon heel goed om het er zo met elkaar over te hebben. En de vrijheid om ook alles te kunnen vragen. Dat vind ik echt wel heel fijn, ook van die mini-retraites.
2: Het was een vraag ook vanuit het team. Hè. Het kwam van Tom vandaan, maar die moest net zijn hondje gaan halen die dag. Dus die is er niet bij geweest. Maar in ieder geval, gewoon het papieren brevier. Hè, wat we hier natuurlijk elke dag ook bidden bij Radio Maria. Maar iedereen bidt dat tegenwoordig van de app. Maar hoe werkt dat boek? Hè? Dus dat is gewoon een beetje een praktische uitleg van hoe werkt het met al die lintjes in zo'n brevierboek. Maar ook wat meer over de achtergronden van het ontstaan van het brevier. Hè? En ook het grote belang van het bidden van de psalmen. Hè? Wat natuurlijk echt al eeuwenlang, al voor de tijd van Jezus op aarde. En natuurlijk als het ware de stem is van het volk van God. Dat zich richt tot de Heer. En ik vond het ook heel mooi om daar eens gewoon een hele middag samen over te kunnen spreken.
1: Ja.
2: Dat is meteen ook een uitnodiging voor de volgende keer. Hè. We hebben natuurlijk die mini-retraite elke derde dinsdag van de maand. En de volgende keer komen Geert en Angelique Huus tegen. Die naam is ongetwijfeld bekend bij de luisteraars. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook hun uitzending hier al meer dan een jaar, geloof ik.
1: Elke dinsdag.
2: Het iconenkwartiertje. En ze komen dan wat vertellen over een van, of meerdere van hun iconen, denk ik. Het is nog ver weg. Het is pas in oktober, dus we zullen voor die tijd nog precies de inhoud geven. Maar in ieder geval, ze nemen dan een hele mooie icoon die ze zelf geschilderd hebben, die nemen ze mee. En dan gaan ze daar uitleg bij geven. De derde dinsdag van de maand, altijd de mini-retraite. Ja, dat is voor vrijwilligers. Als u zelf geen vrijwilliger bent, maar het wel wil worden, dan bent u van harte welkom. En dan eten we altijd een lekker broodje.
1: Ja.
2: Met kaas en met ham en met wat zit er nog meer op?
1: Stroop. ook heel lekker, ja. Wat er is gewoon. Ja. Nee, maar wel wordt speciaal juist voor een gezellige lunch wordt er ook inkopen gedaan.
2: En we konden mooi in de tuin zitten afgelopen dinsdag.
1: Ja, dus dat was mooi.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, zullen we even naar wat muziek gaan luisteren?
1: Ja, dat lijkt me een hele mooie. Ja. Ik heb een lied uitgekozen van broeder Faustin. Waarvan we tegenwoordig weer wat meer draaien. Omdat hij namelijk ook Franciscaan is. Dus dat sluit ook heel mooi aan. Habere Spiritum Domini heb ik uitgekozen. Dus daar gaan we naar luisteren.

0: We zijn weer terug in het weekend in. En we zaten zo druk te praten tijdens de muziek. Ja. Dat we bijna niet in de gaten houden dat het voorbij was.
1: Het is maar goed dat de knop uitstaat, anders horen ze ons de hele tijd er doorheen kwebben.
0: Ja, dat zou ook niet goed zijn. Hè? En dan gaan we hetzelfde nog een keer vertellen. Dus.
1: Precies, ja.
0: Ja. Nee, we hadden het er even over dat enkele van de Italiaanse medewerkers van de wereldfamilie volgende week ook op bezoek komen hier.
1: Ja.
0: Dat is om de zoveel tijd, toch? Dat ze een bezoekje brengen.
1: Ja, en ze hebben ook wel een specifieke reden deze keer. Ja, altijd wel, maar de reden kan verschillen natuurlijk. Ze komen om ons wat te helpen in het hele verhaal van donaties. Dat is natuurlijk een belangrijk vraagstuk, hè, wereldwijd van. Ja, iedereen weet, Radio Maria leeft helemaal van de giften van de donateurs, van de luisteraars moet ik zeggen. En hoe kun je nou ook de luisteraars het belang van deze missie laten inzien en ook het belang van dat hun bijdrage gewoon ontzettend nodig is.
0: Mm-hmm.
1: En ze willen volgende week ook heel specifiek komen spreken over nalatenschappen.
0: Oh, ja.
1: Want dat is iets, daar spreken we eigenlijk bijna nooit over. En dat is wel iets wat toch wel vaker wordt genoemd, ook bij die wereldfamilie in Italië. Er zijn natuurlijk tal van luisteraars die jaar in jaar uit luisteren naar Radio Maria. En die ook echt dat idee hebben van, ja, ik wil dat dit doorgaat. Mm-hmm. Ook als ik er zelf niet meer ben, lijfelijk niet meer ben. Als ik zelf hopelijk in de hemel ben. Dat ook die radio blijft doorgaan. En het is natuurlijk wel een gevoelig thema. Hè, want je kunt dat niet zomaar even overal tegen iedereen gaan zeggen. Van, u kunt ook uw nalatenschap aan Radio Maria laten, of voor een deel. Maar het is wel heel goed om dat wel bespreekbaar te maken.
0: Ja.
1: En ze gaan ons eigenlijk wat begeleiden in hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Hoe maak je dat bespreekbaar? En hoe kun je ook inderdaad luisteraars het belang laten inzien van. Uw nalatenschap is ook een soort. Het is niet alleen een soort erfenis in geld. Maar het is ook een soort stem na de dood.
0: Het is dat bijna u zegt, een apostolaat, zou je kunnen zeggen.
1: Ja,
0: een soort apostolaat doet eigenlijk. Ja.
1: Kijk, we hebben hier sinds een paar jaar dat we ook bij Radio Maria met regelmaat de mis opdragen voor overleden luisteraars. Ook bijzonder overleden weldoeners. Dus het is ook zo van, die radio blijft natuurlijk ook voor u bidden, hè, voor de luisteraar. En ik denk dat heel wat oudere mensen dat ook inzien. Dat mm-hmm. Want we hebben natuurlijk vaker in het verleden ook hele mooie donaties mogen ontvangen van mensen die zijn overleden. Vaak ook met hele mooie getuigenissen van familieleden erbij. We hebben vaker gehoord dat bijvoorbeeld de zoon of de dochter dan nog belt om uit te leggen waarom. Mm-hmm. Hun vader of moeder dan geld heeft nagelaten. En dan zeggen ze ook heel vaak van, ja, Radio Maria was alles voor ons pap of ons mam. Hè, dat is dan in mm-hmm. Brabant. Dus ik denk dat is iets wat we, waar we niet zomaar aan voorbij moeten stappen. Dus de Italianen, een groepje uit Italië, 5 man maar liefst, komen nu naar Nederland toe. En dan gaan we daar wat over brainstormen.
0: Ja. Nou, het is ook wel iets, ik denk. In Nederland ben je misschien praat je daar niet zo makkelijk over, maar het gebeurt steeds meer. Want je hoort ook op de radio reclames. Ik noem het even reclame. Hè. Het is ook gewoon voor bijvoorbeeld cultuur. Dat mensen inderdaad voor het doorgaan van het muziek, het concertgebouw.
1: Ja.
0: Dat daar dus ook een nalatenschap voor kan worden ingezet. Of ik geloof ook Natuurfonds. Hoe heet dat ook weer?
1: Wereld Natuurfonds
0: of zo.
1: Ja.
0: Maar goed, het is echt wel heel, heel belangrijk om je. Ja, om staande te blijven hebben we gewoon geld nodig. Ja, het is gewoon zo.
1: Zeker, ja. Ja, en ook heel mooi, want dat is dan ook wel heel specifiek van de kerk natuurlijk. Ook dat besef van, je bent ook kerk over de grenzen van de dood heen.
0: Ja.
1: He, dus onze voorgangers, onze voorouders, die vormen allemaal deel van datzelfde lichaam van de kerk. He. Of het nou hier op aarde is, of in de hemel, of in het vagevuur. Want dat zijn dan de plaatsen waar je bent als mens. Je blijft één kerk. En dat je dus inderdaad ook verbonden blijft met Radio Maria, zelfs na de dood. Dat ja, dat laat ook zien dat je gelooft in het leven na de dood. Ja. Hè? Dus dat is ook een teken van hoop tegelijkertijd. Dus ik zie eruit. Ik ben benieuwd.
0: Nou, heel misschien dat ze ook nog heel even op de radio komen als dat lukt.
1: Ja, nou, er is in ieder geval een extra mis op donderdagochtend. We hebben natuurlijk altijd een mis op donderdagochtend. Ja. Die wordt normaal vanuit Millingen uitgezonden. Dat zullen we nu eenmalig niet doen, want dan hebben we hier in de studio, in de kapel van de studio, de Heilige Mis. Dus aanstaande donderdag is vanuit Den Bosch de Heilige Mis. En die zal ik dan zelf celebreren. En daar zullen dus ook, daar zal het groepje uit Italië ook bij zijn. En dan gaan we ook heel bijzonder bidden die ochtend voor de missie van Radio Maria. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Hè.
0: Ja, ja. Dus, en dan is het natuurlijk heel mooi, dat zal dan ook zeker gebeuren, maar misschien nu ook alvast te zeggen, dat het heel fijn is als luisteraars dat ook met gebed ondersteunen. Dat het
1: absoluut
0: een vruchtbare ontmoeting mag zijn natuurlijk.
1: Absoluut, ja. Ja, dat is misschien wel de belangrijkste reden dat we het nu noemen inderdaad. Ja, bereid dat voorbiddend. Ja, want het zijn toch belangrijke ontmoetingen. En dat gebeurt inderdaad niet elk jaar. Hè. Dus nu is er een belangrijke aanleiding, omdat we hier ook zelf in willen gaan groeien in het besef van hoe je zoiets goed neerzet. Maar inderdaad, bid ervoor. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, dus volgende week sowieso weer een enerverende week. Dinsdag ben ik weer in Heilo. Dat is altijd de vierde dinsdag. De vierde dinsdag van de maand.
0: Ja.
1: Ik weet al met wie ik in gesprek ga. Dat zal zijn met Donato. Mooie naam trouwens, van de heilige Donatus.
0: Ja.
1: Patroon tegen donder en onweer. Dus ik ben benieuwd wat voor jongeman ik tegenkom. Ik heb hem nog niet ontmoet. En hij is een zoon van het echtpaar wat al eerder in de uitzending is geweest. Van Retrouvaille.
0: Oh,
1: ja, bekend,
0: ja, die heb ik vaak gesproken.
1: Die heb je ook vaker gesproken, ja.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
1: Retrouvaille, een paar maanden geleden een uitzending over gemaakt. Hè. Dat is een speciaal initiatief voor huwelijken die in zwaar weer verkeren. En die uiteindelijk via Retrouvaille, hè, dus via dat apostolaat van Retrouvaille, elkaar weer terugvinden. Dus de man die weer, de man en de vrouw die elkaar weer na zoveel jaar huwelijk weer opnieuw leren kennen, als het ware. Nou, de initiatiefnemers, de zoon daarvan, daar spreek ik mee.
0: Oh,
1: dus
0: leuk.
1: Ja. Ik denk nu aan huwelijk in zwaar weer, de heilige Donatus tegen donder. misschien hangt het allemaal wel samen.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Goed, ik ga met hem aanstaande dinsdag in gesprek.
0: Mooi, mooi.
1: Ik heb dinsdag, en dat is ook iets om even gebed voor te vragen, heb ik een overleg, dat komt niet voor de radio, maar dat zal zijn met de jongens van Credo Katholiek. Dat is een initiatief wat sinds een paar jaar in Nederland ook volop aan het groeien is. Van jonge mensen die het geloof op een hele toegankelijke manier aan de jongeren willen presenteren. Meestal met korte filmpjes of met korte teksten. En ze hebben het plan opgepakt om een soort kijk- en uitlegmis te gaan filmen. Nou doen ze dat al een tijdje. Nou zijn ze al in verschillende parochies geweest, dat ze dan vragen aan de plaatselijke pastoor van mogen wij hier de mis becommentariëren, om het zo te noemen.
0: Mm-hmm.
1: Zodat jonge mensen die voor het eerst in de kerk komen, dat ze ook horen wat er gebeurt tijdens de mis.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden wij een prachtig idee. We hebben toen wel wat zitten brainstormen van hoe kunnen we dat het beste insteken. Want om nou in de mis een soort voice-over te doen, hè, een soort stem eronder, dat is ook niet zo gepast. Hè, want de mis is natuurlijk heilig. Dus we zijn uitgekomen op een film die we gaan maken. Waarbij we dat heet dan van oudsher een houten mis gaan opnemen. Een houten mis wil zeggen, het is geen echte mis, want de heilige hostie in de kelk ontbreken. Maar dan wordt er als het ware een mis nagedaan, zeg maar. En die gaan we opnemen met dus inderdaad bij elke handeling in de mis, wat is het nou eigenlijk?
0: Mm-hmm.
1: En wij geloven dat dat niet alleen voor nieuwkomers heel interessant kan zijn, maar ook voor mensen die al jarenlang naar de kerk gaan.
0: Absoluut.
1: Ik merk het ook in de parochie altijd, als je geloofscursussen geeft, dan is eigenlijk het thema de heilige mis, is altijd voor iedereen het belangrijkste en het meest interessant. Dan blijven ze ook vragen. Dus, en we gaan dus volgende week een overleg hebben om dat een week later op te nemen.
0: Ja.
1: Dus over 2 weken wordt die mis opgenomen.
0: Ja.
1: En dat wordt zowel in de nieuwe vorm, hè, de Novus Ordo, als in de oudere vorm. Hè, dus de mis die we ook 2 weken geleden hebben gezien in Amsterdam. Beide missen zullen we gaan filmen. Om ook die 2 vormen van diezelfde Romeinse rites. Om die ook toegankelijk te maken voor de jonge mensen.
0: Ja, ja. Dus, dat zal prachtig. Zeker. Dat tweede zal absoluut ook veel aandacht, denk ik. Of daar zal interesse voor zijn.
1: Ja,
0: juist
1: denk
0: omdat
1: beide.
0: Je daar soms nog. Als ik het zo zelf mag zeggen, het soms nog iets verder van je afstaat, letterlijk, omdat het...
1: Omdat de priester vaak verder weg is.
0: Precies.
1: Hè, verder bij het altaar staat.
0: Ja.
1: Niet naar je kijkt.
0: Juist,
1: dat scheelt natuurlijk ook. En,
0: ja.
1: en inderdaad het Latijn en veel in stilte. Dus ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja, dat juist om die reden het heel fijn is als dat een keer uitgelegd
0: dat
1: wordt.
0: Dat uitgelegd wordt. Ja, mooi. En is al bekend wanneer en hoe dan die film gebruikt of gepubliceerd gaat worden? Of is dat nog niet bekend?
1: Nee, dus de filmdatum is bekend. Dat is dus niet nu dinsdag, maar de dinsdag daarna. En daarvoor gaan we naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. Hè, waar we ook met kardinaal Burg zijn geweest. Omdat dat natuurlijk een prachtige locatie is. En dan gaan we in een ochtendtijd proberen om dus en de oude en de nieuwe mis op te nemen. En dan moet dat natuurlijk helemaal bewerkt worden nog. Hè. Dat is een hele toestand om dat mooi neer te zetten. Daar hoef ik gelukkig niet te doen. maar dan zal het kort daarna, ik weet niet hoe lang ze daarvoor nodig hebben om dat te bewerken. Maar dan zal een paar weken daarna waarschijnlijk de film beschikbaar zijn.
0: Ja, dat gaan we dan hier ook weer bekendmaken, neem ik aan.
1: Absoluut.
0: Komende week ook wel mooi om te vermelden, denk ik, dat in het programma De Herbergiers, hè, dat is om de week, op de donderdagmiddag, zal het gaan over de heilige symbolen. Het boek is van Romano Guardini en daar gaan op zijn naam.
1: Pater Ansinger, Stefan Ansinger en zijn kameraad, die gaan erover spreken. Ja, Romano Guardini, wel echt een grootheid. Ik heb zelf op het seminarium hier in Den Bosch gezeten. En onze spirituele, dat was Monsieur Schreuder. En die komt ook regelmatig voor de radio natuurlijk. En Schreuder was wel echt een grote fan van Romano Guardini. Dus die hebben we ook op het seminarium heel vaak voorbij horen komen. En mooi dat Pater Ansinger daar ook over gaat spreken.
0: Ja, samen met Herwin Horst zal dat waarschijnlijk zijn, denk ik.
1: Ja. Als ze niet zijn veranderd van team.
0: Ja, precies. Dat zou heel goed kunnen. En we hadden het net ook even over, tenminste dus in de pauze, over de podcast Aanvaard door God. Die podcast is begonnen in dit seizoen. En loopt tot en met december. Het is een kort programma eigenlijk van ongeveer een kwartier. Waarin Antoon steeds in gesprek gaat met Daan van Schalkwijk. En Daan van Schalkwijk is docent onder andere. Hij is filosoof, bioloog ook van origine. En in deze podcast Aanvaard door God. Willen ze eigenlijk ook kijken naar hoe ga je om met gebrokenheid en acceptatie, maar dan dus door een katholieke bril bekeken.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord. Dus ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar het belooft wel mooi te worden.
0: Het zijn mooie gesprekken. Het is natuurlijk een onderwerp wat niet zo licht is. Maar omdat het korte uitzendingen zijn, is het gewoon goed behapbaar. Het staat helaas nog niet in de audiotheek. Dat is, straks noemde u ook al even op. Soms loopt dat iets minder goed. Dat zullen we proberen om heel binnenkort voor elkaar te krijgen dat ze er ook allemaal in staan. Hè? Want er zijn inmiddels 2 uitzendingen, denk ik, geweest. Maar het is echt een aanrader op zaterdagochtend om 9:00. En dan wordt het in de nacht van zaterdag op zondag om 10:30. Half 1, dus midden in de nacht herhaald. En op de zondag ook nog een keertje. Eigenlijk om 12:40. Dus dat is meteen na de middagrozenkrans op de zondag. Dan kunnen luisteraars er ook nog een keertje naar luisteren.
1: Dat komt in de audiotheek te staan op een gegeven moment.
0: Natuurlijk komt het in de audiotheek te staan. Dus we hopen dat dat snel voor elkaar is. Maar nu staat het nog niet in. En dan kun je het gewoon op de radio beluisteren.
1: Ja. Nog even over die audiotheek. Sommige van onze luisteraars die volgen ons ook via Spotify.
0: Ja.
1: Dat wordt ook nu weer bijgewerkt. Hè. Dus door de drukte rond de komst van kardinaal Burke is het een en ander toch wel wat blijven liggen zo. We hebben natuurlijk de zomer gehad, hè, met de zomerprogrammering. Maar veel programma's die op Spotify er nog niet op staan, die komen er nu wel weer op te staan.
0: Ja.
1: Yvonne, nog even over de heilige Franciscus. Hè, want we zitten in die Franciscusmaanden. Woensdag, dat is niet iets wat wij als Radio Maria organiseren, maar ik vond het toch wel een heel mooi initiatief. Woensdag is er een speciale Franciscusdag in het bisdom Roermond. En dat is in de MFC Het Paradies in Roermond. Nou, dan moet u even googlen wat dat is, denk ik. En dan zal er een hele dag in het teken staan van de heilige Franciscus en de heilige Clara. En dat is georganiseerd door Stichting Monsieur Schrijnenhuis en Stichting 1110. Dat was een bijbelvers, maar ik weet even niet meer uit welke brief van Paulus het was. Maar in ieder geval, die organiseren dat. Het ochtendprogramma is geloof ik helemaal voor vrouwen. Want het is namelijk een dag die wordt georganiseerd door vrouwen, maar ook voor vrouwen. Dus wat de Franciscaanse spiritualiteit en de spiritualiteit van Clara, de heilige Clara, wat die kan leren aan vrouwen. Maar in de middag is er ook een programma wat open is voor iedereen. Dus misschien is dat mooi om dat ook nog even op te zoeken.
0: Het staat ook in de erke activiteiten, hè, waar we altijd iets uithalen.
1: Het is een vrij ingewikkelde website naam namelijk. Dus misschien is het makkelijk om even op RK activiteiten te kijken. Aanstaande woensdag, Franciscusdag. Ja, en dan als we het dan inderdaad over Franciscus hebben, dan moet ik ook nog even noemen dat op zondag 4 oktober vieren wij het feest van Franciscus natuurlijk. Tuurlijk. En omdat ik zelf in een Franciscus en Clara parochie werk, is dat een hoogfeest voor onze parochie. Want het is de patroon van onze parochie. Dus dat betekent dat we dat ook als hoogfeest gaan vieren op zondag 4 oktober in Druten om 10 uur bij de mis. Maar dat we aansluitend aan de mis om 12 uur, dus dat is, we drinken eerst koffie na de mis en dan om 12 uur, zijn alle dieren welkom voor de dierenzegen. Dan ga ik ze in het Latijn zegenen, dus ze zullen er niks van verstaan, die dieren. Maar ik ga het toch doen en u kunt alle huisdieren meenemen. Het zal niet in de kerk zijn, maar voor de kerk, dat zeg ik er even vast bij. Dan zei ik volgens mij vorige week dat zullen huisdieren zijn. Maar ik weet toevallig van een collega priester dat hij een varkentje als huisdier heeft. Dus we kijken niet heel nauw. Als u zegt ik neem mijn pony mee of mijn varkentje, dan kan dat ook.
0: Dan kan dat ook, ja.
1: Zondag 4 oktober om 12 uur voor de kerk in Druten.
0: In Druten. En dat zal in gewoon heel veel parochies die ook die naam dragen. En dat zijn er best wel een aantal. Is er best wel een aantal hier in Nederland. Daar zal dat ook plaatsvinden. En daarbuiten ook, hè, want het is...
1: Dus je kunt op
0: natuurlijk
1: uw paard langs al die parochies rijden, ze allemaal sprenkelen met bijwater waar u komt.
0: Dan moet je wel vroeg beginnen, denk ik.
1: Maar dat is een flinke ronde, ja.
0: Nee, maar het is natuurlijk heel mooi, 4 oktober, dat het dit jaar op zondag valt.
1: Ja, ja.
0: Dus dat
1: en het is ook een oud gegeven. Hè? Dat is niet iets wat wij sinds een paar jaar hebben uitgevonden, dieren zegenen. Want we geloven dat de dieren ook echt de mens kunnen dienen, uiteraard. Maar ook kunnen een bijdrage kunnen leveren in dat plan van God, hè. Vorige week nog over gehad, van een dier heeft geen blijvende ziel. Dus we moeten een dier ook niet gaan zitten verheerlijken op een manier alsof het je eigen kindje zou zijn, wat je soms wel eens hoort. Maar dieren hebben wel een plan te een deel te vervullen in dat plan van God. En daarom is het ook iets goeds en iets moois om dieren te zegenen.
0: Want ik denk dat het een hele belangrijke opmerking is. Hè? Dieren hebben geen blijvende ziel. Want er wordt natuurlijk wel eens tegen kinderen gezegd, ja, er is ook een hondenhemel en er is ook een dit hemel. En
1: verstaat
0: dat
1: helaas niet.
0: Klinkt natuurlijk heel lief.
1: Ja.
0: Dat is niet eerlijk eigenlijk.
1: Ik had er vanmorgen in de parochie nog een gesprekje over bij de koffie. En dan ging het over het hondenkerkhof bij ons in de buurt. Dat is niet in onze parochie overigens. En ook het hondencrematorium. En als je wat extra betaalt, dan mag je je hondje apart laten cremeren. Los van de andere honden. Dus daar zit ook een hele business aan vast. Wat ik al zeg, we moeten de dieren niet gaan verheerlijken. Alsof ze meer zijn dan ze zijn. Maar we mogen ze wel zegenen. En dat gaan we doen.
0: Nou, dat is heel mooi. Dan ga ik nog één dingetje. Dat is wel ook daarna pas. Maar toch een vooraankondiging. Op verzoek van Antoon. Namelijk in het programma Guadalupana. Wat natuurlijk maar één keer in de maand is. Hè, op de tweede dinsdag. Zeg ik dat goed uit mijn hoofd?
1: Ik denk het wel. Ja.
0: Daar is op 6 oktober namelijk kardinaal Eik te gast. En dat is toch heel bijzonder, want hij komt hier naar de studio om speciaal in dat programma dus ook te spreken. En ja, kardinaal Eik is natuurlijk een autoriteit, hè, op het gebied van medische ethiek. Kan daar prachtig over vertellen. Wordt daarvoor soms ook aangevallen. Dat is gewoon zo. Maar ik denk dat hij zeker hier zich vrij zal voelen om juist die diepte. Die katholieke visie op het leven en op de mens meebrengt. Dat hij die hier heel mooi zal kunnen verwoorden.
1: Dat geloof ik ook, ja. Ook heel fijn dat hij de missie van Radio Maria zo steunt. Hè? Ja. Dus hij komt nu toch wel met regelmaat naar de studio toe. Hij heeft hier ook al de mis gecelebreerd in ons kleine kapelletje. Dus dat is een absolute aanrader. Ja. 6 oktober. Hè?
0: Ja, ja, 6 oktober, dinsdag. Dat programma Guadalupana. En dat is dan in de middag, hè, om 2:00. Ja,
1: en het wordt die dag nog niet uitgezonden, denk ik, of wel?
0: Denk ik wel.
1: Want je zei
0: ik
1: net de tweede dinsdag, maar 6 oktober is dan de eerste dinsdag.
0: Wacht even.
1: Misschien wordt opgenomen en later
0: dat
1: uitgezonden.
0: Dat zou kunnen. Dan maak ik dan zeg ik dat waarschijnlijk.
1: Nou, dat houden we dan nog even te goed voor volgende week. Dan
0: precies.
1: Met zeker. Maar hij komt in ieder geval 6 oktober en dan is het nog even de vraag of het ook echt diezelfde dag wordt uitgezonden.
0: Ja.
1: Nou, tijd voor weekend.
0: Ik denk het ook. Hè? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie programma's die allemaal voorbij gaan komen. De Augustievieringen natuurlijk ook, die live uitgezonden worden altijd door de vrijwilligers. Hè? Die dat ook in het weekend, want dan zit hier niemand van de redactie, maar alles gaat door. Het gebed.
1: Waar is nu zondag de mis?
0: Nou, nu zondag komt hij vanuit Os om 10:00.
1: Dat is nieuw,
0: nee,
1: overigens.
0: Nee, 27 september. Dat klopt. Wat ik zeg klopt niet. Dat is pas het weekend daarna.
1: Oh nee, nu, ik zie het hier
0: nu
1: staan
0: komt
1: vanuit
0: hij
1: Leiden.
0: Uit Leiden.
1: Ja. Dus aanstaande zondag uit Leiden. En dan de week erop vanuit de Heilige Willibrordparochie in Os.
0: Ja.
1: Ja, dat is een nieuwe locatie waar we gaan uitzenden.
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel heel mooi dat we pastoor Kersenmakers dan de mis zal celebreren. Vanuit een prachtige kerk. Ik kom er regelmatig. Even kijken. Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangeniskerk. Dus heel mooi. Aanstaande zondag Leiden. De zondag erop Os.
0: Ja. Ik denk dat het zo'n beetje was.
1: Ik zal dus de zegen gaan geven.
0: Ja, heel graag.
1: Mooi. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, deze week hebben we het bijzondere gedachtenis gevierd van uw moeder als bedroefde moeder. Die staat aan de voet van het kruis. We willen vragen op haar voorspraak dat u alle lijdende mensen in de wereld zegent. En dat ze bereid zijn om hun lijden te dragen vanuit liefde voor u. Dat ze het mogen verbinden aan uw verlossend lijden. En op die manier ook het lijden van alle mensen in de wereld uiteindelijk vruchtbaar wordt, mag helpen bij de verlossing van de mensheid. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 24e week van het jaar haalt de kerk de tekst van de introïtus uit een woord van bij Matthäus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Lijden en sterven dus als losprijs om ons vrij te kopen uit de slavernij van de zonde. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggenomen. Johanna, de vrouw van Herodes rentmeester Chuzas. Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Dat is alleen goed mogelijk als je je eerst hebt losgemaakt van je omgeving. Mens van mensen en dingen, van eigen ideeën en neigingen, ja, van jezelf hebt losgemaakt. En dan kun je ook je hart openmaken voor hem, die het niet bij woorden van liefde wil laten, maar in de Eucharistie zijn lichaam en zijn bloed geeft als teken van zijn liefde tot het uiterste toe. Bij de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet, welwillend met meegevoel, met een diepe liefde. Zo is hij in staat om dat bonte gezelschap van leerlingen, van apostelen, van vrouwen, tot een bezielde eenheid samen te binden. Elk lid van die grote groep mensen voelde zich persoonlijk door Jezus bemind. Ze hoorden bij elkaar, doordat elk zich bemind wist door de leider van de groep, door Jezus, door zijn liefde. De houding van het gebed aannemen, zittend, geknield, liggend, in de houding waarvan u mag vermoeden dat u hem daarmee het meeste kunt vinden. In die houding dan vragen dat ook uw levenshouding zo op God gericht mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Hier wordt een samenvattend overzicht gegeven van Jezus' werkzaamheid in Galilea. En die wordt getekend als altijd onderweg. Jezus heeft geen eigen thuis. En daardoor is hij overal thuis. En waar de mensen met hem meegaan, hebben zij een thuis, een geborgenheid in hem. In de plaats, er zijn bewegingen in het horizontale vlak, in Galilea waarin Jezus rondtrok. Maar daartoe werd hij geïnspireerd door de Vader in de hemel, die hem gezonden heeft. Volgens Jezus' eigen zeggen, ik moet ook aan andere steden het Godsrijk verkondigen, want daartoe ben ik gezonden. Gezonden door de Vader. Maar wat zit er nu achter bij mij in deze overweging? Wat is mijn diepste bekommernis bij deze overweging? Is het niet dat ik Jezus beter mag leren kennen? Niet met mijn verstand alleen of met mijn menselijke inlevingsvermogens, meer psychologisch, maar met een innerlijke kennis, een kennis van het hart. En dat is geen vrijblijvende kennis, maar een door liefde bezielde kennis. Een kennis die mij brengt tot navolging, tot inzet en overgave. De overweging. In het evangelie hoorden we hoe Jezus predikend rondtrok. En ook bij Paulus in de eerste lezing horen we zoiets. Wij verkondigen Christus. Wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt. Dus de blijde boodschap verkondigen, evangeliseren en prediken, dat zijn twee woorden voor dezelfde bezigheid. In de Eucharistie wordt de blijde boodschap verkondigd in de lezingen en in de preek. En verkondiging is wat in de Eucharistie het eerste gebeurt. God begint met het woord tot ons te richten. Hij verbreekt het stilzwijgen. Hij is de eerste die over de brug komt, die contact zoekt. God zoekt de mens, richt het woord tot de mens, en het antwoord van de mens op het woord van God is
het geloof. Ik geloof. Ik open mijn hart voor uw woord. Zo was het bij Jezus, zo was het bij Paulus, en zo is het nog op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria. Nu ging het bij Paulus om een elementair bestanddeel van de geloofsverkondiging, namelijk om de opstanding van de doden. En daar hadden de Grieken het niet juist zo moeilijk mee. Voor hen was opstanding van de doden loskomen van de materie en dus ook loskomen van het lichaam. En dat hangt samen met hun negatieve kijk op de materie. Materiestof is minderwaardig. Dat moet worden afgestoten. Maar voor de christenen is de opstanding van de doden juist wel lichamelijk. We krijgen een lichaam. Wel een nieuw lichaam, maar een echt lichaam. En Jezus is verrezen met ziel en lichaam. En hij verschijnt aan zijn leerlingen met een lichaam. Een lichaam dat je kunt zien en aanraken. Ja, dat ook voedsel tot zich kan nemen. Jezus at een stuk geroosterde vis voor hun ogen op. Verheerlijking of verrijzenis is wat Jezus overkwam bij zijn doopsel in de Jordaan. Hij vernederde zich. Hij onderging een geestelijke vernedering. Een afdaling. Hij daalde af in de Jordaan tussen de zondaars. En wel zo dat hij helemaal onderging. Als een beeld van wat hem zou overkomen in lijden en dood. En toen hij daaruit opstond, uit het water van de Jordaan, ging de hemel open boven hem. God ging boven hem open. En als God opengaat, dan komt er liefde uit. Want God is liefde. Hij zag de Heilige Geest als een duif over zich neerdalen. En deze gewaarwording van een duif moest ook nog een betekenis krijgen, een inhoud. Deze ervaring moest ook nog een woord krijgen. En daarom die stem uit de hemel die sprak: dit is mijn zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Welbehagen, welgevallen. Dat is het antwoord van de Vader op de vernedering van Jezus en de verheffing in de Heilige Geest. En dat is ook de verrijzenis en de verheerlijking. Bij zijn dood was het leven uit Jezus geweken. En hij verbleef 3 dagen in het graf. En als er dan wel nieuw leven uitkomt, dan kan dat nergens anders vandaan komen dan van de Vader. De Vader komt voor zijn zoon op. Hij getuigt voor hem. En als je dat weglaat uit ons geloof, als je dus God weglaat uit het geloof en de verrijzenis, het Gods getuigenis weglaat, dan is je geloof waardeloos, zegt Paulus. Hetzelfde zien we ook gebeuren in Jezus' leven. Jezus predikt, de mensen luisteren. Ze laten het woord van Jezus in hun hart vallen en gaan een ander leven leiden. En dat is een verrijzenis in het klein. Ze staan op uit hun zondig leven. Ze worden bevrijd uit de bezetenheid door boze geesten. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren. En eenmaal bevrijd gaan ze een nieuw leven leiden in de dienst van God. De vrouwen zorgden voor hem. Eigenlijk staat er, zij dienden hem. De vrouwen die vrijgemaakt waren, losgemaakt, bevrijd, gingen nu uit hun eigen middelen voor Jezus en zijn leerlingen zorgen. Ze dienden hen als diaconessen. Wat was nu het woord van God dat Jezus sprak? Er staat, hij verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. Daarmee wordt bedoeld te zeggen, in Jezus is God koning. In Jezus zit God op de troon, maar niet zomaar om niks te doen. Hij heeft het eerste en het laatste woord. En zoals een koning doet voor zijn onderdanen, bescherming bieden, zekerheid geven, veiligheid waarborgen, dat doet God ook. En mensen die fouten gemaakt hebben, gezondigd hebben, zullen worden gestraft, maar in eerste instantie krijgen ze vergeving. En als ze verhard zijn en dat blijven, dan zullen ze ook worden gestraft. Maar het eerste woord is altijd vergeving, en wel royaal, koninklijk, een koning waardig.
Maar Jezus kan het nu allemaal wel zeggen, maar maakt hij het ook waar? Ja, want het naderbijkomende koningschap van de Vader was in Jezus werkelijk aanwezig. Mensen voelden zich met Jezus, de koning te rijk, en dat gold dan op de eerste plaats de kleine mensen, de kinderen, de kleinen, de zwakken, de vrouwen en de zondaars, mensen die door de publieke opinie waren uitgerangeerd, afgeschreven, mensen die een last geworden zijn voor de samenleving en door iedereen gemeden, die er niet meer bij hoorden. En daaraan konden zij merken, dus niet alleen horen door het woord van Jezus, nee, ze konden het gewaar worden, inderdaad, in Jezus is God koning. Vrouwen konden zien dat Jezus deed wat hij verkondigde. Zij lieten zich in hun hart raken en begonnen hun leven te veranderen. Zij begonnen hun leven te stellen onder dat levende woord van Jezus. En konden zij dat nu ineens wel? Ze hadden toch al zo dikwijls gehoord dat ze zich moesten bekeren van het zondige leven dat ze leidden? Waarom konden zij nu ineens wel veranderen? Zij konden dat omdat zij de liefde voelden waarmee Jezus dat woord sprak. Jezus zei niet alleen hoe het moest, maar hij gaf er meteen zijn liefde bij. De liefde waardoor men zich gewonnen gaf aan zijn hart. Aan de persoon van Jezus gaven ze zich gewonnen en daarom vanzelf ook aan zijn woord. En zo doet hij het nog steeds. Zoals nu, op dit moment, nu u luistert naar Radio Maria, eerst hebt u zijn woord gehoord en daarna krijgt u zijn zelfgave, zijn liefde, zijn laatste druppel bloed. Dit is mijn lichaam voor u. En als u zich door zijn woord tot diep in uw hart laat raken, zodat het greep krijgt op uw hele hart, dan zult u ook geen moeite meer mee hebben om uw leven te stellen onder zijn woord. Want dan bent u dat woord. Aan het eind niet abrupt afbreken, maar vloeiend eindigen. Zodat de gebedsgenade bij u blijft in het leven na het gebed. God heeft contact gezocht met ons door zijn woord. En dat is de manier voor mensen om contact te maken met een medemens. En dus ook om contact te maken met God. En als hij spreekt, zachtjes spreken, langzaam, letten op wat je zegt, je hart leggen in je woorden en ook stiltes inlassen, woordeloze pauzes. En zo met Maria, je eigen moeder, je bent haar kind. En van Maria naar Jezus, zoals de Kana, Maria zei tot de dienaren, doet alles maar wat hij u zeggen zal. En dan van Jezus naar de Vader, de bron van de liefde. De alleenspraak laten uitlopen op het Onze Vader, het gebed van de kerk dat Jezus ons gegeven heeft.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vereistes van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: overwegen we de droevige geheimen. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Christus.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim, de kruisdraging van Christus.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel, dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Een hele goede avond, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan zo dadelijk het kerkelijk avondgebed bidden, de Vespers. En ik ga voor u thuis de bladzijdes noemen, dan kunnen we samen bidden. U thuis, ik in de studio. Beginnen we met het Klein Getijdenboek. Daar kunt u met ons meebidden vrijdagavond in de vierde week. En dan staat het avondgebed op bladzijde 447. Vrijdagavond in de vierde week, bladzijde 447. Bid u mee met ons vanuit het Groot Getijdenboek. Dan staat de hymne op bladzijde 718. Bladzijde 718. En dan bidt u de antifoon en psalmen en verder vanaf bladzijde 1185. Bladzijde 1185 in het Groot Getijdenboek. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment toe.

0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaatsgeeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil. Verdrijf al wat ons schaden wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd.
1: U wil ik prijzen iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd.
0: De Heer is groot en alle lofwaardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden.
1: Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd.
0: Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden.
1: Men roemt uw huiveringwekkende macht. En spreekt met ontzag van uw grootheid.
0: Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe.
1: De Heer is vol liefde en medelijden. Langmoedig en zeer goedgunstig.
0: De Heer is bezorgd voor iedere mens. Barmachtig voor al wat Hij maakte.
1: Uw werken zullen wij prijzen, Heer. Uw vromen zullen U loven.
0: Zij roemen de glorie van Uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij.
1: Zij maken Uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk.
0: Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U Heer wil ik prijzen iedere dag. De faam van uw wonderdaden verspreiden.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept. De Heer is waarachtig in al zijn woorden. En heilig in al wat hij doet.
1: De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
1: Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet al hun verlangens.
0: De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. En heilig in al wat hij doet.
1: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
1: De Heer bewaart al wie hem bemint. Maar ieder die kwaad doet, verstoot hij.
0: Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en U aanbidden. Omdat Uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
1: Voor hen die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. De wet van de Geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
0: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar de Geest,
1: om ons tot God te brengen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals Gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat Hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals Gij beloofd hebt aan onze vaderen.
0: Op Christus hebben allen die zijn naam kennen hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen bij Hem.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde. Schenk ons altijd weer vergiffenis.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Door de zonde wordt gij beledigd en door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons af, de straffen die wij om onze zonden verdienen.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondares mag van u vergiffenis verkrijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Bidden wij een kort moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van een redding hebt gij immers willen lijden.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Almachtig en bemachtige God, gij hebt gewild dat Christus uw Zoon zou lijden voor het heil van de wereld. Wij bidden u, wek in uw volk het verlangen zich aan u als een levende offergave aan te bieden, om geheel vervuld te worden van uw liefde door onze Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom beste mensen. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In deze editie lezen we stukken uit werken die dichter bij ons tot stand zijn gekomen. We zullen een aantal teksten lezen van een Brusselaar, de zalige Jan van Ruusbroek, de wonderbare, en teksten van de anonieme schrijfster van de Evangelische Perlen. Vandaag starten we met een stukje te lezen uit teksten van de zalige Jan van Ruusbroek en wel vanuit zijn werk Dat Rieke der Gelieven. Het is wellicht het eerste boek dat hij schreef. Het werd geschreven tussen de jaren 1330 en 1340. Ruusbroek had nochtans geen schrijversambitie. Hij schreef enkel op vraag van mensen die hij ontmoet had, om de dingen die hij hun mondeling had doorgegeven op schrift te stellen. Op die manier konden zijn toehoorders het achteraf nog eens herlezen, bestuderen en meer tot zich laten doordringen. Het was dus niet zijn bedoeling om die teksten te gaan publiceren, toch heeft hij niet kunnen tegengaan dat ze werden gekopieerd en doorgegeven. Anders dan vele andere religieuze en spirituele geschriften van die tijd werden deze in het Brabantse Diets of Middel-Nederlands geschreven. Gezien de bestemmelingen mensen van de streek waren en niet altijd een grote kennis hadden van het Latijn. Er is al een grote uitdaging om het onzichtbare onder woorden te brengen, laat staan het in een taal te moeten lezen die men niet zo goed meester is als zijn eigen moedertaal. Verschillende werken werden daarentegen al vroeg naar het Latijn vertaald. Dat was de taal waarin de meeste spirituele en theologische geschriften werden opgesteld. Maar vertalingen naar het Hoogduits en het Engels kwamen eveneens vrij snel tot stand. Deze teksten hebben de harten van hun lezers niet koud gelaten. Daarvan getuigen ons de grote invloed die zijn teksten op de mensen van zijn tijd hebben gehad. En nog steeds zien we dat de mensen geboeid zijn en zelfs de dag van vandaag hun leven door die teksten verandert. De laatste decennia werd zijn werk in een grondige kritische editie met een nieuwe en degelijke Engelse vertaling heruitgegeven. Dit gaf wellicht de aanzet om door nog andere vertalingen, zoals onder andere in het Chinees en het Japans, zijn geschriften toegankelijk te maken voor een heel nieuw publiek. Als die mensen er niet voor terugschrikken deze teksten te lezen, zullen wij er ons eveneens op wagen om ons te verdiepen in die prachtige teksten. Ze zijn enorm rijk en zijn niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Toch zullen we merken dat het de moeite loont om er ons op toe te leggen. Laten we eerst en vooral Ruusbroek wat beter situeren. Toen hij zich nog niet had teruggetrokken als kluizenaar in Groenendaal en dus nog kapelaan was van de toenmalige collegiale kerk van Sint Goedele te Brussel, was hij reeds een niet alledaags figuur. Luisteren we even naar een korte beschrijving uit de biografie Het leven van Ruusbroek, geschreven door zijn biograaf Pomerius. Toen Jan van Ruusbroek nog als priester in de wereld leefde, schonk hij zo weinig aandacht aan zijn uiterlijk dat hij, voor wie hem slechts op afstand kende, een arme stakker leek. Hij was een rustig en zwijgzaam man, armoedig gekleed, maar beschaafd in de omgang. Hij liep door de straten van de stad zoals een kluizenaar dat zou gedaan hebben. Bovendien kwam hij maar weinig buiten, want de rust van het beschouwend gebed was hem veel liever dan uiterlijkheden. Zo gebeurde het eens dat hij door de straten van Brussel wandelde, volkomen opgeslorpt door hemelse gedachten. Toen een paar burgers hem zagen voorbijgaan en zijn eenvoudig uiterlijk opmerkten, zei de een tegen de ander: "Was ik ook maar zo heilig als de priester die daar voorbijgaat?" Waarop zijn gezel repliceerde: "Voor al het goud van de wereld zou ik niet in zijn geval willen verkeren, want dan was het voor mij uit, met alle plezier." Ruusbroek hoorde dit toevallig en antwoordde in stilte bij zichzelf: "Hoe weinig kunt ge vermoeden hoeveel zoetheid die mensen voelen die Gods geest mogen smaken." Eigenlijk zouden we de teksten moeten lezen en kunnen lezen in het Brabantse Diets of Middelnederlands, omdat de literaire schoonheid ervan beter tot zijn recht zou komen. Maar gezien dat wellicht vele luisteraars zouden durven afhaken, zullen we enkel maar hier en daar de mooiste stukken even laten nazinderen in een oorspronkelijke vorm. Het grootste deel zullen we lezen uit een hertaling van de jezuïet prof. Lodewijk Moreels. Ruusbroek begint zijn werk over het rijk der godminnende zielen met een kort bijbelcitaat uit het boek Wijsheid. De Heer heeft de gerechte teruggeleid langs rechte wegen en hem het rijk Gods getoond. Wijsheid hoofdstuk 10, vers 10. Vervolgens zal hij deze zin helemaal uiteenrafelen en zijn heel werk daaraan ophangen. Dit is trouwens een manier van werken die we bij Ruusbroek geregeld terugvinden. Eén bijbelvers is genoeg om vele wijsheid uit te putten. We laten nu Ruusbroek aan het woord in de rest van zijn voorrede. Met deze woorden leert de wijze man ons vijf dingen. Ten eerste, doordat hij zegt, de Heer, wijst hij ons op zijn almacht, want hij is een Heer over alle schepselen. Ten tweede, door het woord heeft teruggeleid, duidt hij ons op de val en het verdolen van de mens en op Gods mededogen en ontferming. Doordat hij de mens heeft teruggeleid vanuit de val der erfzonde, uit de verdwaaldheid naar de rechte weg, uit de dood tot het leven. Door het derde woord, de gerechte, toont hij ons Gods liefde en genadigheid, want om ons te rechtvaardigen onderging hij de dood met grote liefde en verlangen. Ten vierde spreekt hij over de rechte wegen en daarmee geeft hij ons te verstaan Gods grondeloze wijsheid en mildheid, die hij ons heeft betoond door zijn menigvuldige gaven en die drijvende mens tot de beoefening der deugden, waarmee de rechte wegen bedoeld zijn. En als hij ten vijfde spreekt, en hij toonde hem het rijk Gods, verstaan we daaronder het doel en de reden van al het werken van God, namelijk dat de mens het rijk Gods, dit is God zelf, mogen aanschouwen en hem in eeuwigheid genieten. Dat tweede puntje dat hij aanhaalt uit de woorden van het boek Wijsheid gaan we straks in het hoofdstuk dat hij daaraan wijdt van naderbij bekijken. Maar laten we vooraleer daar verder over in te gaan dat stukje uit zijn voorrede even herbeluisteren, maar nu in het Brabantse Diets. In den anderen daar hij spreekt, hij heeft het wederleidet, daar toont hij ons den val en de dat verdolen des mensen en de Gods compassie en de ziene ontfermhertigheid, indien dat hij den mensen heeft het wederleidet van den vallen der erfzonden, van der dolingen der rechten wegen, van der dood ten leven.

In het tweede hoofdstuk waar we nu even bij stilstaan, gaat Rusbroek ons spreken over de menswording van Jezus en van de 7 sacramenten waardoor hij de mens heeft herschapen. Het tweede punt is het woord dat hij spreekt. Hij heeft teruggeleid. Niemand hoeft teruggeleid te worden of wordt teruggeleid dan de verdwaalde. Welnu, de menselijke natuur is gevallen door de zonde van de eerste mens. En de natuur, die vrij was, is een kerker geworden, een gevangenis, een ballingschap en een dwaalweg en een verdolen. Voor allen die erin geboren worden, want zij zijn kinderen van de ongehoorzaamheid. Nu heeft God onze natuur aangenomen en de mens teruggeleid, doordat hij daarin voor zijn vader ootmoedig, gehoorzaam en dienstbaar is geweest, en de mensen trouw diende door zijn leer, zijn voorbeeld en zijn goedertierenheid. Hij heeft gezwoegd in caritate en geleden met zachtmoedigheid en geduld, en door zijn sterven in minne heeft hij de schuld betaald in gerechtigheid en de menselijke natuur verlost en zijn alle mensen die in Christus herboren worden vrij. Het is allemaal zo vanzelfsprekend en voor de hand liggend voor Rusbroek. We hebben de neiging om het allemaal heel ver te gaan zoeken. Voor hem is het eenvoudig, kristalhelder en klaar hoe de vork in de steel zit. Hij doet eigenlijk niets anders dan de basis van ons geloof in zijn grote logica op een rijtje te zetten. Wanneer we, als mensen, onze weg volledig kwijt zijn en dus niet meer weten waar we zijn en hoe we terug naar huis kunnen komen, zitten we met een groot probleem. Indien er iemand onze weg kan tonen om terug te keren, indien er niemand ons de weg kan tonen om terug te keren, zijn we verloren en zitten we vast. We kunnen uiteraard in het wilde weg allerhande wegen uitproberen op goedvallend uit, maar met het gevaar om ons uit te putten en dat nog zonder enige zekerheid op succes. De mens, geschapen door God, is door de leugen van een jaloerse vijand in de val gelokt. Daardoor, zegt Rusbroek, is onze menselijke natuur een kerker of gevangenis geworden. Hij spreekt hier zelfs over een soort ballingschap. En voor het woordje ballingschap staat in het oorspronkelijke Brabantse diets alinde, waarvan ons woordje ellende komt. Het verwijst

Het verwijst naar een vreemd land, alias Landis, waar men helemaal niet thuis is. Om vanuit een ballingschap naar huis terug te keren is nog een grotere uitdaging en vanuit de geschiedenis van het volk van Israël weten we dat dit zelfs meerdere generaties heeft geduurd voordat deze mogelijkheid zich heeft voorgedaan. Onze menselijke natuur wordt daarbij eveneens als een dwaalweg voorgesteld of als een verdwalen. De oorzaak die Rusbroek daarvoor aangeeft is de ongehoorzaamheid die een breuk tot stand heeft gebracht in onze relatie met God. Wat meteen ook onze relatie met elkaar in de war heeft gestuurd. Maar God, die de mens oneindig lief heeft en niet wil dat wij verloren gaan, spaart zich geen moeite om ons te redden en de weg terug naar onze thuis te tonen. Hij is de enige die trouwens de dwaalwegen van de mensen kent en de weg weer terug naar huis kan tonen. En om op de meest alomvattende en volmaakte manier onze ogen te openen, opdat we niet blind zouden blijven voor zijn liefde, heeft God onze menselijke natuur aangenomen. God is mens geworden in zijn Zoon Jezus, die zodoende de menselijke natuur heeft teruggeleid. Daarin heeft hij ieder van ons de hand gereikt om ons uit onze benarde situatie vandaan te halen. Jezus heeft als mens goed gedaan wat de mensheid verkeerd had gedaan. Jezus is niet ongehoorzaam geweest, maar gehoorzaam. Hij is niet hoogmoedig geweest, maar nederig en dienstbaar. Zelfs ons mensen die ontrouw zijn geweest, heeft hij trouw gediend. Hij deed dit door ons de blijde boodschap te verkondigen en ons te onderrichten. Zijn leer was zuiver en krachtig. De waarheid zonder omwegen, veinzerij en zonder leugen. Zijn hele leven was een perfect voorbeeld van hoe wij als mens geroepen zijn om te leven. Hij was goedertieren, edel en welgezind. De werkende, werkzame liefde of caritate heeft hij beoefend zonder enige moeite te sparen. Dit heeft hij in grote zachtmoedigheid en met groot geduld gedaan. Op het einde van dit stukje dat we uit het Rieke der Gelieven lezen, gaat Rusbroek zonder er enige graten in te zien, spreken over de schuld die Jezus in gerechtigheid betaald heeft om onze menselijke natuur te verlossen. Met deze manier om deze realiteit voor te stellen, hebben veel mensen tegenwoordig een probleem. Een betaling om ons vrij te kopen van een schuld, en een schuld die dan nog gerechtvaardigd zou zijn. En nochtans is dit geen vreemde manier van voorstellen. Als we met de Bijbel een beetje vertrouwd zijn, dan kennen we zeker een aantal passages die dit aspect behandelen. Met de parabel van de 10.000 talenten gaat Jezus bijvoorbeeld eveneens spreken over een schuld die wij hebben tegenover God en die we om de gerechtigheid geen geweld aan te doen, zouden moeten betalen. Maar dat bedrag ligt ver boven onze mogelijkheden. Gezien wij daar niet toe in staat zijn, hebben we iemand nodig die dat in onze plaats kan doen. Jezus heeft dat gedaan door zijn sterven aan het kruis uit liefde voor ons. Een dood die niet te benijden valt. Door zijn leven dat hij voor ons gegeven heeft, is onze menselijke natuur bevrijd. Maar daarmee is de kous niet af. Om als individu daar deel aan te kunnen hebben en tot de ware vrijheid te komen, moet men herboren worden in het doopsel, in water en Heilige Geest. In een mysterieus gesprek met de nachtelijke bezoeker Nicodemus, in het Johannesevangelie hoofdstuk 3, versen 1 tot 6, gaat Jezus deze voorwaarden uit de doeken doen. Rusbroek zal vervolgens ook de 7 sacramenten overlopen, de heilige tekens namelijk, waarin God steeds weer zijn overgrote liefde voor ons zichtbaar, hoorbaar en tastbaar maakt. Luisteren we.

aandachtig hoe Rusbroek de eerste twee sacramenten beschrijft en uitlegt. Wie in Christus wil herboren worden en vrij zijn, moet gelovig zijn en hij moet het eerste sacrament, dat van het doopsel, ontvangen, dat een teken is van geestelijke zuivering en een herkleding in de christelijke gemeenschap dankzij een nieuw leven. Hij moet de duivel en zijn dienst verzaken en Christus trouw beloven. Hem wordt gegeven het kleed der onschuld, dat wil zeggen, zijn ziel wordt bekleed met de dood en de verdiensten van Christus. Dat kleed moet hij beloven onbevlekt van zonden te brengen voor Gods oordeel. En hij ontvangt vier dingen. Het eerste is een kwijtschelding van de eeuwige pijn. Het tweede, dat hij waardig bevonden wordt voor de eeuwige vreugde. Het derde is dat de goddelijke genade om alle uren vooruitgang te maken in nieuwe deugden. En het vierde is de deelachtigheid aan al het goede dat ooit gedaan werd en immer meer gedaan zal worden. Wie in Christus wil herboren worden en vrij zijn, moet dus gelovig zijn. Veel woorden heeft Rusbroek niet nodig om de kern van de zaak aan te raken. Maar zonder geloof in God, die ons lief heeft, is er geen wedergeboorte mogelijk. Zoals de vader wiens zoon met een soort vallende ziekte geplaagd zat en waarbij de vader einde raad om Jezus smeekte om zijn zoon te bevrijden, zal Jezus zeggen dat alles mogelijk is voor zij die geloven. Waarop de vader zegt, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Bij doopsel vragen we eigenlijk ook de genade van het geloof. Om zijn belofte beter te kunnen houden en vermeerdering van genade te verkrijgen, gaat Rusbroek verder, moet de mens het tweede sacrament ontvangen. Dat heet vormsel of sterking. En zal hij begeren het kruis van Christus te dragen tegen de vijand en tegen zijn eigen vlees in. Daarom worden hem drie dingen gegeven. Ten eerste, de genade Gods wordt vermeerderd. Ten tweede, de duivel wordt verzwakt en ontziet de mens meer. Ten derde, de mens wordt gesterkt in alle deugden. Aldus wordt de mens in het doopsel herboren en verheven en gesterkt in het vormsel. Wat belooft de christen bij zijn doopsel? Dat hij alles zal doen om het kwaad te vermijden en elke gelegenheid tot zonde zal vluchten. Daarom heeft hij ook de hulp van hierboven nodig. Door het vormsel ontvangt de christen kracht om te volharden, maar ook het inzicht om te zien wat hij moet vermijden of zelfs vluchten. Door het doopsel wordt de mens herboren als kind van God en verheven boven een zondig, dierlijk en bekrompen bestaan. Rusbroek ziet daar ook elementen die de mens daarbij ondersteunen en helpen. Daarmee is niet alles gezegd van de sacramenten en laten we verder luisteren naar hoe Rusbroek de twee volgende sacramenten beschrijft en uitlegt. Omdat de mens evenwel door de hoovaardigheid van zijn gemoed, door de begeerlijkheid van zijn ziel en de zinnelijkheid van zijn lichaam vaak in eigen persoonlijke zonden valt, zijn belofte breekt en zijn ziel besmet, Gods genade verliest en de dood en verlossing van Christus versmaadt, hij is immers onstandvastig, daarom wil de Heer, die hem geschapen en door zijn dood herschapen heeft, hem niet verloren laten gaan, maar heeft hij integendeel aan zijn kerk het derde sacrament, dat der biecht, dat is berouw over zijn zonden, toevertrouwd. Daarbij zijn van 's mensen wegen vier dingen vereist. Die moeten geschieden door een inwerking van God. Het eerste is een waarachtig leedwezen over al wat men ooit misdeed. Het tweede een onverdeelde wil om nooit weer zonde te bedrijven. Het derde
een volkomen wil om voldoening te schenken aan wat de Heilige Kerk in zaken belijdenis en boete oplegt, naar het oordeel van de priester. Het vierde is een vurige begeerte God voor altijd te dienen in nederige gehoorzaamheid, van hem te verhopen de eeuwige zaligheid en zijn zonden te belijden in grote droefenis. Deze vier punten moet de mens rechtens en noodzakelijk bezitten, dan worden hem zijn zonden vergeven en meer genade geschonken dan hij tevoren bezat, en wordt hij deelachtig aan de verdiensten van de Heilige Kerk. Omdat hij uit de ballingschap naar zijn vaderland komt, van den vreemde naar zijn vrienden, van armoede tot rijkdom, van dood tot het leven en van droefheid tot blijdschap, daarom heeft Christus het vierde sacrament ingesteld als een voortreffelijk gastmaal. Dat is zijn lichaam en bloed tot spijs en drank, opdat wij ons met hem verenigen zouden en nooit meer van hem scheiden. Dit sacrament moet de mens ontvangen met ootmoedige hoogachting en vol eerbied, want hij ontvangt degene die hem en alle dingen geschapen heeft. Hij moet hem ook ontvangen met innige, verlangende overgave, want hij is degene die voor hem gestorven is uit trouwe minzaamheid en die hem zichzelf wil geven tot in eeuwigheid. Over elk van die sacramenten zouden we moeten kunnen uitweiden, maar ze spreken ook voor zichzelf en vragen om er de waarde uitdrukkelijk in te onderkennen. Ten slotte luisteren we nu naar hoe Rusbroek de laatste drie sacramenten beschrijft en uitlegt. Het vijfde sacrament is dat van het priesterschap. Het scheidt de mens van aardse genoegens en bezigheden en wijdt hem in grote vrede en waardigheid aan God toe, indien hij het naar behoren en recht ontvangt. Hem wordt onderscheiding gegeven in alles wat de beoefening der deugden betreft, en hij wordt vereerd met en verheven tot een bijzondere adel, en het merkteken ervan blijft in eeuwigheid. Het zesde sacrament is het huwelijk, opdat de mens die in de wereld blijft naar wet en recht zou leven, de een aan de ander trouw beloven en die trouw bewaren tot in de dood. Het zevende sacrament is het heilig oliesel. Dit moet de mens verlangend ontvangen, als hij meent niet langer meer te zullen leven, opdat hem zijn dagelijkse en vergeten zonden worden vergeven krachtens dat sacrament en het gebed van de priesters en van de Heilige Kerk. Dit zijn de zeven sacramenten die de mens van de eeuwige dood, van de erfzonde en van de eigen zonde, als ook van de dagelijkse zonden terugleiden, die hem wapenen tegen de duivel in de dienst van God bekwamen of hem een wettig leven bezorgen in deze tijd. Dit was dan het tweede van de vijf hoofdpunten hoe de Heer de mens tot zichzelf heeft teruggeleid krachtens zijn dood en de zeven sacramenten.

0: We krijgen met de teksten uit de zalige Jan van Ruusbroek zijn werk, dat Rieke ter Gelieven, een stevige basis om over ons geloof na te denken. Met de overige teksten die we zullen lezen, willen we eveneens de basis van ons christelijk geloof aan bod laten komen. Met de anonieme schrijfster van de Evangelische Perlen zullen we de verschillende tijd-eigen feesten doorheen het liturgisch jaar aansnijden. Wellicht komen we er niet toe om alles wat ze behandelt te lezen of te bespreken, maar hopelijk vinden we genoeg tijd om de smaak ervan te pakken te krijgen en de rijkdom van die literatuur voor ons spiritueel leven te ontdekken. In deze editie willen we nu ook even proeven aan een stukje uit dat boek De Grote Evangelische Perlen. De schrijfster, want het ziet er naar uit dat het een dame was, is anoniem willen blijven en dat is haar ook nog gelukt. We hebben enkel het gissen naar wie ze dan wel zou kunnen geweest zijn. We kennen wel haar laatste woorden die ze uitsprak toen ze op 28 januari 1540 op 77-jarige leeftijd stierf. Heer, als gij maar vrede beleefde, als gij maar vrede en genoegen vond in mij. Nicolaas van Essen, de Begijnenleider en de Keulse Kartuizers, hebben zich ingezet om haar werk uit te geven. De Perlen werd een bestseller en liet zich in een Latijnse vertaling over Europa verspreiden. We lezen nu een klein stukje uit haar bestsellerswerk, De Evangelische Perlen, maar zullen in de volgende edities ook wel lezen uit haar werk De Tempel Onzer Zielen. Dit laatste werk zag slechts één druk in 1543. Het kende niet hetzelfde succes als de Perlen. Niettegenstaande het een veel beter gestructureerd en bevattelijker werk blijkt te zijn dan de Perlen. Na meer dan vier eeuwen, namelijk in 1968, zag een kritische uitgave van de Tempel Onzer Zielen door de hand van Ampe, een jezuïet, pas het licht. Pater Jos Allaerts, eveneens een jezuïet, hertaalde het naar het hedendaagse Nederlands. Het werd onder de naam Gods Tempel zijn wij uitgegeven in 1980 door de abdij van Bethlehem te Bonheide en ondertussen weer opnieuw uitgegeven bij de uitgeverij Averbode. In de kritische uitgave van 1968 van de Tempel Onzer Zielen heeft Ampe overtuigend aangetoond hoeveel de schrijfster verschuldigd is aan andere auteurs. Ze zocht haar gading in een rijke geestelijke traditie van Augustinus af. Samen met die van Bernardus komt zijn naam het meeste voor. Belangrijke teksten putten ze eveneens bij Eckhart, Jordanus, van Quedlinburg, van wie verschillende preken in hun geheel werden overgenomen. Kraft van Boyberg, Ludolfus van Saxen, Marquard van Lindau, Ruusbroek en Tauler. Ze heeft ook bepaalde anonieme bronnen gelezen, zoals de Limburgse sermoenen. Hier en daar meent men gedachten en beelden terug te vinden van Willem van Saint-Thierry en van Hadewig. Bronnen van de 4e tot de 15e eeuw. Maar haar werken kunnen tot een knip en plakwerk geenszins herleid worden. Ampe besluit terecht, hier is een grote geest aan het woord die vanuit de traditie een eigen persoonlijk getuigenis brengt. Laten we nu een stukje aansnijden vanuit de Evangelische Perel, waarin de anonieme schrijfster het heeft over mens zijn, waarin een driedelig onderscheid ontwaard kan worden, maar eveneens hoe die drie delen tot één geheel vormen. Zoals deze drie, de geest, de ziel en het lichaam verscheiden zijn en toch één mens uitmaken, zo zijn ook de algemene kerk, het koor en het hoogaltaar drie dingen. Nochtans is het één kerk. Ze vergelijkt dus de mens met het kerkgebouw dat ze op drie niveaus bekijkt. eerst in zijn geheel, of althans in het deel waar de gewone kerkgangers normaal toegang toe hebben, vervolgens het koorgedeelte, het deel namelijk waar de eredienst zelf plaatsvindt, tenslotte het altaar, de plek waar het hoogste en edelste deel van de liturgie plaatsvindt. Deze drie onderdelen van de kerk zijn te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Ze vormen één groot geheel, waarin het ene in feite niet zonder het andere kan bestaan. Laten we nu verder luisteren wat ze van deze drie delen te vertellen heeft. Voor de algemene kerk, daar waar alle mensen in bidden, op uitwendige en menigvuldige wijze, zullen we ons eigen lichaam onder verstaan, waarmee we God zullen dienen en onze naaste, als ook de gewone uitwendige realiteit en zijn ordening. Voor het koor, waar men God in looft met zang en orgelmuziek, zullen we onze ziel verstaan die met al haar krachten opgericht zal zijn om God te loven in vreugde. Ze staat altijd opgericht als een snaar van een harp, opdat de Heilige Geest, de hemelse meester van de liefde, erop spelen mag wat hem belieft. Bij het altaar, dat in het koor staat, waar het hemelse offer wordt gebracht en gehouden in het verborgen heiligdom, zullen we onze geest onder verstaan die het heilige der heiligen zal binnengaan om er God standvastig te aanbidden. Want het is daar dat we God zullen aanbidden in geest en waarheid, en dat we onszelf geheel aan hem zullen opofferen, met alles wat we van God hebben ontvangen in de geest en in de natuur, tot de eeuwige lof van God. We zullen dit opofferen samen met alle tekorten en behoeften van onze naaste medemensen en van alle noodzakelijke dingen, en dit met inwendige vreugde. Na deze beschrijving willen we nog wat verder ingaan op de manier waarop we met ons lichaam, onze ziel en onze geest in staat zijn om God te dienen en eer te bewijzen. Ze gebruikt daarbij het woord versieren. Dit deeltje van de grotere kerkgemeenschap dat onderdeel van het lichaam van Christus moet mooi zijn, mooi versierd om op passende wijze de bruidegom te kunnen onthalen. En laten we nu even horen wat er zoal gepast is voor deze opsmuk. En omdat we uit drie verscheiden delen bestaan, zo moet elk deel bijzonder versierd worden. Het lichaam met de zeven sacramenten, met zedelijke deugden en een vlijtig sterven van alle zinnelijke begeerten. De ziel, met de zeven gaven van de Heilige Geest, en een geheel sterven aan al hetgene dat het leven dat God is in haar verhinderen kan. De geest, die met de ziel samen met de acht zaligheden en een volkomen sterven aan haarzelf, aan alle zelfzucht en behagelijkheid in de geest en in de natuur nastreeft om enkel en alleen in God te leven. Om nu dat nederste deel, dat het lichaam is, te kunnen versieren, moet het hart rein zijn, rustig en vredig. Want het hart is de wortel en oorsprong van het hele leven en van al wat het lichaam beroert. Uit het hart komen eveneens alle deugden en zeden, en ook op die manier zult ge versierd zijn met de zeven sacramenten. Nadien somt ze ook de zeven sacramenten op, vergelijkbaar met de manier waarop we Ruusbroek daarnet aan het werk hebben gezien. We hebben nu jammer genoeg niet genoeg tijd om die sacramenten door te nemen. Ze zet ze wel lichtjes in een andere volgorde en geeft ze soms een iets wat andere naam. Voor het huwelijk bijvoorbeeld noemt ze het zowel het heilig huwelijk, heiliger echtschap, als de geestelijke vereniging, geestelijker verenigingen, of de trouw, trouwingen. Het vormsel noemt ze eveneens de vereniging, verenigingen. De Eucharistie noemt ze het waardig heilig sacrament van het lichaam en bloed van Christus. Weerdigen, heiligen sacrament des lichaams en de bloeds Christi. Ziezo, deze keer hebben we stukken genomen uit werken die dichter bij ons tot stand zijn gekomen. We hebben eerst een aantal uittreksels gelezen van de zalige Jan van Ruisbroek, de wonderbare ook genoemd, en vervolgens teksten van de anonieme schrijfster van de evangelische perlen. Hopelijk hebben jullie genoten van deze teksten, die vragen om ze in ons hart te laten binnendringen en bezinken. Deze spirituele teksten hebben een grote diepgang, en om ze echt in ons hart te laten binnenkomen en bezinken, moeten we ze regelmatig ter hand nemen. Je kan deze bijdragen herbeluisteren op de website van Radio Maria en de teksten kunnen eveneens nagelezen worden op de website van de vereniging Zalige Jan van Ruisbroek. Tot een volgende keer.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. U luistert naar uitzending van Radio Maria Nederland op DHB Plus voor de viering van de Heilige Eucharistie. Bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is kapelaan Huntjens en hij wordt geassisteerd door de jager Klavel.
1: Al valt over mijn weg de schaduw van de dood, ik vrees geen onheil, want gij zijt met mij, Heer mijn God. Uw stok en staf zijn mijn steun. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Het misformulier om de genade te vragen van een zalige dood. Want Sint Paulus schrijft vandaag in het epistel over het heil en de verrijzenis van hen die in Christus ontslapen zijn. En daarom bidden we steeds weer in ieder wees gegroet om de genade van een zalige dood. Bidden we met het oog op het uur van onze dood, dat het een zalige dood mag zijn. Een dood in de genade van de Heer, zo mogelijk ook na het ontvangen van alle genademiddelen van de kerk. Maar in elk geval in de genade binnen de wil van de Heer zelf. We vragen deze genade der genaden op de dag van zijn zaligmakende dood. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt ons naar uw beeld geschapen en voor ons hebt gij uw Zoon aan de dood overgeleverd. Help ons te allen tijden te waken en te bidden, zodat wij zonder zonde uit deze wereld heen gaan en met vreugde rust mogen vinden bij u die barmhartig zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof zonder grond. Dan volgt zelfs dat wij over God een vals getuigenis hebben afgelegd, want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij Christus ten leven heeft gewekt, wat hij niet gedaan heeft indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Woord van de Heer. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.
1: Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.
3: Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep. Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, oor naar mijn stem. Toon mij de grootheid van uw erbarmen, redder van ieder die vlucht in uw hand. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. Verberg mij onder de schuts van uw vleugels, want ik ben rechtschapen en mag u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak. Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. Alleen.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het Rijk Gods. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte verlost waren. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes, rentmeester Gusas, Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hen zorgden. Woord van de Heer.
2: Sint Paulus onderstreept de werkelijkheid van de verrijzenis van Christus en daarmee ook van onze verrijzenis, want ze horen bij elkaar, zo benadrukt de apostel, ze zijn afhankelijk van elkaar, Christus verrijzenis en onze toekomstige verrijzenis. Maar de afhankelijkheid zoals Paulus haar beschrijft, verrast ons, want Paulus zegt niet, omdat Christus verrezen is, bestaat ook de verrijzenis van de doden. Dat is toch hoe wij het spontaan zouden beschrijven, onze verrijzenis afhankelijk van zijn verrijzenis. Wij zullen verrijzen, omdat hij verrezen is. Maar Paulus zegt het precies andersom, omdat de verrijzenis van de doden bestaat, is Christus verrezen. Als er geen opstanding van de doden bestaat, zegt hij, nou dan is Christus ook niet verrezen. Als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. Terwijl wij ons dat misschien best zouden kunnen voorstellen, dat Christus wel verrezen is, maar dat er verder geen verrijzen is van de doden zou bestaan. Dat kunnen we ons toch makkelijk voorstellen. Jezus is toch uniek. Hij is waarlijk mens en waarlijk God. Dat had toch best gekund dat Christus wel lichamelijk verrezen is. Maar dat wij dat niet zullen krijgen. Het is toch al heel wat als we in de hemel mogen komen met onze ziel. Dat is al oneindig meer dan we verdienen. Daar had God het toch bij kunnen laten. Zonder ook ons lichaam later nog te laten verrijzen. Dat kunnen we ons toch eigenlijk goed voorstellen. Wij misschien wel, maar Paulus draait onze verwachting om. Paulus zegt eigenlijk, Jezus kan zich dat niet voorstellen, dat hij wel zou verrijzen, maar wij niet. Als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen. Zijn verrijzenis is afhankelijk van het feit dat hij ook ons zal laten verrijzen. Het was voor Jezus niet voorstelbaar dat hij zou verrijzen, als dat niet deel was van een verrijzenis die ook ons zou gaan omvatten. Jezus zegt eigenlijk door Paulus heen, als jullie niet verrijzen, dan was ook ik niet verrezen. Wij samen, zegt Jezus, of ik ook niet. Natuurlijk had Jezus als enige kunnen verrijzen. Hij is God en wij niet. Maar hij heeft alles met ons willen delen. Daarvan uitgezonderd is alleen de zonde. Maar verder alles. Alles wat tot ons mens zijn behoort. Alles wat tot zijn mens zijn behoort, deelt hij met ons, inclusief zijn verrijzenis. Hij deelt alles met ons. Hij geeft ons alles van zichzelf. Daarom geen verrijzenis van Christus zonder verrijzenis van ons. Hij geeft ons van zichzelf en wij mogen hem ook van onszelf geven, net als de vrouwen die hem vergezelden, die uit eigen middelen voor hem zorgden. Zorgden voor hem die uit eigen middelen voor ons zorgt, uit zijn allereigenste middelen, Hij geeft ons zijn eigen lichaam. Hij geeft ons zijn eigen bloed. En wij mogen ook uit onze middelen aan hem geven. Ja, meer nog, we mogen ons allereigenste aan hem geven. Genade wordt niet slechts eenzijdig ontvangen door de mens, maar kan weer aan hem teruggegeven worden. De genade die hij ons heeft bewezen, mag weer stralend terugkeren naar hem, doordat wij hem dienen. Maar ook dat wij hem mogen dienen, is weer pure genade van God zelf. Want het maakt ons gelukkig dat we God mogen dienen. En we kunnen hem pas werkelijk dienen, omdat hij mens is geworden. Dat hij behalve de zonde alles met ons heeft willen delen, ook de behoefte om verzorgd te worden. In de kribbe door Maria, later in zijn leven door onder andere deze vrouwen uit dit evangelie. Jezus heeft niet 33 jaar lang hier op aarde willen eten van een soort manna dat wonderbaarlijk uit de hemel kwam, maar zich willen laten verzorgen. Jezus heeft niet 3 jaar lang predikend rondgetrokken, elke dag opnieuw hopend op een soort wonderbaarlijk ingrijpen uit de hemel, om hem ook die dag weer te laten overleven. Nee, veel menselijker ging het eraan toe. Er waren een paar rijke vrouwen die een flink deel van hun kapitaal aan hem ter beschikking stelden, zodat hij wist, oh ja, ik heb middelen om te gebruiken. Zo menselijk, niet alleen maar goddelijk, niet alleen maar op de manier van een engel, niet met iedere dag weer een wonder, omdat hij ons hele mens zijn met ons heeft willen delen, inclusief die behoefte verzorgd te worden. Onder andere door deze vrouwen, die hem toen al trouw waren en hem ook trouw zijn gebleven, ondanks dood en graf. Toen waren ze nog steeds dicht bij hem. En hij blijft ook ons trouw door dood en graf heen. Door onze dood, die een zalige dood mogen zijn. Door het graf heen, op weg naar de verrijzenis die voor Jezus voorwaarde was. Alleen daarom wilde hij ook zelf verrijzen, om eens voorgoed naar ziel en lichaam met ons te kunnen zijn. Bidden wij nu vol vertrouwen.
0: Voor allen die betrokken zijn bij catechese en voor de ouders, dat ze de liefde van Christus voor elk kind weten over te brengen, om hen zo op weg te helpen naar volwassen geloof. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor alle volwassenen, dat ze hun zegeningen tellen en niet blijven hangen in meer en meer, dat ze oog voor elkaar houden en helpen waar nodig is. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij ook voor onszelf, dat we ons best doen om elke dag in intense verbondenheid met Christus te leven en zo belangeloos het evangelie handen en voeten geven. Laat ons bidden.
2: Bidden u, verhoor.
0: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor.
0: Voor de jarige Joelle Herfst, laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor.
0: Voor de levende en overleden familieleden in Eikhoutwerps, laat ons bidden. Bidden wij ook voor alle mensen die ziek zijn, voor alle zieken in onze parochie. Bidden wij ook heel bijzonder voor Monsieur Lisse. Laat ons bidden.
2: Wij bidden u, verhoor.
0: Voor al onze dierbaren die gestorven zijn. Bidden wij in deze heilig mis voor Jolanda Dedik Vermeulen. Dat zij mogen delen in het licht van de verrezen Heer. Laat ons bidden.
2: Hemelse Vader wil onze gebeden verhoren en ons geven wat naar uw wil voor ons leven noodzakelijk is. Door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: verdeelt ons mensen in ons goddelijk leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
2: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft, uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
2: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
1: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons van heel zijn heilige kerk.
1: Heer, door de dood van uw enige geboren Zoon hebt gij onze dood teniet gedaan. Laat ons in dit sacrament de kracht vinden tot aan de dood gehoorzaam te zijn aan uw wil, zodat wij in vrede en vol vertrouwen heen gaan uit deze wereld, en door uw genade deelachtig mogen worden aan zijn verrijzenis. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
1: Verheft uw hart.
2: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
1: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waard.
1: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit dit leven gedenken wij met liefde. Zijn opstaan uit de dood belijden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid verwachten wij, vervuld van hoop. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang hij woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.
3: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, hosanna in den hoog. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoog.
1: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij

sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig op bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk, met Leo onze paus en Johannes onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wens elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Laat ons bidden. Heer, door dit mysterie hebben wij het onderpand ontvangen van de onsterfelijkheid. Wij vragen om uw liefdevolle bijstand in het uur van onze dood. Geef dat wij ontkomen aan de hinderlagen van de vijand en bij u rust vinden in de eeuwige heerlijkheid. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u al heen in vrede.
0: Wij danken God. Heilige aartsengel Michaël.
2: Verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken u opmoedig dat God aan u zijn macht wil gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, breng ze aan een andere boze geest, die tot verderf van de zielen over de wereld omgaat. Door de

0: Voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de heilige mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de heilige mis uit Maastricht en overmorgen komt hij weer hier uit de Lodewijkkerk. Dan kunt u met ons meebidden via Radio Maria en via natuurlijk de link op onze vernieuwde website via de livestream. Mijn naam is Elisa en dit is
1: Veronica.
0: En wij wensen u een fijne avond en tot
1: zondag.
0: Tot zondag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Geestelijk afwezig. Sorry. Saai. Maar boven alles verschrikkelijk onhandig. Ja, dat vindt zo'n beetje iedereen van Giuseppe of Jozef uit het Italiaanse Cupertino. Dit gehucht ligt in de hak van de Italiaanse laars. Waar het zongebrande land zo plat is als een dubbeltje en amper 34 meter boven zeeniveau ligt. En daar liep Giuseppe Dessa dan in het jaar 1621. Een beetje landlopen zag er beter uit dan hij. Giuseppe was 18 jaar oud, weggestuurd bij de paters Kapucijnen, als zijnde een goede jongen, maar hopeloos. Ze konden hem niet eens de borden op tafel laten zetten. Hij kon zomaar stilstaan en alles uit zijn handen laten vallen, om vervolgens te gaan staren. En wat hij dan zag, dat zei hij niet. De broeders hadden scherven aan zijn pij gehangen in de hoop dat hij van die vernedering zou leren. Maar ook dat hielp niets. En daar liep Giuseppe nu dan, in zijn burgerkleren. Nou ja, kleren. Hij was zijn schoenen en sokken kwijtgeraakt. En wat nog aan zijn lijf bengelde, hing aan flarden. En dat werd er niet beter op toen hij door honden achterna werd gezeten. Maar gelukkig had hij een rijke oom. Tenminste, dat dacht hij. O ja, oom was wel rijk. Maar oom stuurde de zwerver uit zijn zaak. Stel je eens voor dat men doorhad dat hij familie was. Die jongen was geen knip voor de neus waard. Net als zijn vader overigens. Giuseppe's enige hoop is zijn thuis. Als daar tenminste nog wat van over is. Zijn vader overleed nog voor zijn geboorte. Maar had toen al zoveel schulden gemaakt dat Francesca, Giuseppe's moeder, hem vol schaamte in een stal ter wereld had moeten brengen. En toen hij 17 jaar oud werd, had zij een plaats voor hem weten te regelen in het klooster. Waar nu was weggestuurd. Thuisgekomen gooit Giuseppe zich letterlijk voor de ogen van zijn moeder Francesca. Maar die tiert: ik was zo blij dat ik van jou af was. Jij, nergens goed voor. En nu zelfs weggestuurd uit een klooster. Wat moeten de buren wel niet denken? De buren. Ook toen vonden ze het belangrijk wat de buren er niet van zouden denken. Uiteindelijk zijn de minderbroeders conventuelen bereid de verschoppeling op te nemen. Nou ja, opnemen. Hij mag als lid van een derde of lekenorde de stal schoonhouden. Oh ja, en ook voor hun ezel zorgen. De broeders die hem zo nu en dan opzoeken, houden van die altijd goed geluimde jongen. Ze vragen zelfs hun meerdere of die hun mening niet kunnen herzien. En zo kon het gebeuren dat Giuseppe zelfs voor het priesterschap mocht studeren. Maar hij kan amper lezen. En bovendien moet de bisschop het eerst nog goedkeuren. Giuseppe weet niets van de Heilige Schrift. Sterk nog, hij kent maar één vers. En wel dat waar een vrouw uit het volk tegen Jezus roept: zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die u hebben gezoogd. Waarop onze Heer antwoordde: zalig eerder die luisteren naar Gods woord en het beleven. Daar kon Giuseppe dan ook uren over nadenken. Laat de bisschop nu juist dat vers opslaan en vragen wat Giuseppe daarvan vindt. En deze vertelt en vertelt. De bisschop is diep onder de indruk. Voor hun wijding moeten de kandidaten nog eens worden getest. De een na de ander komt. De bisschop is uiterst tevreden. En juist als Giuseppe aan de beurt is, besluit de prelaat dat het wel goed zit. En zo wordt Giuseppe, een minkukkel in de ogen van de wereld, door God uitverkoren. Na zijn wijding blijft Giuseppe bedelen, vloeren schrobben en afwassen. Een priester onwaardig, roepen zijn medebroeders. Maar wat verwachten jullie dan van broeder Ezel, luidt zijn reactie. Deze volgeling van Sint Franciscus bedelt zo nu en dan ook bij de zusters, die hem niets kunnen weigeren. En als ze weer eens goed voor hem zijn geweest, belooft hij dat hij een vogeltje zal sturen, die hun zal bijstaan als ze zingen. Meteen al bij het eerstvolgende koorgebed zingt een musje op de vensterbank uit volle borst mee, om na afloop weer weg te vliegen. Iedere morgen en avond zingt het trouw, tot op een dag een zuster het beestje wegduwt, waarop het wegvliegt om niet meer terug te keren. Wanneer pater Giuseppe weer het klooster bezoekt, vertellen de zusters, zonder de oorzaak te duiden, dat het vogeltje niet meer komt. Hij vloog weg en nog terecht ook, is het onverwachte antwoord. Hij kwam niet bij jullie om beledigd te worden. Maar een goed woordje van Giuseppe keert het beestje toch weer terug. Voor pater Giuseppe beginnen de problemen pas echt als de andere broeders ontdekken dat hij geregeld in extase raakt en daarbij zelfs van de grond wordt getild. Vanuit de wijde omtrek komen de mensen naar het klooster om mee te maken hoe hij zweeft boven het altaar. En zoals dat zo vaak gaat, moeten ze daar in het klooster niets van hebben. De andere paters roepen zelfs de kerkelijke rechtbanken bij, die Giuseppe als een misdadiger wegvoeren. De ondervragers kunnen echter niets vinden wat in strijd zou zijn met de leer. Maar voor de zekerheid wordt Giuseppe bij de paus gebracht. En voor de ogen van Christus plaatsbekleder wordt de conventueel van de grond getild. Zweeft tot hem geboden wordt weer omlaag te komen. Paus Urbanus de VIII verklaart tegenover alle aanwezigen, maar dat mocht pater Giuseppe eerder overlijden dan hij. Hij persoonlijk zal getuigen van dit voorval. Je zou denken dat pater Giuseppe nu wel met rust zou worden gelaten. Nou, rust krijgt hij. De rechtbank verbandt de monnik naar een afgelegen kapucijnerklooster in de bergen, waar hem alle contact met de wereld wordt verboden. Giuseppe trilt, kan het niet geloven. Stoppen jullie mij in een gevangenis? Dan verandert plots zijn gelaat. Hij lacht, hij knielt, kust de voeten van de rechter en stapt in de koets. Omdat de mensen steeds toestromen, wordt pater Giuseppe van klooster naar klooster gebracht, tot hij 6 jaar voor zijn dood terug wordt gegeven aan de conventuelen. Ook wel zwarte Franciscanen genoemd. Deze paters in hun zwarte pijen sluiten hun medebroeder hermetisch af van de wereld. Hij mag de eucharistie vieren in zijn eigen cel, waar hij ook zijn eten krijgt. En wie hem daar ooit opzocht, vond hem onafgebroken in vervoering. Wat pater Giuseppe van Cupertino dan zag, weet alleen God en zijn heiligmoeder. Na een leven van vasten en verstervingen besluit het lichaam van de altijd biddende monnik dat het na 60 jaar eigenlijk wel genoeg is. De laatste maanden zal Jozef niet meer in staat zijn het bed te verlaten. Tot de dag van de 18e september 1663. Wanneer in de gangen het belletje klinkt dat ons lieveer begeleidt, wordt de monnik plots opgelicht. Ze vinden hem naast de trappen van de kapel, waar hij knielt onze lieveer ontvangt, zijn viateke. Terug in bed ontvangt de naar de hemel smachtende broeder nog de laatste sacramenten. En als de monniken vervolgens het Ave Maristella inzetten, wees gegroet sterren de zee, beginnen de ogen te stralen. En een glimlach ziet zijn mond voor eeuwig. Paus Clemens XIII verklaarde Joseph van Cupertino 100 jaar later in 1767 heilig. San Giuseppe da Cupertino, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
2: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 21ste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het zeer heilige wonder dat Sint Franciscus verrichtte toen hij de bloeddorstige wolf van Gubbio bekeerde. In de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio vertoefde, dook daar in de omgeving een grote woeste en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren, maar ook mensen verslond. En omdat hij zich dikwijls dicht bij de stad vertoonde, leefden de inwoners in grote angst, en was iedereen die de stad uitging gewapend alsof het oorlog was. Toch kon iemand die alleen was en hem tegenkwam, niets tegen hem beginnen. Het werd zelfs zo erg dat niemand de stad meer durfde te verlaten uit angst voor die wolf. Franciscus had erg met de inwoners van de stad te doen en wilde de wolf gaan opzoeken, hoewel zij het hem sterk afraden. Hij sloeg een kruis en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel en al vertrouwend op God. Op het punt waar de anderen niet verder durfden, sloeg Franciscus de weg in naar de plek waar de wolf leefde. Daar gebeurde het, zoals de vele burgers zagen die naar dit wonder waren komen kijken, dat toen de wolf met open gesperde muil op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem toe liep, een kruis over hem maakte en hem bij zich riep: "Kom hier, broeder wolf, ik gebied je namens Christus mij nog anderen kwaad te doen." Een wonder geschiedde. Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis had gemaakt, liet de geduchte wolf zijn bek dichtvallen en hield hij in. En zodra hij het gebod hoorde, kwam hij mak als een lammetje naar hem toe en ging voor zijn voeten op de grond liggen. Franciscus sprak tegen hem: "Broeder wolf, jij veroorzaakt in deze omgeving veel ellende, en je hebt je afschuwelijk misdragen door schepselen van God, zonder zijn toestemming te verminken en te doden. Je hebt niet alleen dieren gedood en verslonden, maar het ook gewaagd om mensen, die naar het beeld van God gemaakt zijn, te doden en te verminken. Hiervoor verdien je als gemene dief en moordenaar de galg, want alle mensen haten en vervloeken je en de hele stad is je vijandig gezind. Maar, broeder wolf, ik wil jou vrede laten sluiten met de mensen, zodat jij hun geen kwaad meer zult doen en zij jou al het kwaad dat je berokkend hebt zullen vergeven en er geen mensen of honden meer op je zullen jagen." Op Franciscus' woorden gaf de wolf met bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren, en door het knikken met zijn kop, te kennen dat hij ermee instemde en bereid was te gehoorzamen. Toen zei Franciscus: "Broeder Wolf, als jij bereid bent vrede te sluiten en die te bewaren, beloof ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang van de inwoners van deze stad te eten krijgt, zodat je geen honger meer hoeft te lijden. Want ik weet best dat je door honger tot al die kwade dingen werd gedreven. Maar omdat ik deze gunst voor je zal vragen, broeder Wolf, moet jij me beloven dat je nooit meer enig mens of dier zult schaden. Beloof je dat?" De wolf knikte met zijn kop ten teken dat hij het beloofde. En Franciscus zei: "Broeder Wolf, ik wil dat je op je erewoord zweert je aan deze belofte te zullen houden, zodat ik daar volledig op kan vertrouwen." En terwijl Franciscus zijn hand uitstak om een erewoord te krijgen, tilde de wolf zijn rechterpoot op en legde die gedwee in de hand van Franciscus, waarmee hij hem op zijn manier zijn erewoord gaf.

Toen zei Franciscus: Broeder Wolf, ik gebied je in naam van Jezus Christus nu zonder enige schroom met me mee te komen om deze vrede te gaan sluiten in naam van God. En tot grote verbijstering van de inwoners die het zagen, liep de wolf als een mak lammetje met hem mee. Meteen ging dit nieuws als een lopend vuurtje de hele stad door, zodat iedereen, groot en klein, man en vrouw, jong en oud, naar het marktplein trok om Franciscus met de wolf te zien. Toen al het volk zich daar verzameld had, ging Franciscus op een verhoging staan en hield een preek. Hij zei onder meer dat God beproevingen als deze toeliet vanwege de zonden en dat het vuur van de hel, waarin de verdoemde zielen voor eeuwig branden, vele malen erger is dan de vraatzucht van de wolf, die alleen maar een lichaam kan doden. Hoezeer moet dus de muil van de hel gevreesd worden als zo'n grote groep mensen al in angst en beven leeft om de muil van een klein dier? Keert daarom terug naar God, beste mensen, en toont waardig berouw over uw zonden. Dan zal God u in het heden van de wolf bevrijden en in de toekomst van het hellevuur. Na afloop van zijn preek zei Franciscus: luister, mijn broeder Wolf. Hij die hier voor u staat, heeft me op zijn erewoord beloofd vrede met u te willen sluiten en u op geen enkele wijze ooit nog kwaad te doen, als u belooft hem elke dag zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor in dat hij zich strikt aan dit vredesverbond zal houden. De burgers beloofden eenstemmig dat ze hem altijd te eten zouden geven. En ten overstaan van iedereen zei Franciscus tegen de wolf: en jij, broeder Wolf, beloof je de mensen dat je je aan het vredesverbond zult houden en nooit meer een mens of dier of welk schepsel dan ook zult belagen? De wolf knielde neer, knikte met zijn kop en gaf door vriendelijke bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren zo duidelijk mogelijk te kennen dat hij elke afspraak zou nakomen. Vervolgens zei Franciscus: broeder Wolf, ik wil dat je, zoals je me buiten de poort je erewoord op deze belofte hebt gegeven, ook in aanwezigheid van alle mensen op je erewoord zweert dat je niet zult beschamen waarvoor ik heb ingestaan. En de wolf tilde zijn rechterpoot op en legde die in de hand van Franciscus. Door dit alles werden de mensen met zoveel bewondering en blijdschap vervuld over de devotie van de heilige, het uitzonderlijke wonder en de vrede met de wolf, dat iedereen luid naar de hemel jubelend God loofde, omdat hij Franciscus had gestuurd om hen door zijn goede daden van de muil van het woeste beest te bevrijden. Nog 2 jaar lang leefde de wolf daarna in Gubbio en ging als een tam dier de huizen langs van deur tot deur, zonder dat hij iemand lastig viel of door mensen werd lastiggevallen. Hij werd door iedereen royaal gevoed, en wanneer hij door de stad en langs de huizen liep, was er geen hond die tegen hem blafte. Na 2 jaar stierf broeder Wolf uiteindelijk van ouderdom, en dat betreurden de mensen zeer, want telkens wanneer ze hem zo mak door de stad zagen gaan, werden ze duidelijk herinnerd aan de deugd en de heiligheid van Franciscus. Tot lof van Christus. Amen. Ja, wat we gehoord hebben is één van de beroemdste verhalen over Franciscus. Franciscus en de wolf van Gubbio. Het is een lang verhaal en daardoor ook een heel rijk verhaal. Wat ik mooi vind in dit

0: verhaal is onder andere dat Franciscus benadrukt dat het leven van een mens veel waard is, omdat de mens geschapen is naar het beeld van God, en dat daardoor niemand, ook deze wolf niet, het leven van deze mens mag nemen. Maar ik wil met u stilstaan bij een andere betekenis die je uit dit verhaal kunt halen. Een betekenis die ik niet zelf ontdekt heb, maar die ik heb overgenomen van een medebroeder van mij. Een goede broeder uit 's-Hertogenbosch, broeder Philippus. Hij gaf aan, als kunstenaar die veel dit verhaal heeft uitgebeeld, dat dit verhaal hem wijst op het omgaan met je eigen wolf. Elk van ons mensen heeft een wolf in zich. Een wezen dat bloeddorstig is en je het leven dreigt te benemen. Een angstwekkig geheel dus. Maar in dit verhaal leren we dat het goed is om je eigen wolf in de ogen te kijken, een kruis over je eigen wolf te maken en het te zegenen. Dan leer je met mildheid naar je wolf te kijken en verandert de wolf van karakter, van een bloeddorstig wezen in een goedmoedig dier. En dan ga je misschien het goede zien in de wolf en zie je ook welke oorzaak achter de bloeddorst en de zonde zich bevindt. In dit verhaal is dat de honger. Elk mens hongert naar iets en we hebben dus voedsel nodig om de honger te stillen. Om onze eigen wolf te temmen, moeten we weten wat hij graag lust, hoe we hem mak kunnen maken, uit onze eigen hand kunnen laten eten. Wat hebben wij nodig om onze eigen wolf te temmen? Wat heb jij nodig om met jouw eigen wolf om te kunnen gaan? Een andere betekenis van dit verhaal is dat deze mensen in de wolf die getemd is, Franciscus, zien. In alle zonde waarmee wij leren omgaan, kunnen we de hand van een ander zien. Misschien van een heilige, maar zeker van Jezus, die ons helpt om onze zonde te temmen. Laten we daar dankbaar voor zijn. En laten we ook bidden om zijn bijstand met het gebed uit de brief van Franciscus aan zijn gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons, erbarmelijke mensen, omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt, en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, Almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat.
2: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastor Mennen hier in de studio. En wel wat vragen.
1: Goedemorgen. Ja, er zijn heel veel vragen en ik heb er nog op de telefoon staan.
0: Zijn er goede vragen tenminste?
1: Ja, sommige.
0: Sommige, nou ja.
1: Ik heb ze allemaal nog niet goed bekeken, want ik had te weinig tijd.
0: Nou, voor mij zijn nou allemaal
1: een verrassing. Vanmorgen was ik te laat hier natuurlijk door de trein. De NS die liet weer een trein uitvallen. Zodoende is er ook geen mis geweest van hier. Maar is wel een hele mooie uit de BAVO, heb ik begrepen.
0: Ja, het was een prachtige mis met gezang
1: en ik zal voor het altijd later komen, denk ik.
0: Nee.
1: Nee, toch niet?
0: Echt niet. Nee.
1: Goed. Hier een hele belangrijke vraag waar ik natuurlijk alles vanaf weet. Hoe moet je beginnen in een relatie?
0: Ja, hè? Mensen willen wel advies.
1: Je leert elkaar eerst kennen en zo. Ja, natuurlijk. Vroeg of laat komt er toch een knuffel of een zoen. Ja, ik denk wel tamelijk vroeg al soms. Voor je het weet ga je te ver. Hoe moeten we hiermee omgaan? Nou, je moet je verstand wel bijhouden. Het is geen verstandelijk gebeuren allemaal, natuurlijk. Dus je moet liefdesbetuigingen, hartelijkheidsbetuigingen, die mogen er natuurlijk zijn, aangepast aan de stadium waarin de relatie verkeert. Dus inderdaad, omhelzingen, hugs en dan een kus. Uiteindelijk een kus op de mond en zo weet ik. Dat kan allemaal vooruit gaan, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, je moet wel voldoende ver blijven van wat niet kan.
0: Maar hoe ver kan het? Dat is de vraag. Wat is het uiterste wat je kunt doen zonder getrouwd te zijn?
1: Oh God, het uiterste wat je kunt doen.
0: Ja, dat willen mensen, denk ik. Dat is de vraag.
1: Ik denk niet veel meer dan kussen en omhelzen en zo.
0: Oké.
1: Als je iets anders gaat doen, dan gaat het toch heel gauw te ver, denk ik.
0: Ja.
1: En bovendien, ja, dan is het er ook allemaal op gericht. Als al wat je verder doet, is gericht op datgene wat eigenlijk voor het huwelijk bewaard moet blijven. Dus je moet niet verstand verliezen in een relatie. Dat is ook niet katholiek, je verstand verliezen. Dat wil niet zeggen dat heel de relatie door verstand beheerst moet worden. Nee. Of beheerst eigenlijk wel. Je verstand moet er boven staan. Je moet zeggen, dit kan niet en dat doen we niet en dat willen we niet. Dan moet je samen willen.
0: Ik volgde wat mensen op internet. Die waren protestanten. En die lieten zelfs het handen houden voor en na het huwelijk. Of na de verloving. En kussen sowieso na het huwelijk. Is dat te ver?
1: Ja, ik vind dat nogal een beetje ver gaan. Maar kijk, je kent jezelf het beste.
0: Ja.
1: Als je denkt van, ik word gewoon meegesleept. Moet je niet. Ik heb ook wel eens gehoord van een India's priester die ik in huis gehad heb. Dat was de jongste uit een groot gezin. En op een gegeven moment liet hij foto's zien van een nichtje dat getrouwd was. En die zat daar met de bruidegom hand in hand. En hij zei, dat is waarschijnlijk de eerste keer, dat was na het huwelijk, dat ze elkaars hand vasthouden.
0: Ja.
1: Dus in heel veel culturen is die afstand een stuk groter. Omdat men ook niet wil dat men te ver gaat. Nou, bij ons is dat wel, maar ja, ik weet wel dat vroeger, of heb ik het al verteld, denk ik, is dat mijn zussen, als die uit waren geweest en die kwamen s'avonds thuis, die werden thuisgebracht, dat mijn vader heel ongedurig was, als je de auto gehoord had van, ze mocht niet te lang in de auto blijven zitten, want het was allemaal gevaarlijk.
0: Alleen?
1: Ja. En klef op de bank zitten mocht ook niet.
0: Oké, gewoon op een stoel zetten.
1: Gewoon op een stoel en niet allemaal klef aan elkaar zitten, daar vonden ze ook allemaal niks. Er hoefde trouwens ook niemand bij te zijn als je dat deed, zal ik maar zeggen. Dus, maar die dingen zijn allemaal weg. Al die remmen zijn weg.
0: Ja.
1: Ook omdat men over het algemeen vindt het niet erg is dat je tot het uiterste gaat.
0: Ja, en mensen ook wonen niet meer met hun ouders. Hè? Dus dan ga je op kamers, dan ga je eigen plek hebben.
1: Als je een kamer kunt krijgen tenminste, want er zijn er toch veel
0: die geen kamer kunnen. Dat is tegenwoordig lastig.
1: Maar ook heel veel ouders hebben er geen probleem mee. Vroeger zou natuurlijk het vriendje van zussen van mij, die zou niet naar de slaapkamer hebben mogen meegaan.
0: Nee,
1: dat werd niet toegestaan tegenwoordig naar de eigen kamer. Ja, je hebt toch privacy. Nou, dat is de kat op spek binnen. Dus dat bestond toen niet.
0: Nee.
1: Goed. Een hele andere vraag. Er zijn altaren met en zonder relieken. Waarom dit onderscheid? En is dit voor de liturgie ook relevant? Voor de liturgie is het niet relevant. Vroeger was het verplicht om de mis op te dragen op een altaar met relieken. Dus voor een draagbaar altaar, in de missie zelfs, had men een altaarsteen bij zich. Of soms ook een doek waarin relieken waren ingenaaid en die men dan op het altaar legde onder het velum, onder het corporale. Dat is niet meer zo. Dus in de nieuwe liturgie is het wel aangeraden om relieken in het altaar te hebben, maar het is niet verplicht. Dus voor de liturgie is het geen verschil. Maar het sluit aan bij de traditie vanaf het begin. Eigenlijk dat in het begin veelal de missen werden opgedragen op de graven van de martelaren. Kerken werden gebouwd boven de graven van de martelaren. En dus op plaatsen waar men geen martelaren had, daar bracht men relieken van martelaren om die onder het altaar te begraven, zal ik maar zeggen, op een soort op het graf van een martelaar. Dus het hoort bij de traditie. En het is een verbinding met de hele kerk, zal ik maar zeggen. Ja, nou. Dan gisteren, 11 september, dus dat is weer even geleden,
0: een week geleden,
1: in het gesprek met pastoor Menne en zijn interviewster, sprak de interviewster over een eucharistieviering waarin Indonesische of Chinese vrouwen dansten voor het altaar. Ze wist niet wat voor een volk uit Azië, zei ze. Het zal waarschijnlijk om een rituele dans zijn gegaan. Ik vond de toon kleinerend en minachting tegen deze vrouwen. Was dat de bedoeling?
0: Nee.
1: Ja, dat snap ik ook niet.
0: Nee.
1: Mensen horen met rare oren.
0: Ja, nee, het is... Kijk, ik ben er nog steeds van mening dat dat zoiets niet in een kerk hoort.
1: Ja.
0: En dat, maar dat is niet
1: kleinerend.
0: Maar dat
1: is toch niet kleinerend ten opzichte van die vrouwen?
0: Het is prima, dat is een rituele dans. Ja, prima, maar niet in een kerk.
1: Ik vind het zeker niet onder de mis.
0: Ja.
1: Alhoewel...
0: Ik denk, in een kerkgebouw hoort dit niet. Maar mijn gevoel is, maar ja.
1: Ja, maar ik bedoel...
0: Sensus fidelium.
1: Nou, het is wel zo in zo'n Afrikaanse liturgie die goedgekeurd is.
0: Oké.
1: Daar zijn gewoon dat de offergaven dansend naar het altaar worden gebracht. Nou. Zo'n beetje wiegelend.
0: Ja, maar we zijn hier in Nederland. Dus we wiegelen niks.
1: Nee, wij zijn niet wiegelachtig hier.
0: Nee.
1: Dus ik kan me ook niks voorstellen bij ritueel. Volgens mij hebben we in andere Oosterse liturgie ook... Nee, is geen rituele dansen of zo. Dat kennen we eigenlijk
0: niet.
1: Nee. Rituele dansen zijn bekend uit heidense godsdienstige plechtigheden. Maar niet zozeer uit christelijke. Nou wil men in bepaalde kringen die afstand tussen heidense en christelijke rituelen verkleinen. Denk maar aan het hele Pacha-mama-verhaal. Met die heidense afgodeninnen. Daar worden coca-blaren enzovoorts aan. Dus,
0: ja, ik denk aan bepaalde bewegingen, van de nieuwe bewegingen, die ook dansen in hun gebedsleven. Want ze zeggen, David heeft voor het aangezicht van God gedanst.
1: Zeker.
0: Dus dan hoort het wel bij...
1: Maar dat is wel heel lang geleden.
0: Ja. Dat, maar ja, goed. Dat, zo, dat, maar dan zie je wel dat ze proberen dans en een gebed te...
1: Ja, en extase kwam in vroeger liturgie. Ja. Maar wij willen het ook geen extase in de liturgie.
0: Nee, we zijn...
1: Extase mag wel, maar niet in de liturgie.
0: Ja, het christelijk geloof is wel nuchter.
1: Ja.
0: Of sowieso de katholieken. Dus,
1: dus wij vallen ook niet in de Heilige Geest, zal ik maar zeggen.
0: Nee, die mensen doen
1: protestanten,
0: wel...
1: Evangelie, ja. Protestanten doen dat ook, die vallen in de geest. Ik kan me daar niks bij voorstellen.
0: Ja, ja.
1: En ik vind het ook heel raar, mag ik eerlijk zeggen. Zeg ik nou iets kleinerends over die mensen? Nee, ik vind het alleen maar raar.
0: Ja.
1: We zouden meer respect moeten hebben voor medegeloven, ook al hebben ze hun eigen gewoonte. Ja, tot op zekere hoogte.
0: En dus, dat zag daarbij, ik neem aan dat de lokale pastoor van deze dans wist, hij was aanwezig.
1: Ja, is... maar de lokale pastoor gaat niet over rituele dansen.
0: Ja.
1: In de liturgie is geen rituele dans voorzien bij ons. Ik denk dat het... Was het voor de mis of was het een andere...
0: Was het bij intreden, hè? Dus dan liep de pastoor binnen. Dus na de klok.
1: En dan
0: hè?
1: Wiegelen ze een beetje.
0: Dan gaan ze, de pastoor gaat en de andere... Dan gaan ze staan en zo. Dan gaan ze een dans doen voor het begin. Nou, ik weet niet of de livestream nog op internet is. Dan kan ik het versturen.
1: Nou, in ieder geval, dat is niet voorzien in de liturgische riten van onze kerk.
0: Nee.
1: In Afrika misschien wel, maar hier niet. Dus dan mag ik direct kritiek op hebben, want dat moeten ze niet doen. Wij gaan verder. Zag je deze vraag bij Facebook pagina DTM? Misschien iets voor de Club van Job. U bent enkele jaren op stoor geweest in onze omgeving. Waarom zwijgt u over de anticonceptie en de gevolgen van de fabriek Organon? Het huwelijk is en was voor mij ook heilig, maar de anticonceptie heeft de moraal vergiftigd. Ik heb mensen ontmoet die letterlijk ziek werden door te werken bij Organon. Wat is voor u nog de waarde van een huwelijk als in de relatie anticonceptie wordt gebruikt? U stelt terecht te geloven dat alle betekent alle geboden waarderen en ernaar leven. Maar hoe zit het dus met de moraal en de kuisheidsregels in een huwelijk? Daar spreekt u in de katholieke kerk niet over, helaas.
0: Dat moet zeggen is op een reactie op uw preek bij de Tridentijnse mis, dat u voor de laatste keer hebt een os
1: gedragen. En heb ik dus iets verkeerd gedaan?
0: Ik weet het niet, dat was gewoon een reactie daaronder.
1: Oh.
0: En iemand dacht, zou dat niet een goede vraag voor de Club van Job?
1: Kijk, de preek is geen plaats om alle moraal tot in detail te bespreken. Mm-hmm. Dat is catechese.
0: Ja.
1: Natuurlijk, je kunt het woord anticonceptie laten vallen enzovoort. Maar verder erop ingaan hoe dat allemaal zit, dat is exegese. Hè, je kunt ook zeggen, een heleboel dingen van de moraal. De kerk heeft het daar wel over.
0: Ja.
1: In alle officiële documenten staat dat anticonceptie verboden is.
0: En ik moet zeggen, u heeft het in het programma wel vaker gezegd.
1: Ja,
0: dat is niet dat u zwijgt over...
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: En Organon, ja, wat kunt u tegen doen?
1: Nou, je moet eerlijk zeggen, Organon, die begon pillen te produceren toen de kerk daar nog niet heel duidelijk over was.
0: Aha.
1: Er is een hele tijd geweest, toen die pil net uitgevonden was, van is het nou toegestaan of is het niet toegestaan? Er waren heel veel dingen verboden. Maar die pil was iets nieuws. En het heeft dus verschillende jaren geduurd voordat Paulus VI een encycliek, hoe heet die ook weer?
0: Humane Vitae
1: heeft uitgebracht, waarin het duidelijk verboden werd. Tegen de meerderheid van de adviescommissie in overigens. Ja. En de adviescommissie van kardinalen, die was in meerderheid voor het toelaten van de pil. De paus heeft toch aangesloten bij de traditionele leer. En gezegd dat kunstmatige geboorteregeling tegen het geloof is. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen meteen daarin gingen geloven. Er is natuurlijk een enorme weerstand, ook vanuit bisschoppen en overal. Er zijn er nou nog een heleboel die zeggen dat moet kunnen. En die op aandringen dat de kerk haar leer verandert op dat punt. Dus ja. In het begin zijn die pillen van Organon door de Clarissen in Mege ingepakt als een vorm om geld te verdienen. Die hebben geld nodig.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Omdat dat toen eigenlijk niet eens als iets slechts gezien werd. Dus zijn ze naar de hand mee opgehouden.
0: Maar ik zou denken, ja, dan zou je wel weten dat dit een beetje, misschien is het niet 100% zwart toen, maar wel grijs.
1: Ja, ik weet het niet. Je moet je ook in die tijd zien. Het was
0: ja,
1: net
0: dat is moeilijk voor mij om mij
1: nee,
0: dat
1: kun je niet
0: te beelden.
1: In verplaatsen.
0: Maar het is wel ook grijs.
1: Het is ook Monsieur Beckers in die tijd. Die heeft niet gezegd de pil mag, maar die was er wel ook niet tegen. Omdat dat was nog voor de encycliek.
0: Ja, ja.
1: Dus dan is het niet zo duidelijk. Goed. Bovendien is het... Denk ik om de katholieke kerk, die moet natuurlijk haar moraal verkondigen. Maar ze moet allereerst verkondigen het geloof in Christus. Want zonder dat geloof in Christus heeft die moraal geen enkele basis. Je kunt mensen die moraal wel voorhouden. Hm. Maar daar geloven ze niet in als ze niet in Christus geloven.
0: Ja.
1: Dan is er een verhaal tussen de zegen die de celebrant geeft aan het einde van de mis, aan heel de gemeenschap, en een persoonlijke zegen. En de vraag die erop volgt, is dat een goed idee om aan de mensen per stukje tekst in de liturgieboekje uit te leggen dat zij welkom zijn voor de communie, mits voorwaarden, en dat wanneer zij niet ter communie gaan, toch zijn uitgenodigd naar voren te komen om de zegen te ontvangen. Nou, in principe is een zegen, maar die kan wel toegespitst worden op bepaalde personen. Dus als iemand een zegen vraagt omdat ze graag een kind krijgen, dan wordt die zegen daarop toegespitst. Het eind van de mis is de zegen eigenlijk in het algemeen. Zegenbeden, dus alle goeds of van God wordt over de gemeenschap, over afzonderlijke mensen afgeroepen. De vragensteller heeft het hier met name ook over mensen die niet de communie gaan, maar naar voren komen en dan persoonlijk een zegen ontvangen. Ja, die zegen geldt voor die persoon dan. Maar ja, er worden. Ja, wat dat betekent precies, weet ik ook niet.
0: Ja, het is om mensen dat ze zich niet uitgesloten voelen. Dus dat ze niet. Of dat ze niet.
1: Ja, daarom is het. Ja, ik heb het altijd onzinnig gevonden.
0: Ja, maar om. Kijk, mensen gaan in plaats van de Heilige Communie ontvangen. Dus ze schamen zich om zo op hun plaats te blijven. Dus je kunt toch nou.
1: Ja, maar ze moeten zich niet schamen. Er is een tijd geweest dat het grootste gedeelte van de mensen op hun plaats bleef. Toen ze nog wisten waar zonde was.
0: Ja, het is zo. Dus om heiligschennis te voorkomen.
1: Gaan we ze allemaal zegenen. Ja, ik vind het. We hebben het ook ooit gehad. Ik heb daar ooit nog tegengehouden toen ik daar weer waarnemend pastoor werd. Daar kregen alle kinderen die de communie nog niet gedaan hadden, die kregen een snoepje of een koekje.
0: Ja. Bij de communie?
1: Bij de communie.
0: Oh.
1: Dat is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: Min of meer, hè?
0: Ja, ja.
1: Een placebo.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk allemaal onzin. Mensen moeten volwaardig zeggen van, die blijven gewoon zitten.
0: Ja.
1: Waarom moeten we allemaal in één rij lopen en de één die moeten zegenen? Maar ja, ik geef die zegen wel als ze bij mij komen. Maar ik blijf het onzinnig vinden.
0: Okay.
1: Of onzinnig. Ja.
0: Overbodig.
1: Ja, overbodig.
0: Overbodig is een beter woord, want je krijgt sowieso een zegen op
1: en niet passen en niet passen in het in de communie.
0: Nee. Maar ja, het is een gewoonte die nu normaal
1: sinds
0: is.
1: Sinds kort, hè? Ja. Want alle mensen moeten toch iets krijgen. Hm? Een koekje of wel een zegen.
0: Een snoepje.
1: Er
0: zijn nog een paar vragen op de telefoon. Dat weet
1: ja?
0: Je. Ja, die zijn binnengekomen net.
1: Voor de groep 50-plussers onder ons die al van alles heeft meegemaakt in zijn of haar leven, een huwelijk of een relatie. Als je weer gaat daten en na een periode geef je een zoen en een kus, dan moet dat toch kunnen? Natuurlijk moet dat kunnen. Dan geven mensen al een zoen terwijl ze niet daten, dus dat kan allemaal. Als ik mag spreken voor mezelf, ik heb mezelf gewoon onder controle. Een knuffel en een kus is prima toch? Je gaat niet zomaar trouwen op deze leeftijd. En natuurlijk is een huwelijk supermooi. Veel mensen van 50 en ouder staan niet meer zo te springen om onder één dak te wonen. Wat kunt u zeggen over deze groep? Door de huizencrisis bijvoorbeeld nemen mensen niet zo snel meer een risico. Ja, dat is waar. Maar als ze dus zo ver willen gaan dat ze het bed met elkaar willen delen, ook af en toe, dan zullen ze toch moeten trouwen. En dat kan ook best. Mensen boven de 50 kunnen best trouwen, dat is helemaal geen probleem.
0: Nee, er zijn 50 is niet zo oud.
1: Huh?
0: 50 is niet zo oud.
1: Nee, ik heb mensen getrouwd van 80. Dat kan allemaal.
0: Ja. Het is het enige wat het is. Je gaat samenwonen. Je gaat trouwen samenwonen. En gaat het niet goed. Dan is het bijna onmogelijk om weer een woning te vinden. Dan zit je in een moeilijke situatie. Ik denk dat
1: ja, maar je moet gaan samenwonen als je zeker weet. Dat is ook zo.
0: Ja.
1: Dat
0: is een risico.
1: Dat risico. Dan moet je niet trouwen. Dan moet je ook niet met
0: als
1: elkaar.
0: Als je bang bent dat dit gaat gebeuren, moet je gewoon niet trouwen. Nee.
1: Nee, en dan moet je ook niet met elkaar in bed duiken. Dat moet je dan niet doen.
0: Ja.
1: Je moet daar, denk als je ouder bent, misschien ook iets langer elkaar leren kennen. Omdat je natuurlijk, ja, je bent als je lang alleen bent geweest, is het moeilijk om aan het tweede te wennen. En ook als je afscheid hebt moet nemen van iemand, ook al is het een tijd geleden, dan is het ook weer moeilijk om aan een ander te wennen. Dus ze zeggen wel eens, als een oude schuur in brand staat, dan brandt het heel hard. Daar bedoelen ze dan mee te zeggen van, als je als oude mens verliefd wordt, dan gaat het wel heel snel. Daar moet je dan een beetje voor opletten.
0: Yeah.
1: En bovendien, je hoeft niet onder, je kunt het huis aanhouden als je wilt, als je bang bent dat je er kwijt bent.
0: Nou, als het een sociale woning is, dan mag eigenlijk niet.
1: En als je bijstand,
0: dus als je eigen huis hebt, dan ja, prima, behoud het maar. Maar als het een sociale woning is, dan mag niet zomaar twee woningen hebben.
1: Nee. Nou ja. Afijn.
0: Nou ja, dus goed nadenken.
1: In de geschiedenis heeft de kerk zich vol verweerd tegen het pantheïsme en gnostiek. Zo ook tegen christelijke groepen die de aarde zegenden en daar verlossing van verwachten. Het kwam zover dat sommige groepen seksuele handelingen verrichten met de aarde, bomen en planten. De pantheïstische gnostiek heeft momenteel een sterke invloed op overheden en kerken. De vraag is daarmee het zegenen van ijsblokken te verklaren? Het doen van handelingen ter bescherming van de goddelijke aarde? Vraag, is het Pachamama, moeder aarde-ritueel, niet passend in deze gnostische sferen? Vraag, ziet u met mij de opkomst van de oude pantheïstische gnostiek in een modern jasje, waarin men dan spreekt over de aarde als van een goddelijke moeder? Veel eenvoudig op het verkeerde been worden gezet. Mogen God ons bewaren. Ik ben het met de vraagsteller eens, dat er natuurlijk allerlei heidense ideeën binnensluipen in onze westerse samenleving. De westerse samenleving heeft christendom verloren, noem ik geseculariseerd. Maar zonder godsdienst kunnen de meeste mensen toch niet leven, dus dan zoeken ze weer een soort surrogaatgodsdienst. Ze geven af op het christendom, maar je hebt mensen die aan Wicca gaan doen.
0: Ja, maar de oude goden die komen terug.
1: Ja, dat zeker. De heksen en oude goden.
0: Ja.
1: En dan is natuurlijk de Pachamama uit de Amazone. Want die Indianen die zijn zo dicht bij de natuur. En die snappen het allemaal zo goed. Zeggen wij dan, weet je niet. Die zijn bij de... Dat ze elkaar kelen en kinderen doodmaken. Enfin, daar kijken we dan even niet naar. Maar dicht bij de natuur. En daar zijn wij van. Hè? GroenLinks, dicht bij de natuur. De natuur handhaven, al dat soort dingen. Nou, dus dat lijkt ook wel eens dat heel die natuurbeweging en die milieubeweging een soort godsdienst is. En dan zitten we heel dicht bij die goddelijke moeder en bij moeder aarde, Pachamama enzovoort. Dat is dus buiten de kerk, maar de kerk neemt de wereld in onze tijd heel vaak over. Vroeger verweerde de kerk zich tegen de wereld, maar sinds Vaticanum II heeft ze de ramen opengezet en komt de wereld binnen. Tot de gekste dingen toe. He, als nou in aanloop van het bezoek van Paus Leo aan Peru er een godsdienstige plechtigheid is waarin coca-bladeren worden geofferd aan de Pachamama.
0: Serieus?
1: En wie doet dat? Wie doet dat? Een medewerker van de Congregatie voor de Geloofsleer van Rome.
0: Wie is dat?
1: Ik ben even zijn naam kwijt, een van de monsieur daar. En een bisschop uit die buurt doet er ook aan mee. En dan zit er een stel vrouwen, want het zijn voornamelijk vrouwen. Bij die moeder aarde toestanden zijn hij dan priesteressen. Dat is natuurlijk ook iets wat tegenwoordig in is. We hebben ook graag priesteressen in onze kerk. Dat lukt niet zo hard. Maar dan halen ze maar bij de heidenen. Dat zijn heidense vrouwen. En daar krijgen we dan met eerbied naar. En we doen daar een beetje mee.
0: Nou.
1: Ja, het is heel treurig. Maar dus de heidendom is tot in het centrum van het geloof, tot in de Congregatie voor de Geloofsleer doorgedrongen.
0: Wij kunnen zeggen dat in Peru is het christendom niet helemaal doorgedrongen.
1: Nou, er zijn kleine groepjes, maar die worden nou bevorderd. De gewone mensen in Zuid-Amerika, de gewone katholieken, daar is een groot gedeelte daar protestant van geworden.
0: Klopt.
1: Omdat die katholieke priesters allemaal van dit soort gekke ideeën hebben. En die protestanten gaan er niet in mee. Dus ja, Onze kerk is inderdaad in een diepe crisis. Een hele diepe crisis wereldwijd. En bij ons is die crisis al zover dat er bijna niemand meer over is. Gelukkig komen er nou sporadisch, maar toch nieuwe mensen die weer het geloof aanvaarden zoals het is. Dat is een teken van hoop. Maar dat vervangt niet de grote groep die we waren. Het zal een minderheid blijven. En omdat de kerk in zijn geheel met de paus aan het hoofd er voor een stuk in meegaat, zal de ziekte zich over de hele wereld verbreiden.
0: Nou, we kijken dan met interesse naar de bezoek van de paus op Peru.
1: Nou, zal hij het zelf waarschijnlijk niet doen, hè?
0: Nee. Hoop ik niet.
1: Hij heeft het wel, als priester heeft hij het al wel gedaan, hoor. Er zijn foto's van.
0: Ja, weet ik, maar...
1: Ja, dat zijn jeugdzonden, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar waarom doen ze het dan nou, als je in voorbereiding op zijn komst? Het is toch gek?
0: Ja, maar hij...
1: Ik vind het zo knettergek. Veronderstel dat we hier een heilige eik gaan vereren. En kardinaal Eik, gaat die heilige eik bewieren over.
0: Ja, dat hoort bij zijn naam.
1: Nou, kunt u eigenlijk toch niet voorstellen, dit soort onzin?
0: Nee,
1: maar zo ongeveer hetzelfde.
0: Dit is Peru niet. Dat...
1: Nee. Maar wij zijn hier toch bijna net zo gek?
0: Nee, ik denk
1: in
0: dat...
1: In de verering van de wolf?
0: Nee, niemand... Ja, op een andere manier.
1: Ja, want... zeker, seculier, ja. Maar we doen het wel.
0: Beschermen van de wolf.
1: Het vereren van de wolf. Is zo'n lief beest.
0: Niet uw grote
1: tante. Je mag er hoogstens boe tegen roepen als je hem ziet.
0: Nou ja.
1: Enfin, ik heb vanmorgen in de krant weer een hele berg schapen zien liggen die hij kapot gevreten had. Want het wordt steeds erger. Maar in het geloof zien ze dat niet. Dat geloof,
0: ja, maar...
1: van de D66-achtigen en de GroenLinksers en zo. Ja.
0: Dan moeten ze grote honden hebben. Grote honden, supergrote honden die de wolf kunnen vreten. Ja, dat kan.
1: Ik weet wel, als er nou eens een paar boeren waren die benevelen een wolf of twee. Zetten die in een auto. In een elektrische auto, anders mag je de stad niet in. Maar een elektrische auto, dan rij je mee naar Amsterdam. En je zet ze midden in het Vondelpark neer. Dan moet je afwachten wat er dan gebeurt. Of die mensen allemaal nog zo voor de wolf zijn.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, maar ja, andere mensen blijven ermee zitten. En ze in Den Haag maken ze het uit. Maar dan heb ik het weer over politiek. Dat mag niet, dus dat doen we niet. Nou, dat was dat. Dan geven we... Even kijken. Mijn papieren. Ah ja. Kardinaal Schönborn... De vroegere aartsbisschop van Wenen is dat, sprak over de priesterbroederschap Sint Pius X in het kader van de ongeoorloofde bisschopswijdingen. De kardinaal herinnerde aan de jarenlange inspanning van kardinaal Ratzinger om een breuk met Rome te voorkomen. Alles moet worden gedaan om de eenheid te bewaren, sprak Ratzinger. Volgens Schönborn toont de geschiedenis aan dat kerkscheuringen nauwelijks ongedaan kunnen worden gemaakt. Daarom zette Ratzinger zich volgens hem op bijna heroïsche wijze in voor de verzoening met de priesterbroederschap. Na het ondertekenen van een overeenkomst met aartsbisschop Marcel de Ferme zou Ratzinger zelfs gezegd hebben: dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Maar al de volgende ochtend trok Le Ferme de bereikte overeenkomst weer in. Ook als paus deed Benedictus XVI er alles aan wat in zijn macht lag om de piersbroederschap zoveel mogelijk te normaliseren. Wat kan paus Leo de IV nu in de lijn van zijn voorganger Benedictus doen om dat doel alsnog te bereiken? Op de eerste plaats dat inderdaad de geschiedenis kerkscheuringen moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden, dat is zo. Dat komt omdat bij echte scheuringen met mensen uit elkaar groeien en dan is dat en de haat en de weerstanden zijn dan zo groot. Nou, is het wel een verschil met Pius X? Neem de grote kerkscheuren met Oost en het Westen. Die wilden ook, deel elkaar in de ban. En die wouden ook niks meer met elkaar te maken hebben, zal ik maar zeggen. Maar dat is met Pius X niet. Die willen wel met de kerk. Die willen gewoon in de kerk blijven. Zijn alleen op een bepaald punt ongehoorzaam. Dat is iets anders. Maar op punt van geloof en gehoorzaamheid in het algemeen willen ze bij de kerk blijven. Dat is een groot verschil. Zolang ze dat volhouden... Dan gaat het over Ratzinger, dus inderdaad, die heeft er vooral alles aan gedaan. Die heeft ook excommunicaties opgeheven enzovoorts allemaal. Heeft ook nooit gezegd dat ze schisma waren. Wat ze nou wel heel hard roepen. Terwijl de situatie hetzelfde is in 88. Hij had het alleen maar over irreguliere kanonieke situaties. En dat is ook zo. Er is natuurlijk geen schisma. Het is gewoon opkloppen van de werkelijkheid. Maar dat doet het wel goed. Een heel hoop mensen die zijn tegen Piëstien, die zijn tegen traditie. En die horen, dus, jullie zijn schismatici.
0: Maar weet u, er zijn mensen die wel voor traditie zijn en toch tegen Piëstien.
1: Dat kan wel, maar dat wordt ook opgejaagd. Die grote tegenstelling. Ik ben voor de traditie en ik ben niet voor Piëstien, maar ik ben er ook niet tegen. Ik vind dit allemaal opgeklopte onzin. Te meer... dat ze werkelijk een punt hebben dat je in de huidige kerk de traditie niet gewaarborgd is. Als je ziet, ook onder Leo wordt de zaak nog steeds geminimaliseerd. Is er onderhand vrijheid van dingen? Helemaal niet.
0: Vrijheid van wat?
1: Van rites. Nee.
0: Ja.
1: Nee, oh God, nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee,
1: ik hoor zelfs van een bisdom hier in Nederland... waar ze graag een mis zouden hebben, net als wij in de mos. Maar de bisschop durft het niet, want het mag niet. Officieel mag het niet. Dan moet je je tegen Rome verzetten. Nou, daar zou ik geen moeite mee hebben.
0: Ja, maar dan heb je een bisschop, ook een Nederlands bisschop... die aankomende zondag een Tridentijnse mis gaat vieren.
1: Ja, die heb je ook.
0: Ja, dus het is een...
1: Ja, maar het is angst of durf.
0: Ja, of gewoon...
1: Ja, wat gewoon. Het mag niet. Hè?
0: Ik vraag me af wat u vertelt is angst of niet willen. Want...
1: Wat hij zondag doet, mag trouwens wel.
0: Ja.
1: Het mag dat gewoon. Is monsieur Hendricks, die gaat in de Agnes. Want in de Agnes mag het wel. Die zijn van de Petersbroederschap, daar mag wel de oude mis gedaan worden. Dus dat kan de bisschop daar ook doen.
0: Ja.
1: Maar als hij het in zijn eigen kathedraal zou doen, zou het officieel niet mogen. Ik zou het wel doen, hè, maar dat mag dan niet. Rome beknot dat aan alle kanten.
0: Ja, ja.
1: Maar we dachten dat het naar Franciscus een beetje beter zou, maar helemaal niet, wordt niet beter.
0: Ja, ja. Maar ik vermoed dat in dat bisdom wat u vertelt, dat de bisschop angstig zou zijn. Ik denk dat het, vraag me af of dat angst is of eigenlijk een andere richting willen.
1: Welk bisschop bedoel je?
0: Je vertelde dat in een Nederlandse bisschop zijn er priesters die graag, net als een bisschop...
1: Oh ja?
0: Ja, ik vraag me af of dat angst is.
1: Ja, het is angst. Pure angst.
0: Ja?
1: Oh. Ja. Nee, die is er zelf niet tegen, maar die durft het niet. Ik zal zijn naam niet noemen, want hij heeft helemaal nergens gezin.
0: Nee.
1: Wat wou ik nog weer zeggen hier? Oh ja. Dan zijn er twee dingen waar Rome steeds op aandringt. Op de eerste plaats dat men de geldigheid van de nieuwe mis erkent. En ten tweede dat men Vaticanum II in zijn totaliteit onderschrijft. En ook dat eerste overeenkomst was dat eigenlijk ook. En Lefebvre heeft dat in eerste instantie ondertekend. Omdat hij ook praktisch alle... conciliedocumenten ondertekend had. Hè, als concilievader. Ja. Hij is alleen geschrokken van de uitleg naar de hand. Enzovoorts allemaal. Dus heeft pas achteraf gezien wat voor venijn erin zat in sommige van die stukken. Dat is dus wat Piëstien eigenlijk niet wil. Het concilie ongeziens in alle onderdelen onderschrijven. En dat kan ook niemand eisen. Het was een Ik heb het vorige week ook gezegd. Het is een pastoraal concilie. En pastorale concilies hoef je niet te onderschrijven in alle opzichten. Er zijn... dogmatische uitspraken van Vaticaan II zijn alleen maar... die men herhaalt uit het verleden. Dat hebben ze zelf gezegd. En de rest, die moet je serieus nemen, maar die hoef je niet te aanvaarden. Dus over de godsdienstvrijheid en over die dingen, dat hoef je niet... En dat... Je ziet dus ook wat voor slechte gevolgen dat heeft gehad. Die hele kwestie van die godsdienstvrijheid en het omgaan met andere religieuze groeperingen en de ecumenen. Dat heeft gewoon de hele missie lam gelegd. Na Vaticanum II is er nauwelijks missieactiviteit in de kerk. En is dat toevallig? Nee. dat ligt aan de uitleg en de stukken van Vaticaan II. En dat Pius X dat niet wil onderschrijven, hebben ze groot gelijk. En ik ook niet. Ik zou het ook niet doen.
0: Maar kunnen ze niet doen zoals Monsieur de Lefebvre zeggen, nou, de documenten ondertekenen we wel, maar de uitleg niet.
1: Want ze zijn er natuurlijk ondertussen achter, en dat was Lefebvre ook, dat die uitleg niet helemaal losstaat van de documenten zelf.
0: Ja, nou, hangt af. Ik denk dat is de knelpunt.
1: Op sommige punten.
0: Ja, maar dat is lastig.
1: Hè, en dan heb je nog het beroemde, waar theologisch natuurlijk toch subsistiet in.
0: Ja. Hè? Ja, dat de kerk een
1: De kerk
0: andere...
1: bestaat in de katholieke kerk. Terwijl vroeger we zeiden, de kerk is de katholieke kerk. En dat is een heel groot verschil. Dat is altijd gezegd. De kerk van Christus is de katholieke kerk. En nou hebben ze van die bestaat in de katholieke kerk. Subsistiet in. Ja. Dat is een verschil. Mag je daarover discussiëren?
0: Ja.
1: Of heeft het concilie daar een eindwoord? Nee. Dus dat wilde dan niet ondertekenen. Daar hebben ze groot gelijk in. Dan zei... Petersbroeders heeft er wel gedaan. Die hebben er wel ondertekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zijn dus helemaal... Ja, zal ik zeggen, de slaaf.
0: Nee, dat zegt de Pius X.
1: Ja, maar dat is ook
0: dat
1: zo.
0: Dat zegt de Pius X. Nou, Petrus, dat zegt dat niet.
1: Nee, natuurlijk zeggen ze
0: eigenlijk
1: niet.
0: Best veel vrijheid.
1: Zeggen ze niet, nee.
0: Nee,
1: als
0: maar
1: jij hele kwaaie man hebt en je wilt de schijn ophouden, dan zeggen hij is heel lief.
0: Maar ze zijn dus niet schismatisch.
1: Nee, maar Pius X is ook niet schismatiek. Het is een onzin. Je kunt overal schisma op plakken. Ben ik ook schismatiek?
0: Als je zegt... Ik doe de nieuwe mis niet meer, dan wel. Want ik vind het een verschrikkelijk iets.
1: Ik heb enkel grote bezwaren tegen de nieuwe mis. Die is gaandeweg gekomen.
0: Ja,
1: had ik oorspronkelijk ook niet. Maar als je erover gaat lezen...
0: Nee.
1: En je kunt dus zeggen dat de hele veranderingen in de kerk... en alles wat er fout gegaan is, na Vaticaan II... voor een groot stuk het gevolg is van de liturgie.
0: Ik keek naar de livestream van de mis met kardinaal Burke en Bavo, de nieuwe mis. Nou, ik dacht, mooier dan dit kan eigenlijk niet. Zelfs de oude mis. Het hangt af hoe het... ik snap de offerande die anders is en weet ik veel. En dat en dat die andere. Maar dat is... Ja, het is sowieso de offerande zoals het was is sowieso door mensen gemaakt. Niet.
1: Oh,
0: Onder de
1: liturgie is door mensen gemaakt, maar die is in de eeuwen is die gegroeid.
0: Ja.
1: Waarom hebben ze die nu veranderd? Vanwege een bepaalde nieuwe theologische opvattingen. Die mensen wilden gewoon modernistische opvattingen in de liturgie inbakken. Hè? Normaal is de liturgie altijd alleen van misbruiken gezuiverd en doorgegeven. En nu hebben ze gewoon een nieuwe gemaakt. Die precies aangepast kan worden aan de opvattingen van die moderne... Lees de commentaren maar eens van de meer traditionele liturgisten. Die zijn allemaal vernietigend over die commissie.
0: Ja, dat weet ik. Maar ja, dan ben je dan niet meer... Ja, als je probeert andere bronnen ook te kijken.
1: Ja, maar andere bronnen... Dus als ik zeg, ik moet nog steeds een stuk schrijven... maar ik heb het zo in mijn arm. Ik ga een stuk schrijven tegen de nieuwe liturgie. Gewoon waarom ik vind dat zelfs geen liturgie is. En zeker niet katholiek.
0: Het is
1: is wel geldig, maar niet katholiek en eigenlijk geen liturgie.
0: En waar doet hij toch dan nog vieren?
1: Hm? Ja, dat doe ik wel. Nog?
0: Waarom?
1: Ja, omdat het handig is. Omdat het gemakkelijk is, moet ik nou zeggen. Het goed
0: maar is dat eerlijk met jezelf?
1: Ja, natuurlijk is dat niet eerlijk. Ik ben ook niet eerlijk. Ik marchandeer af en toe. Dus ik zou zeggen, luister naar hun woorden en doe het niet naar hun daden. Dat moet ook tegenover mij zeggen.
0: Nou.
1: Goed. Andere kerkscheuring wordt in wetenschappelijk onderzoek schismatieke activiteit genoemd. De Leuvense hoogleraar professor Dr. Valeer Nekkebroek deed daar onderzoek naar. Vele jaren deed hij in Afrika onderzoek en de uitslag van deze onderzoeken is eenduidig. Overal waar de protestantse kerk verschijnt, ontstaat een verhoogde schismatieke activiteit. Kerkscheuring. Professor Nekkebroek haalt in zijn onderzoeken voorbeelden van deze verhoogde schismatieke activiteit en waar het aantal kerkgenootschappen in sommige landen groeide tot in de duizenden. Je ziet dat op een beperkte schaal ook in de Bijbelbelt op de Veluwe. Deze verhoogde schismatieke activiteit, kerkscheuring, gaat toch niet samen met het streven naar eenheid? Aan het begin staat Luther in 1517. Volgens mij is terugkeer naar de moederkerk de enige juiste oplossing en de discussie daar doen plaatsvinden. Het puberaal reageren als kardinaal Eijk zegt dat de documenten van het Concilie van Trente nog steeds onverkort gelden, is toch kinderachtig en getuige van weinig inzicht. Juist zeker. Kardinaal Eijk heeft gezegd dat de documenten van Vaticaan 1 en Vaticaan en Trente nog onverkort gelden. Dat is dogma. En veel denken dat het concilie dat allemaal overroeld heeft. Nee, in tegendeel zelfs. Want die hebben gezegd, wij zijn geen dogmatisch concilie. En als de kardinaal dat zegt, dan wordt dat misprijzend behoord. Want nee, we moeten helemaal niet meer Vaticaan, nee, niet meer met Trente. En ze, terwijl de enige vastigheid hebben we in Trente en in Vaticanum 1 en diverse andere concilies. In Vaticaan 2 hebben we geen enkele vastigheid. Dat zijn mooie teksten. Maar je kunt er veel kanten mee uit. En de meesten gaan er met verkeerde kanten mee uit. Goed, dat was dat. Ja. Vaak ben ik het met uw standpunten eens en ik luister geïnteresseerd naar de uitzending van Christina en u. Christina zegt ook wijze woorden,
0: ja,
1: maar van akte. Met haar ben ik het ook vaak eens. Maar ik vind dat u vaak bulderend onverdraagzaam ten opzichte van de door u vermeende ketters, protestanten, afwijkende bisschoppen, foute christelijke bewegingen en hervormingen van de oude liturgie, paus, Franciscus, priesters, waarmee u het niet eens bent, enzovoort. Dus ik ben te veel tegen.
0: U bent onverdraagzaam tegen die mensen waar u niet mee eens bent.
1: Dat is niet waar.
0: Nee.
1: Laat ik het zeggen dat het niet waar is. Ik ben het met een hoop mensen niet eens. En dan kan ik ze best verdragen. Dan zal ik zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Maar mensen die niet katholiek zijn, die dus afwijken van het dogma van de katholieke kerk, daar ben ik strijdbaar tegen. Mm-hmm. Tegen ketters moeten wij optreden. Mensen die een andere mening hebben, dat zijn niet per se ketters. Ik zal een voorbeeld geven. Ik bedoel, er zijn veel mensen die geloven in de theologie van het lichaam. Johannes Paulus II heeft verkondigd.
0: Ja.
1: Hele positieve kijk op het lichaam en het huwelijk enzovoorts allemaal. Ik zet daar vraagtekens bij. Mm-hmm. Omdat ik dat eigenlijk in de hele kerkgeschiedenis nooit zie. Maar het een nog het ander is een dogma. Je kunt daar vrij van mening over verschillen. Dat kan in de kerk over een heleboel dingen. Of ik geloof in Fatima of in Lourdes, daar kun je over verschillen van mening. Dat hoeft helemaal niet, je hoeft er niet in te geloven. Ook al heeft de kerk het goed gevonden. Je kunt van mening verschillen over De geheimen van het licht, of die in de rozenkrans thuis horen.
0: Ja,
1: ja, bijvoorbeeld, zeker. Ik noem maar. Ja. En zo zijn er een heleboel dingen. Je kunt dan minder van mening verschillen over het feit of Maria middelres van alle genade mag worden genoemd. Want dat is in de kerk door paus eeuwenlang al gebeurd. Dus dat heeft een vaste plaats in de kerk ingenomen. Dus ik denk dat ik wil niet zeggen dat het een dogma is, maar er zit er wel dichter tegenaan dan die geheimen van het licht.
0: Ja.
1: Ja?
0: Nee, ik zeg niks.
1: Nee, je zegt niks. Je bent heel verstandig.
0: Ja, ja.
1: Niemand mag zich het monopolie van het uitvoeren van Gods werk toe-eigenen. Nee. Dat is ook zo. Er zijn in de kerk altijd verschillende stromingen geweest. Ook verschillende congregaties en orders die allemaal hun eigen manier hadden om het evangelie te verkondigen of te beleven. Dat had allemaal zijn plaats in de kerk, maar wel op basis van het ene katholieke en apostolische geloof. Dat kun je op verschillende manieren uitwerken. Maar zo gauw als het tegen het geloof ingaat, is het ketterij en moeten we er ernstig ons tegen verzetten. Dat hebben alle kerkvaders gedaan, dat heeft de kerk altijd gedaan, want daar staat of valt de kerk mee. Niet met verschillende spiritualiteiten, die kunnen allemaal verschillend zijn. En ik hoef geen fan te zijn van Radio Maria, bij wijze van spreken, om katholiek te zijn.
0: Klopt.
1: Maar Radio Maria moet wel katholiek zijn, wil ze mij als fan kunnen vinden.
0: Ja.
1: En dat is Radio Maria is wel katholiek, dus dat
0: ja,
1: is
0: ja.
1: Maar als die allerlei rare meningen gaat verkondigen over, ja, wat zal ik zeggen? Dat ze zegt, ja, maar de aanbidding in de Eucharistie vinden wij niet belangrijk, want de Eucharistie is een maaltijd.
0: Ja.
1: Dan zitten
0: maar
1: we tegen de
0: ketterij. Er zijn niet zo meer veel mensen die zo denken.
1: Die zijn er niet zoveel meer, maar
0: inmiddels,
1: er zijn er wel veel die als zodanig doen.
0: Even kijken, iets anders.
1: Kijk, het punt is dat ketterij in de kerk tegenwoordig niet blunt, bot verkondigd worden. Er worden alleen dingen verzwegen en dingen worden anders gedaan. Er zijn bepaalde kerken, heel veel kerken, waar uitstelling is. Maar er zijn er andere waar het nooit is.
0: Ja.
1: En waar bisschoppen ook tegen de uitstelling zijn. Dan denk je, wat geloven die bisschoppen dan? Die zullen het niet ontkennen. Maar ze doen het niet.
0: Het is niet hun spiritualiteit.
1: Dat is heel mooi gezegd.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik denk dat je niet meer kunt zeggen. Kijk, de aanbidding is uitgevonden ergens rond 1000 of zo.
0: Ja, toch in de middeleeuwen.
1: Juist in de middeleeuwen. Maar dat is een ontvouwing van het geheim van de Eucharistie. Je kunt er niet meer terugdraaien.
0: En als je zegt, ik ben christen zoals de christenen waren in de derde eeuw.
1: Dat kan op bepaalde punten niet. Nee, want dan, toen was het Concilie van Nicea ook nog niet geweest. Die fijne fine-tuning van rond de drie-eenheid, die was er ook nog niet geweest.
0: Nee, nee.
1: Dus, maar als dat wel is geweest, dan kun je niet meer terug.
0: Ja.
1: Dat is net zo goed. Een kip is iets anders dan een ei. Mijn kip is wel komt uit het ei, want ik kan niet meer terug.
0: Ja.
1: Ik kan ook geen kind worden.
0: Ja.
1: Ik ben wel hetzelfde als de kind wat ik was, maar toch ook weer anders.
0: Klopt.
1: Goed. Vindt u niet in dit licht dat u soms te bulderend onverdraagzaam reageert op ontwikkelingen in de kerk? De gemeenschap van alle christenen die trachten het voorbeeld van. De kerk is niet de gemeenschap van alle christenen die trachten het voorbeeld van Jezus te volgen. Nou begin ik weer te bulderen, want dit is onzin. Dit is een modernistische opvatting dat iedereen die Jezus probeert te volgen kerk is.
0: Dat zegt het Tweede Vaticaans Concilie wel.
1: Dat zeggen ze niet.
0: Nee?
1: Nee, dat zeggen ze helemaal niet.
0: Want ik dacht dat het zegt dat, ik heb het niet gelezen. Dat,
1: ja, dan moet je ook niks zeggen.
0: Tweede Vaticaans Concilie. Dat iedereen die in Jezus gelooft is wel deel van de kerk. Op een of andere manier, op een mystieke wijze.
1: Dat kan zijn. Ja, ik bedoel, we kunnen nog een stuk verder gaan. Karl Rahner zei dat alle mensen van goede wil anonieme christenen waren. Dus die wisten zelf niet dat ze christen waren, ze waren het toch.
0: Ja, dat kan.
1: Ja,
0: van
1: ja,
0: God.
1: Zo kon men een beetje de alverlossing proberen voor te bereiden. Het zijn allemaal ketterijen. Dus nouvelle theologie is natuurlijk voor een groot stuk een modernistische ketterij.
0: Oh.
1: En dat zie je in de uitwerkingen daarvan.
0: Maar ik weet dat Paulus Benedictus helemaal van de nouvelle theologie was. Of niet?
1: Dat weet ik niet. Ja, die is er ook besmet mee geweest. Maar die is op tijd tot bekering gekomen.
0: Ja.
1: Ik denk dat Benedictus tijdens het concilie, als Peter, ook een beetje anders was dan naar de hand. Hoor.
0: Ja.
1: Die heeft de ellende wel gezien. Je kunt soms ook zien
0: aan de kleren.
1: Als een ei dat heel mooi is en heel lekker.
0: Ja.
1: Maar als je dan naar de hand ziet wat voor gedrocht uit de ei klopt. Ja. Dan zeg je, hadden we de eimer nooit uit laten komen. Bij wijze van spreken. Dus de kerk van Christus bestaat uit mensen die gedoopt zijn. Die het geloof in Christus hebben. Die het ene katholieke geloof hebben. En die de sacramenten. En die in eenheid van bestuur met de paus en de bisschoppen leven. Dat is de echte kerk. Anderen staan een beetje op de kerk gericht. Dus protestanten, die noemen we tegenwoordig niet in volle communio met de kerk. Maar die hebben wel iets ervan. Die hebben wel het geloof voor het grootste stuk. Ook niet helemaal, maar toch wel het belangrijkste. Namelijk Jezus en Verlosser enzovoorts allemaal. Maar in de sacramenten hebben ze dan geen geloof. En ook niet in, in het priesterschap en in de bisschoppen en zo. Dat hebben ze ook niet. Dus die mankeren een heleboel in geloof. En dus ook in gemeenschap. Dus je kunt niet zeggen dat. Wij moeten gewoon voor de waarheid zijn. Dat zegt ook de brieven van Paulus. Die zeggen allemaal, het gaat om de waarheid. Mm-hmm. De waarheid.

0: waarheid in Christus. Vanmorgen ging het nog in de mis over dat Paulus zegt, wie niet in de verrijzenis gelooft, diens geloof is volkomen zinloos. Dan kun je ophouden met geloven. Terwijl er tegenwoordig mensen zijn die zeggen, ja, maar ik geloof wel dat de ziel voortbestaat, maar die geleid is van liggen geloof. Nou, zeg, hou op christen te zijn. Zo zegt, zegt Paulus het. Dan ben je geen christen meer. Dan kun je jezelf een christen noemen, dan ben je niet meer. Want de verrijzenis van het lichaam is de kern, een van de kernpunten van het christelijk geloof. En dat is wat ik zeg. En niet dat iedereen een stukje afknabbelt en zegt, als een soort buffet neem ik eruit wat ik graag wil. Nee, je moet het hele buffet nemen. Anders ben je niet katholiek. Want er zijn ook talloze christenen van andere gezinten die heel goed werk doen als volgende. Dat geef ik direct toe. Dat ze heel goed werk doen, dan moeten ze ook vooral mee doorgaan. Maar dan is het nog niet het geloof. Denk aan protestante missionarissen, mercy ships, wilde ganzen enzovoort. Nou, die protestante missionarissen vind ik, die doen heel goed werk. Maar als ze mensen protestant maken, dan vind ik dat niet zo'n goed werk.
1: Ja, dat is hun doel eigenlijk. Het is hun doel.
0: Dat is hun doel, ja.
1: Ja.
0: Goed, maar blijf met interesse en waardering luisteren naar de Club van Job.
1: Heel goed.
0: Dan staat er nog een PS. Communie op de tong is niet Bijbels. In de Bijbel staat niet Jezus gaf het brood op de tong van de apostelen.
1: Huh? Dat is toch wel iets wat je vaker hoort.
0: Ja, dat is allemaal kletspraat. Het is een meneer die dit zegt. Die is een beetje kletspraat. Want je weet helemaal niet hoe de communie wordt uitgereikt. Er zijn liturgisten die menen dat Jezus weliswaar misschien het brood in de mond heeft gelegd. Waarom? De vader ook vaak zijn kinderen het brood in de mond legde. Dat was op zich niet zo'n gekke.
1: Maar dat is nog steeds niet Bijbels, want dat staat niet in de Bijbel.
0: Want het staat ook niet dat het niet is.
1: Nee, dat staat niet dat het niet is.
0: Nee. Dus het is in ieder geval vrij vroeg in het christendom ontstaan dat men, en niet alleen in het westen, maar in het oosten ook, dat men in de mond de communie ging.
1: Ja.
0: Uit eerbied voor het sacrament. Er staat ook in de Bijbel niet dat Jezus, toen hij zei, dit is mijn lichaam, dat hij dan ging knielen. Dus dan zei hij, het is niet Bijbels om te knielen, dus we moeten in de mis niet meer knielen. Dat is natuurlijk grote onzin. Wat er gebeurd is allereerst tijdens een maaltijd, de paasmaaltijd, is de eucharistie ingesteld. In het allereerste begin werd ook de eucharistie gevierd in het kader van de maaltijd. Dat is heel gauw opgegeven.
1: Want mensen dronken te veel en aten te veel.
0: Dus men heeft dat losgemaakt.
1: Ja.
0: Het is een aparte viering geworden. En dat is een legitieme ontwikkeling in de kerk, door de kerk als zodanig goedgekeurd. En wij doen het niet meer in de vorm van een maaltijd. Huh? Want het belangrijkste is niet die maaltijd. Het belangrijkste is het tegenwoordigstelling van het offer van Christus. Dus het vooruitgrijpen op Witte Donderdag van wat er op Calvarië gebeurde. Dit is mijn lichaam gebroken voor u. Dit is mijn bloed vergoten voor u. Nou, het kruisoffer wordt als het ware al naar voren gehaald. En voor de eeuwigheid gegeven, eeuwigheid, aan de kerk. Zodat het altijd bij de kerk zal zijn. En daar gaat het om. Op 4 oktober wordt Monsieur Wurtz de nieuwe bisschop van Eichstätt. Hoe kijkt hij als deskundige aan tegen een interview met de bisschop-elect, waarin hij een heel andere houding aanneemt tegenover de vele mensen in Duitsland die AfD stemmen, dan de verklaring van de Duitse bisschop uit 2024, die katholieken simpelweg verbood op AfD te stemmen? Ik weet helemaal niet wat die man gezegd heeft. Maar ik weet wel dat het heel dwaas is wat de Duitse bisschop hebben gedaan door zich tegen de AfD te verzetten. Men moet geen politiek oordeel hebben, tenzij er de AfD zeker heel onchristelijke standpunten zou verkondigen. Maar dat doen ze niet. Hun standpunt. Kijk, dat rare mensen hier en daar in de AfD zijn, die zitten er ook waarschijnlijk in de CDU, die zitten er overal in. Daar gaat het niet om. Het gaat over het standpunt, de partijstandpunt.

0: En de mensen die er tegen ageren hebben die waarschijnlijk nooit gelezen. Of ze zijn het er gewoon niet mee eens. Kijk, dus AfD is tegen
1: migratie
0: vooral. Is tegen de uitgaven voor die grote oorlog in Oekraïne. Die is voor onderhandelingen en voor vrede. Nou, al dat soort dingen. Daar zijn andere partijen het niet mee eens. Maar dan moet de kiezers kiezen steeds meer voor de AfD. En dat doen ze dan. Die AfD zwart maken. Die mensen zwart maken. Terwijl ze eigenlijk niks kunnen inbrengen tegen de standpunten. En de bisschoppen zijn daarin meegegaan. Dat is helemaal gek. De bisschoppen zich daardoor laten leiden. Want wat krijgen we nou? Dat de AfD, die waarschijnlijk gaat regeren in Sachsen-Anhalt, zegt, we moeten die invloed van die kerk beperken. Want die hebben allemaal kerkbelasting. Die gaan wij innen, die moeten wij innen. En daarmee bestrijden ze ons en de democratie. Dus het is heel gevaarlijk wat die bisschoppen doen. En dat is vanuit een links-woke standpunt wat die bisschoppen hebben. In Duitsland, dat hebben ze allemaal. Wij in Nederland hebben daar geen last van, maar in Duitsland is dat wel. En die hebben hele rare standpunten. Dat hele, die synodale weg en zo, die allemaal tegen Rome. Rome heeft ook verschillende, zelfs Paus Franciscus heeft er tegen gewaarschuwd. En ze gaan maar gewoon door. Mm. En daar past die anti-AfD in. En dan ben je voor het milieu en tegen tegen de CO2 en weet ik wat dan. Waar de AfD ook niet voor is. Die zegt, ja, we moeten de hele economie niet opofferen aan een idee fix van het klimaat. Daar ben ik het uiteraard ook mee eens.
1: Ja, dat weten onzin. We ja. Al inmiddels.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen, maar ik zeg het toch. Oh, wat hier die bisschop elect zegt, is dat een politieke keuze niet mag veranderen in minachting voor de mensen die op een partij stemmen.
1: Hey.
0: De vraag waarom stemmen zoveel mensen AfD, moet volgens hem serieus worden. Oh, dus de man heeft groot gelijk. Dat is ook zo.
1: Ja, uiteindelijk.
0: Kijk, weet wat het grote punt is? In Duitsland, ik heb het even over Duitsland. In Nederland speelt het.
1: Nee, 1 minuut.
0: Daar was de grootste partij altijd de CDU-CSU, de Christendemocraten.
1: Ja. Ja.
0: De AfD die kwam rechts daarvan op. Daar hebben ze zich tegen afgezet. En ze hebben een brandmauer. Ze hebben gezegd, we gaan nooit met die AfD's regeren. Nooit. Die werden steeds groter.
1: Ja.
0: En ze werden dus verplicht tegen hun eigen standpunten in met links te gaan regeren.
1: Ja. Gaat niet goed, hè?
0: Nee, dat gaat helemaal niet goed. Ze zijn nu ze waren 40%, ze zijn in de peilingen tot onder de 20% gezakt. Waarschijnlijk komende zondag hebben ze kans dat ze zelfs in Mecklenburg-Vorpommern uit het landdag gaan. En dat ligt omdat ze zich verkocht hebben aan de socialisten. Terwijl ze veel beter met de AfD hadden kunnen samenwerken. Bovendien, als de AfD met CDU en als ze ook water in de wijn moeten doen.
1: Nou ja,
0: dus het was veel
1: dat is politiek weer.
0: Mag ik niet, maar het gaat over Duitsland. Dan mag het iets makkelijker misschien.
1: Je hebt nog 30 seconden.
0: Nou, het gaat over mensen die blij zijn met de nieuwe paus. Nou, echter los van de vriendelijkheid, de hoffelijkheid en de rode mozetta, begin ik me stilstaand wat zorgen te maken. Nou, ik ook al langer. Met name de benoemingen die hij doet. Ja. Ik noem hem Franciscus Light. Daar kunnen we dan de volgende keer nog wel over hebben.
1: Nou, dat kan. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Als God het wil, tot volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd verzamelde zich een grote menigte. Vanuit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe. Toen sprak hij in een gelijkenis. De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond. Het schoot wel op, maar het droogde uit omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels. Maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander gedeelte viel op goede grond. Het schoot op en bracht 100-voudige vrucht voort. En met luide stem voegde hij eraan toe: wie oren heeft om te horen, hij luistere. Zijn leerlingen vroegen hem wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen. Maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Welnu, de betekenis van de gelijkenis is deze. Het zaad is het woord van God. Die op de weg zijn zij die geluisterd hebben. Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet door te geloven gered worden. Die op de rots zijn zij die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar ze hebben geen wortel. Zij geloven voor een ogenblik. Maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. Wat onder de distels viel, zijn zij die wel geluisterd hebben, maar gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven verstikt raken en niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij ook de hindernissen en de blokkades ziet in mijn hart. Een gebaar maken van eerbied. Me klein maken voor hem, om zo des te beter kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen. Die houding die mij het meest helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol blokkades. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft hun enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als opgeleid. Toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt. En daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. In deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming in schijnbare, hopeloze omstandigheden. De geschiedenis. Er zijn twee delen. Het eerste deel, de parabel voor de samengestroomde menigte, en deel 2, de uitleg voor de leerlingen. En die geschiedenis gaat door in onze wereld. Het woord God wordt gesproken in een wereld vol verstikkende rijkdom, vol van mensen met versteende harten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vraag om de bijzondere genade, dat ik met Jezus blik de wereld mag zien, in één machtig bewustzijn, begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging.
Toen sprak Jezus in een gelijkenis, de zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En in de eerste lezing heeft Paulus het over hetzelfde, naar aanleiding van de opstanding uit de doden. Iemand zal vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam? Een dwaze vraag, want het lichaam dat je krijgt bij de verrijzenis, is het lichaam van de andere wereld, een geestelijk lichaam. En wat je zelf zaait, zegt Sint Paulus, moet eerst sterven voor het tot leven komt. En zo is het ook met de opstanding van de doden. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakheid, verrijst in heerlijkheid en kracht. En datzelfde geldt voor het woord van God. Want het woord van God is als het zaad, het moet sterven. Het is nog niet, zegt Sint Paulus, wat het zal worden. Het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. Het is meer niets dan iets. Je ziet er niets bijzonders aan. Het is onzienlijk, onzichtbaar. En daarom is het ook zo'n goed beeld voor het woord van God en voor wat God doet, want God is ook onzienlijk, onzichtbaar. Er is wel een kracht, een geweldige kracht zelfs. Maar het is een geheime kracht, een verborgen kracht. Je zou kunnen zeggen, wat je ziet is het begin. Het is echt de werkelijkheid. Het is die werkelijkheid al helemaal, maar op de wijze van het begin. En zo is het een teken van de wereld die komen gaat. Het is een begin, een teken, een veelbetekenend nieuw begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat je ziet, wat je voelt, wat je ondergaat, wat je eraan beleeft, dat is niet veel zaaks. Je ligt er niet wakker van. Het neemt een plaats in tussen de andere belevenissen. Je beleeft nu eens dit en dan weer eens dat. En zo beleef je dus ook wel iets met het woord van God. Maar omdat het woord van God, wat je daarin beleeft, een ander perspectief heeft. Het is zoals het licht van de zon. Die als het morgenrood zijn licht laat schijnen, dat het daardoor een heel ander karakter heeft. Het is het begin van de volle glorie. En daarom moet je er ook heel anders mee omgaan. Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door standvastigheid. Hoe moet je ermee omgaan? Dulden, dragen, verdragen, wachten, verlangen, bewaren. En dat is nu net niets voor onze wereld. Daar heerst meer geen woorden maar daden. Er moet iets aan te beleven zijn. Iets opwindends, het moet je een kick geven. Want we leven in een belevenismaatschappij met instant genoegens die je meteen kunt oproepen. Druk op de knop en je hebt het. Maar dan gaat het niet echt naar binnen. En als het er wel in gaat, beklijft het niet. Het vervliegt, het is zo weer weg. En zoiets kan ook gebeuren met de geestelijke ervaringen, met de gebedservaring. En het kan eveneens gebeuren met wat je in de Eucharistie ontvangt. Dat je dat gaat beleven als een moment van de dag. Als iets dat komt en gaat. Iets dat er eventjes is. Een moment van rust en pauze. En dat daarna het leven weer gewoon doorgaat. Maar eigenlijk ontvang je in de Eucharistie een geestelijke, een goddelijke kracht. Als het begin van een nieuwe wereld, als je het tenminste diep in je hart laat neerdalen. Je kunt er niets aan doen als dat aan je gebeurt. Komt, tref je van Gods wegen, het wordt je geschonken als een genade. Maar dat het in je hart blijft, daar kun je wel iets aan doen. Het is daarom goed je ervoor open te stellen dat je dat echt diep in je binnenste laat doordringen. Dat je daarvoor andere ervaringen, andere waarden opzij zet. En dat vraagt versterving. Een zeker zwak worden. En waar je sterk in bent, moet je laten lopen. Om datgene wat je van Gods wegen krijgt, er te laten zijn. Als Gods woord echt diep in je neerdaalt, dan word je datgene wat je ontvangt. Je wordt er één mee. Precies zoals dat gebeurt met de gaven van brood en wijn. Het eten en drinken
Bij een maaltijd, dat is een beeld van wat de geest in werkelijkheid in ons wil doen. Hij wil diep in ons doordringen, zodat het één wezen met ons uitmaakt. Dat wij worden en zijn wat we eten, wat we in ons opnemen. De gestalte van brood en wijn en de daardoor opgeroepen geestelijke krachten. Aan het einde niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden. Met de Vader in de hemel, die zijn zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd. En een onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
2: Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
1: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
2: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
1: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
2: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
1: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
2: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
1: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
2: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
1: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
2: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
1: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
2: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
1: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden.
2: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
1: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
2: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
1: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
2: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts de duister is mijn bondgenoot.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
2: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
3: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom beste luisteraars bij deze uitzending van Biofides en welkom ook Vincent Kemme met ons verbonden. Vorige week, vorige keer, dat is 2 weken geleden, hadden wij een video kregen we binnen van Credo Katholiek. Die club die ook, laten we zeggen, de missie, de missionaire houding deelt met Radio Maria. Credo Katholiek. Ja. En ze hebben video gemaakt over geloof en wetenschap. Moet je daar nou tussen kiezen als katholiek of niet? Roos Sparreboom heeft een hele mooie video over gemaakt. Een linkje daar naartoe zet ik ook in de radiogids. En zeker. Vincent, jij hebt die video ook bekeken.
2: Ja.
1: Wat is jouw eerste indruk over deze video?
2: Ik was heel blij dat je me erop attent gemaakt had. Ik vind het een heel leuk initiatief, Credo Katholiek. Ik situeer het ook een beetje in de beweging van jongvolwassenen die de kerk en het geloof ontdekken of herontdekken.
1: Dat klopt ook en zeker, dat is wel een targetgroep, ja.
2: Ja, en die ook daar met hun verstand mee goed geëquipeerd met goede inzichten en gedachten hun geloof willen beleven en niet zomaar een beetje devotioneel doen of zo, omdat het mooi is of zo. Dat is op zich ook heel goed, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ze staan met 2 benen in de wereld, heb ik het idee. Nou, dat is een heel interessante video waarbij, ik ben de naam van die jonge dame vergeten.
1: Roos heet, zij heet Roos. We kennen haar ook. Ze is wel vaak in uitzendingen geweest hier bij ons.
2: Ja, over geloof en wetenschap en de vraag inderdaad of je daar moet kiezen. Nou, dat is een thema, denk ik, wat wij over iets van 15 jaar dat ik al bij Radio Maria Nederland kom.
1: Wel vaker over gehad hebben, hè?
2: Over gehad hebben, maar ik heb je vorige keer tegen gezegd, daar kun je altijd wel eens even op terugkomen. Ja. Want voor heel veel mensen is dat toch altijd nog even een dingetje, zoals ze dat noemen.
1: Een dingetje, ja. Nou, het is inderdaad dus bijzonder hoe Credo Katholiek dan daar hier een video over maakt in 5 minuten.
2: Ja, het is een hele korte video, ik weet iets van 7 minuten, dus je kunt daar niet alles behandelen. Dus ik ga een beetje, kan dat daar, zonder dat de luisteraars die gezien hebben natuurlijk, een beetje over praten.
1: Graag.
2: En wat accenten leggen. Het is dus zo dat, de wereld waarin wij leven, die gelooft dat wij fabeltjes, krant, fanaten zijn. En de fabeltjes die staan in een oud dik boek dat de Bijbel heet. En dat door sommigen, zeker in Nederland, in de protestantse cultuur, akelig letterlijk soms wordt genomen. Zodat je zegt, nou dit kan niet. En dan zeggen ze gelijk, maar de wetenschap dan? En dan krijgt dus een leerling, was een meisje, een jongetje, die was op het schoolplein, de lage school, aan het rennen. En die kreeg steken in zijn zij van het harde lopen.
1: Ja.
2: En, maar hij had die ochtend godsdienstles gehad over de vrouw die uit de rib van de man, de man was genomen.
1: Ja, ik voelde me aankomen, ja.
2: En toen zei de juf tegen hem, wat is er, heb je pijn? Ja, ik geloof dat ik een vrouw krijg. Dat zei dat jochie. Dus met andere woorden, er is soms een spanning tussen geloof en wetenschap, zelfs op het schoolplein.
1: Ja.
2: Maar de wetenschap, de manier waarop zij wetenschap bespreken, daar heb ik toch een kleine kanttekening bij. Want als ik zeg wetenschap, maar goed, de wereld waarin wij leven, vindt de wetenschap buitengewoon goed en oké en belangrijk, en dat is ook zo. Maar de geloof, dat is niet wetenschappelijk. Dat is eigenlijk de premisse in de families van onze luisteraars. Hè, die weten allemaal goed waar ik het over heb.
1: Ja.
2: En dan moet je met harde bewijzen komen of zo. Bijvoorbeeld een broer van mij, die zegt ook, ik moet volgens de methode van Karl Popper, een belangrijke wetenschapsfilosoof, moet je dan ook kunnen bewijzen dat God bestaat, bijvoorbeeld. Hè? Alsof God een ding is. Zoals een planeet of een buitenaards wezen. Goed, de wetenschap, het begrip van wetenschap dat we in de volksmond aanvaarden, is eigenlijk natuurwetenschap. Wetenschap, dus biologie, natuurkunde, scheikunde, geologie mag ook nog door. Maar dan gaat het al fout als ik het woord menswetenschap ga laten vallen. Goed, menswetenschap kan ook nog heel veel empirisch zijn. Het woord empirisch wil zeggen proefondervindelijk met waarneming en metingen enzovoort.
1: Ja.
2: Dus sociologie, psychologie is allemaal. Maar de wiskunde dan en de logica, dat zijn ook wetenschappen, is dat... Nee, de wiskunde is gewoon 3 plus 3. Hoeveel is het? 6 geloof ik. Hè?
1: Ja.
2: Dat,

0: dat kun je niet in een reageerbuis of onder een microscoop testen. Behalve, ja, je kunt drie appels en drie appels naast elkaar leggen. Zoals je in
1: en dan tellen dat het er zes zijn. Dat is ook wel een bewijs.
0: En dan tellen, ja. Maar dat noem ik toch geen... De kunst is juist van leerlingen om abstract te leren denken. Dus ja. Niet meer aan appels denken, maar waarneming. Drie plus drie is zes. Mm-hmm. En het getal drie is geen ding met een gewicht of een lengte of een breedte. Dus,
1: abstractie.
0: Maar het is wel een waar bestaande werkelijkheid. Dus dat is al... Dan heb ik het nog niet over de filosofie. Dat is de wetenschap van het denken, van de logica, van wat er ook bij. En dan heb ik het nog over de theologie. En dan wordt het spannend, want is theologie ook een wetenschap?
1: Ja, daar heb je vorig jaar een uitzending over gemaakt. Is theologie ook een wetenschap? Ja, een hele uitzending daarover.
0: Mijn geheugen laat me in de steek. Maar theologie, dus wetenschap in de klassieke betekenis van voor de moderne tijd, zo gezegd, is een geheel van kennis en inzichten over een bepaald terrein van kennis en inzicht. Dat is niet per se alleen de materiële werkelijkheid.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat is belangrijk. Goed punt. Dus ik zou liever gezegd hebben dat ze dat even onderscheid gemaakt hebben. Maar voor de luisteraar, wetenschap is niet alleen maar natuurwetenschap, vind ik. Maar wie ben ik? Nou, dat is de klassieke opvatting van wetenschappen. Dus dan... Theologie heeft ook de ambitie om een geordend geheel van kennis te zijn dat rationeel is, redelijk is, om te geloven. Hè, dat Jezus, ja, als hij de zoon van God is, kun je hem niet vergeven, kun je hem niet kwalijk nemen dat hij over water kan lopen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Want de water is door hem geschapen, de natuurwetten ook. Dus hij is niet gebonden aan, hè, hij staat boven die realiteit van natuurwetten. Dat heeft hij zelf bedacht. Einstein vond dat. Hè? Natuurwetten zijn door God geschreven, zoals Einstein geloofde.
1: Uh-huh.
0: Dus dat betekent dat toch al een heel punt is. Om theologie. Wat bestudeert de theologie dan? Je kunt God niet in een reageerbuis terugvinden of stoppen. Of via een telescoop. Maar de theologie bestudeert in één woord eigenlijk de openbaring. Dat wil zeggen, die gebeurtenissen in de mensengeschiedenis, die opgetekend zijn, waar getuigenissen van zijn verslagen, die zijn in een dik boek gekomen, dat heet de Bijbel. Maar ook in de katholieke traditie, in de joods-christelijke traditie nog iets breder. Zelfs de islam claimt de openbaring te bestuderen, maar dan van aan de profeet Mohammed, daar heb ik wat meer problemen mee, maar de joods-christelijke is de tuin waarin, denk ik, ons gesprek zich afspeelt. En die joods-christelijke, dat idee, dus die feiten, dus op bijvoorbeeld de verrijzenis van Jezus, is historisch heel erg sterk beschreven, en gewoon op grond van historische bronnen. En daar is dus redelijk te maken dat je daar ook in gelooft.
1: Ja.
0: Maar het is een openbaringsfeit, net zoals de menswording, dus het feit dat de maagd zwanger wordt door de overschaduwing met de Heilige Geest, bij de boodschap van de engel, dat is een opgetekend verhaal, maar dat is ook voor ons een openbaringsfeit, om het zo te zeggen. En je gaat dan als theoloog proberen al die zaken, het scheppingsverhaal, de menswording, de verrijzenis, de uitstorting van de Heilige Geest, het ontstaan van de kerk, ga je proberen te duiden in een samenhangend geheel van kennis en inzicht dat we theologie noemen.
1: Ja.
0: Dat is wel belangrijk, want als dat een redelijke oefening is, waarbij je geen fabeltjes aanhangt, maar gedegen. Hè? Jezus heeft geleefd onder Pontius Pilatus, dus dat is historisch verankerd. Hè? Dus dan kun je zeggen, oh wacht even, dus theologie is rationeel, natuurwetenschap is ook rationeel, menswetenschap is rationeel, dus als de reden, het terrein van de filosofie, zeg maar, als we dat gemeenschappelijk hebben, dan kunnen ze met elkaar praten en kun je eventuele misverstanden, zo van heeft God werkelijk de dag in 6x24 uur de wereld geschapen, of toch evolutie ook waar. Nou, dan kun je misverstanden en schijnbare tegenstellingen oplossen.
1: Met elkaar discussiëren en ook onderzoeken.
0: Ja, maar ook oplossen.
1: En oplossen.
0: Zelfs het conflict oplossen. Het zijn slechts schijnbare tegenstellingen, blijkt bij nadere studie. En dat is heel belangrijk om het

0: gesprek van geloof en wetenschap, natuurwetenschap, zeg ik dan nu even, te voeren op een redelijke manier. Dus,
1: mooie aanvulling, ja.
0: Ja, er is bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp wat je in de natuur... Aristoteles heeft ons geleerd dat de dingen 4 oorzaken kunnen hebben. Dus filosofie wat we nu even doen. En dat is de materiële oorzaak. Mijn stoel is van hout. De efficiënte oorzaak. Er is een timmerman aan te pas gekomen om hem te maken. Die had een concept in zijn hoofd, iets om op te zitten. Dat is de vorm van het ding. En dan is er ook de doeloorzaak. Dus doel, ja, ik wil zitten. Weet je, ik wil iets hebben om te zitten.
1: Ja.
0: En zo is het ook voor de biologie. Dus mijn neus, hè, is van vlees gemaakt en het kraakbeen. Heeft een oorzaak in de vorm van de vorming van mijn lichaam, embryonaal en ook evolutionair zelfs. Het heeft een vorm, dus het is niet een vierkant plomp ding, maar het heeft een specifieke vorm. En het heeft een doel. Raai eens wat, om te ruiken. Dus het heeft een heel... Dus alles heeft die 4, dat is Aristoteles, briljant. De natuurwetenschap kijkt eigenlijk alleen naar de materiële oorzaak, waar is het ding van gemaakt? En wat is de ontstaansgeschiedenis? Hoe is het bijvoorbeeld embryonaal ontstaan in de vorming van mijn aangezicht? Nou, maar de vorm, dat is al speculatief. Hoe komt die vorm tot stand? Dat is niet meer puur natuurwetenschap. Die kun je eigenlijk niet precies, misschien supercomputers in de toekomst, maar waarom die precies die vorm krijgt die heeft, zeg maar, ja, genetisch, zeggen we dan. Maar waar komt die vorm, is al een beetje een metafysisch begrip. Ja. En het doel van dat ding, ja, wij weten allemaal dat het er is om te ruiken, maar je kan het niet natuurwetenschappelijk bewijzen.
1: En ademen.
0: Moeilijk. Ja. En dat is dus weer zoiets specifiek tussen geloof en wetenschap. Dan laat staan dat we nog denken dat die door God geschapen is, het hele spel. Dus dat is, en dan zit je in de theologie, als we geloven dat die door, dat wij naar Gods beeld en gelijkenis dan roepen en zo. Dus dan zie je die lagen van natuurwetenschap naar filosofie, dat is dus de vorm van het ding, het doel van die neus. Maar ook dan eventueel nog de gedachte dat het door God geschapen is, bedacht is zo, dat is theologie. Dan zit je op het hoogste niveau eigenlijk. Dus je ziet hoe die dingen met elkaar samenhangen. Hoe je zo eenvoudig onderwerp als een neus vanuit 3 lagen kunt overwegen.
1: Nou, je hebt er een neusje voor, kun je wel zeggen. Maar het is inderdaad in de video, moet je kiezen tussen geloof en wetenschap? Ja, dat is natuurlijk heel relevant om te kijken van, wat is dat dan precies, wetenschap? En daar lijkt het inderdaad in de video vooral te gaan over de positieve wetenschap en oftewel de natuurwetenschap en wat minder. En jij geeft daar een mooie aanvulling op, dat het veel meer is dan alleen maar dat.
0: Ja, zeker.
1: Oké, dankjewel voor die aanvulling, voor dat inzicht, Vincent. We komen alweer aan het einde. Maar jij wilde ook nog een aankondiging doen voor de volgende uitzending. Klopt dat?
0: Nou, er is het is tegelijkertijd past het in deze. Ik ben op
1: een
0: Amerikaanse neurochirurg gestuurd die ook dus eigenlijk vanuit... En dat is wel heel interessant, dat geldt ook voor de biologie in het algemeen. Dat je de biologie en de de werking van ons verstand eigenlijk niet kan begrijpen zonder te geloven in de onsterfelijke ziel.
1: Nou, dat is zeer interessant. Wauw. En wie is dat?
0: Ik ben zijn naam even kwijt.
1: Oh, dan gaan we erbij zoeken. Ja.
0: Maar ik zal het toesturen voor de volgende keer. Maar het komt erop neer dat er in ons in verstand functies zijn die geen biologische of neurologische oorsprong hebben. Bijvoorbeeld de vrije wil, abstract denken, zijn de 2 die me zo te binnen schieten. Ja. Die kunnen ze niet ook stimuleren. Een handbeweging kan men stimuleren door de hersen, een bepaald deel van de hersen te stimuleren en dan gaat je hand omhoog.
1: Mm-hmm.
0: Maar vrije wil en abstract denken en nog ethisch denken bijvoorbeeld, kunnen ze niet, de neurologen kunnen dat niet opwekken bij jou door een elektrode of zo. En dan is dat dus de hypothese, geen bewijs, maar wel een redelijke veronderstelling, dat komt van een geestelijke werkelijkheid in jouw wezen, in je hoofd ook. En dat noemen we de menselijke geest of de ziel.
1: Ja.
0: En dat, die zou zelfs dus, die is ook rationeel, die kan dus abstract denken. Dat is ook wat Aristoteles al bedacht had, wat Thomas. En die lijkt niet daarmee bewezen, maar je kunt er bijna niet omheen dat wij die moeten hebben. En daar kunnen we de volgende keer misschien wat dieper op
1: heel graag. Heel, inderdaad, een meer specifieke toepassing zou je kunnen zeggen van die discussie of dat onderscheid, oftewel het is geen onderscheid, hè, maar tussen geloof en wetenschap, namelijk de neurochirurgie of de neurobiologie over verstand en ziel. We mogen er naar uitkijken, Vincent. Heel veel dank en tot de volgende keer.
0: Tot dan.
2: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.
3: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Van harte welkom hier bij het programma Het Weekend In. We zitten er weer klaar voor, samen met onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman.
2: Ja, ja. Ja. Dag luisteraars. Ja, we zitten inderdaad weer op de valreep van het weekend. Ja, het is toch altijd wel een bijzonder moment, want alles moet nog zo'n beetje afgerond worden, hè, voordat iedereen dadelijk naar huis toe gaat natuurlijk. En het is altijd wel extra druk zo op vrijdagmiddag, maar toch ook altijd wel heel mooi om op deze manier het weekend in te luiden. Hè?
1: Ja.
2: Ja, nou ja, volgens mij hebben we nog nooit een weekend ingeluid zonder dat we van alles te vertellen hebben. Meestal moeten we een beetje snijden en knippen, hè, want er gebeurt zoveel.
1: Er gebeurt heel veel.
2: Ja, ook deze week weer, daar gaan we dadelijk over praten. Hoe is het, Yvonne? Voordat hals over kop erin duiken.
1: Alles, het is goed. Ja, het is fijn dat we eigenlijk afgelopen weken een beetje de normale gang van zaken hebben kunnen oppakken. Ja. Want het was de week daarvoor echt nog bijkomen van
2: voor
1: de Rosary Rally.
2: Ja, echt, je kon het merken. Het heeft er echt wel ingesneden, hè?
1: Dat je gewoon letterlijk qua vermoeidheid en in je hoofd. Ja, er is nog zoveel.
2: Je ziet alles als een soort film nog niet één of twee keer, maar 35 keer voorbij komen zo ongeveer.
1: Ja. En mensen die je erop aanspreken. En wat je natuurlijk aan andere mensen vertelt over al die bijzondere kleine dingen, vooral ook die er omheen gebeurd zijn.
2: Ja.
1: Dus heb jij nog een reactie? Heeft u nog een reactie gekregen nog van de kardinaal later of zo? Nee, het is gewoon op een gegeven moment, je hebt afscheid
2: kardinaal
1: genomen.
2: Burke, bedoel je?
1: Ja.
2: Nou, ik heb hem nog niet gesproken, maar ik wilde hem nog wel een mail gaan sturen. Want het contact verliep altijd met de mail. En dan hem nog wel een keer extra bedanken. Maar ook gewoon om dat contact wel warm te houden. Want we hebben natuurlijk veel samen gedaan. Ook in de aanloop naar deze bijzondere dagen. Ja, we hebben ook natuurlijk van alles gehoord over de apostolaten die hij heeft. En ik denk dat het prachtig is om dat ook wat levend te houden natuurlijk.
1: Ja.
2: Wat wil je zeggen?
1: Nou, ik weet zo al dat een van degenen die voor bijvoorbeeld het apostolaat van het Marian Catechist apostolate, die zou dolgraag naar Nederland komen om mensen hier daar ook enthousiast voor te maken.
2: Nou ja, wie weet. Het zijn goede dingen natuurlijk. Hè? Dus, en ook natuurlijk het reliek dat de kardinaal had meegenomen van de heilige Peregrinus Laziosi.
1: Ja.
2: Hij heeft daar een paar kaartjes van achtergelaten hier. Ik denk dat daar wel heel veel vraag naar is. Je zag dat op de zondag ook, van dat er meer mensen waren die wel zo'n kaartje wilden hebben.
1: Mm-hmm.
2: Ja, helaas had hij maar een heel klein pakketje bij zich. En dat snap ik, want hij moest vanuit Amerika via Rome in Nederland zien te komen. Dus dan kun je niet eindeloos veel koffers meenemen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk wel gaan proberen om dat apostolaat, de goede dingen van zijn apostolaat, ook hier wat levend te houden. En dat komt dan binnenkort ook op onze website. Dat we ook die gebedskaartjes van de heilige Peregrinus, die gaan we hier ook uitgeven in Nederland.
1: Ja.
2: En de hoop is, maar dat moeten we dus nog met de kardinaal bespreken, dat die dan ook langs die bijzondere reliek van Peregrinus Laziosi gestreken worden in Amerika en dan opgestuurd worden.
1: Ja.
2: Dus dan is het ook meteen een reliquie hier, hè? Een derde klas reliquie.
1: Ja.
2: Dus, maar goed, daar zullen we u van op de hoogte houden. Zijn we toch weer bij het weekend terug, hè?
1: Ja. Nee, maar goed, wat ik zei. Deze week kon gelukkig het gewone programma weer opgepakt worden. Begin van de week bijvoorbeeld was wel heel mooi. Tweede uitzending in het programma De Ladder van Jacob. Waarin Theo Parlevliet aandacht heeft besteed aan die tentoonstelling die nog steeds loopt, hè, in het Noord-Brabants Museum. Over de 15 mysteriën van de Rozenkrans. In twee uitzendingen heeft hij dat gedaan. En het is nog tot, wat ik zei, tot en met 25 oktober te bekijken. Dus de uitzendingen kun je beluisteren in de audiotheek, terugluisteren. En de tentoonstelling zelf, die is dus hier in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.
2: Ja. Nog ben je altijd al geweest of niet?
1: Nee, ik ben nog niet geweest.
2: Ik ook nog niet.
1: Nee, ik wil het eigenlijk wel gaan bekijken.
2: Bijna de hele parochie in Druten is al geweest. Dat is toch wel een reisje naar Den Bosch, maar ik ook nog niet. Nee.
1: En reacties gehoord?
2: Nou, iedereen vindt het ontzettend mooi.
1: Ja,
2: het is echt wel ook wel een beetje verbazing van, dat had je niet verwacht in dit museum.
1: Ja.
2: Maar het schijnt echt een hele mooie tentoonstelling te zijn. En het zijn natuurlijk ook prachtige kunststukken die normaal nooit te zien zijn eigenlijk. Nee, ofwel te zien zijn, maar op echt hoge afstand. Hè, want ze hangen
1: heel hoog,
2: hoog in de basiliek, geloof ik.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd. Ik wil heel graag nog gaan.
1: Ik ook. Dus hopelijk kunnen we een keer hier vertellen dat we geweest zijn. En nu gaat Theo Parlevliet vanaf aanstaande maandag weer de serie oppakken over katholieken in Vietnam. Want daar was hij eigenlijk mee bezig. Dat gaat gewoon weer door.
2: Ja, ja. Nou, we zijn benieuwd.
1: Ja.
2: Afgelopen maandag had jij ook een bijzondere gast in de uitzending, heb ik begrepen.
1: Ja, was leuk. Ik had telefonisch dan twee mensen aan de lijn die iets vertelden over het WJD-kruis. Hè. Dat is het wereld... Jongerendag kruis, dat op het moment rondgaat in de bisdommen tot aan ook 7 november, want dan is de katholieke jongerendag weer in Ede dit jaar. Overal waar dat kruis komt in de bisdommen, daar wordt dan iets georganiseerd, een gebedsbijeenkomst. Kan ook een gewone bijeenkomst zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Echt allerlei. Het is natuurlijk een hele mooie aanleiding om de jongeren uit te nodigen. En dat gebeurt dus in alle bisdommen. Ik had iemand uit het bisdom Breda aan de lijn. Daar begon namelijk ook die tour. En iemand uit het bisdom Groningen. Dat was ook heel erg leuk.
2: Ja, en ik heb begrepen dat het kruis ook in Heilo is geweest. Is daar iets over verteld of niet?
1: Ja, want bisdom Haarlem was, toen ik dat gesprek had, was die op het moment in het bisdom Haarlem Amsterdam. Ja, ja, dat klopt.
2: Want vorige week zaterdag, dat is niet voor de radio geweest, maar dat was toch wel een belangrijke dag. Daar is er een speciale jongerendag geweest in Heilo.
1: Ja.
2: Voor het eerst in deze setting. De nieuwe, inmiddels ook al niet meer zo nieuw, maar de rector van Heilo, priester Jacques Kwaadvlieg, die had dat mee georganiseerd en ook de Blauwe Zusters. En dat is toch wel een groot succes geworden ook.
1: Ja, voor jongeren en studenten was dat.
2: Ja, precies.
1: En,
2: ik haal die leeftijdsgroepen altijd een beetje door elkaar. Dus een jongere, wanneer ben je ook alweer jonger?
1: Nou, ik denk dat het iets eerder begint.
2: Tot je 65ste in de kerk ongeveer.
1: Ja, dat vind ik een goeie. Laten we het daarbij
2: toch?
1: Bij houden.
2: Ja, we ronden het naar beneden af. Ja. Ja.
1: Nee, maar zeker natuurlijk als je ziet de belangstelling voor jonge mensen, zullen we dat dan maar zeggen, maar ook inderdaad ouderen, voor het geloof die soms heel weinig weten of in ieder geval niet in hun directe omgeving al een gemeenschap hebben. Dan is het natuurlijk ontzettend fijn als je zo'n bijeenkomst kunt bijwonen en vriendschappen kan sluiten ook.
2: En er is veel in het land. Ik zit in meerdere van die WhatsApp-groepen. Een Engelstalige en een Nederlandstalige. En er zitten dan echt honderden jongeren in. En heel de dag door krijg je flyertjes van dingen die worden georganiseerd in Nederland.
1: Ja.
2: Dus je kunt echt je hart ophalen in deze tijd. Ja, ja.
1: Ja, dat is mooi.
2: Ja. Dus het WJD-kruis, de KJD moet ik zeggen, de Katholieke Jongerendag in Nederland. Je zei het net al, 7 november.
1: Ja.
2: Daar zullen we als Radio Maria ook weer bij aanwezig zijn. Hè? In ieder geval met een kleine delegatie van ons team. En daar zullen we ook weer naartoe gaan leven natuurlijk. Altijd een hele bijzondere dag. Sinds een paar jaar is dat weer eigenlijk uit het slop gehaald. Hè? Want dat is een hele tijd is dat niet geweest. En dat is nu weer terug. Dus hele hoopvolle tekenen. Ja, ik had afgelopen week, gisteren om precies te zijn, een Zuiderlicht-uitzending gemaakt. En dat ging onder andere over jongeren die de weg naar de kerk weten te vinden.
1: Oh, ja.
2: En ik heb daar toch wel een bijzonder verhaaltje verteld. Dat is meteen een soort teaser voor de uitzending zelf. Van twee jonge mannen afgelopen dinsdagavond na de Heilige Mis in Druten. En Druten ligt toch niet echt in het hart van de wereld, moet ik heel eerlijk zeggen. Een jongen van 22 en van 32. En die kwamen rond een uurtje of 8, 7:15 ineens de kerk binnengewandeld. En die begonnen om zich heen te kijken. Ik denk, ik laat ze maar even wandelen. Hè. Die zijn misschien voor het eerst van hun leven in de kerk. Maar daarna ontstond er een gesprek. En echt binnen no time, ik denk binnen 10 minuten of een kwartiertje, was het helemaal duidelijk dat ze gewoon volledig voor God wilden gaan. Dat ze zich door de kerk en door God aangetrokken voelden. En dat ze zich thuis voelden in dat kerkgebouw. En dat ze aan de slag wilden. Dus dat was echt, dat heb ik nog niet vaak zo meegemaakt. Twee apostelen die ineens van 0 tot 100 gingen.
1: Ja.
2: En die binnenkort dan ook wat uitgebreider kennis komen maken. En ook vroegen van zijn er dan ook geloofscursussen? En hoe zit dat met de mis? En mogen wij daar ook naartoe en zo? En die waren al wat voorbereid op internet. Want tegenwoordig jongeren die zoeken natuurlijk alles op. Maar die zijn ineens, willen die ook meedoen, zeg maar. Nou, ik had ze niet gebeld. Ik had ook geen flyertje opgehangen van kom naar de kerk of zo.
1: Nee.
2: Dus ze dienen zich gewoon aan. Dat is ontzettend mooi. En dat gebeurt op veel plaatsen op dit moment.
1: Ja, gebeurt op veel plekken.
2: Ja.
1: Ja, prachtig om te horen, ja.
2: Ja. Goed, ja, het is altijd belangrijk dat we even wat uitzendingen ook doornemen. Hè? Dat mensen weten wat er voor de radio is geweest. Ja.
1: Nou, ik wou eigenlijk even, want u noemde het Zuiderlicht. Dat was de vorige week, ging dat speciaal over het Franciscus, de Franciscusmaanden.
2: Ja, klopt.
1: En we hebben afgelopen donderdag het eerste Franciscusuur ook mogen uitzenden. En dat hoort daar dus bij die Franciscusmaanden.
2: Klopt, ja. Ja, inderdaad. Sinds het nieuwe radioseizoen, om het zo te noemen, zijn we begonnen met 3 maanden heel bijzonder in het teken van de heilige Franciscus. En ja, natuurlijk niet alleen die persoon, maar ook de spiritualiteit en wat hij, het stempel dat heeft gedrukt op de kerk toen, maar nog steeds natuurlijk. We willen ons gaan verdiepen in de kloosters, de verschillende Franciscaanse kloosters die er zijn in de wereld. En dat is eigenlijk in het kader van een groter project. Ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, maar in ieder geval een groter initiatief dat we zijn gestart. Waarin we de komende jaren het religieuze leven veel meer op de kaart willen gaan zetten. En dan besteden we daar natuurlijk bij Radio Maria al jaren wel aandacht aan. Maar we willen daar echt heel specifiek op gaan focussen. Ja, ook omdat dat religieuze leven, we hadden het net over jongeren die terugkomen naar de kerk. Als de kerk weer opstaat, om het zo te noemen. Als de kerk weer steeds meer levend wordt. Dan zie je dat ook altijd dat religieuze leven weer mee opkomt. Mm-hmm. Dat er ook weer steeds meer roepingen komen tot het kloosterleven. Tot het religieuze leven. En daarom leek het ons heel belangrijk om dat ook, ook echt in het hart van onze radio te plaatsen. Ja, en we zijn begonnen met Franciscus, hè? En we zijn inmiddels van start. Yvonne, wat kunnen de luisteraars allemaal verwachten in die maanden?
1: Ja, nou, we hebben in onze gewone programma's zullen we in deze maanden zo af en toe eens proberen om iemand vanuit bijvoorbeeld een van de Franciscaanse kloosters aan het woord te laten. Of iemand die Franciscaan is en zich ergens voor inzet, hè, om die natuurlijk aan het woord te laten. We hebben natuurlijk al een tijdje de lessen van de heilige Franciscus.
2: Erg mooi.
1: Die worden uitgezonden al een tijdje op de radio. En die komen elke vrijdag komen die ook voorbij. Zoals vandaag natuurlijk ook weer het geval was. Die worden voorgelezen. En ja, een korte meditatie zou je kunnen zeggen van broeder Jan ter Maat. Nou, die kennen we inderdaad. Dan is het voorleesboek op het moment. Een herhaling weliswaar, maar dat gaat ook over een reis van een gezin in Assisi of naar Assisi. En over hun belevenissen en wat ze allemaal te horen krijgen. Ook over Franciscus, hoe ze langzaamaan steeds dieper als het ware in zijn gedachtegoed zeg maar ook duiken. Dus dat is het voorleesboek. De titel daarvan is De Onbekende Tochtgenoot. Hè? Dus dat komt een paar keer per dag voorbij.
2: Ja, wie zou dat zijn?
1: Ja, precies. Wie zou die onbekende tochtgenoot zijn? Ja, precies. Ja. Het Franciscusuur noemde ik op. Ik maakte eigenlijk een klein foutje, want het is nu weer vrijdag. En we hebben vorige week donderdag het eerste Franciscusuur uit mogen zenden.
2: Hoe vaak wordt het uitgezonden?
1: Om de week. Op de tweede en de vierde donderdag om 2:00. En daarin proberen we eigenlijk aspecten naar voren te brengen die heel kenmerkend zijn of heel nauw verbonden zijn met Franciscus. Nou, we hebben, en we gaan dat ook in de komende Franciscusuren doen, de verwondering voor de natuur. Dat is natuurlijk iets waar hij volop ook onbekend staat. En dat is in gesprek. Korte gesprekjes zijn dat met Mike. En nou ben ik even zijn achternaam kwijt. Maar hij kan ontzettend aanstekelijk vertellen over amfibieën.
2: Het is een heel klein beetje over vissen gesproken ook, geloof ik.
1: Dat komt inderdaad nog. Maar het is ontzettend leuk om te horen hoe iemand gewoon zo uit enthousiasme daarover vertelt. Dat is een onderdeeltje in dat Franciscusuur. Maar bijvoorbeeld ook besteden we aandacht aan de musical natuurlijk. De Franciscus musical. Waarover u al een gesprek ook heeft gehad met Michelle Boesen. Maar dat is steeds een gesprekje met of een van de spelers. Nou, dat zal volgende week zal dat zijn op de donderdagmiddag. Degene die, dan zullen we even kijken wie dat dan ook alweer is. Als ik dat zo snel kan vinden. Die een van de rollen vertolkt in ieder geval in de musical. Die dus in première gaat.
2: Ik dacht geen bijrolletje ook. Ik ga even kijken of ik kan vinden inderdaad. Want volgens mij was het de rol van Clara zelf, klopt
1: ja,
2: dat?
1: Ja, ik geloof het wel, ja. Ja. Degene die Clara speelt.
2: Ja, die zoeken we even op.
1: Maar het mooie is dus dat de première zal hier in Den Bosch zijn. Nou, die is al heel erg uitverkocht. Maar door
2: heel
1: het hele land...
2: Uitverkocht.
1: Ja, die is heel erg uitverkocht.
2: Ontzettend uitverkocht, ja. Niet een beetje.
1: Er wordt dus door het hele land, hè, zijn er uitvoeringen.
2: Het is Lisanne de Greeuw. Dat is de mevrouw die de Heilige Clara gaat spelen. Ja. Nou, dat is wel een bijzondere rol. Ja. Ja.
1: Nou, daar kunnen we dus komende donderdag ook iets over horen. En verder proberen we gewoon de gebeden van de Heilige Franciscus in Goedemorgen Radio Maria bijvoorbeeld ook te gebruiken. Zo door de dag heen als het past, zeg maar. En op die manier toch een beetje die sfeer
2: En wat ik ook leuk vond, je had ook een van mijn parochianen gebeld. Maar dat ga je vaker doen, niet alleen bij mijn parochie, maar bij verschillende parochies. Ja. Die wat persoonlijk vertelt over de devotie tot Franciscus.
1: Ja.
2: Het is dan toevallig een Franciscus parochie, dus dan ligt dat voor de hand natuurlijk. Hoe was dat? Hoe was dat gesprekje?
1: Ja, was heel leuk. Was echt heel mooi. Want het ging ook over van de parochie zelf die die naam draagt. Of je dat in de parochie terugziet. Nou, bij de een wellicht wat meer dan de ander. En toen vroeg ik op een gegeven moment ook van, nou, heeft u ook zelf misschien een devotie? Nou, en toen kreeg je een ontzettend leuk verhaal over de hond. En
2: ze bidt elke avond voor de hond of voorspraak van Franciscus.
1: Precies, ja. En ik denk, nou, dat is zo mooi om mensen echt vanuit hun hart te horen vertellen over, nou in dit geval dan een devotie tot de Heilige Franciscus. En dan zie je ook hoe rijk onze kerk is. Hè? Zo mooi. Omdat,
2: inmiddels dit jaar 800 jaar geleden dat hij stierf. Hè? Dus het is ook een speciaal Franciscusjaar. Hè? Dat is ook de reden dat we met hem zijn begonnen. Hè? Dus met zijn spiritualiteit.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en dan de komende, hopelijk komende paar jaar gaan we dus elke paar maanden een andere heilige met de spiritualiteit van die heilige onder de loep nemen. Er zal nog van alles uit ontstaan. Hè? Want je zet iets neer, maar daar komt altijd weer van alles nieuws bij wat je zelf helemaal niet had gepland. En dat is vaak heel mooi. Nog even de afgelopen week. Ik had dinsdag een mooi gesprek met onze Tom, onze medewerker. Ja, over het Franciscusuur gesproken. Hij heeft sinds deze week een hondje. Dus het blijft allemaal een beetje hetzelfde thema. Dus we zien hem nu iets minder. Want hij komt nu volgende week geloof ik met de hond ook naar de studio. Dus ik denk dat dan binnen de kortste keren onze Radio Maria mascotte wordt. Hè? Dat hondje overal mee naartoe gaat. Maar ik had in ieder geval met hem een gesprek over de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die vorige week is gelopen. En daar had hij prachtig over verteld. Een pittige bedevaart van 2 dagen waarin... ik geloof 30 en nog een keer 35 kilometer wordt gelopen of zo. Dus wel stevig doorstappen. Dat was ontzettend mooi om te horen. Dat ze toch onder best wel pittige omstandigheden. Want het was zondag heel de dag aan het regenen. Naar Kevelaar zijn gewandeld. En dat die bedevaarten, ook in Nederland. Maar ook daarbuiten natuurlijk ook steeds meer aantrekken. Dus ook een aanrader om dat nog terug te luisteren.
1: Ja, ja. Ik heb er trouwens ook één, die is echt, echt interessant. Vandaag is vanmorgen Biofiles uitgezonden. Hè? Het gesprek wat altijd met Vincent Kemme is. Degene die ook Biofiles heeft opgestart. En dat gaat over wetenschap en religie. En volgens mij sluit dat ook weer aan op dat... ik heb het laatst gehoord, Fides en Ratio. Of nee, de lezing van Paus Benedictus in Regensburg. Dat is geloof ik iets van precies 20 jaar terug. Nee, dat kan niet, hè? Zo lang geleden al? Nee, toch niet?
2: Dat zou wel kunnen, denk ik.
1: Zo lang, er was een bepaald jubileum daarvan. Maar het gaat dus over wetenschap en religie naar aanleiding van een uitzending bij Credo Katholiek. Hè? Dat is natuurlijk die op internet, die YouTube-filmpjes, waar ze uitleg geven over allerlei geloofszaken. En daar, Vincent Kemme geeft daar natuurlijk, of natuurlijk, die geeft daar nog wat toevoeging, nog wat commentaar op. Het is echt zijn, de core of zijn kennis en waar die zich mee bezighoudt. Dus dat is heel interessant om dat nog een keertje na te luisteren.
2: Het is inderdaad exact 20 jaar geleden.
1: Toch wel.
2: Op 12 september, dus ook echt in deze maand ook precies 20 jaar geleden.
1: Ja, dat gaf heel wat... reuring toen. Ja, maar prachtig. Dat
2: was een lezing die sloeg in als een bom. En dat heeft hij nog heel lang moeten horen daarna ook. Maar ik denk dat het wel een hele sterke lezing
1: ja,
2: was.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, dus... Ja. Daar werd even ook de of niet aangestipt, maar daar werd ook duidelijk wel over Mohammed gesproken. Hè? En dat was natuurlijk
1: dat werd het
2: zeer,
1: toen helemaal
2: zeer gevoelig, alsof dat het enige was waar hij over sprak.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja,
2: maar inderdaad, het ging vooral over Fides et Ratio.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, mooi. Dus Biofides, ook nog terug te luisteren in onze audiotheek. Het is goed om toch weer even te noemen. De audiotheek blijft af en toe een beetje moeizaam. Meestal staan daar alle uitzendingen wel op, maar soms niet. Dus mocht u nou merken van ik ben op zoek naar een uitzending, stuur het even naar WhatsApp of mail het even naar info@radiomaria.nl of bel even, dat kan door de week in de ochtend natuurlijk ook altijd. Dan weten wij wat er niet goed zou zijn.
1: Ja. Ja, altijd fijn inderdaad om reacties van luisteraars te krijgen. Want dat helpt ons om dingen toch te verbeteren.
2: Precies, ja. Yvonne, ben jij heel de week vanuit het brevierboek het brevier gaan bidden nu of niet?
1: Nou, nee.
2: Zeg eens heel eerlijk.
1: Nog niet, dat was inderdaad het onderwerp van de mini-retraite. Eens in de maand op de derde dinsdag voor de medewerkers en de vrijwilligers die daarbij willen zijn. Het was heel informatief, maar ook gewoon heel goed om het er zo met elkaar over te hebben. En de vrijheid om ook alles te kunnen vragen. Dat vind ik echt wel heel fijn, ook van die mini-retraites.
2: Ja, het was een vraag ook vanuit het team. Hè. Het kwam van Tom vandaan, maar je moest net zijn hondje gaan halen die dag. Dus hij is er niet bij geweest. Maar in ieder geval, gewoon het papieren brevier. Hè, wat we hier natuurlijk elke dag ook bidden bij Radio Maria. Maar iedereen bidt dat tegenwoordig van de app. Maar hoe werkt dat boek? Hè? Dus dat is gewoon een beetje een praktische uitleg van hoe werkt het met al die linkjes in zo'n brevierboek. Maar ook wat meer over de achtergronden van het ontstaan van het brevier. Hè? En ook het grote belang van het bidden van de psalmen. Hè? Wat natuurlijk echt al eeuwenlang, al voor de tijd van Jezus op aarde. En natuurlijk als het ware de stem is van het volk van God. Dat zich richt tot de Heer. En ik vond het ook heel mooi om daar eens gewoon een hele middag samen over te kunnen spreken.
1: Ja.
2: Dat is meteen ook een uitnodiging voor de volgende keer. We hebben natuurlijk die mini-retraite elke derde dinsdag van de maand. En de volgende keer komen Geert en Angelique Huus tegen. Die naam is ongetwijfeld bekend bij de luisteraars. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook hun uitzending hier al meer dan een jaar, geloof ik.
1: Elke dinsdag.
2: Het iconenkwartiertje. En ze komen dan wat vertellen over een van, of meerdere van hun iconen, denk ik. Het is nog ver weg. Het is pas in oktober, dus we zullen voor die tijd nog precies de inhoud geven. Maar in ieder geval, ze nemen dan een hele mooie icoon die ze zelf geschilderd hebben, die nemen ze mee. En dan gaan ze daar uitleg bij geven. De derde dinsdag van de maand, altijd de mini-retraite. Ja, dat is voor vrijwilligers. Als u zelf geen vrijwilliger bent, maar het wel wil worden, dan bent u van harte welkom. En dan eten we altijd een lekker broodje.
1: Ja.
2: Met kaas en met ham en met, wat zit er nog meer op?
1: Er stond stroop. ook heel lekker, ja. Wat er is gewoon, wordt speciaal juist voor een gezellige lunch wordt er ook inkopen gedaan.
2: En we konden mooi in de tuin zitten afgelopen dinsdag.
1: Ja, dus dat was mooi.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, zullen we even naar wat muziek gaan luisteren?
1: Ja, dat lijkt me een hele mooie, ja. Ik heb een lied uitgekozen van broeder Faustin, waarvan we tegenwoordig weer wat meer draaien, omdat hij namelijk ook Franciscaan is. Dus dat sluit ook heel mooi aan. Habere Spiritum Domini heb ik uitgekozen. Dus daar gaan we naar luisteren.

0: We zijn weer terug in het weekend in. En we zaten zo druk te praten tijdens de muziek. Ja. Dat we bijna niet in de gaten houden dat het voorbij was.
1: Het is maar goed dat de knop uitstaat. Anders horen ze ons de hele tijd er doorheen kwebben.
0: Ja, dat zou ook niet goed zijn. Hè? En dan gaan we hetzelfde nog een keer vertellen. Dus.
1: Precies, ja.
0: Ja. Nee, we hadden het er even over dat enkele van de Italiaanse medewerkers van de wereldfamilie volgende week ook op bezoek komen hier.
1: Ja.
0: Dat is om de zoveel tijd, toch? Dat ze een bezoekje brengen.
1: Ja, en ze hebben ook wel een specifieke reden deze keer. Ja, altijd wel, maar de reden kan verschillen natuurlijk. Ze komen om ons wat te helpen in het hele verhaal van donaties. Dat is natuurlijk een belangrijk vraagstuk, hè, wereldwijd van. Iedereen weet, Radio Maria leeft helemaal van de giften van de donateurs, van de luisteraars moet ik zeggen. En hoe kun je nou ook de luisteraars het belang van deze missie laten inzien en ook het belang van dat hun bijdrage gewoon ontzettend nodig is.
0: Mm-hmm.
1: En ze willen volgende week ook heel specifiek komen spreken over nalatenschappen.
0: Oh, ja.
1: Want dat is iets, daar spreken we eigenlijk bijna nooit over. En dat is wel iets wat toch wel vaker wordt genoemd, ook bij die wereldfamilie in Italië. Er zijn natuurlijk tal van luisteraars die jaar in jaar uit luisteren naar Radio Maria. En die ook echt dat idee hebben van, ik wil dat dit doorgaat. Mm-hmm. Ook als ik er zelf niet meer ben, lijfelijk niet meer ben. Als ik zelf hopelijk in de hemel ben. Dat ook die radio blijft doorgaan. En is natuurlijk wel een gevoelig thema. Hè, want je kunt dat niet zomaar even overal tegen iedereen gaan zeggen. Van, u kunt ook uw nalatenschap aan Radio Maria laten, of voor een deel. Maar het is wel heel goed om dat wel bespreekbaar te maken.
0: Ja.
1: En ze gaan ons eigenlijk wat begeleiden in hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Hoe maak je dat bespreekbaar? En hoe kun je ook inderdaad luisteraars het belang laten inzien van uw nalatenschap is ook een soort. Het is niet alleen een soort erfenis in geld. Maar het is ook een soort stem na de dood.
0: Het is
1: dat
0: bijna
1: u zegt,
0: een apostolaat, zou je kunnen zeggen.
1: Ja,
0: een soort apostolaat doet eigenlijk. Ja.
1: Kijk, we hebben hier sinds een paar jaar dat we ook bij Radio Maria met regelmaat de mis opdragen voor overleden luisteraars. Hè, ook bijzonder overleden weldoeners. Dus het is ook zo van, die radio blijft natuurlijk ook voor u bidden, hè, voor de luisteraar. En ik denk dat heel wat oudere mensen dat ook inzien. Dat
0: mm-hmm.
1: ze ook, want we hebben natuurlijk vaker in het verleden ook hele mooie donaties mogen ontvangen van mensen die zijn overleden. Vaak ook met hele mooie getuigenissen van familieleden erbij. We hebben vaker gehoord dat bijvoorbeeld de zoon of de dochter dan nog belt om uit te leggen waarom. Mm-hmm. Hun vader of moeder dan geld heeft nagelaten. En dan zeggen ze ook heel vaak van, Radio Maria was alles voor ons pap of ons mam. Hè, dat is dan in mm-hmm. Brabant. Dus ik denk dat is iets wat we, waar we niet zomaar aan voorbij moeten stappen. Dus de Italianen, een groepje uit Italië, 5 man maar liefst, komen nu naar Nederland toe. En dan gaan we daar wat over brainstormen.
0: Ja. Nou, het is ook wel iets, ik denk. In Nederland ben je misschien praat je daar niet zo makkelijk over, maar het gebeurt steeds meer. Want je hoort ook op de radio reclames. Ik noem het even reclame. Hè. Het is ook gewoon voor bijvoorbeeld cultuur. Dat mensen inderdaad voor het doorgaan van het muziek, het concertgebouw.
1: Ja.
0: Dat daar dus ook een nalatenschap voor kan worden ingezet. Of ik geloof ook Natuurfonds. Hoe heet dat ook weer?
1: Wereld Natuurfonds
0: of zo.
1: Ja.
0: Maar goed, het is echt wel heel, heel belangrijk om je. Ja, om staande te blijven hebben we gewoon geld nodig. Ja, het is gewoon
1: zeker,
0: zo. Ja.
1: Ja, en ook heel mooi, want dat is dan ook wel heel specifiek van de kerk natuurlijk. Ook dat besef van, je bent ook kerk over de grenzen van de dood heen.
0: Ja.
1: He, dus onze voorgangers, onze voorouders, die vormen allemaal deel van datzelfde lichaam van de kerk. He, of het nou hier op aarde is, of in de hemel, of in het vagevuur. Want dat zijn dan de plaatsen waar je bent als mens. Je blijft één kerk. En dat je dus inderdaad ook verbonden blijft met Radio Maria, zelfs na de dood, dat laat ook zien dat je gelooft in het leven na de dood.
0: Ja,
1: dus dat is ook een teken van hoop tegelijkertijd. Dus ik zie eruit. Ik ben
0: benieuwd. Heel misschien dat ze ook nog heel even op de radio komen als dat lukt.
1: Ja, er is in ieder geval een extra mis op donderdagochtend. We hebben natuurlijk altijd een mis op donderdagochtend. Ja. Die wordt normaal vanuit Millingen uitgezonden. Dat zullen we nu eenmalig niet doen, want dan hebben we hier in de studio, in de kapel van de studio, de Heilige Mis. Dus aanstaande donderdag is vanuit Den Bosch de Heilige Mis. En die zal ik dan zelf celebreren. En daar zullen dus ook, daar zal het groepje uit Italië ook bij zijn. En dan gaan we ook heel bijzonder bidden die ochtend voor de missie van Radio Maria. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Hè.
0: Ja, ja. Dus, en dan is het natuurlijk heel mooi, dat zal dan ook zeker gebeuren, maar misschien nu ook alvast te zeggen, dat het heel fijn is als luisteraars dat ook met gebed ondersteunen. Dat het
1: absoluut
0: een vruchtbare ontmoeting mag zijn natuurlijk.
1: Absoluut, ja. Ja, dat is misschien wel de belangrijkste reden dat we het nu noemen inderdaad. Ja. Bereid dat voor biddend. Ja. Want het zijn toch belangrijke ontmoetingen. En dat gebeurt inderdaad niet elk jaar. Hè. Dus nu is er een belangrijke aanleiding, omdat we hier ook zelf in willen gaan groeien in het besef van hoe je zoiets goed neerzet. Maar inderdaad, bid ervoor. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, dus volgende week sowieso weer een enerverende week. Dinsdag ben ik weer in Heilo. Dat is de vierde dinsdag. De vierde dinsdag van de maand.
0: Ja.
1: Ik weet al met wie ik in gesprek ga. Dat zal zijn met Donato. Mooie naam trouwens, van de heilige Donatus.
0: Ja.
1: Patroon tegen donder en onweer. Dus ik ben benieuwd wat voor jongeman ik tegenkom. Ik heb hem nog niet ontmoet. En hij is een zoon van het echtpaar wat al eerder in de uitzending is geweest. Van Retrouvaille.
0: Oh,
1: ja, bekend,
0: die heb ik vaak
1: die
0: gesproken.
1: Die heb je ook vaker gesproken, ja.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
1: Retrouvaille, een paar maanden geleden een uitzending over gemaakt. Hè. Dat is een speciaal initiatief voor huwelijken die in zwaar weer verkeren. En die uiteindelijk via Retrouvaille, dus via dat apostolaat van Retrouvaille, elkaar weer terugvinden. Dus de man die weer, de man en de vrouw die elkaar weer na zoveel jaar huwelijk weer opnieuw leren kennen, als het ware. De initiatiefnemers, de zoon daarvan, daar spreek ik mee.
0: Oh,
1: dus ik denk nu aan huwelijk in zwaar weer, de heilige Donatus tegen donder. misschien hangt het allemaal wel samen.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Goed, ik ga met hem aanstaande dinsdag in gesprek.
0: Mooi, mooi.
1: Ik heb dinsdag, en dat is ook iets om even gebed voor te vragen, heb ik een overleg, dat komt niet voor de radio, maar dat zal zijn met de jongens van Credo Katholiek. Dat is een initiatief dat sinds een paar jaar in Nederland ook volop aan het groeien is. Van jonge mensen die het geloof op een hele toegankelijke manier aan de jongeren willen presenteren. Meestal met korte filmpjes of met korte teksten. En ze hebben het plan opgepakt om een soort kijk- en uitlegmis te gaan filmen. Nou doen ze dat al een tijdje. Nou zijn ze al in verschillende parochies geweest, dat ze dan vragen aan de plaatselijke pastoor van mogen wij hier de mis becommentariëren, om het zo te noemen.
0: Mm-hmm.
1: Zodat jonge mensen die voor het eerst in de kerk komen, dat ze ook horen wat er gebeurt tijdens de mis. Nou, dat vonden wij een prachtig idee. We hebben toen wel wat zitten brainstormen van hoe kunnen we dat het beste insteken. Want om nou in de mis een soort voice-over te doen, een soort stem eronder, dat is ook niet zo gepast. Hè? Want de mis is natuurlijk heilig. Dus we zijn uitgekomen op een film die we gaan maken. Waarbij we dat heet dan van oudsher een houten mis gaan opnemen. Een houten mis wil zeggen, het is geen echte mis, want de heilige hostie in de kelk ontbreken. Maar dan wordt er als het ware een mis nagedaan, zeg maar. En die gaan we opnemen met dus inderdaad bij elke handeling in de mis, wat is het nou eigenlijk?
0: Mm-hmm.
1: En wij geloven dat dat niet alleen voor nieuwkomers heel interessant kan zijn, maar ook voor mensen die al jarenlang naar de kerk gaan.
0: Absoluut.
1: Ik merk het ook in de parochie altijd, als je geloofscursussen geeft, dan is eigenlijk het thema de heilige mis, is altijd voor iedereen het belangrijkste en het meest interessant. Dan blijven ze ook vragen. Dus, en we gaan dus volgende week een overleg hebben om dat een week later op te nemen.
0: Ja.
1: Dus over 2 weken wordt die mis opgenomen.
0: Ja.
1: En dat wordt zowel in de nieuwe vorm, de Novus Ordo, als in de oudere vorm. Dus de mis die we ook 2 weken geleden hebben gezien in Amsterdam. Beide missen zullen we gaan filmen. Om ook die twee vormen van diezelfde Romeinse rites, om die ook toegankelijk te maken voor de jonge mensen.
0: Ja, ja. Dus, dat zal prachtig. Zeker. Dat tweede zal absoluut ook veel aandacht, denk ik. Of daar zal interesse voor zijn.
1: Ja, ik
0: juist
1: denk
0: omdat
1: beide.
0: Je daar soms nog als ik het zo zelf mag zeggen, het soms nog iets verder van je afstaat, letterlijk, omdat het...
1: Omdat de priester vaak verder weg is.
0: Precies.
1: Hè, verder bij het altaar staat.
0: Ja.
1: Niet naar je kijkt.
0: Juist,
1: dat scheelt natuurlijk ook. En, en inderdaad het Latijn en veel in stilte. Dus ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja, dat juist om die reden het heel fijn is als dat een keer uitgelegd wordt.
0: Dat uitgelegd wordt.

0: Mooi. En is al bekend wanneer en hoe dan die film gebruikt of gepubliceerd gaat worden? Of is dat nog niet bekend?
1: Nee, dus de filmdatum is bekend. Dat is dus niet nu dinsdag, maar de dinsdag daarna. En daarvoor gaan we naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. Hè, waar we ook met kardinaal Burg zijn geweest. Omdat dat natuurlijk een prachtige locatie is. En dan gaan we in een ochtendtijd proberen om dus en de oude en de nieuwe mis op te nemen. En dan moet dat natuurlijk helemaal bewerkt worden nog. Hè. Dat is een hele toestand om dat mooi neer te zetten. Daar hoef ik gelukkig niet te doen. maar dan zal het kort daarna, ik weet niet hoe lang ze daarvoor nodig hebben om dat te bewerken, maar dan zal een paar weken daarna waarschijnlijk de film beschikbaar zijn.
0: Ja, dat gaan we dan hier ook weer bekendmaken, neem ik aan.
1: Absoluut.
0: Komende week ook wel mooi om te vermelden, denk ik, dat in het programma De Herbergiers, hè, dat is om de week, op de donderdagmiddag, zal het gaan over de heilige symbolen. Het boek is van Romano Guardini en daar gaan op zijn naam.
1: Pater Ansinger, Stefan Ansinger en zijn kameraad, die gaan erover spreken. Ja, Romano Guardini, wel echt een grootheid. Ik heb op het seminarium hier in Den Bosch gezeten. En onze spirituale, dat was Monsieur Schreuder. En die komt ook regelmatig voor de radio natuurlijk. En Schreuder was wel echt een grote fan van Romano Guardini. Dus die hebben we ook op het seminarium heel vaak voorbij horen komen. En mooi dat Pater Ansinger daar ook over gaat spreken.
0: Ja, samen met Herwin Horst zal dat waarschijnlijk zijn, denk ik.
1: Ja. Als ze niet zijn veranderd van team.
0: Ja, precies. Dat zou heel goed kunnen. En we hadden het net ook even over, tenminste dus in de pauze, over de podcast Aanvaard door God. Die podcast is begonnen in dit seizoen. En loopt tot en met december. Het is een kort programma eigenlijk van ongeveer een kwartier, waarin Antoon steeds in gesprek gaat met Daan van Schalkwijk. En Daan van Schalkwijk is, hij is docent onder andere, hij is filosoof, bioloog ook van origine. En in deze podcast Aanvaard door God willen ze eigenlijk ook kijken naar hoe ga je om met gebrokenheid en acceptatie, maar dan dus door een katholieke bril bekeken.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord. Dus ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar het belooft wel mooi te worden.
0: Het zijn mooie gesprekken. Het is natuurlijk een onderwerp wat niet zo licht is. Maar omdat het korte uitzendingen zijn, is het gewoon goed behapbaar. Het staat helaas nog niet in de audiotheek. Dat is, straks noemde u ook al even op. Soms loopt dat iets minder goed. Dat zullen we proberen om heel binnenkort voor elkaar te krijgen dat ze er ook allemaal in staan. Hè? Want er zijn inmiddels twee uitzendingen, denk ik, geweest. Maar het is echt een aanrader op zaterdagochtend om 9:00. En dan wordt het in de nacht van zaterdag op zondag om 10:30. Half 1, dus midden in de nacht herhaald. En op de zondag ook nog een keertje. Eigenlijk om 12:40. Dus dat is meteen na de middagrozenkrans op de zondag. Dan kunnen luisteraars er ook nog een keertje naar luisteren.
1: Dat komt in de audiotheek te staan op een gegeven moment.
0: Natuurlijk komt het in de audiotheek te staan. Dus we hopen dat dat snel voor elkaar is. Maar nu staat het nog niet in. En dan kun je het gewoon op de radio beluisteren.
1: Ja. Nog even over die audiotheek. Sommige van onze luisteraars die volgen ons ook via Spotify.
0: Ja.
1: Dat wordt ook nu weer bijgewerkt. Hè? Dus door de drukte rond de komst van kardinaal Burg is het een en ander toch wel wat blijven liggen zo. We hebben natuurlijk de zomer gehad, hè, met de zomerprogrammering. Maar veel programma's die op Spotify er nog niet op staan, die komen er nu wel weer op te staan. Yvonne, nog even over de heilige Franciscus. Hè? Want we zitten in die Franciscusmaanden. Woensdag, dat is niet iets wat wij als Radio Maria organiseren, maar ik vond het toch wel een heel mooi initiatief. Woensdag is er een speciale Franciscusdag in het bisdom Roermond. En dat is in de MFC Het Paradies in Roermond. Nou, dan moet u even googlen wat dat is, denk ik. En dan zal er een hele dag in het teken staan van de heilige Franciscus en de heilige Clara. En dat is georganiseerd door Stichting Monsieur Schrijnenhuis en Stichting 1110. Dat was een bijbelvers, maar ik weet even niet meer uit welk

0: brief van Paulus het was. Maar in ieder geval, die organiseren dat. Het ochtendprogramma is geloof ik helemaal voor vrouwen. Want het is namelijk een dag die wordt georganiseerd door vrouwen, maar ook voor vrouwen. Dus wat de Franciscaanse spiritualiteit en de spiritualiteit van Clara, de heilige Clara, wat die kan leren aan vrouwen. Maar in de middag is er ook een programma wat open is voor iedereen. Dus misschien is dat mooi om dat ook nog even op te zoeken.
1: Het staat ook in de erke activiteiten, hè, waar okay. We altijd
0: iets
1: uithalen.
0: Het is een vrij ingewikkelde website naam namelijk. Dus misschien is het makkelijk om even op erke activiteiten te kijken. Aanstaande woensdag, Franciscusdag. Ja, en dan als we het dan inderdaad over Franciscus hebben, dan moet ik ook nog even noemen dat op zondag 4 oktober vieren wij het feest van Franciscus
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: En omdat ik zelf in een Franciscus en Clara parochie ben, zit, sta, werk, noem het maar, is dat een hoogfeest voor onze parochie. Want ja. Het is de patroon van onze parochie. Dus dat betekent dat we dat ook als hoogfeest gaan vieren op zondag 4 oktober in Druten om 10 uur bij de mis. Maar dat we aansluitend aan de mis om 12 uur, dus dat is, we drinken eerst koffie na de mis en dan om 12 uur, zijn alle dieren welkom voor de dierenzegen. Dan ga ik ze in het Latijn zegenen, dus ze zullen er niks van verstaan, die dieren. Maar ik ga het toch doen en u kunt alle huisdieren meenemen. Het zal niet in de kerk zijn, maar voor de kerk, dat zeg ik er even vast bij. Ja, dan zei ik volgens mij vorige week dat zullen huisdieren zijn. Maar ik weet toevallig van een collega priester dat hij een varkentje als huisdier heeft. Dus we kijken niet heel nauw. Als u zegt ik neem mijn pony mee of mijn varkentje, dan kan dat ook.
1: Dan kan dat ook, ja.
0: Zondag 4 oktober om 12 uur voor de kerk in Druten.
1: In Druten. En dat zal in gewoon heel veel parochies die ook die naam dragen. En dat zijn er best wel een aantal. Is er best wel een aantal hier in Nederland. Daar zal dat ook plaatsvinden. En daarbuiten ook, hè, want het is...
0: Dus je kunt op
1: natuurlijk
0: uw paard langs al die parochies rijden, ze allemaal laten nat sprenkelen met wijwater waar u komt.
1: Dan moet je wel vroeg beginnen, denk ik.
0: Maar dat is een flinke ronde, ja.
1: Ja. Nee, maar het is natuurlijk heel mooi, 4 oktober, dat het dit jaar op zondag valt.
0: Ja, ja.
1: Dus dat
0: en het is ook een oud gegeven. Hè? Dat is niet iets wat wij sinds een paar jaar hebben uitgevonden, dieren zegenen. Want we geloven dat de dieren ook echt de mens kunnen dienen, uiteraard. Maar ook kunnen een bijdrage kunnen leveren in dat plan van God, hè. Vorige week nog over gehad van een dier heeft geen blijvende ziel. Dus we moeten een dier ook niet gaan zitten verheerlijken op een manier alsof het je eigen kindje zou zijn, wat je soms wel eens hoort. Maar dieren hebben wel een plan te of een deel te vervullen in dat plan van God. En daarom is het ook iets goeds en iets moois om dieren te zegenen.
1: Ja,
0: dat is ook een aan
1: ja, want voeren. Ik denk dat het een hele belangrijke opmerking is. Hè? Dieren hebben geen blijvende ziel. Want er wordt natuurlijk wel eens tegen kinderen gezegd: ja, er is ook een hondenhemel en er is ook een dit hemel. En
0: verstaat helaas niet.
1: Klinkt natuurlijk heel lief. Ja. Dat is niet eerlijk eigenlijk.
0: Ik had er vanmorgen in de
1: parochie
0: nog een gesprekje over bij de koffie. En dan ging het over het hondenkerkhof bij ons in de buurt. Dat is niet in onze parochie overigens. En ook het hondencrematorium. En als je wat extra betaalt, dan mag je je hondje apart laten cremeren. Los van de andere honden. Dus daar zit ook een hele business aan vast.
1: Ja.
0: Wat ik al zeg, we moeten de dieren niet gaan verheerlijken. Alsof ze meer zijn dan ze zijn. Maar we mogen ze wel zegenen. En dat gaan we doen.
1: Ja. Nou, dat is heel mooi. Dan ga ik nog één dingetje. Dat is wel ook daarna pas. Maar toch een vooraankondiging. Op verzoek van Antoon. Namelijk in het programma Guadalupana. Wat natuurlijk maar één keer in de maand is. Hè, op de tweede dinsdag. Zeg ik dat goed uit mijn hoofd?
0: Ik denk het wel. Ja.
1: Daar is op 6 oktober namelijk kardinaal Eik te gast. En dat is toch heel bijzonder, want hij komt hier naar de studio om speciaal in dat programma dus ook te spreken. En ja, kardinaal Eik is natuurlijk een autoriteit, hè, op het gebied van medische ethiek. Kan daar prachtig over vertellen. Wordt daarvoor soms ook aangevallen. Dat is gewoon zo. Maar ik denk dat hij zeker hier zich vrij zal voelen om juist die diepte... die gewoon de katholieke visie op het leven en op de mens meebrengt, dat hij die hier heel mooi zal kunnen verwoorden.
0: Dat geloof ik ook, ja. Maar ook heel fijn dat hij de missie van Radio Maria zo steunt. Hè? Ja. Dus hij komt nu toch wel met regelmaat naar de studio toe. Hij heeft hier ook al de mis gecelebreerd in ons kleine kapelletje. Dus dat is een absolute aanrader. Ja, 6 oktober. Hè?
1: Ja, ja, 6 oktober, dinsdag. Dat programma Guadalupana. En dat is dan in de middag, hè, om 2:00. Ja,
0: en het wordt die dag nog niet uitgezonden, denk ik, of wel?
1: Dat wordt, denk ik wel.
0: Want je zei
1: net
0: de tweede dinsdag, maar 6 oktober is dan de eerste dinsdag.
1: Oh, wacht even.
0: Misschien
1: dan
0: dat het dan wordt opgenomen en later
1: dat
0: uitgezonden.
1: Dat zou kunnen. Dan maak ik dan zeg ik dat waarschijnlijk.
0: Ja, ja, okay. Ja, nou, dat houden we dan nog even te goed voor volgende week. Dan
1: ja,
0: we
1: ja
0: dat,
1: precies.
0: Met zeker. Maar hij komt in ieder geval 6 oktober. En dan is het nog even de vraag of het ook echt diezelfde dag wordt uitgezonden.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Nou, tijd voor weekend,
1: ik denk het ook, hè? Ja, ja. Er zijn natuurlijk heel veel mooie programma's die allemaal voorbij gaan komen. De Augustievieringen natuurlijk ook, die live uitgezonden worden altijd door de vrijwilligers, hè? Die dat ook in het weekend, want dan zit hier niemand van de redactie, maar alles gaat door. Het gebed.
0: Waar is nu zondag de mis?
1: Nou, nu zondag komt hij vanuit Os om 10:00.
0: Dat is nieuw,
1: nee,
0: overigens.
1: Nee, 27 september. Dat klopt. Wat ik zeg klopt niet. Dat is pas het weekend daarna.
0: Oh nee, nu, ik zie het hier
1: nu
0: staan vanuit Leiden.
1: Nu komt hij uit Leiden.
0: Ja, ja, dus aanstaande zondag uit Leiden. En dan de week erop vanuit de Heilige Willibrordparochie in Os.
1: Ja.
0: Ja, dat is een nieuwe locatie waar we gaan uitzenden.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel heel mooi dat we pastoor Kersenmakers dan de mis zal celebreren. Vanuit een prachtige kerk. Ik kom er regelmatig. Even kijken. Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangeniskerk. Dus nou, heel mooi. Aanstaande zondag Leiden. De zondag erop Os.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat het zo'n beetje was.
0: Ik zal dus de zegen gaan geven.
1: Ja, ja, heel graag.
0: Mooi. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Goede Heer Jezus Christus, deze week hebben we het bijzondere gedachtenis gevierd van uw moeder als bedroefde moeder. Die staat aan de voet van het kruis. We willen vragen op haar voorspraak dat u alle lijdende mensen in de wereld zegent. En dat ze bereid zijn om hun lijden te dragen vanuit liefde voor u. Dat ze het mogen verbinden aan uw verlossend lijden. En op die manier ook het lijden van alle mensen in de wereld uiteindelijk vruchtbaar wordt, mag helpen bij de verlossing van de mensheid. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Ze hadden al hun energie nodig om vooruit te komen. Het tempo werd steeds trager. Eefje, die telkens als een bekend bloempje zag, in gejubel losbarstte, er soms bij neerhurkte om voorzichtig te aaien, bleef steeds verder achter. Maar voor pa was het een welkom excuus om telkens zogenaamd op haar te wachten. Zijn conditie viel tegen. Hij hijgde als een afgedankt renpaard. Jaloers keek hij af en toe naar Rob, die zo licht als een klipgeit van de ene keine op de andere sprong. Maar Sanne scheen ook moeite te hebben met de steilte van het pad. Bij een viersprong hielden ze halt. Het was daar een vlak stukje grasland. Mooi om even lang uit te gaan liggen met een rugzak onder je hoofd. Wat is het hier stil? Zuchtte Sanne dromerig. Ik dacht dat je in een bos altijd wel vogels hoorde fluiten. Die hebben ook last van de warmte, hoor, zei Rob. En waar ik nou last van heb, is honger. Valt er iets te bikken? Met de waterfles aan zijn mond knikte pa van ja en gebaarde met zijn vrije hand naar zijn rugzak. Hoe laat is het eigenlijk? Informeerde Eefje. Mijn horloge staat stil. Dat heeft zeker ook last van de hitte.
1: Rustig stil laten staan, adviseerde pa. We leven nou op de schobberdebonk. Hier, je brood. Probeer er je tanden en kiezen op heel te houden, want we verspillen tijd nog geld aan een tandarts.
0: Ook niet aan andere artsen, viel Rob hem bij. Wie ziek wordt of een ongeluk krijgt, laten we gewoon liggen.
2: Sanne gooide een stuk vermolmd hout naar zijn hoofd. Eefje lachte.
0: Jullie zijn een knotsgekke familie, stelde ze vast.
2: Even later zagen ze nog iemand aankomen. Het bleek een stevige jonge man te zijn, met een knalrood hoofd. Hevig zwetend en hijgend, zwoegde hij op een renfiets naar boven. Hij zigzagde stapvoets van de ene kei op de andere en kwam nauwelijks vooruit. Belangstellend keken ze met zijn vieren toe.
0: Van knotsgek gesproken, zei Rob. Wat is dit nou, een wielkruiper of een snelslak?
1: Jullie gaan er steeds maar vanuit dat niemand je verstaat, zei pap hoofdschuddend. Dat gaat een keer mis.
2: Toen de eenzame fietser, die hun geen blik waardig keurde, rechtsaf verdwenen was, gingen ze weer verder. Na het steile pad volgde er een lang, vlak beschaduwd bospad langs de flank van de berg. Tot ze een asfaltweg bereikten die slingerend langzaam afdaalde. Bij de laatste bocht zagen ze, ingeklemd tussen twee bosrijke hellingen, de kluizenarij van de Sarkeri liggen.
0: Het ligt daar prachtig, zei Eefje, maar ik zie geen eenzame hutjes en grotten.
1: Ze zijn er wel. Grotten waar Franciscus of zijn broeders zich terugtrokken om ongestoord met God te kunnen omgaan. Franciscus heeft zelfs een aparte regel geschreven voor kluizenaars. Hij kwam hier vaak, maar het was geen vaste verblijfplaats. Eigenlijk trokken ze, net als Jezus met zijn leerlingen, prekend door het land. Ze mochten ook nooit een stenen huisje bouwen, want dat duidde op iets blijvends.
0: Maar dit is toch wel van steen? Zei Rob.
1: Ja, de latere bouw. Nu wonen er ook blijvend een paar broeders om in alle rust te kunnen mediteren, maar ook om de boel te bewaken en te onderhouden. Laten we maar eens naar binnen gaan.
2: Ze liepen door een poortingang en volgden een smal pad door een muur, afgeschermd van een diep ravijn, naar een klein binnenplaatsje, met alweer een put omringd door vuurrode geraniums. Een pater gaf hen een plattegrondje met uitleg en liet hen toen verder met rust. Ze bekeken een kapelletje met een kleine ruimte waar de broeders samen de psalmen hadden gezongen en in koor gebeden. Diep gebogen,
1: en zo smal als ze zich maar konden maken, schoven ze een gangetje door en daalden af in een spelonk waar Franciscus zelf geslapen en gebeden had. Het waren toch geen dwergen vroeger, fluisterde Sanne, het is allemaal zo klein en eng. Je snapt niet dat de mensen zo konden leven, zei Eefje afkeurend. Dat is toch abnormaal?
2: Je bent niet de enige die dat zegt, zei pap. Toch had Franciscus veel volgelingen, tot nu toe.
1: Maar nu leven ze toch niet meer zo, zei Rob.
2: Nee, natuurlijk niet. Dit is van de 12e, 13e eeuw. Ze wisten toen nog niks van hygiëne, vitaminerijk voedsel, gezond leven. Alles was uiterst primitief. En dat is natuurlijk veranderd.
1: Ze passeerden een bruggetje over een diep ravijn. Hoe diep kon je zien via een gaatje in de vloer?
2: Hier is de duivel neergestort toen hij broeder Rufino lastig viel. Franciscus had gezegd, als de duivel het weer doet, moet je maar zeggen, open je bek en ik poep erin. En dat hielp. Onder ijselijke kreten stortte de duivel neer.
1: Als het niet waar is, is het toch een mooi verhaal, zei Sanne. Wat je mooi noemt, zei Eefje, een ruig advies van onze heilige, met nadruk op Wies.
2: Lachend liepen ze verder het bos in. Daar stond in een hoek een mooi beeldje van Franciscus, waar hij van een boerenjongetje twee duiven kreeg, die hij de vrijheid gaf.
1: Dit vind ik mooi, zei Eefje. Daar koop ik straks een kaart van.
0: Nadat ze de grotten ook nog gezien hadden, gingen ze buiten de Sarkeri op een beschaduwd plekje een uurtje siesta houden.
2: Zo, en nu door naar Spello, zei pa.
1: Hij zei het opgewekter dan hij zich voelde.
0: Zwijgend hezen de kinderen hun rugzakken op hun rug. De weg liep bovenlangs de Sarkeri en na een 500 meter sloegen ze af naar weer zo'n stel, keiig bospaadje. Nu ook nog glibberig van natte bladeren. Blijkbaar had het daar 's nachts behoorlijk geregend. Pa liep voorop. Dat wilde zeggen, hij deed 4 stappen en stond dan zowat dubbel gevouwen uit te hijgen. De kinderen volgden en zagen het met bezorgde gezichten aan. Dit kon nooit goed gaan. Opeens keerde pa zich om en ging erbij zitten.
2: Jongens, pufte hij, ik kan het niet, ik geef het op.
1: Gelukkig, riep Sanne opgelucht. Ik dacht al, dadelijk val je dood neer. En wat hadden we dan moeten doen?
2: Liggen laten, zei Rob laconiek, maar de anderen vonden hem niet grappig.
1: Pa zag er beroerd uit en dat gierend hijgje hield maar niet op. De meisjes stonden hem angstig aan te staren.
2: Haal nou eens rustig en diep adem, pap, zei Sanne met een bibberig stemmetje. Maar hij schudde zijn hoofd.
3: Laat me nou maar even.
2: Doe uw rugzak af, raadde Eefje dringend aan. Kom maar, die nemen wij wel samen over tot u weer lucht hebt.
1: Dat vond hij gelukkig goed. Ze hielpen hem de banden afstropen. Toen stond hij op. Rob had intussen gauw een stok afgesneden, waar zijn vader op kon steunen bij de glibberige afdaling, en hij bleef vlak achter hem om te kunnen ingrijpen als het nodig was. De meisjes schuifelden voorzichtig met de zware rugzak tussen hen in naar beneden. Telkens keken ze even om, maar alles ging goed. Tot ze weer op de asfaltweg stonden, had pa zijn adem alweer bijna onder controle.
2: Allemachtig, zuchtte hij ontdaan. Wat heb ik daar een figuur geslagen?
1: Nee hoor, helemaal niet, riep Eefje. Ik was eigenlijk zo blij dat u het opgaf, want anders had ik het moeten zeggen. Ik kon ook niet meer.
2: Het kwam door van alles tegelijk, troostte Rob. De warmte, de ijle lucht, de bepakking,
4: waar we nog niet aan gewend zijn, alles.
5: Eindigde hij met een brede armzwaai. Maar wat doen we nu? Vroeg Sanne. Hoe komen we nou in Spello? Eigenlijk was dit het moment waar ze in Holland zo vurig naar verlangd hadden. Pa gaf op, maar hij had het beter op een andere plek kunnen doen. Niet zo ver van de bewoonde wereld. Dit was doodeng. Wat moeten ze? Als hij weer zo'n aanval kreeg?
6: We volgen gewoon deze weg, zei pa. Want die blijft op gelijke hoogte. We zijn nu ongeveer 800 meter hoog. Dat kan ik wel aan. Maar boven de 1000 zie ik nu even niet zitten.
4: Ik heb daar juist een bordje gezien met Spello, 12 kilometer,
5: kwam Rob meedelen. Dat is te doen. Ik schat 2,5 uur lopen. Nou, dat viel best mee. Dat was de oplossing. Opgelucht gingen ze even later weer verder en pa hield zich goed.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 21ste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het zeer heilige wonder dat Sint Franciscus verrichtte toen hij de bloeddorstige wolf van Gubbio bekeerde. In de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio vertoefde, dook daar in de omgeving een grote woeste en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren, maar ook mensen verslond. En omdat hij zich dikwijls dicht bij de stad vertoonde, leefden de inwoners in grote angst, en was iedereen die de stad uitging gewapend alsof het oorlog was. Toch kon iemand die alleen was en hem tegenkwam, niets tegen hem beginnen. Het werd zelfs zo erg dat niemand de stad meer durfde te verlaten uit angst voor die wolf. Franciscus had erg met de inwoners van de stad te doen en wilde de wolf gaan opzoeken, hoewel zij het hem sterk afraden. Hij sloeg een kruis en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel en al vertrouwend op God. Op het punt waar de anderen niet verder durfden, sloeg Franciscus de weg in naar de plek waar de wolf leefde. Daar gebeurde het, zoals de vele burgers zagen die naar dit wonder waren komen kijken, dat toen de wolf met open gesperde muil op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem toe liep, een kruis over hem maakte en hem bij zich riep: "Kom hier, broeder wolf, ik gebied je namens Christus mij nog anderen kwaad te doen." Een wonder geschiedde. Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis had gemaakt, liet de geduchte wolf zijn bek dichtvallen en hield hij in. En zodra hij het gebod hoorde, kwam hij mak als een lammetje naar hem toe en ging voor zijn voeten op de grond liggen. Franciscus sprak tegen hem: "Broeder wolf, jij veroorzaakt in deze omgeving veel ellende, en je hebt je afschuwelijk misdragen door schepselen van God, zonder zijn toestemming te verminken en te doden. Je hebt niet alleen dieren gedood en verslonden, maar het ook gewaagd om mensen, die naar het beeld van God gemaakt zijn, te doden en te verminken. Hiervoor verdien je als gemene dief en moordenaar de galg, want alle mensen haten en vervloeken je, en de hele stad is je vijandig gezind. Maar, broeder wolf, ik wil jou vrede laten sluiten met de mensen, zodat jij hun geen kwaad meer zult doen, en zij jou al het kwaad dat je berokkend hebt zullen vergeven, en er geen mensen of honden meer op je zullen jagen." Op Franciscus' woorden gaf de wolf met bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren, en door het knikken met zijn kop, te kennen dat hij ermee instemde en bereid was te gehoorzamen. Toen zei Franciscus: "Broeder wolf, als jij bereid bent vrede te sluiten en die te bewaren, beloof ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang van de inwoners van deze stad te eten krijgt, zodat je geen honger meer hoeft te lijden. Want ik weet best dat je door honger tot al die kwade dingen werd gedreven. Maar omdat ik deze gunst voor je zal vragen, broeder wolf, moet jij me beloven dat je nooit meer enig mens of dier zult schaden, Beloof je dat? De wolf knikte met zijn kop ten teken dat hij het beloofde. En Franciscus zei: Broeder Wolf, ik wil dat je op je erewoord zweert je aan deze belofte te zullen houden, zodat ik daar volledig op kan vertrouwen. En terwijl Franciscus zijn hand uitstak om een erewoord te krijgen, tilde de wolf zijn rechterpoot op en legde die gedwee in de hand van Franciscus, waarmee hij hem op zijn manier zijn erewoord gaf. Toen zei Franciscus: Broeder Wolf, ik gebied je in naam van Jezus Christus nu zonder enige schroom met me mee te komen om deze vrede te gaan sluiten in naam van God. En tot grote verbijstering van de inwoners die het zagen, liep de wolf als een mak lammetje met hem mee. Meteen ging dit nieuws als een lopend vuurtje de hele stad door, zodat iedereen, groot en klein, man en vrouw, jong en oud, naar het marktplein trok om Franciscus met de wolf te zien. Toen al het volk zich daar verzameld had, ging Franciscus op een verhoging staan en hield een preek. Hij zei onder meer dat God beproevingen als deze toeliet vanwege de zonden en dat het vuur van de hel, waarin de verdoemde zielen voor eeuwig branden, vele malen erger is dan de vraatzucht van de wolf, die alleen maar een lichaam kan doden. Hoezeer moet dus de muil van de hel gevreesd worden als zo'n grote groep mensen al in angst en beven leeft om de muil van een klein dier. Keert daarom terug naar God, beste mensen, en toont waardig berouw over uw zonden. Dan zal God u in het heden van de wolf bevrijden en in de toekomst van het hellevuur. Na afloop van zijn preek zei Franciscus: Luister, mijn broeder Wolf. Hij die hier voor u staat, heeft me op zijn erewoord beloofd vrede met u te willen sluiten en u op geen enkele wijze ooit nog kwaad te doen, als u belooft hem elke dag zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor in dat hij zich strikt aan dit vredesverbond zal houden. De burgers beloofden eenstemmig dat ze hem altijd te eten zouden geven. En ten overstaan van iedereen zei Franciscus tegen de wolf: En jij, broeder Wolf, beloof je de mensen dat je je aan het vredesverbond zult houden en nooit meer een mens of dier of welk schepsel dan ook zult belagen? De wolf knielde neer, knikte met zijn kop en gaf door vriendelijke bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren zo duidelijk mogelijk te kennen dat hij elke afspraak zou nakomen. Vervolgens zei Franciscus: Broeder Wolf, ik wil dat je, zoals je me buiten de poort je erewoord op deze belofte hebt gegeven, ook in aanwezigheid van alle mensen op je erewoord zweert dat je niet zult beschamen waarvoor ik heb ingestaan. En de wolf tilde zijn rechterpoot op en legde die in de hand van Franciscus. Door dit alles werden de mensen met zoveel bewondering en blijdschap vervuld over de devotie van de heilige, het uitzonderlijke wonder en de vrede met de wolf, dat iedereen luid naar de hemel jubelend God loofde, omdat hij Franciscus had gestuurd om hen door zijn goede daden van de muil van het woeste beest te bevrijden. Nog 2 jaar lang leefde de wolf daarna in Gubbio en ging als een tam dier de huizen langs van deur tot deur, zonder dat hij iemand lastig viel of door mensen werd lastiggevallen. Hij werd door iedereen royaal gevoed, en wanneer hij door de stad en langs de huizen liep, was er geen hond die tegen hem blafte. Na 2 jaar stierf broeder Wolf uiteindelijk van ouderdom, en dat betreurden de mensen zeer, want telkens wanneer ze hem zo mak door de stad zagen gaan, werden ze duidelijk herinnerd aan de deugd en de heiligheid van Franciscus. Tot lof van Christus. Amen. Ja, wat we gehoord hebben is één van de beroemdste verhalen over Franciscus. Franciscus en de wolf van Gubbio. Het is een lang verhaal en daardoor ook een heel rijk verhaal. Wat ik mooi vind in dit verhaal is onder andere dat Franciscus benadrukt dat het leven van een mens veel waard is, omdat de mens geschapen is naar het beeld van God en dat daardoor niemand, ook deze wolf niet, het leven van deze mens mag nemen. Maar ik wil met u stilstaan bij een andere betekenis die je uit dit verhaal kunt halen. Een betekenis die ik niet zelf ontdekt heb, maar die ik heb overgenomen van een medebroeder van mij. Een goede broeder uit 's-Hertogenbosch, broeder Philippus. Hij gaf aan, als kunstenaar die veel dit verhaal heeft uitgebeeld, dat dit verhaal hem wijst op het omgaan met je eigen wolf. Elk van ons mensen heeft een wolf in zich. Een wezen dat bloeddorstig is en je het leven dreigt te benemen. Een angstwekkig geheel dus. Maar in dit verhaal leren we dat het goed is om je eigen wolf in de ogen te kijken, een kruis over je eigen wolf te maken en het te zegenen. Dan leer je met mildheid naar je wolf te kijken en verandert de wolf van karakter, van een bloeddorstig wezen in een goedmoedig dier. En dan ga je misschien het goede zien in de wolf en zie je ook welke oorzaak achter de bloeddorst en de zonde zich bevindt. In dit verhaal is dat de honger. Elk mens hongert naar iets en we hebben dus voedsel nodig om de honger te stillen. Om onze eigen wolf te temmen, moeten we weten wat hij graag lust, hoe we hem mak kunnen maken, uit onze eigen hand kunnen laten eten. Wat hebben wij nodig om onze eigen wolf te temmen? Wat heb jij nodig om met jouw eigen wolf om te kunnen gaan? Een andere betekenis van dit verhaal is dat deze mensen in de wolf die getemd is, Franciscus, zien. In alle zonde waarmee wij leren omgaan, kunnen we de hand van een ander zien. Misschien van een heilige, maar zeker van Jezus, die ons helpt om onze zonde te temmen. Laten we daar dankbaar voor zijn. En laten we ook bidden om zijn bijstand met het gebed uit de brief van Franciscus aan zijn gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons, erbarmelijke mensen, omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt, en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid, leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Baruch. Het heil van Israël ligt in de wijsheid. Hoor Israël de wet van het leven. Luister toch goed en kom tot inzicht. Waarom leeft gij in een vijandig land en wordt gij oud in den vreemde, Israël? Waarom zijt gij onrein als de doden, als de bewoners van de onderwereld? Gij hebt de bron van de wijsheid verlaten. Waart gij op Gods weg gebleven, dan had ge voor altijd vrede gekend. Waar verstand is, kracht en inzicht, daar vindt ge leven. En in lengte van dagen licht voor de ogen en vrede. Wie is er die haar verblijfplaats vindt? Wie dringt de schatkamers van de wijsheid binnen? Israël, hoe groot is het domein van uw God? Hoe uitgestrekt het gebied van zijn macht? Groot is het en zonder einde. Hoog is het en onmetelijk. Daar werden de reuzen geboren, de befaamde mannen uit de voortijd, groot van gestalte, bedreven in de strijd. Maar hen heeft God niet verkozen, de weg naar kennis hun niet gewezen. Allen kwamen ze om door tekort aan inzicht en onverstand. Wie is ten hemel gevaren om daar de wijsheid te halen? Wie heeft haar van boven de wolken naar hier beneden gebracht? Wie is de zee overgestoken om haar daar te ontdekken? Wie kon haar kopen met goud? Niemand is met haar wegen bekend. Niemand vertrouwt met haar paden. Alleen de Alwetende kent haar. Zijn inzicht heeft haar ontdekt. Voor eeuwig heeft hij de aarde geschapen en ze met dieren bevolkt. Het licht gaat op weg wanneer hij het uitzendt. Het gehoorzaamt hem bevend als hij het terugroept. Alle sterren stralen verheugd, elk vanaf zijn eigen plaats. Hij roept en ze zeggen, hier zijn wij. Vol vreugde stralen ze voor hem die hen schiep. Dat is onze God. Niemand anders kan zich met hem meten. Alle wegen naar kennis komen van hem. Hij heeft ze zijn dienaar Jacob gewezen, Israël die hij lief had. Daarna is de wijsheid op aarde verschenen en leefde onder de mensen. Zo is het boek van Gods geboden. Ze is de wet die eeuwig duurt. Die haar onderhouden, verwerven het leven. Die haar niet opvolgen, vinden de dood. Bekeer u, Jacob, en houd eraan vast. Ga op naar de glans van haar gelaat. Geef uw trots niet aan andere prijs. Laat uw voorrecht niet aan vreemden. Gelukkig zijn wij Israël. Ons is geopenbaard wat God behaagt. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Bisschop ben ik voor u, christen ben ik samen met u. Vanaf het moment dat de last van het episcopaat op mijn schouders werd gelegd, een gevaarlijke last waarvan men rekenschap moet afleggen, bekommert mij ook steeds de zorg van mijn ambt. Wat ons afschrikt in deze taak is het volgende. Zoeken wij er niet eerder een uitdaging in om onze persoonlijke eer te vergroten dan de zorg voor uw heil? Bisschop zijn voor u schrikt mij af. Christen zijn met u troost mij. Want bisschop ben ik voor u. Christen ben ik samen met u. De eerste titel slaat op een taak die ik op mij nam. De tweede titel kreeg ik door genade. De eerste betekent gevaar, de tweede heil. Door de stormkracht van het werk als bisschop word ik als het ware in volle zee heen en weer geslingerd. Maar als wij dan op zulk moment terugdenken aan hem die ons door zijn bloed verlost heeft, dan vinden wij in die rustgevende gedachte een veilige haven. Als wij persoonlijk gebukt gaan onder die bisschoppelijke functie, dan vinden we toch ook de rust in de weldaad van onze gemeenschap met u. Het schenkt mij meer genoegen samen met u vrijgekocht te zijn dan over u aangesteld te zijn. Volgens het voorschrift van de Heer zal ik daarom met nog grotere inzet uw dienaar zijn. Op die wijze zal ik dankbaar zijn voor de prijs die betaald is om met u mededienaar van de Heer te mogen zijn. Zeker, ik moet mijn verlosser lief hebben. En ik weet wat hij tot Petrus zei. Petrus, hebt gij mij lief? Wijd mijn schapen. Deze vraag stelde hij eenmaal, tweemaal, driemaal. Telkens werd Petrus naar zijn liefde gevraagd en telkens werd hem een last opgelegd. De last is nu eenmaal lichter wanneer de liefde sterker is. Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Als ik beweer dat ik hem vergoed door zijn kudde te hoeden, dan volbreng ik deze taak, nee, niet ik, maar de genade Gods met mij. Maar hoe kan ik vergoeding schenken als God mij steeds voor is met zijn gaven? En toch zoeken wij die onbaatzuchtig lief hebben en zonder loon de schapen hoeden een beloning. Hoe kan dat? Hoe rijmt men dit tezamen? Ik bemin onbaatzuchtig door herder te willen zijn. En omdat ik herder ben, vraag ik een beloning. Dat zou absoluut niet kunnen. Op geenerlei wijze zou men een beloning mogen vragen aan hem die onbaatzuchtig bemind wordt, tenzij de beminde zelf onze beloning is. Want als wij hem vergoeden omdat hij ons verlost heeft door zijn schapen te hoeden, hoe zullen we hem dan vergoeden voor het feit dat hij ons tot herder heeft gemaakt? Want als wij slechte herders zijn, wat God vergoede, dan is dat door onze kwaadaardigheid. Maar als wij goede herders zijn, wat hij ons mogen verlenen, dan kunnen we dat alleen maar zijn door zijn genade. Daarom, broeders en zusters, vragen wij u vermanend de genade Gods niet vergeefs te ontvangen. Maak ons dienstwerk vruchtbaar. Gij zijt Gods akker. Ontvang van buiten hem die plant en hem die besproeit, maar van binnen hem die wasdom geeft. Help ons, door uw gebed en uw gehoorzaamheid, dat wij vreugde mogen vinden, niet zozeer in ons leiderschap, dan wel in onze zorg u tot voordeel te zijn.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees je voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd verzamelde zich een grote menigte. Vanuit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe. Toen sprak hij in een gelijkenis: de zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond. Het schoot wel op, maar het droogde uit omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels. Maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het. Nog een ander gedeelte viel op goede grond. Het schoot op en bracht 100-voudige vrucht voort. En met luide stem voegde hij eraan toe: wie oren heeft om te horen, hij luistere. Zijn leerlingen vroegen hem wat die gelijkenis wel betekende. Hij antwoordde: aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk Gods te kennen. Maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen. Wel nu, de betekenis van de gelijkenis is deze. Het zaad is het woord van God. Die op de weg zijn zij die geluisterd hebben. Maar dan komt de duivel en rooft het woord uit hun hart weg, opdat ze niet door te geloven gered worden. Die op de rots zijn zij die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar ze hebben geen wortel. Zij geloven voor een ogenblik, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. Wat onder de distels viel, zijn zij die wel geluisterd hebben, maar gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en de genoegens van het leven verstikt raken en niet tot rijpheid komen. Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij ook de hindernissen en de blokkades ziet in mijn hart. Een gebaar maken van eerbied. Me klein maken voor hem, om zo des te beter kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meest helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol blokkades. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft hun enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als opgeleid. Toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt. En daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. In deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming in schijnbare, hopeloze omstandigheden. De geschiedenis. Er zijn twee delen. Het eerste deel, de parabel voor de samengestroomde menigte, en deel 2, de uitleg voor de leerlingen. En die geschiedenis gaat door in onze wereld. Het woord God wordt gesproken in een wereld vol verstikkende rijkdom, vol van mensen met versteende harten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vraag om de bijzondere genade, dat ik met Jezus blik de wereld mag zien, in één machtig bewustzijn, begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging.
Toen sprak Jezus in een gelijkenis, de zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En in de eerste lezing heeft Paulus het over hetzelfde, naar aanleiding van de opstanding uit de doden. Iemand zal vragen, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam? Een dwaze vraag, want het lichaam dat je krijgt bij de verrijzenis, is het lichaam van de andere wereld, een geestelijk lichaam. En wat je zelf zaait, zegt Sint Paulus, moet eerst sterven voor het tot leven komt. En zo is het ook met de opstanding van de doden. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakheid, verrijst in heerlijkheid en kracht. En datzelfde geldt voor het woord van God. Want het woord van God is als het zaad, het moet sterven. Het is nog niet, zegt Sint Paulus, wat het zal worden. Het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen. Het is meer niets dan iets. Je ziet er niets bijzonders aan. Het is onzienlijk, onzichtbaar. En daarom is het ook zo'n goed beeld voor het woord van God en voor wat God doet, want God is ook onzienlijk, onzichtbaar. Er is wel een kracht, een geweldige kracht zelfs. Maar het is een geheime kracht, een verborgen kracht. Je zou kunnen zeggen, wat je ziet is het begin. Het is echt de werkelijkheid. Het is die werkelijkheid al helemaal, maar op de wijze van het begin. En zo is het een teken van de wereld die komen gaat. Het is een begin, een teken, een veelbetekenend nieuw begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat je ziet, wat je voelt, wat je ondergaat, wat je eraan beleeft, dat is niet veelzaaks. Je ligt er niet wakker van. Het neemt een plaats in tussen de andere belevenissen. Je beleeft nu eens dit en dan weer eens dat. En zo beleef je dus ook wel iets met het woord van God. Maar omdat het woord van God, wat je daarin beleeft, een ander perspectief heeft. Het is zoals het licht van de zon. Die als het morgenrood zijn licht laat schijnen, dat het daardoor een heel ander karakter heeft. Het is het begin van de volle glorie. En daarom moet je er ook heel anders mee omgaan. Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door standvastigheid. Hoe moet je ermee omgaan? Dulden, dragen, verdragen, wachten, verlangen, bewaren. En dat is nu net niets voor onze wereld. Daar heerst meer geen woorden maar daden. Er moet iets aan te beleven zijn. Iets opwindends, het moet je een kick geven. Want we leven in een belevenismaatschappij met instant genoegens die je meteen kunt oproepen. Druk op de knop en je hebt het. Maar dan gaat het niet echt naar binnen. En als het er wel in gaat, beklijft het niet. Het vervliegt, het is zo weer weg. En zoiets kan ook gebeuren met de geestelijke ervaringen, met de gebedservaring. En het kan eveneens gebeuren met wat je in de Eucharistie ontvangt. Dat je dat gaat beleven als een moment van de dag. Als iets dat komt en gaat. Iets dat er eventjes is. Een moment van rust en pauze. En dat daarna het leven weer gewoon doorgaat. Maar eigenlijk ontvang je in de Eucharistie een geestelijke, een goddelijke kracht. Als het begin van een nieuwe wereld. Als je het tenminste diep in je hart laat neerdalen. Je kunt er niets aan doen als dat aan je gebeurt. Komt, tref je van Gods wegen. Het wordt je geschonken als een genade. Maar dat het in je hart blijft, daar kun je wel iets aan doen. Het is daarom goed je ervoor open te stellen dat je dat echt diep in je binnenste laat doordringen. Dat je daarvoor andere ervaringen, andere waarden opzij zet. En dat vraagt versterving. Een zeker zwak worden. En waar je sterk in bent, moet je laten lopen. Om datgene wat je van Gods wegen krijgt, er te laten zijn. Als Gods woord echt diep in je neerdaalt, dan word je datgene wat je ontvangt. Je wordt er één mee. Precies zoals dat gebeurt met de gaven van brood en wijn. Het eten en drinken
Bij een maaltijd, dat is een beeld van wat de geest in werkelijkheid in ons wil doen. Hij wil diep in ons doordringen, zodat het één wezen met ons uitmaakt. Dat wij worden en zijn wat we eten, wat we in ons opnemen. De gestalte van brood en wijn en de daardoor opgeroepen geestelijke krachten. Aan het einde niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden. Met de Vader in de hemel, die zijn zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd. En een onze Vader bidden.

Ook vandaag, zusters en broeders, luistert u weer naar Musica Sacra bij Radio Maria. En als je het hebt over Musica Sacra, dan heb je het over muziek van de heiligen. En juist in deze tijd hebben we heel veel heiligen op de kalender staan. En ik heb toch maar besloten om in deze uitzending en in die van volgende week aandacht te besteden aan een aantal heiligen die voor velen van ons toch wel bekend zijn of waar we een speciale devotie voor hebben. Maar daarover hoort u straks meer. Want we komen vandaag verschillende heiligen tegen, zoals de heilige Pater Pio. We krijgen nog werk te horen van de heilige Hildegard van Bingen in het kader van de heilige apostel Matthäus. Nou, maar we gaan beginnen met de Heer te vragen en te bidden om zegen. Bless the Lord, O my soul. Zo zingt het choir of the Moscow Church. Ik begin deze uitzending met Russische muziek. Want ook het Russische volk lijdt onder de strijd die er is tussen Oekraïne of Rusland en de Oekraïne, moet ik zeggen. Want hoe we het ook wenden of keren, de agressor is toch echt Rusland. Maar ik wil niet zeggen dat alle Russen ook die oorlog steunen. Daarom, bless the Lord, O my soul.